morgen gaan.

0: Snijn in Bureau de Vries.
1: De eerste zeven nu is Heid hier. Toen haak ik hem zijn, Heid. Wij willen een politieke partij oprichten. En is Heid hier zoiets van... Een politieke partij, dat is net samen wat.
2: Femke Wiersma, hoe haar lippen en de kontelingen daarin.
1: Ik ga echt verstommen van dat beleid. Dat werkt te sezen. Dan kan iedereen sezen wat de wol. Maar dat zil wel.
0: Snijn in Bureau de Vries.

0: Dit is Friesland Non-Stop.
1: Onder iedere maand de beste muziek van Friesland.

0: middie bij Omroep Friesland van Fjouwerland Zeiss.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, Nijs en Eftegroen.
4: Ik begin met een meer een charme-offensief.
0: Als toen de wijs wist naar hoes.
5: Help, dit is eng.
0: Als dat iets of vierde is.
5: Hey, wachten.
0: Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
2: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan der Daan.
7: Wat wie eigenlijk gedachten destijds doet dat opruchten waard.
0: Van de middie van Fjouwerland Zeiss.
5: En dan maar doorstappen.
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
5: Woo!

dan rechtsaf, dan best op de Ewal. En kijk ik dan zo eens even om me heen, en nou dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. En eentje verder, het Gouverneursplein met zijn kroegjes,

buitenland. Met een beetje zon, gezellig op een terrasje, is er met Levan beslist niks aan de hand. Kijk, daar gaat ook nog een bootje door het water. Het kan hier allemaal in de stad.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. En volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. De landen zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. De Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken en in het noorden kans op een bui. Het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop. De best.

Als heimwee zonder verre. Als herre zonder kerre. En ik zit te denken, ja. Aan die vuilnisman in een binnenboezem van zijn vuilnisjasken.

0: met Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, F de Groen en het Waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkin.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West-Maborst. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. In het centrum van Dordrecht is een klein kind aangereden door een bestelbus. Hulpdiensten probeerden het kindje nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden. Over de toedracht van het ongeluk en de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Masters Tennis Toernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellon Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. In het noorden ook nog kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: De best.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Broers is pas de vierde Nederlander ooit die een Student Academy Award wint. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer wordt hervat. De afgelopen dagen lag het treinverkeer stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand bij Venray brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellan Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer, vandaag geregeld zon, in het noorden kans op wat wolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.

0: is alles mooi om voor de vakantie.
1: Zinnenbril?
0: Check.
1: Badkleren?
0: Check.
1: Slippers?
0: Check.
1: En Friesland?
0: Dat vier ik neer meer. Want maar de app van Omroep Friesland heeft het Heitelon altijd bij die. Voor het laatste nieuws, ons zien favoriete programma's.
1: Omroep Friesland.
0: Past dus altijd in de koffer.

0: Ze komen al je voorbij.
1: Die heerlijke simmerhits.
0: De frequentie van de vakantie.
2: 92.2 FM.
0: Omroep Friesland.
1: Simmer in Friesland.

0: Vannacht is er weer
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Zes uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegde onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag daar de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. Die brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om zo dus te voorkomen dat het vuur oplaait. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en het aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel Jennifer, het is 12 minuten uur 6. Het is alweer waarsdje. Nee, hè. Het is tongensdje 6 augustus 2026. Dan geven we mijn nieuwe Friesland van de Moorn.
1: Friesland van de Moorn.
0: Mijn Harm Wijstra.

0: Spanja en Call Me.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Al hadden om, ja, omhelzingen vanzelf. Droriep de favoriet, maakt het weer.
0: Droriep wint alweer voor de achtste keer de Vreulenpartij. Na een net al te spannende finale tegen Frenscher, de Sjogwaas nog weer waarom. En droeg op de Waadeiland. Door een gebrek aan delslag en een tekwaad aan zwierd wetter daar, wordt een heel tiet grutter probleem.
4: Als dat niet weer hersteld is voor begin oktober, dan hebben wij een probleem.
0: Ja, de eerste maasvogels ben er alweer bij. Ik zag Jaap, ik zag Charlie en Jouter. Die zegt goeiemorgen bij eerste omroepers. Alweer een mooie dijwinst. Kalverst en Protte Willeberg. Ik doe eerst even een lijn 20. Nee, Ljout. Nou, wat Ljout ik weer voor had is Fijke Wouda. Fijke, goeiemorgen.
5: Ja, goeiemorgen. Ja, ik ben Jouter net zien komen op een beurs. Maar nou, een goede rit daar wens ik in elk geval. Ja, Iraanse voetbalvrouwje worden Australisch steersborger. En Zuid-Koreaanse politie docht inval biedt nationale voetbalboen naar teleurstellende resultaten op het WK.
1: Jochen Oeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Jood zet mij een soort ronduitein van de zinnen. We binnen wel wat wolkenvelden. Daarbij zit er een vlagerige, vrij krachtige wien. Het wordt ook wat frisser. 19 graden op de eiland en 21 graden op het vasteland. Moon. Ja, vriend, zo goed als droeg. Het is wikseling in het baroen, maar tussen trog ik zinnen. Het is dan 21 en 22 graden. Maar in het weekend, dan komt er weer een hege drukke biert. En dan is er weer een soort rondte van de zinnen. Juist.

0: Hey, je hebt de laatste tijd aardig bij de zinnen. Je hoort het minder, maar het weekend komt er aardig weer om. Dankjewel voor de zon. Nu is Drentse Vreun van Skik Jerrestien, Friesland van de Moorn.
1: Om het njoggen oeren.
2: Friesland van de Moorn.
0: Even waarom wij Jufter. Jufter wit superwaasje in Friesland. Al je activiteiten en evenementen. Concours in Piek, de Hutsildij in Snits. En vanzelfs in Wommels de Vreulenpartij. En Dron Riep, die had hij voor de 8e keer in de geschiedenis won. In de finale in Frenchier wie het partour van Dennis Bida, Allard van der Meer en Jorte Kroon bij 4-1 zij te sterk voor het treiental uit Frenchier. Ja, mij oermacht kees is, want Dron Riep wie op voorhand ook de grote favoriet en maakte die rol ook meer als wier, want het keerste de hele dag superieur.
3: Soms kan een hele lange keersdij absoluut net een verrassing bevetsen. En dat wie Joert eigenlijk wel een beetje aan de hand. Zeker op die jongen naar de winnaar, want dat was dus Dron Riep. Ze winnen de grote kanshaver, ze hebben dat perfect waar wier maken. Ze pakten de winst wat ze pakken moesten. Dienen er net meer voor als dat strikt noodzakelijk weer. En ze weer uitermate gefocust. Een keurige winnaar dus van deze 124e Vreulenpartij. De finalist wie Frenchier. En jongens. Die hielden wel ook in de eerste omloop. Tjen Valsgeren. 4-1 achter. Maar ja, dan herpakken ze haar toch. Winnen die partij. En groeien op een prachtige manier in de dag. En dan denk je, dan hopen wij dat we een geweldige finale deel zetten kunnen. Waarin Frenchier het Dron Riep hartstikke lastig maken. Dat slagen helaas net. Ook in deze partij weer Dron Riep gewoon superieur. En de Blitzkip weer natuurlijk geweldig bij de mannen van VVV Cirque de Wal.
4: Hij brengt hem op een naai achterin. En doch die bal, vliegt hij erdoorheen. Ja, hij vliegt erdoorheen. Een prachtige bottenslag van Allard van der Meer. Ze winnen in de finale bij 4-1 en 6-1 van Frenchier. De verrassende nummer 12. Die ben er ook wel blij mee. Dat je hem jaren het gejuich derde van de Riepsters.
3: Dat kom ik niet bij Jorte Kroon, dat hij het omhelst loskomen, Kim.
5: Ja.
3: Nou zeg, gefeliciteerd.
5: Bedankt.
3: Wij hier dat wel verwachten, en dan?
5: Ja, nou, we wisten natuurlijk dat we een grote kans zien. We wisten natuurlijk net dat het zelfs zo snel soeverein is. En natuurlijk komt het les wel waarom, maar dit is eigenlijk best wel heel makkelijk voor finale.
3: Ja, eigenlijk appeltje eitje. Je vond het, ja. De...
5: Natuurlijk komen we zo op het laatst. Komen ze wel een beetje weer omzet, publiek.
3: Hoe goed dat? Zou je twee keer zwaar geliek?
5: Ja, ik weet het. Twee keer crackbooten van mij. Ja, jou had natuurlijk ook wel wat vertrouwen. Maar gelukkig kunnen we zelf ook gewoon weer het was erin slaan. Ja, dat was wel mooi om dan toch nog zo even de overwinning te pakken met een bobbeslag.
3: Ik het mij ook, ja. En dat is zo'n hele dag. Dat is eigenlijk, je bent uiterst gefocust. Hè?
5: Ja, en ik denk dat ik wel help. Dat we de partij in zijn kwart houden. Dat helpt natuurlijk ook om de hele dag gewoon gefocust te blijven. Vooral deze partij weer 4-4-1. En de rest van de partij ben ik alleen 4-4-1. Eens 4-2. En dan heb je gewoon kwart de partij. En heb je gewoon meer energie.
3: Precies, want je hoeden er net extreme tijd in te steken. Je hem hier in dat opzicht echt voorstellen op je tegenstander ziet dat het er voor werk in moest.
5: Ja, we hebben gewoon ik zei van we beginnen elke wedstrijd goed. En dan beginnen sommige potjes game van zichzelf heel makkelijk. En ja, deze ek, eigenlijk zit de hele dag achter hem.
3: Wat een dag, hè?
5: Wat een dag.
3: Gouden klokje, joh.
5: Heel mooi.
3: Wie is blij mee? Hartstikke goed neer. Dankjewel. We gaan even naar het kamp van Franeker.
6: Zit vlakbij die.
3: Als je een man met een pet hebt, dan weet je dat het clear is. Jongen, wat gaf ik ongelooflijk van Dijk en Hoorten Jorden op paard.
7: Ja, dankjewel. Ik krijg minuten de best in. En ik kan alles eruit halen wat erin zit. Ah, het ging net mee op het laatst. Nee.
3: Wie het leeg, wie het op, kist het beschreeuwen?
7: Ja, de energie weer eruit. We gingen wat last, ik hier last, Lars hier last.
3: Ja.
7: Dus ja, je doet nog uurtjes de best. We keert ze altijd tot de recht zien ze. Nou ja, vooral als je dan op binnen, dan wordt het heel lastig. Ja.
3: Want je weet, alles moet kloppen, wil je dit patroel verslaan, hè?
7: Ja, een beetje wel. Die jongens maken heel volle, of heel weinig fouten. Wij te volle, vis te volle. Ja, en ja, net te volle een opslag litten. En dat gebeurde toch wel.
3: Nee, je begon net zo raar aan die opslagen. Dit is het even heel veel kwijt, hè?
7: Ja, het energie wie er gewoon echt uit. En we kregen het er net meer in. Ja, het is hoe het is. Ik ben heel blij met die tweede. Na de eerste omloop hier met al net echt tocht.
3: Daar voel ik het even. Want ik dacht het haast net te zeggen, want we hebben het haast weer hebben. Maar 4-1 achter Tjen Valsgeren.
7: Ja.
3: Ik denk dag Franeker en tot ziens.
7: Ja, wij zelf op een gegeven moment ik wel een beetje. Maar vaardig of sneun. Zie ik zelf met de kop maar naar beneden. Ja, dan werkt het net. Dus ik denk, nou, we moeten erin en we gaan ervan. Nou, en toch is dat het wel werkt. En op een gegeven moment kwam het weg. Nou ja, en dan pak je Satrijf jou eerst naar achterkool en dan kom je weer op 4-5, ja. En dan jouw je even alles om maar die winst te pakken. Ja.
3: En dat jouwt je hem echt iets van, en nou gaan we ervoor, of niet dan?
7: Ja, zeker. Vooral die 12e omloop dachten van, nou is het beurt. Glikken en goed starten en dan gewoon vol in de klap en dat is wel aardig lukt. Dus ja, we zijn er wel heel blij mee, ja zeker.
3: Ik vond het niet maar een horloge en dat mooiste echt bezig, Jan.
7: Ja, zeker. Absoluut.
0: Ja, dan riep dus met oermacht de sterkste Frencher Koeharen geen partij aan in de finale. Daarbij de Vreule in Wommels.
1: De media van de morgen.
0: Dan orensport. Vooral is voetbal.
2: Ja, het is sowieso wat een voetbalblokje. En dan hebben we daar in zo'n Infantino.
0: Oh, want heb je echt bij Nijzoe, hè?
2: Ja, dat wie Nijzoe. Maar ja, dat wie niet, krijg ik al te jaren. Ja, hij mij blowen, hè?
0: Ja.
2: Ja, ze zijn al je tanden achter.
0: Iedereen hiet af van, nou zullen we voort
2: maar. Zullen eindelijk. Maar nee, het wel excuus om ben je. Maar goed, wat ik nog zei van hij hier Marokko benaderen van je mij stiepje, dan krijg je hem het WK in 2030, Tavi. Ja,
0: dat is
2: Ian Grutte.
0: Er hing een zweem van corruptie omheen.
2: Precies. Maar
0: hij mij blowen.
2: Hij mij blowen, ja.
0: Wij ook trouwens. Want jongeren horen.
2: Ja, maar wij zijn net corrupt.
0: Nee.
2: Ja, want we hebben wel even hoe hè. Er binnen 12 vrouwen van het Iraanse nationale voetbalelftal. Die binnen 4 man Australisch staatsburger worden. Ze hebben asiel ontvregen nadat de oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran uitbrutsen wie. Ze wien door mij hun ploeg ze in Australië. Ze dienen mij onder Aziatische kampioenschappen voor vrouwen. En toen dachten ze van, als wij weer omkomen, dan willen we vervolgen. Want we hebben mij een wedstrijd hebben wegeren om het volkslied te zien. Ja. Protest. In het Iraanse regime. En, want ja, dat wie op dat moment natuurlijk ik nog heel bodwaande. Maar gewoon slachtingen onder het eigen volk. Om een opstaan, om protesten de kop in te drukken. Dus ja, en uw protest zong die vrouwen, die zong dus het volkslied net. Ja, de is er in Iran net al te zachtzinnig mij om. Dus dit is de 12 vrouwen die binnen in Australië blijven. En nou, uiteindelijk ben ze dus steeds barger worden. Nou, dat is denk ik een goede set West. Ja, de rest van het team is wel weer omgaan.
0: Ja, die houdt
2: net
0: dus
2: net... Net hoe de is trouwens.
0: Nou, dan wordt wel wat verjet.
2: Nooit meer wat verjet, dat zei misschien ik wel wat. Nee. Nou. Dan het Zuid-Koreaanse plisje die het een inval dient bij de nationale voetbalboen. De actie maakt het deel uit van een onderzoek naar de onstelling van de boenscoach. Naar een teleurstellend vroen WK. Het land is net slagen om de knock-out fase te bereiken. Naar een verrassende 1-0 nederlaag in Zuid-Afrika. Toen gaan ze dus uitskekelen. Ja, de boenscoach is de 50-jarige Hong. En ja, er is kennelijk van alles misgegaan met de beneming van deze man. En ja, de politie heeft dus van alles in beslag nam. En onderzoekt beschuldigingen van belemmeringen van de bedrijfsvoering bij het oornemen van deze boenscoach. En ja, dat, wat hij dan krijgt spelen, dat is wel bijzonder. Ja. Hij moest aan jullie, moest deze Hong, ik al verschijnen voor een parlementaire commissie die de zaken onderzoekt.
0: Dat ben je.
2: Ja, het is wat. dat
0: is wel heel veel.
2: Hier hier Ronald Koeman op het rot. Van hey, waarom ben wij net verder komen? Ja, hij verklaarde dus dat hij de volle verantwoordelijkheid nam voor de minne prestaties. Nou, ze nemen het in elk geval heel op daar, het voetbal.
0: Nou, Hong hing het, denk ik.
2: Ja.
0: Het is droeg op de Waadeiland, door een gebrek aan delslag en een tekwaad aan zwier wetter. En het wordt een heel tijd grutter probleem. Aan zijn houdt roer. Naar de muziek van Nelly Furtado hier in Friesland van de Moor. We gaan even vleren. I'm like a bird.

0: Nelly Furtado en I'm Like a Bird. Het is zomerritten voor Jalverzoon. Nou ja.
1: Het is nog petit, ja. Maar
2: Harm Wijstra
1: is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Saison Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Het is nog petit, maar dat het droeg is, nou dat weten we al eerder wel, hè. En dat is op de Waadeilanden, daar midden in het zware zeewetter, lykwols nog een volle grutter probleem. Te kwaad nog in een vlug op, troch te meer rein en het gebrek aan zwier wetter. Een collega van de NOS, die hier paard mijn opzichter van wetterschip Friesland, en zeeg bij een behoorlijke squor in de Zeediek op Skielge.
3: 35 centimeter is deze scheur. Nou, dus ja, deze monitoren we, die houden we in de gaten. En als het erg wordt, dan moeten we de klei in, moeten we het opvullen.
4: Zeg, en hoe is het hier met de zeedijk op de Schelling? Want we, u laat hem zien, maar is dit een van de vele inmiddels?
3: Niet heel veel. Er zijn hier een paar in de buurt. We hebben hier wat last van heksenkringen.
4: Wat zijn dat?
3: Door schimmels, paddenstoelen, worden de worteltjes van het gras wat verteerd, als het ware. En daardoor gaat gras dood. Heeft de zon volle invloed op de klei die eronder zit. Dus meer verdamping en dan gaat het scheuren.
4: Is dit, ja, 35 centimeter, dat is een fikse, lijkt mij.
3: Ja, dat is best wel diep, ja. Ja.
4: Hoe houden jullie dat nu in de gaten en wanneer moet die gedicht worden?
3: Nou, wekelijks, we gaan hier wekelijks bij langs. En dan houden we het in de gaten. Het kan ook als het straks gaat regenen, dat hij vanzelf weer dicht gaat, doordat het neemt vocht op. Maar met mijn collega overleg ik dat wanneer we het in moeten grijpen.
4: Wie houdt het allemaal goed in de gaten?
3: Ja, ja.
0: Ja, ze houden het goed in de gaten daar bij het wetterschip Friesland. Die had ik deze collega van de NOS. Lucette Kroon is die graaf van dat wetterschip. En ik zei, Sjoch, dat het probleem hield iets grutter worden.
5: Ja, scheuren zijn zorgelijk als ze toenemen, als ze groter worden. Dus wij monitoren scheuren. En op het moment dat ze kleiner worden, dan zijn wij weer tevreden. En kleiner worden kan doordat het vochtiger wordt, doordat er regen valt bijvoorbeeld.
6: Ja, we hebben opnieuw een hele warme, droge zomer. Ja, daar kijkt u zorgelijk naar, denk ik, als waterschap?
5: Ja, het is vrij vroeg. In de zomer hebben we al een enorm droogteproces. We hebben hier een neerslagtekort op de eilanden boven het landelijk gemiddelde. We zitten bijna op 300 mm neerslagtekort.
6: Veel te weinig regen.
5: Veel te weinig regen houdt dat in. Dus dat betekent dat de verdroging op de eilanden gaat toenemen. En u moet zich voorstellen, op de eilanden hebben we niet een zoetwaterbuffer als het IJsselmeergebied. We hebben daar ook geen rivieren die water aanvoeren. Het komt echt alleen van boven hier, van regenwater.
6: Ja. En dat valt er nou net niet. Dus een droge dijk en een vrijwel droog achterland. Alles om het vast te houden, het water dat er wel is.
5: Ja, dat klopt. Er is afgelopen week overigens een 30 mm bui gevallen. Daardoor ziet u echt het gras al een beetje opschieten. Dus dat water, dat wordt meteen opgepakt. Maar er is nog steeds een enorm neerslagtekort. Dat betekent, dat vult niet met één bui, vult zich dat niet aan.
6: Is het eerder zo droog geweest met zo'n scheur? Weet u dat?
5: Nou, we kennen een aantal droge periodes. Maar zo droog als we het nu kennen, hebben we nog niet zoveel neerslagtekort. Hebben we nog niet eerder meegemaakt. Ook niet zo vroeg in het seizoen. Want augustus is nog maar net begonnen. Dat betekent wel iets. Want de zoetwatervoorraad op Terschelling, die zit in de bodem. Dat is een bel die zeg maar onder het oppervlakte zit. Die wordt met de dag kleiner. En dat betekent dus ook dat de droogte toeneemt. Voor onze dijken betekent dat inderdaad een stukje veiligheid wat in geding kan komen. Op die dijken zit een grasmat. De grasmat die moet stabiel blijven om zeker ook in het stormseizoen straks weer kracht te kunnen geven aan die dijk om de hoge golfoploop tegen te gaan. En als wij dat niet kunnen managen, zeg maar, als dat niet weer hersteld is voor begin oktober, dan hebben wij een probleem.
0: Zei Lucette Kroon, die graaf van het wetterschip Friesland.

0: De Zeeuwse band Raccoon en No Mercy. Het is alweer Jalverson met Nijs uit Friesland. Dit kleer.
1: Cambuur had een fantastisch nieuw stadion. De overgang van oud naar nieuw is meer als zomaar een verhuizing.
2: Er zijn heel veel oude vrijwilligers ook weggegaan. Dus ja, het is allemaal meer een bedrijf geworden dan een club.
1: Dit weekend in Friesland ook. Stil aan de overkant.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
0: Het is hier met u, Jalverson, het Friese Nijsje. Fijkewouda, goeiemorgen.
5: Een goeiemorgen. Een massale vjochtpartij op het starteiland in Snits had Juste Jong voor een soort onrest zwaargen. Het geweld wie zo slim dat het pont naar het eiland tijdelijk stillijn waard. Bij de vjochtpartij rekken één persoon zwier verwoenders in eerwaard oudbieten. Ik de beveiligers kregen klappen en mensen die zo lang wachtje moesten op het eiland, die rekken onder kwollen. Het zou gaan om groepen voetbalhooligans van SC Heerenveen en SC Cambuur die het mekaar opzochten. Na de grutskalige inzet van de politie waar het pas na middernacht reisde op het staateiland. De organisatie van de Snitswieken reageert teleurgesteld op de vjochtpartij. Neemt de directeur van het beveiligingsbureau, Geert Broek de geweld, alle perken te buiten. Fietsenfabrikant Axel van het Jerevinjan had uitstel van betaling ontvregen. Dat is in een soort geval in het voorstadium van een faillissement. De fabrikant had het al langere tijd zwier. In 2022 nam het de Amerikaanse investeerder KKR het vensterbedrijf oer. Doe wat dat zijn dat de productie in Nederland blauwe zoe. In augustus 2024 werd dikwijls bekend dat Axel het besluit nam hier om het fietsfabriek op het Jerevinjan te sluiten. Het haardkantoor bleu op het Jerevinjan. Het productieproces werd verplaatst naar Hongarije en Frankrijk. Het was er een dag vol evenementen, zou wie boeten pas traditioneel het toneel van de Concours Hippique. Als zo'n jantje in 54 stiet dit spektakel plant voor de eerste waantje van augustus. De hele midden en jong wie in de wedstrijden. Absolute hichtepunt wie in de vrouwen Nederlandse kampioenskippen, excuus. De winnaar in de klasse Klavertje 3 Fries Ras wie Sipke Riemersma van de Harkema.
6: Wie een hele spannende wedstrijd. Ik had het net verwachten. Nee, want ik ben... zware concurrenten, alle jaren goede hinders, alle jaren. Dus ik hield er net op rekenen, maar stiekem wonen een beetje.
5: Bouke de Jong had het vierde hebben in Burgum woon. De Jong kwam aan een sprong van 20 meter 83, vierder als Rutger Piersma met 20 meter 26 en Michiel Zijlstra met 20 meter 11. Opvallend alwijzig in de finale ronde weer Germ Terpstra. De liepper van Tsum kwam in de voorronde met aan Ian Aarstaan en kwam in die sprong net vierder als 14 meter zo'n 50. Bij de vrouwje liepte Sanne Bouwstad vierst. Ze kwam aan een sprong van 16 meter 60. De wie krijgt vierder als Femke Rispens die met 16 meter 51 tweede waard. Hanneke Westert, dan hebben we hier onder Alfonslijn. Die wat redden, mij 15 meter, fjouweren zandig.
0: Dankjewel, Fijke, meneer Nijs, Christine in Nieuws App en ik op omroepfriesland.nl.
7: Het is Friesland van de Moor.
4: Mij Harm Wijstra.
8: Zemmer in Friesland. Omroep
0: Friesland. Nog een oren Friesland van de Moorn. Dadelijk hebben we voorzitter Christina van der Laan van de organisatie van Concours Hippique boeten past onder de wet. Zij zocht waarom op een slaggedij. Maar eerst gaan we naar de dij van Joert. Niesketter Berjochen van Skielge, dat ze daar wel verlet haar van Rijnbui. Tjitske Wiebenga, goeiemorgen.
9: Ja, een hele goeiemorgen al, hè.
0: Zit het er hier in, een Rijnbui?
9: Ja, er zit wel wat in, maar Rijnbui, ja, binnen Pedrip en Rijn werd dat verwacht je dat de groen hellies zullen. Maar het had al net hoor en de droogte die zet voor eerst ik wel aardig terug. De zet Joert uiteindelijk maar wel wat bewolking in het maatwerk van de provincie, maar eigenlijk op een heel soort plakken is het nou mooi helder waar en komt de zinnen er heel aardig bij. Dat jouwt dus op dit stuit een temperatuur op de waterlanden van 18 graden op Vlieland. Dwaaim het zandje 3 graden. Dan Wart zit op 13,2. Akkerm dan weer op 15,7. Jochentje 1 is het in Laaksem, bij de IJsselmaar. En Bakkeveen schroeft 12,8 graden. Nou, we zetten dus jouwt het eind mei wat bewolking vanuit het noordwesten bij. Maar voor de rest eigenlijk nog wel een heel soort rondte voor de zinnen. Een lege drukke bier dat op dit stuit richting Scandinavië scoot. Ja, daar zit wat steurings omheen. En die berikken ik u zo'n miauwing in er een van de dijden. Dus er komt wat meer bewolking opzetten vanuit het noordwesten bij. Maar ik verwacht je van de media eigenlijk op een heel soort plak dat we echt een hele mooie mix van wolking en zinnen hebben. 20 rond 21, misschien 22 graden, wat je bij de provincie in is, dan niet mogelijk. En dat komt omdat de wind juist eigenlijk echt wel uit het westen rond het noordwesten waaien zeel. In trogsneed matig en krachtig. Dus ik winkreft size juist weer op de watereilanden. Al zal het in de media eigenlijk al wel het aarszakje in de richting de 5. En verder, eigenlijk verwacht ik voor het grootste paar droeg. En dan verder, jong, dan komt dus wat meer bewolking opzetten vanuit het noordwesten. Maar dan krijgen we die hele lichte steuring die het maar aarszakket en aarszakket eigenlijk. Op de Noordzee, dan zal er echt nog wel een bandje te zien wezen met wat buien. Maar zodra het dus boppenlang komt, dan droeg het dat op. Een peerdrip, Marijn verwacht ik dan. Ik jippe de provincie in, maar dat houdt al je net oer. Vannacht eigenlijk oer al weer droeg. Wol nog wel een soort bewolking. Tretje rond zandje en graden als minimum temperatuur. En de wind die is dan heel dan noordwestelijk worden en zwak ontmatig.
0: En morgen hebben we dan ook weer bewolking?
9: Ja, morgen zetten we uiteindelijk aardig wat bewolking. Dat heeft nog te krijgen met diezelfde steuring. Maar dat lost het aardig gewoon op. Een licht ripke rijnwetter, zo ik het eerste pad van de duinen wel mogelijk wijzen kennen. Maar ja, dat daar is dan ik alles maar zijn. En verder, die wind kiet eruit. Dus we krijgen morgen een hele kalme dij. Maar in west- tot noordwestelijke wind die het zwak ontmatig wijzen zil. De eerste pad van de dij dus nog wel aardig wat bewolking. Maar zagerende wij de dij komen we onder invloed van hege druk. Vanuit het westen wij klettert het op. En dan hebben we het waterpad van een beetje eigenlijk vanuit het westen wij oeral weer de zinnen erbij. En dat jouwt dus dan een temperatuur van 21 of 22 graden. Echt nog wel ongenaam dus. En dan de nacht different aardig helder. En dan zakken de temperatuur behoorlijk onderuit. Onder de dubbele cijfers een graad als 8 als minimumtemperatuur.
0: Nou, dat is aardig fris. En het weekend dan?
9: Nou, het weekend dan zitten die temperaturen weer omheen. Het hege druk kern, dat leidt sneeuwen alweer eerstelijk van huis. Ja, zodra dat het geval is, dan draait de wind naar het zuid-noord-zuideerste. Nou, dat is op sneeuwen dan ik het geval. Een zwakke zuideerstelijke wind. Verder een soort zin misschien waar. Ja, en deze combinatie, dat smiet gelijk temperaturen op van 24 rond 26 graden op sneeuw. In de nacht naar snijen alweer 14 graden. En dan op snijen mijn temperaturen dan 24 rond 28 graden. Dus dan is het weer op en top simmer in uw provincie. Zuidelijke wind, die wordt als agenda waar de dij wel wat meer westelijk weer. Zwak ontmatig. En dan zullen we op mei alweer dat die temperatuur even een stapje te back zet. Verder wel wat meer bewolking. Spotje Rijnwetter heb ik je steen mijn vraagteken. Maar ook dat is weer hetzelfde verhaal. Als Juwet. Het droeg het eigenlijk heel op tussen al die hege drukke bierten die het maar komen en komen. En verder een westelijke wind dan op mee, matig ontkrijftig. Dus het liep het wat een verhelling van zetten te worden, Harm. En dan ik temperatuur 22 rond 24 graden. Dus ja, wat dat onbelangrijk. Het giet alle wat op en del. In het weekend weer volop simmer waar in Friesland. En de komende dagen even wat koeler.
0: Tjitske, dankjewel ons straks.
9: Hey, ontazend.

0: vangrail en Libben Nijderleefde.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Nick van Prooijen en zijn zoon die varen de Alversterrentocht. Men boort mij wetterstof en dat doggen ze net zonder reden. Ze strijden voor een toekomst zonder de spierziekte MS. Dat betekent 2 dagen varen, ik zei het al, op wetterstof, zonder te tanken, zonder benzine of diesel en zonder bij te laden. En van de morgen is de tocht begonnen. En nou, ze verwacht zijn 2 dagen onderwijs te wezen. En Nick van Prooijen is aan de telefoon. Een goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nick, waar ben je op dit stuit?
2: We zijn nu op de Zwetten. We zijn halverwege Leeuwarden en Sneek.
0: Ja, dat is even naar je initiatief. Want hoe is dit zo ontstaan?
2: Ja, het is een beetje begonnen. Wij waren gewoon lekker aan het varen met ons gezin. En ik zei voor de grap, anders gaan we eens een keer de Elfstedentocht varen met onze boot. En toen zei mijn zoon, nou dat is goed, gaan we doen. Toen dacht ik, oh, dat had ik niet verwacht.
0: Nee, je roept wat en dan maak je het dwan. Je hebt toch dat mijn bijzondere boot, want wat voor boot is dat?
2: Ja. Ja, het is een boot op waterstof, dus hij heeft helemaal geen uitstoot. En nou ja, zo varen we schoon de Elfstedentocht.
0: Nee, je hebt wel een beetje een deal de passieheid en zo, begreep ik, hè?
2: Ja, een beetje wel. Ja, ik doe het al een flink aantal jaar voor mijn werk. En mijn zoon die houdt ook van de techniek, dus dat past mooi bij elkaar.
0: En kan dat dan op één tank waterstof, zo'n Elfstedentocht?
2: Ja, we hebben 1 tankje waterstof. We hebben wel een reserve natuurlijk, hè, want we willen niet stil komen liggen, dat is gevaarlijk. Maar we kunnen met 1 tankje van 700 gram waterstof kunnen wij de hele tocht varen.
0: Het wordt een bijzondere tocht, want er zit ook een persoonlijke motivatie bij. Kirstie Utlezenik.
2: Ja.

0: Ja, dus eigenlijk nou, een mooi doel. Die techniek promoten en voor het goede doel varen. Want door zei van, dat had impact, heen, die MS, op de mensen zelf. Maar ook op de mensen daaromheen. Is dat een voorbeeld van jou?
1: Ja, je merkt het natuurlijk lichamelijk. Dat is wat iedereen kent. Dat sommige dingen gewoon even niet meer willen. Of dat het steeds wat lastiger wordt. Maar je merkt ook aan iedereen eromheen hoe iedereen zich erop aan moet passen om het voor iedereen goed te houden. En dat merk je. Het is niet altijd slecht, maar je merkt het zeker.
0: Ja, het is er eigenlijk altijd.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Wat verwacht je hem van de komende dagen van deze halve sterrentocht? Hoe ga je hem verder voorbereid?
1: Nou, ik hoop de zon. Ja. Ik zit nou nog met een dekentje over de benen, want het is hartstikke koud.
0: Ja, het is even fris, hè?
1: Ja, het is een beetje fris, ja. Ja, nee, we verwachten mooi weer, dus we kunnen lekker doorvaren. Vandaag is een beetje harde wind en we komen ook over de Flusse richting Stavoren. Dus dat wordt misschien nog even spannend, maar voor de rest is het over de riviertjes, de kanaaltjes en door de dorpen en de steden. Dus ik verwacht eigenlijk een mooie route en misschien nog eens een keer iemand die ons herkent en even leuk zwaait. Dat zou mooi zijn.
0: Hoe ben je hem te herkennen?
1: We hebben een aluminium sloep en er zitten grote stickers op de zijkant met Elfstedentocht op waterstof, doneer nu. En daar staat ook een QR-code op. Dus als mensen dat scannen, dan komen ze direct op de pagina van het MS-fonds uit om een donatie te doen.
0: Ja, want je vader dan van het MS-fonds.
1: Ja, puur daarvoor. Alles wat we ophalen gaat ook rechtstreeks daar naartoe.
0: En Jorik, die had er ook wat kleren voor, die zoon?
1: Ja, die had een beetje moeite met opstaan vanmorgen om 4 uur.
0: Ja.
1: Ik ook, maar doe maar. Nee, ik vaar nou het eerste uurtje en dan vaart hij het volgende uurtje. En zo wisselen we het mooi af. Ja, hij heeft er ook zin in. Het is hartstikke leuk om samen te doen.
0: Want hij heeft de route nog voor verkend of game de blin in?
1: Nee. Vorig jaar heeft mijn zoon met neven en zijn zus meegedaan aan de Young Solar Challenge.
0: Oh ja.
1: En toen hebben ze ook de Elfstedentocht gevaren. Dus het is niet helemaal nieuw en het komt ook niet helemaal uit het niks. Maar de route zelf hebben we verder niet verkend. Wel even op de kaart en gekeken dat alle bruggen passen en dergelijke. Maar we hebben nog geen stukken gevaren.
0: Nou, door 2 dagen varen, gaan we nog proviant mee?
1: Ja. 2 mannen die naar de winkel gaan om boodschappen te doen. Dus dat betekent zakjes chips, een beker snoep en chocola. Dus nee, dat komt wel goed.
0: Nick, ik wens je een fantastische tocht. En hoop je dat je hem zo deelt op helje voor het goede doel. Weet je hem vervaren van MS.
1: Ja, tien dank.
0: Goeie.
1: Doei.

0: Peter Frampton en Show Me The Way. Nou, we zijn onderwijs richting Jochen Oeren. Het is nog langs al het net. Het is Jochen minuten van zongen.
1: Friesland van de Moorn.
0: Even waarom zien op Juster. De Freule hebben we bij de Kophoorn. Maar dan heb je nog een groot evenement in Boetenpost. Traditioneel het toneel van het Concours Hippiek. Al zo'n jongetje in 54 stiet dat spektakel plant voor de eerste woensdag in augustus. Hele met je en jong in de verskate wedstrijden. De eerste punten wie een 4 Nederlandse kampioenskippen. En de winnaar in de klasse Klavertje 3 Fries Gros wie Sipke Riemersma van de Harkema. Verslagjouwer Pelle Numan die vong hem op, krijgt nij zien oefening.
2: Ja, de wedstrijd weer mooi. Een spannende wedstrijd. Alleen goede concurrenten. En dus, En ik verleden dieren week ik te wadden met klavertje draaien. En dan week ik net z'n vier aan. Nou, en dan ben ik me nog blij dat ik het nou aanred heb.
3: Want weer een spannende wedstrijd?
2: Ja, weer een hele spannende wedstrijd. Ik had het net verwachten. Nee, want ik ben zware concurrenten. Alle jaren goede hinders, alle jaren. Dus ik hier er net op rekenen, maar stiekem wonen een beetje.
3: Hier nog vooral op hopen?
2: Ik hier er wel op hopen. We hadden een proto neer de laatste weken. Dus en dan vind ik het mooi of het nou al nou red had.
3: Nou het feest hier?
2: Die
0: keep je er denk ik wel even niet op. Ja, even niet op. Sipke Riemersma van de Harkema. Hij was dus eerste bij het Nederlands kampioenschip Klavertje 3. Dan wie er vanzelfs een heel soort bezoekers, tuizenden. En de voorzitter van het evenement is Christina van der Laans. Hij zocht term waarom op een slagerdij, hè?
4: Ja, we zoeken wel waarom als organisatie echt op een fantastische dag. We hebben nog een paar rubrieken te gaan. De kampioenschappen die ben al druk bezig, maar het publiek weer fantastisch, het waar weer fantastisch, de baan houdt zich goed, de sfeer zit er gewoon ontzettend goed in. Dus heel erg positief. Ja.
3: Ja, want weet ik de regel om die baan goed te houden, omdat het is zo droeg, dat kan ik weer invloed houden op de baan vanzelfs.
4: Ja, dat weer ontzettend de regel. We hadden natuurlijk een hele periode van droeg te houden. Nou ja, dat had zijn weerslag echt natuurlijk op de baan. Dus Aron, weekend eigenlijk, ben we al bezig geweest om de baan te sproeien met wetter. Er is nog een laagje zanor in de kamer om dat grip van de hinders goed te krijgen. Dus er is gewoon heel hard om werken. Nou ja, en als je steekt, het is mooi green en daaromheen is het wat meer bruin. Maar de baan is prachtig. Dan krijg ik hele leuke reacties erover.
3: Ja, deelnemers die echt ondervoeren dat het een mooie baan is om op te rijden.
4: Ja, klopt inderdaad. Ja. En de baan is natuurlijk voor hinders wel een van de belangrijkste dingen om een goede wedstrijd te kunnen rijden. Dus dat proberen we wel zo optimaal mogelijk te krijgen. En als je dan leuke reacties bij waarom krijgt, dan werpt het wel die vruchten na.
3: Ja, dan haal je het goed in. Wat ik goed in had, is het publiek. Het echt bomvol. Ik denk, wat toe is de meeste dat je binnen?
4: Ja, ik denk het inderdaad ook wel. De tribune zit ook gauw vol en om mijn baan heen. De tenten zijn vol. Dus iedereen wist Boetenpost op dit moment wel even te vinden.
3: Vergelijk bij mij oriëren.
4: Oh ja, moeilijk. Maar elke keer is natuurlijk mooi. En elke keer proberen we ook wel wat nijs te doen natuurlijk. Dus elke keer is prachtig om te organiseren. En we zeggen nou al maar heel goed gevoel hier op Eberron. Ja.
3: Op net daar kom hier.
4: Op net daar komt hier, zeker.
0: Zijt Christina van der Laans, is voorzitter van het Concours Hippiek in Boetenpost. Aan zijn vijken met zijn media, is Joch, maar eerst muziek van Brian Ferry. Dit is Let's Stick Together.

0: Let's Stick Together van Brian Ferry.
1: De media van de morgen.
0: De Waaskrant, die is alweer voor u. Fijker, wat zit erin?
2: Nou, de Verenigde Staten die hebben haast alle munitie voor precisiewapens al uitketten op Iran. Zo'n 80% van de raketten voor een belangrijk antiraketsysteem die binnen al futsketten. En ik vraag haast alle munitie van 12 wapensysteem voor onvallen op de groen die binnen intussen op. Daar schroot de Volkskrant oer. Ja, en dat is meer nice voor de militaire positie van de Verenigde Staten.
0: Ja,
2: Bigelix mocht nou China zeggen van wij vallen Taiwan aan. Ja, Taiwan kent al die rekening op de Verenigde Staten voor help. En Oekraïne verzelfs ik, en die had ik wapens nodig.
0: Amerikaanse
2: wapens, maar die moet er wel wezen.
0: Ja.
2: Dus als die Amerikanen alles zelf futschitten, dan bloedt er voor oren ik niks hoor. Dus ze zijn net alleen nog hunzelf te pakken, maar ik oren lan. Dus ja. Bijzonder nice. Trouwens, ik bijzonder nice weer erop in de Volkskrant. Ja, ik maak een beetje een blaadje. In films zijn honden, chimpansees en varkens altijd onderworpen aan de mens.
0: Ja.
2: Hoe maak je een dierwaardige film? Cultuurverslagjouwer Mina Etamat, die shot altijd een slachtofferrol voor de besten.
0: Oh, en die besten met een orenhaatrollen.
2: En die maakt nou een orenhaatrol. Ik in de nieuwe film Die Odyssey, misschien de besten er ik net goed van uit te komen. Ze binnen of trouwende mees, of ze binnen agressief. Of ze zijn gewoon dom.
0: Beestachtig.
2: Het is beestachtig. Dus er moet een dierwaardige film komen. Of meerdere films.
0: Ik ga wel in de gaten als door de eerste kaartje kippen.
2: Ja, absoluut.
0: Ja,
2: ja zeker. Ja, mijn broodje hamburger. Zo gaast is nee, dat maat ik maar net. Hé, hey, en ik lees een Nijwut voor op de Telegraaf.
0: Nou.
2: De asielfluencer.
0: Wat is dat?
2: Ja, dat zijn dus asielziekers, benamen uit Soedan, Palestina en uit Jemen. En die prijs je dus op sociale media accounts Nederland om als het plak om asiel om te vregen. En de deuren staan open.
0: Ja, maar de kist zien, dat werkt het wel. Heen, dat gingen we van in weekend van zelfs die situatie van al die mensen die zwemmend die ochtend in Spanje
2: dat kwam ik bij de sociale media.
0: Ja, bij. Dus dat kan wel saai een effect hebben.
2: Ja, ja, ik denk dat we dat sociale media, dat sociale, dat kan je tussen wel tussen schraapjes.
0: Daar kan je wel aan voor zetten.
2: Daar kan je wel, soms zie je het wel inderdaad. Nou ja, in elk geval, Vluchtelingenwerk die heeft al een bericht gepubliceerd om die online geruchten te ontkrijftjen. Dat Nederland een speciale versnelde procedure heeft. En ze beziek je dus op sociale media, beziek je ze dit soort loeren tjen te gaan. Maar ja, wij weer als een soort van Valhalla, hè? Dat is geen dik Friesk te wijzen voor Koning Redbaard.
0: Ja.
2: Maar ze hebben we nou ook weer een beetje voorgesteld. Asielfluencers. Ik hier er nog net van jet.
0: Nou, een nijwerd in 2026. Het is alweer zo'n oren heeft het hier om eens even te skekelen hier met de collega's in Hilversum van het NOS Journaal.
3: Stinstra Casino zie ik jij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en word uw snije collega.
4: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
5: Zag ik op stinstra.nl.
6: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
7: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie Vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regel je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt vooralsnog niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. Die drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Op een persconferentie gisteravond werd niets gezegd over wie erachter zit, zegt correspondent Charlotte Waiers.
8: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren.
10: Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Op het Masters tennistoernooi in Canada heeft zowel Botik van de Zandschulp als Tellen Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Griekspoor versloeg nummer 3 van de wereld Alexander Zverev in 3 sets. De overwinning betekent veel voor Griekspoor, zei hij na afloop bij Ziggo Sport.
11: Ik denk dat ik vandaag, gezien de omstandigheden, de fase waar ik in zit, misschien wel mijn beste wedstrijd ooit speel. Dus ik denk dat deze heel hoog op het lijstje staat. En zeker mentaal is het een hele lekkere overwinning.
10: Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen de Rus Medvedev en won in 2 sets. Het weer, geregeld zon. Vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het is alweer 3 minuten oerzongen. Fijn dat je erbij bent. Dit is Friesland van de Moor. Nog om Jochen Oeren. Een grote vjochtpartij juster. In Snits. Bij de Snitswieken. Daar wordt oer. En dat is muziek van George Harrison. I got my mind set on you. Stiet scherp.
12: Samen shoppen in unieke boutiquejes. Struinen door de mooiste straatjes. En neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
16: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
15: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Nu bij Dirk, Whiskas. 3,99. Lekker voor de kat.
17: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Friesland van de Moor.
18: My Harm Wijstraat.

0: Een van de vier oude Beatles, hier solo ex succes. George Harrison, Got My Mind Set On You.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Morgen.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: We zullen iets nieuws moeten vinden, eventueel moeten verbouwen. En ook nog verhuizen. Zeker met 80 konijnen is dat een flinke klus.
0: Min Nijs van de Knien in het konijnenparadijs van de Blessen. De eigenaar die wil het gebouw dat die knieën niet zitten, verkeerp je. En dus ben ze op zoek naar een nieuwe oplossing. Daar gaan we het horen, dit horen van Friesland van de Morgen. We hadden aan zijn ek horen een grote vjochtpartij op het starteiland bij Snits. Justrion had dat van een soort onrest zwargen. En we zoeken weer om op de Vreulen. Want Dron Riep die had voor de 8e keer die partij won. Naar een net al te spannende finale tegen Frenscher.
4: Oh, alweer omhelzingen vanzelf. Dron Riep, de favoriet, maakt het weer.
0: Ik zal die nog net omhelzen, Feike, maar ik vind het fijn dat de best Feike Wouden. Goeiemorgen.
5: Een knuffel mij altijd, Harm.
0: Ja, zeker.
5: Zeker.
0: Een beetje leefde. Nope.
5: Een beetje leefde op de radio, zeker. We hebben wel nodig, want de Duitse grenscontroles en asociaal riepgedrag zorg je voor een soort ongelukken op de Nederlandse dikken. En wie er juist al hoort, die nepplesjes, dat is een groot probleem.
0: Ja.
5: Die het vooral verjongen op de kwetsbare oudere meesken. Maar de echte plesje in hem, die het nou fjouwer van die nepplesjes oppakt.
2: Dit is Friesland van de Morgen.
0: Nou, eerst het waar in het kwart. Tjitske Wiepinga, goeiemorgen.
6: Ja, een hele goeiemorgen. Nou, het grootste pad van de dag hebben we een mix van wolken en zinnen en bloed te droeg. Je bestiet een vlegerige matige rond soms krachtige westenwind. En is het even wat minder warm, maar 20 rond 22 graden. Let dan in de bewolking vanuit het noordwesten waait ta en valt er in de joen wat lichte rein. Vannacht is broen, stiert er een zwakke noordwestenwind en is het dan een gratis viertje. Morgen in de rin van de dag staat er gewoon meer rond de varrezinnen en sagoertes droeg. Wie de zwak ontmatige noordwestenwind wordt het dan ook maximaal 22 graden.
0: Een massale vjochtpartij op het starteiland bij Snits had Juster Jong voor een soort onrest zwargen. Het geweld weer zo slim dat het pont naar het eiland tijdelijk stillein waard. Bij de vjochtpartij rekken geen persoon verwoende, zijn eer waard aanbieden wordt zijn. Ook de beveiligers kregen rake klappen. Directeur Kars Doevendans van Stichting Skarswegen, en eerder de voorzitter van het Koninklijke Wetterspad Boen Snits, vertelt wat er gebeurde.
7: Ja, wij hier in vanmiddag bij de pont een vechtpartij van een groep. En dat rond wat uit de hand. En daar hebben we op ingriepen bij de beveiliging. En is ik opgeschaald met politie en orendiensten om dat in te dammen. Want dat was wel een groep waar ze wel wat vaker vechtpartijen veroorzaken. En die willen we eigenlijk zo snel mogelijk van het eiland hebben.
8: Bent u boos of teleurgesteld?
7: Nou, ik vind het altijd. Ja, het is hartstikke jammer natuurlijk. Hè? Uiteindelijk, we hebben een prachtige zeilwieken. En het voor ons hartstikke mooi. Ik zei vanmiddag dan, goh, wat hebben we een mooi publiekje vanmiddag. En dan gebeurt zoiets. En dat gewoon, daar ken je net voor. En dat is natuurlijk hartstikke jammer. Want dat wilden we net met elkaar. We willen een mooie snitswieken hebben. En dan is dit natuurlijk wel een grote teleurstelling.
8: Want hoe kun je dit soort incident, het is uiteindelijk vanuit de mens, maar hoe kun je dat voorkomen?
7: Ja, soms dan denk je wel, moeten wij nog meer beveiligers hebben of moeten wij nog meer politici hier op het eiland hebben? Ja, wij vinden dat eigenlijk net, want erin al een hele grote mensen beveiliging hier. Maar bij elk evenement is dat natuurlijk dat een probleem. Maar ja, wij denken dat wij het goed regelen hebben. Wij hebben echt een soort beveiligers hier. Ik heb onze pont op betrokken dagen, hebben beveiligers mij varen. Dus wij hebben alle maatregelen getroffen. Maar ja, als er zo'n incident plaatsvindt, dan is het lastig. Dan maak je weer oren dingen van. En ik denk dat het team van beveiligers en ik, de politie, heel goed ingrepen heeft. En uiteindelijk is het nou Jelwien en het is hier weer rustig op het stadterland.
8: Ja, sommige mensen hebben echt wel heel lang gewacht, hè, voordat ze de oversteek konden maken.
7: Ja, dat is hartstikke jammer. Dat vinden wij, dus ik teleurstel. Maar ja, daar kennen we net voor. Het belangrijkste is dat de mensen veilig oorkomen. En die kunnen we net op een abortie zetten dat net aan de eisen voldoet. Wij als pontveer moeten aan de eisen voldoen. En we kennen het maat veilig. En we zitten hier op het PM-kanaal. Dus wij moeten die mensen veilig oorzetten. Ja, en dan moet je even geduld hebben. Dat is even net oors.
8: Nog even terugkomend op die vechtpartij vanavond. Waren er gewonden bij?
7: Sakjet is bij wie en Rick gewonnen. Ik weet net hoe volle, maar er ben wel wie en wel gewonnen bij.
8: Onderkoelingsverschijning?
7: Ja, en wat mensen die in de rij stien, die wat onderkoeling, want het is al led, wie al led natuurlijk. En die mensen, die familie weer natuurlijk warm waar. En die hier net zo volle kleren aan. Ja, en dan, het is nou wel een beetje kouder, dus ja, dan is dat wat lastig natuurlijk.
0: Zij het Karst Doevendans van de stichting Karstzwijgen, daar hoe die grote vluchtpartij juster op het starteiland bij Snits.
9: De media van de morgen.
0: Dan de horen media, Fijken.
5: Ja, er staat een grote kop voor op de Telegraaf. Grenscontrole, botsmagneet. Nou, ze zijn wel goed in kop bij de Telegraaf. Maar wat toch nog blikken? Ja, ze hebben dus onderzoek dienen naar het aantal ongelukken op de Nederlandse sneldieken richting Duitsland. En dat is explodeerd, schroot de kranten, zond de inviering van de Duitse grenscontroles. Want ja, daar trok ontstaan files bij de grenzen. En van, als naar Duitsland daar rieden worst. En er zijn wekelijks meerdere ongelukken, zond de Duitse regering controles invieren. Per 1 september 2024 stien er dus 30 files op de Nederlandse kant. Het aantal ongelukken op die stikkendiek is mij 250% omheen gegaan. Ja, en op andere plakken is dat net het geval. Dus het is echt wel gerelateerd aan die grenscontroles. Benammer op de A12 en A1 is het behoorlijk omheen gegaan. Vlinier wien er 82 en 42 ongelukken. In 2023 wien er nog maar 22 en 8. Dus dat is echt wel significant, zou dat dan zo mooi heet. Ja, het Nederlandse ministerie van Asiel en Migratie die neemt het verkeersgevaar net wenselijk. En vindt het van groot belang dat de veiligheid van de mensen die op de dijk rijden geborgd wordt bij de uitviering van de binnengrenscontroles. De kwestie is ik onkaarten bij onze Oosterburen. Maar die wil van geen weten witten. Die zegt nee, wij vinden die grenscontroles. Ja, wij wil weten wat uw land inkomt.
0: Zij vindt het nedig.
5: Zij vindt het nedig. Dus. Ja, het is natuurlijk ik te krijgen, want er is grote kranten verder. Ik hoop een beetje asociaal rietgedrag van meesken die nog even op het laatste moment die auto ertussen proppen wollen of die via een tankstation dan op en aan rit nog even snel wat auto's voorbij wollen en dan een paar meter verderop in dezelfde file bedarien. Maar daar hadden dus ik wel mee te krijgen. Maar een soort ongelukken dus door de invering van die grenscontroles. En dan, we hinter juist hoe.
0: Nepagenten.
5: Ja, nepagenten, neppolitiemeesken. Het is echt, die het verjongen op kwetsbare oudere meesken. Traap je er net in, want meesten willen in voor bellen van er zijn al hier inbraken bij jou in de wiek of bij jou in de buurt. En wij komen jouw kostbare gewot, sieraden en bankpasjes komen we ophellen en dan zullen wij het veilig in de kloers bergen. Nou, meesten, politie doet dat net. Ja, kent net genoeg is hè. Maar in elk geval, in Emmen had de politie nou fjouwer van die nepplisjes onhoom.
0: Dat had de echte politie dienen dus, hè?
5: Dat had de echte politie dienen, inderdaad. Dus daar hangt zeker een verhaal op hoe inbraak in de buurt en alles. En meestal vielen houdt toch wel wat verrast wie een rompelen. Ze hebben dus die fjouwer vertochten onhouden. Het gaat om 12 malen van 23, 28 hier uit Emmen. Een vrouw van 21 uit Emmen en een man van 30 uit Emmer Kompaskum. En bij de vertochten is net alleen de buurt ontroffen. Maar ze hier en ik nijmaken politiekleren aan.
0: Ja, dan kun je heel eenvoudig omkomen, zeg ik laatst.
5: Ja, de kerst het ik bol via internet kerst het bestellen.
0: Nou ja, via een soort Alibaba-achtige site.
5: Ja, precies. Maar dit hebben ze dus kennelijk zelf, want dit weer nijmaken politiekleren. Dus ik weet dat ze dan zelf achter het nijmachientje zitten, of net. Maar dan liep het er toch over het echte. Want er zijn soms ik beelden van die nijpolities. Ja, die hebben gewoon een trainingsbroek en een petje op en zo. Dan denk ik, dat is natuurlijk.
0: Dit zou nooit een politie werken.
5: Dit is nooit een politie.
0: Die klaai gaat toch wel wat los.
5: Ja, nou, dit is een fjouwer die dat voorlopig net weg.
0: Mooi, goed werk van de echte politie. Aansen, dan showen we even weer om op. De Vreule, die een eenzijdige finale, de favoriet die woonde er.

0: Ja, ik draaide hem eerder deze week ook al even. Het is van de Poolse band Kuba i Kuba. Want ja, als ik dan op vakantie ben, vijf in een oorlog, dan ben ik altijd in staan, dan zet ik even de radiostuurders daar aan.
1: Ja, dat wou ik altijd. Dan komt een beetje in de sfeer, hè?
0: Ja, dan even jaren wat ze er draaien, hoe ter radio maken wordt.
1: Ja.
0: En deze plaat die had ik echt 14 dagen lang gejet. Dus ik moet nog even een beetje het vakantiegevoel pakken.
1: Ja, dat was wel verst, zo. Het is gewoon een mooie plaat.
0: Ja, Stieg niet Lato. Ja, ja. Ja. Ik zal eens even jaren bij die mensen. Dat ze me goed brengen in Nederland.
1: Ja.
0: Even een appje in de stuur.
2: 92.2 FM. Simmer in Friesland.
0: Simmer in Friesland is het. Ja, het waar ligt het. Je hoort een beetje minder al weten. Maar de warmte komt wel weer om. Jaren we jaren van Tjitske. En Simmer in Friesland ben vanzelfs ook al die prachtige evenementen. Ik die sportevenementen, juster stierde weer in op de rol. De Vreulenpartij. Dron Riep, die won die voor de achtste keer in de skiernis. In de finale tien Frenscher weer per tour van Dennis Bida, Allard van der Meer en Jort de Kroon. Volle sterker als het treital uit Frenscher. Dron Riep weer in het voorek. Ja, favoriet en maakte die rol ook meer als weer. Want het keerste de hele dij superieur.
3: Soms kan een hele lange keersdij absoluut net een verrassing bevetsen. En dat wie het eigenlijk wel een beetje aan de hongen. Zeker op die Sjoggenaar de winnaar, want dat was dus Dron Riep. Ze winnen de grote kanshaver, ze hebben dat perfect waarom wie maken. Ze pakten de winstwet, ze pakken moesten, dienen er net meer voor. Ze had striktmeet zakelijk weer en ze weer een uitermate gefocust. Een keurige winnaar dus van deze 124e Vreulenpartij. De finalist weer Frenscher. En jongens, die hielden wel ook in de eerste omloop. Tjen Valsgeren, 4 om hier en achter. Maar ja, dan herpakken ze haar toch, winnen die partij en groeien op een prachtige manier in de dag. En dan denk je, dan hopen wij dat we een geweldige finale deel zetten kunnen, waarin Frenscher het Dron Riep hartstikke lastig maken. Dat slagen helaas net. En in deze partij weer Dron Riep gewoon superieur. En de Blitzkip weer natuurlijk geweldig bij de mannen van VVV Cirkewal.
4: Hij brengt hem op een naai achterin. En doch die bal, vliegt hij erdoorheen. Ja, hij vliegt erdoorheen. Een prachtige bokkenslag daar van Allard van der Meer. Ze winnen in de finale bij 4-1 en zuidelijk van Frenscher. De verrassing nummer 2. Die ben er ook wel blij mee. Dat je hem hier het gejuich derde van de Riepsters.
3: Dan kom ik niet bij Jort de Kroon, dat hij uit de omhelzing last kom ik in.
5: Ja.
3: Nou zeg, gefeliciteerd.
5: Bedankt.
3: Wij hier dat wel verwachten, en hier dan?
5: Ja, nou, we wisten natuurlijk dat we een grote kans zien. We wisten natuurlijk net dat het zelfs zo snel soevereine is. En natuurlijk komt het les wel weer om, maar dit is eigenlijk best wel heel makkelijk voor finale.
3: Ja, eigenlijk appeltje eitje. Je vond het, ja. De...
5: Oh, natuurlijk komen we zo op het laatst. Komen ze wel een beetje weer omzet, publiek.
3: Ja, hoe goed dat? Zou je twee keer zwart geliek?
5: Ja, ik weet het. Twee keer crackboeten van mij. Ja, jou had natuurlijk ook weer wat vertrouwen. Maar gelukkig kunnen we zelf denk ik gewoon weer het was weer in te slaan. En ja, dat is wel mooi om dan toch nog zo even de winning te pakken met bobbeslag.
3: Ik het mij ook, ja. En dat is zo'n hele dag. Dat is eigenlijk, je bent uiterst gefocust, hè?
5: Ja, en ik denk dat ik wel help. Dat we de partij in zijn kwad houden, dat helpt natuurlijk ook om de hele dag gewoon gefocust te blowen. Vooral deze partij weer 4-4 in. En de rest van de partij ben ik alweer 4-4 in, iets 4-2. En dan has gewoon kwad de partij en has gewoon meer energie.

0: I knew it, I knew you, de nijste van Taylor Swift, juist. Maakt het al hast weer jouwe achten. Het laatste nijste uit Friesland. Komt er aan.
1: Snijn in Bureau de Vries.
2: De eerste is even naar Heid gaan. Toen haak ik hem zijn Heid. Wij willen een politieke partij oprichten. En nu is Heid hier zoiets van een politieke partij. Dat is net samen wat.
3: Femke Wiersma, hoe haar lippen en de kontelingen daarin.
2: Ik ga echt verstommen van dat belied. Dat werk te zezen. Dan kan iedereen zezen wat er wil. Maar dat zil wel.
1: Snijn in Bureau de Vries.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1.500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het residentieorkest speelt Tchaikovsky's krachtige vijfde symfonie en Anastasia Kobekina soleert in het ontroerende celloconcert van Elgar. Op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
8: Is binnen 3 minuten geregeld.
9: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
0: Het is jouw wachtend hier van Nijs uit Friesland. Fijke Wouda, goeiemorgen.
11: Een goeie morgen. Een massale vjochtpartij op het starteiland bij Snits had Just Jong voor een soort onrest zwaargen. Het geweld wie zo slim dat het pont naar het eiland tijdelijk stillijn waard. Bij de vjochtpartij rekken één persoon zwier verwoenen, zijn eer waard albieten. En ook beveiligers kregen klappen. Na de grootschalige inzet van de politie waard het pas na middernacht rustig op het starteiland. Publiek kon ontdekt die het net van het eiland oor, gewoon meestal rekken daar terug onder kwollen. Kars Doevendans van de organisatie is bot teleurgesteld over het geweld.
12: Het is hartstikke jammer natuurlijk. Hè? Uiteindelijk, we hebben een prachtige zeilweeken. En het voor ons hartstikke mooi. Ik zei vanmiddag, goh, wat hebben we een mooi publiekje vanmiddag. En dan gebeurt zoiets. En dat kan je net voor. En dat is natuurlijk hartstikke jammer. Want dat wilden we net met elkaar. We willen een mooie snitsweeken hebben. En dan is dit natuurlijk wel een grote teleurstelling.
11: Het zo ging je om groepen voetbalhooligans van SC Heerenveen en SC Cambuur die elkaar opzochten. Nevens de directeur van het beveiligingsbedrijf Giet Broek de geweld alle perken te buiten. Dat het droog is, dat weten we. En dat is op de Waadeiland Liekwols een nog volle grutter probleem om die midden in het zwarte zeewetter lezen. Te kwatten erin vlug op, terug de meer Rijn en het gebrek om genoeg zwiert wetter. Die graaf Lucette Kroon van Wetterskip Friesland zucht het probleem hield niet grutter worden.
13: Voor onze dijken betekent dat inderdaad een stukje veiligheid wat in geding kan komen. Op die dijken zit een grasmat. Die moet stabiel blijven om het zeker ook in het stormseizoen straks weer kracht te kunnen geven aan die dijk om de hoge golfoploop tegen te gaan. En als wij dat niet kunnen managen, zeg maar, als dat niet weer hersteld is voor begin oktober, dan hebben wij een probleem.
11: Fietsenfabrikant Axel van Jereveen had uitstel van betaling omvregen. Dat is in een soort geval het voorstadium van een faillissement. De fabrikant had het al langere tijd dreeg. In 2022 nam het Amerikaanse investeringsbedrijf KKR het Finse bedrijf oer. Doe wat dat zijn dat de productie in Nederland beloven zou. In augustus 2024 werd lykwijls bekend dat Axel het besluit nam hier om het fietsfabriek op het Jereveen te sluiten. Het haatkantoor bleef op het Jereveen. Het productieproces werd verplaatst naar Hongarije en Frankrijk. Een nee-job van stichting Konijnenparadijs van De Blessen. Ze ziet je droomend een nieuw opvangplak. De eigenaar wil het pand dat ze nou in zitten verkeerpje en had de stichting Fjouwerman de Tiertjoen om wat nijs te vinden. Voorzitter Jesper Veldhuizen van de stichting.
14: Dat is echt heel weinig, zeker voor ons. We zullen iets nieuws moeten vinden, eventueel moeten verbouwen en nou ja, ook nog verhuizen. Zeker met 80 konijnen is dat een flinke klus, ja.
11: Ja, dat liep het mij ook een drege klus. Ja, eerst nog maar een nieuw plakje vinden vanzelf.
0: Dankjewel Fijke. Meer nijs altijd te vinden in de nieuws app en ook op omroepfriesland.nl.
15: Het is zimmer. Friesland van de morgen.
16: Mij Harm Wijstraat.
17: Zimmer in Friesland. Omroep Friesland.
0: Nou, zijn er juist meer hoorde dat verhaal met die knieën daar in De Blessen bij het konijnenparadijs. Maar eerst geven het waar. Tjitske Wiebinga, goeiemorgen.
18: Een hele goeie morgen.
0: Wat zijn de temperaturen deze morgen?
18: Nou, die zitten zo om erbij de 16, 17 graden heen. Op de Waterland zelfs alweer wat meer. Er is de 18 graden al aan het tikken. Maar in het eerste der is het echt nog wel fris. En ik zie correct even boeten. En ja, dat dokt Sint-Wurg even op leer te futten. Want dat kent Simmerdijs. Maar ik stier op het tegels. Toen was ik, nou, dit is inderdaad wel aardig fris. Het is behoorlijk alcoholen. Nou, dat litten de minimumtemperaturen dan ik zie. 12,6 is het worden in Bakkeveen en Siegerswaard. 14,2 dan in de Pijn. Grauw, hast 15 graden. Laaksem dan werden 18,9, hè, dankzij dat warme IJsselmaarwetter daar. Dwaaiem 16,9 en Skielge hier 15,8 als minimumtemperatuur. Nou, intussen zeggen we die temperatuur alweer heel voorzichtig om wat op erin. Ja, waar de man die het verwacht, zie ik in trogsneed zijn graad als jochentje. En dan als maximumtemperatuur verwacht ik van de median 20 rond 22 graden. Nou, en dat zal dan barren mij help van de zinnen. Die liet hem joet geregeld eens even zien. Maar dan komt ik wel wat bewolken bij Sjem. Nou, zorgen we nog wel een hele grote stapelwolken in het midden van de provincie. Die ben vanuit het veen heel mooi te zien. Maar die zak je de komende uren voorzichtig wat in. En ja, dan hebben we wat platte stapelwolken, wat bewolking op hechten en tussen het aardig wat rond te voor de zinnen. Nou, daarbij komt wel weer een aardige wien uit het westen bij te steen. Justus stierde ik een behoorlijke vlegerige wien. En ja, mij dat droege waar. Smiet dat dus ik weer een heel soort verdamp op. Want ik dan de verdampingssievers van het meerstestroom van Meteo Noordwestreven bijpak, ja, dan is er juster al 2,1 mm om verdamping west. En in totaal hoe de hele mannen augustus al 9,2 mm verdampt. En dat wilst er daar in die omjouwing zo'n 3 mm vallen. Dus ja, dan rint die droegte ik maar verder op en op. Nou, dat zul je het ik bare weer dankzij ik weer die vlegerige wien. Want hoe hudder het waait en hoe meer de zinnen schiet, hoe heger dat die verdamping uitpakt. Nou, je hoort dus een mix van wolken en zinnen. En ik nog die westenwind, matig ontkrachtig. Jong en vannacht, dan hebben we eigenlijk te krijgen met tanimere bewolking vanuit het noordwesten. Wij dat zullen als zij, wij de beetje al te zien wezen. En dan hebben we aan het begin van de jong, die het eerste part van de jong, die het even een zwakke steuring die het Oerhuis provincie hinnen loekt. Vanuit het noordwesten. En ja, dat smiet wel wat rijnwetter op, maar het zal die te kwatten echt net. Nou ja, wat minder burletten. Nee, het smiet eigenlijk neert op. Misschien 1 of 2 millimeter. Nou, en verder, 13 rond 17 graden heb ik dan als minimumtemperatuur. Omdat in de provincie in de Wienen weer heel behoorlijk deljout. En dan uit het noordwesten waar waait. En dat betekent dus de wat koelere hoeken.
0: En morgen is dan echt koeler?
18: Ja, nou ja, morgen hebben we eigenlijk wat dezelfde temperatuur. Ik werd mij in west- en noordwestelijke wind, maar die dacht dat dan echt wel een stuk kalmer aan. Ja, die hudde wind die giet er wat meer uit. We hebben morgen een zwakke, soms nog een matige wind uit het noordwesten. Maar het eerste part van de dag dan oerheerske de bewolking nog wel aardig. Spotje rijnwetter, zo mogelijk wijzen kennen, maar ook dat stelt eigenlijk niet voor. En als je in een beetje dat vanuit het westen waar je de zin er heel iets vaker en vaker bij komt. Dan hebben we een heldere nacht in de nacht naar sneun. Ja, en dat levert dan ik weer minimumtemperaturen op die onder de 10 graden doeken. Dus dan kolt het ik weer even heel behoorlijk aan.
0: En in het weekend komt de zomer weer vol, waarom?
18: Ja, eigenlijk wel, ja, ja. Dan profiteren we eigenlijk even van zo'n frisse nacht. Want op sneun, Oedijs, dan hebben we de kern van het hege drukke biert. We hebben onderkomen de komende dagen. Eigenlijk alweer eerstelijk van ons lezen. Ja, en dat smiet een zuidelijke streming op. De wind komt dan uit het zuideersten wij. Dat smiet een 24 tot 26 graden op mijn soort rond voor de zinnen. En op snijn zeg ik hetzelfde waarbeeld. Een soort rond voor de zinnen. Oedijs, ik wil een beetje bewolking. En dan mijn zuid- en zuidwestelijke wien, die zwak ontmatig is, 24 tot 28 graden. Dus ja, we kunnen wel stellen dat het weekend in West Simmersk verinnen zal. Op Menje een westelijke wien, matig en krachtig, 22 tot 24 graden. En mogelijk dan weer een spatje rijm. Dus dan hebben we eigenlijk een beetje hetzelfde waarbeeld als Juurt. En dan, ja, kan ik eigenlijk even vertellen dat letter in diezelfde week eigenlijk hetzelfde ritme weer oppakt wordt, dat die temperaturen letter weer oprinnen zullen. Dus ja, het giet wat op en del qua temperatuur. Maar ja, voor de rest, het is eigenlijk heel mooi simmerwaar.
0: Ja, we gaan neer te klaaien, toch?
18: Zij is het.
0: Tjitske, dankjewel en een offelijke dag.
18: Hey, een hele mooie dag, Allegier.

beheerst de merk. En hiervoor terug, je bist goed sterk. Ik heb maar zuinig jong best slecht, maar ik dacht mooi, verkocht. Hij was zo meger als een rak, dus joeg ik hem de beste plek. Hij vriert voor twa en werken hut, hij kreeg een dichte man en een tjokke stut. Wat koere ploegje, wat een lief, of weer soms wat staf en stief. Maar dan zong ik goud het lied van hem, hij brengt je maar de tweede stem. Inter twinter grijde ik het spring oer de tjonger, oer de lut. Nim de sporen uit de grijde ta, trouwer heest zich niet weer ha. Te jaren altijd in het spier, lange dagen hier na hier. Maar op een dag, doe houd erop, het wie de eer, en maait iets erop. Een Amazone kwam voorbij, en ik haar hinder wie een zij. Hij wierde er wat weer smoor, maar bracht dus die dag bij elkaar.

vijfke dag, trouwer heest zich niet meer haar. Wat wienen wij een prachtig span, hij haar heest en ik haar man. Van willen zien een fjouwersprong, nou hebben we mannig, heest de jong. De merje en de guts, ze binnen onwaai, maar in uw steen zijn elke dag. Haar een item hart is jong en blier, en we drinken vaker eens de bier.

0: De hemel daar trouwer heeft zo neer.
1: De Grijdeguts van Pieter Wilkens.
2: De exacte tijd is...
1: 17 minuten van 8.
2: Heegste tijd om eruit te komen.
3: Dit is Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moon.
1: Ja, kom er maar hoor. Maasvogel. Mooi dat je erbij bent. Nou, Jochen Oer, de Friesland van de Moor. Ja, we hier het niet skettel even in het Nijskwaad hoor. De knien van het konijnenparadijs, dat zit bij de Blessen. Die gaan nij onderkomen nedig. De eigenaar daar, die wilde het pan verkeerpje en had er hier op zijn. En dus met de stichting Konijnenparadijs op ziek naar wat oors. En daar hadden ze fjouwer man voor om wat oors te vinden. Dus verslag jouw Huijer Botsma, die wie bij de stichting. En jij de hoed ze dat haar willen.
4: Het was toen een hinder, maar dat jij het net bij de knienopvang hier op, in de Blessen. Jes Veldhuizen, jullie zijn van, u bent van de konijnenopvang.
5: Ja.
4: Waar staan we hier precies?
5: We staan hier bij de konijnenopvang, bij de opvang zelf, bij de konijnen.
4: Ja, want hier heb je even, kijk, een deur. Waar gaat deze deur naartoe?
5: Deze deur gaat de konijnenopvang binnen, waar zelf de opvangkonijnen zitten. En ja.
4: Hoeveel zitten er binnen?
5: Een stuk of 80 ongeveer nu op dit moment.
4: Zo rond de 80. Dat zijn er kleine die ziek zijn, die weg moeten, die gedumpt zijn. Hoe zit dat?
5: Nee, hier binnen zitten echt de nou ja, zal ik maar even zo zeggen, de gezonde konijnen die ook geadopteerd kunnen worden. En als we dan een paar deuren verder gaan, dan komen we bij de quarantaine uit. Daar komen de konijnen binnen. Die blijven daar even om te kijken of ze ziektes hebben. En daarnaast hebben we ook nog een ziekenboeg voor de echte zieke konijnen.
4: Ja, dus dat is echt wel nodig, hè? Quarantaine voordat ze binnenkomen. Je weet het niet, hè?
5: Ja, klopt.
4: Je wilt het niet besmetten?
5: Nee, absoluut. Dus ja.
4: En dan kijken we hier naar buiten, want ik zie hier buiten ook allemaal hokken staan. Ik zie daar tussen die hokken onder de appelbomen nog een paar konijnen zitten. Wat is dit?
5: Ja, dit wordt nu tijdelijk even gebruikt voor het pensioen, omdat we in de vakantieperiode zitten. Maar normaal zitten hier ook opvangkonijnen die wat langer bij ons zitten, die wat extra ruimte nodig hebben. En eventueel koppelvakanties doen we hier ook buiten.
4: Maar dit is het laatste jaar?
5: Dit is waarschijnlijk het laatste jaar. Ja. We moeten een nieuwe plek vinden. En eigenlijk binnen 4 maanden, want aan het eind van het jaar moeten we hier weg zijn.
4: De huur is opgezegd.
5: De huur is opgezegd, inderdaad. Ja.
4: En nu dan?
5: Ja, goede vraag. We hebben een nieuwe locatie nodig. Best wel grote locatie ook. Ongeveer 300 vierkante meter.
4: Dat is niet klein?
5: Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar ja, we hebben 80 konijnen gemiddeld hier zitten. Dus dat is best wel wat. En het liefst ook in deze buurt waar we nu zitten, in de Blessen, voor de vrijwilligers. Anders zullen we waarschijnlijk nieuwe vrijwilligers moeten zoeken en daar zitten we ook niet op te wachten.
4: Nee, want omschrijf de organisatie is, het is een organisatie, jullie zitten hier als stichting met allemaal hokken, maar goed, het wordt wel gerund door heel veel mensen eigenlijk die hier dagelijks gewoon naartoe komen.
5: Ja, klopt. We hebben ongeveer 30 vrijwilligers hier zo actief. Die helpen met schoonmaken en met voeren. En we hebben 2 medewerkers in vaste dienst die hier de opvang coördineren en ook helpen met het voeren en schoonmaken en de adopties.
4: Ja, het kwam niet geheel uit de lucht vallen dat de boel in de verkoop ging, maar komt het toch hard aan?
5: Ja, klopt. Het komt heel hard aan. Zeker omdat we maar 4 maanden nu hebben. En het gaat van
4: weinig, hè?
5: Dat is echt heel weinig, zeker voor ons. We zullen iets nieuws moeten vinden, eventueel moeten verbouwen en nou ja, ook nog verhuizen. Zeker met 80 konijnen is dat een flinke klus, ja.
4: Ja, want wat u al zei, jullie zoeken wel echt ruimte. Er moet echt ruimte zijn voor

0: Maanden.
1: 4 maanden. Kort, ja.
0: Succes, sterkte.
1: Dankjewel.
2: Jesper Veldhuizen van het Konijnenparadijs in de Blessen. En de HO zei het al. Tips binnen, welkom bij de stichting.
3: Van het lijst ernaast.
4: Wat is dat nou weer voor een vraag?
5: Ver, jij stoot de beste muziek.
4: Hallo ze, joh, we vallen maar even.
3: Ver bloost op een hichte van het waar.
4: Volgende onderwerp.
5: Is dan overal een maatje?
3: Maar dat was toch een antwoord?
4: Ja, nou, moeilijk.
5: Alles wat er spielt. Yes, hier. Even in het praten.
3: Omroep Friesland.
6: Ja, geweldig. Ja.

0: En waarom Juster, de waas die mij al die evenementen in uw provincie. We hadden al over de Freulehoorn. We maken ik nog maar even waarom zin op het concours hier Pieking Boeten past. Al zo'n jongetje in 54. Op de eerste waas die van augustus daar een heel barn met een heel feest. Een hiens te merken en alles eromheen. Wie nog lang onrechtig, zeg ik trouwens, in Boeten past. Want van de Moorlijn in Kalmersweg al afvalcontainers om.
1: Oh.
0: Nou wil ik net voor een verbaal lezen, maar...
1: Nee,
0: maar
1: het is wel te val.
0: Er was juist een foute party, hier
1: oh,
0: dat
1: ja.
0: Dan.
1: Oh, in Boeten past weer.
0: Ja, ik zeg al, je meesten verklaart in... Nou ja, je hebt een seksdocent op muziek en...
1: Ja.
0: Nou ja, in mooie tenues.
1: Ja, maar had dan even gezellig, zoek ze.
0: Maar die ben ik al even omrieten en...

0: Ja. Zullen er wel wat geconsumeerd wijzen werd erop met de container. Die van mij is hier nog wel gelukkig.
1: Ook gelukkig.
0: Ik hier net om hier om zo hier weer overeind te zetten.
1: Nee.
0: Ik kan echt zeggen, ja, het is kort weer.
1: Ja.
0: Maar goed, we zullen nou even houden over de sportieve prestaties daar op het concours Hippiek. Want die winnen er vanzelfs ook. Want er stonden maar eerst 4 Nederlandse kampioenschappen op het programma. Eén daarvan werd klavertje 3 in Fries Cross. En Sipke Riemersma van de Harkema, die werd daar de winnaar. Dus verslagjouwer Pelle Numan, die vong hem op.
2: Ja, de wedstrijd weer mooi. Een spannende wedstrijd. Alle jaren goede concurrenten. En dus, want ik verleden dieren week te wadden met klavertje draaien. En de week ik net z'n 4 al. Nou, en dan ben ik me nog blij dat ik het nou al red had.
3: Want het weer een spannende wedstrijd.
2: Ja, weer een hele spannende wedstrijd. Ik had het net verwachten. Hey, want ik ben zware concurrenten. Alle jaren goede hinders, alle jaren. Dus ik hier net op rekenen, maar stiekem won een beetje.
3: Hier nog vooral op hopen?
2: Ik hier wel op hopen. We hadden een proto niet in de laatste weken. Dus en dan vind ik het mooi of het nou al red had.
3: Nou het feest hier?
2: Die keep je er denk ik wel even niet op.
0: Nou, Ian, dus deze man had net een container omskop. Dit wak ik weer mijn halve voor in het vuur te steken. Het concours Hippiek dus in Boetenpost. Sipke Riemersma van de Harkema, Ian van de winnaars.
4: Nice, sport, ware muziek.
5: Dit is Omroep Friesland. Friesland van de Moor.
0: Omroep Friesland. Nou, nice, sport en waar hebben we gewoon. Dan mogen we het maar even over de muziek gaan.
1: Ja. Ik zit van de week in de auto en ik ga in eerst een heel bijzonder versje. Goed genoeg van Kids Creek, Bloemengarten en Sherin David. Het is een heel bijzonder versje. We zullen ze dadelijk even jaren litten. Ik een man met zijn hele hege falsette stem. En dat klinkt natuurlijk altijd al heel bijzonder. Het heet dus Goed genoeg. Het is een enorme hit op TikTok.
0: Best ook zo'n TikToker.
1: Jazeker, ik ben een groot fan van sociale media.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dan moet je natuurlijk ik een beetje met de tiert mij gaan. En wat er wel weer grappig is, het is ik in Amerika uitgebracht. Daar is het een enorme hit. Het is op miljoen keren is te besjoen.
0: Ja, echt enorm viraal. Ja.
1: Maar dan heet het net Doobies Goed Genoeg, maar heet het Doobies Goed Canoe. Want ja, de Amerikanen en Duits, dat is natuurlijk net echt een goede combi. Maar ze vindt het mooi feske. En nou, ik vond het wel heel bijzonder. We hinten hier niet eens krijgt even hoe we denken, ja, misschien kunnen we ze hartjes drinken. Even blijf met mijn maatje.

0: hij is lekker.
1: Ja, wij vinden hem wel. Ik weet niet dat het onze bier is doelgroep, nou, maar dat, ik zou nou met je een wat nijsjaren litten.
0: Ja, en nou klinkt dat Duits, dat klinkt vanzelf een ambitie op het Friesk. En, ja. En dat is nou ook een trend onder de Friese jeugdje. Er zijn meerdere versies zelfs in het Fries. Even zien, ik ga nog hier.
1: Die heeft ook. Zit er wat in, man. Ja.
0: Maar goed, het is wel een hype, dit.
1: Dus behoorlijk, ja.
2: De media van de morgen.
0: Kidskrieg en Kids. Goed genoeg.
1: Ja.
0: Waar we draaien nog een keer?
1: Ja, waar weet. Nou, Heron Poolse plaat draait, nou een Duitse internationaal. Friesk, ik nog verzels. Dan heb ik de krant hier even voor me. En daar wil je dan bij wat minder fleurig van. Want er zijn dus Russen, de Russische militairen, die zijn op een soort van safari met hun drones. Dan jagen ze op Oekraïense burgers. Ja.
0: Ja, dat filmpje van die Mark Koopman.
1: Ja, wat, precies.
0: Wat op dit stuit echt viraal gaat.
1: Ja, inderdaad. Dus just is een Mark Koopman, die staat daar op stritten. En dan
0: just een merkeman.
1: Ja, een merkeman. Ja. En die staat op stritten. En dan hing het er zo'n drone die draait om hen. Hij liet nog zijn grienten. Liet die zien van jongens, tjoh, ik ben geen militair. Ik heb geen wapen.
0: Nee.
1: Ik verkeep alleen maar grienten. Maar ja, hij draait dan rondjes om zijn eigen kriem. En nou, die drone drie keer achterom. En hier is dat ding dat Stwadel ontploft. En hij is zwier verwoenen rekken. Hij leeft gelukkig nog wel.
0: Als een wonder, vind ik.
1: Als een wonder, zeker. Dus, ik de vrienden naast je, die hen ook zijn van... die strategie, is echt van die Russische safaris. Dat klopt het inderdaad. Er is sprake van een patroon. Veel mensen beschrijven hoe ze worden opgejaagd door kamikaze drones. Terwijl ze boodschappen doen, de hond uitlaten, fietsen, tuinieren of vluchten voor hun veiligheid. Het is natuurlijk verschrikkelijk. In Duitsland ben ik in de baan van een drone-drieging. Want op het Frenfield bij Leipzig, daar is dus juster een drone voor mij. Springstof, Semtex. Erom vers maken, zie ik een ontstekker. Zie het er heen om hem dat hij ontploffen kan. En Leipzig, die luchthaven daar, dat is een soort van centraal punt. Waaruit wij een heel soort help naar Oekraïne bracht werd.
0: Dus dat kan een verband hebben dus?
1: Dus nou, daar werd ik echt van zijn. Ja, daar zit Moskou achter. En het hele Duitse veiligheidsapparaat is in rep en roer intussen.
0: Het is haast 8 uur. Tijd om te jaren hoe het in Hilversum er op een dag gaat bij de collega's van het NOS Journaal.
2: Krijg je allemaal in de mail?
3: Hij is vergees en hij is superactueel.
4: De nijsbrief van Omroep Friesland.
5: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
6: Nijskerige programma en online tips van de Omroep.
3: Krodi Noi. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.
7: No bij Lippe. All in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
8: Hast het al sjoen? Brus op Romming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boetenpost. Mij alle sterke merken onder één dak.
9: Ja, mijn kwartingen ont 70% op meubelen, bedden en accessoires.
8: Kom, liften we gauw geen, want op is op.
10: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
11: De Wijnloods en de Ikenkeuken onder Pompmaker 5 op het Jerenveen. De sjocht de mooiste meubels en keukensysteem. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Ik voor een keuken van idee en resultaat.
3: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Onder meer de Europese Voetbalbond zegt het vertrouwen in Infantino op. De FIFA erkent nu dat er fouten zijn gemaakt, zegt commentator Suze van Kleef.
14: Infantino stuurde gisteravond een brief naar de FIFA Council, het hoogste bestuursorgaan van de Wereldvoetbalbond, en de 211 aangesloten nationale voetbalbonden, waarin staat dat ze dus hun oprechte excuses aanbieden voor de gemaakte fouten.
13: In de verklaring is verder te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. VN-mensenrechtenchef Turk heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Sinds maart zijn zeker 56 mensen die ter dood waren veroordeeld door het regime geëxecuteerd. Onder hen waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Door de droogte liggen veel woonboten al weken scheef op de bodem en dat levert schade op aan de boten. Ook aan de woonboot van deze man.
15: Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen.
13: Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie zijn er dit jaar meldingen van schade door droogligging. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, 12 minuten nu 8. Dan geven we met de laatste woorden van Friesland van de Moorn van 6 augustus 2026. Droogte op de Waadeilanden, daar hebben we het aan zijn oor. En we hadden een grote vjochtpartij juist erbij de Snitswieken.

0: stap ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en sjoch op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: Bjusterbaarlijke opbromming.
3: Bellerie de boer, goed kwot en het joer.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Friesland van de Moor.
7: My Harm Wijstra.

0: Het zit hem in de liedse dingen. Every little thing she does is magic. Sting met zijn band The Police. Maakt het zomerminuten uur 8.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Harm Wijstra.
3: Als dat niet weer hersteld is voor begin oktober, dan hebben wij een probleem.
0: Ja, droeg op de Waadeiland, droeg een gebrek aan delslag. Is een heel dit grutter wordend probleem. Hebben we het aan snoer en wat het ik hoor snits. Juist hebben we hier de hutziel bij. En aan het eind van de dij ging toch mis, want er was een grutte vjochtpartij daar. Aan zijn meerdere hoor. Feike, direct nog heel dit bij. Feike, goeiemorgen.
4: Ja, goeiemorgen. Ja, ik had ik even oer dat waar. Want de Glastuinbouw die liet nou de neeklok om de droegte. En een houwelijks festival met Rusland om nij kanonnenvlees helpen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in de kwart. Tjitske Wiebinga, goeiemorgen.
5: Ja, een hele goeiemorgen. Nou, het grootste pad van de dij hebben we een mix van wolken en zinnen en bloed te droeg. Je bestiet een vlegerige matige en soms krijftige westenwind. En is het even wat minder warm, maar 20 en 22 graden. Letten in de bewolking vanuit het noordwesten waait ta en valt er in de joen wat lichte rein. Vannacht is broen, stiert er een zwakke noordwestenwind en is het dan een gratis viertje. Morgen erin van de dij staren gewoon meer om te varen zinnen en sagoertes droeg. Wie de zwak ontmatige noordwestenwind wordt het dan ek maximaal 22 graden.
0: Een massale vjochtpartij op het Starteiland bij Snits had juster aan het eind van de middag en aan het begin van de jong van een soort onrest zorgen. Het geweld was zo slim dat het pont naar het eiland tijdelijk stillijn waard. Bij de vjochtpartij voelen rake klappen, zo ik één persoon zwier verwonden rekken. Zijn eer waard aanbieden, zei het jongen. Ik beveiligers kregen hun klappen. Directeur Kas Doevendans van de stichting Skar Zwijgen, ja, de voorzitter van het Koninklijk Wettersport Boen Snits, vertelt wat er zeg.
6: Ja, wij hier in vanmiddag bij de pont een vechtpartij van een groep. En dat rommelt uit de hand. En ja, daar hebben we op ingriepen bij de beveiliging. En is ik opgeschaald met politie en orendiensten om dat in te dammen. Want ja, het was wel een groep waar ze wel wat, die wel wat vaker vechtpartijen veroorzaken. En die wilden we eigenlijk zo snel mogelijk van het eiland hebben.
7: Bent u boos of teleurgesteld?
6: Nou, ik vind het al. Ja, het is hartstikke jammer natuurlijk. Hè? Uiteindelijk, we hebben een prachtige zeilweek. En het voor ons hartstikke mooi. Ik zei vanmiddag dan, goh, wat hebben we een mooi publiekje vanmiddag. En ja, en dan gebeurt zoiets. En dat heb ik gewoon, dat ken je net voor. En dat is natuurlijk hartstikke jammer. Want dat wilden we net met elkaar. We willen een mooie snitsweek hebben. En ja, dan is dit natuurlijk wel een grote teleurstelling.
7: Want hoe kun je dit soort incident, ja, het is uiteindelijk vanuit de mens, maar hoe kun je dat voorkomen?
6: Ja, soms ja, dan denk je wel, moeten wij nog meer beveiligers hebben of moeten wij nog meer politie hier op het eiland hebben? Ja, wij vinden dat eigenlijk net maat, want erin al een hele grote mensen beveiliging hier. Maar ja, bij elk evenement is dat natuurlijk dat een probleem. Maar ja, wij denken dat wij het goed regel hebben. Wij hebben echt een soort beveiligers hier. Ik heb onze pont op betrokken dagen, hebben beveiligers mij varen. Dus wij hebben alle maatregelen getroffen. Maar ja, als er zo'n incident plaatsvindt, ja, dan is het lastig. Om, ja, dan maak je weer oren dingen van. En ik denk dat het team van beveiligers en ik de politie heel goed ingrepen heeft. En uiteindelijk is het nou Jelwien en het is hier weer rustig op het stadterland.
7: Sommige mensen hebben echt al heel lang gewacht, hè, voordat ze de oversteek konden maken.
6: Ja, dat is hartstikke jammer. Dat vinden wij, dus ik teleurstel. Maar ja, daar kennen we net voor. Het belangrijkste is dat de mensen veilig oerkomen. En die kennen we net op een abortie zetten dat net aan de eisen voldoet. Wij als pontveer moeten aan de eisen voldoen. En we kennen het maat veilig. En we zitten hier op het PM-kanaal. Dus wij moeten die mensen veilig oerzetten. Ja, en dan moet je even geduld hebben. Dat is even net oors.
7: Nog even terugkomend op die vechtpartij vanavond. Waren er gewonden bij?
6: Sakjet is bij wie en Rick gewonnen bij. Ik weet net al volle, maar er ben wel gewonnen bij, ja.
7: Onderkoelingsverschijnen?
6: Ja, en wat mensen die in de rij stonden, die wat onderkoeling, want het is al led, wie al led natuurlijk. En die mensen, die familie weer natuurlijk warm waar. En die hier net zo volle kleren aan. Ja, en dan het is nu wel een beetje kouder. Dus ja, dan is dat wat lastig natuurlijk.
0: Zij de Kas Doevendans van de stichting Skar Zwijgen, een van de organisaties der op het starteiland bij Snits, hoe die vjochtpartij het zo ging om groepen voetbalhooligans die het koor opzagen der. Nee, de grootschalige inzet van de politie waar het pas naar middernacht werd rustig op het starteiland.
2: De media van de Moorn.
0: Ja, de droogte, daar wordt het een soort hoor.
4: Ja, en nou heb ik Glastuinbouw Nederland de neetklok leren. Ze hebben bijgeliks in het westen van het land, maar ze geen water meer uit Sletten oppompen om de gewaaksen te bewetteren. En ze zeggen dat kan wel eens keer op smieten van 150 miljoen euro, als dat verbod nog langer aanhoudt. Zo door kom ik mij een soort van pleidooi van zet zuivere rioolwetter in. Dan kunnen wij dat broeken om onze gewaaksen te bewetteren. Dat zou misschien een oplossing wijze kennen. Want ja, de situatie is heel dramatisch.
0: 150 miljoen euro strop, hoe beziffer is dat dan?
4: Ja, dan kan je op een gegeven moment die gewaaksen futsmieten. Ja, dus hoe vier dat is.
0: Dan telt het gauw op, ja.
4: Ja, nou ja, dan vallen op een gegeven moment heel de Rick bedrogen gewoon omvallen. Dit hebben we in Westland nog nooit meegemaakt. Dus de Hoogheemraadschap van Delfland zei nou dat zuivere rioolwetter net geschikt is voor consumptie. En kan daarom ik net zou maar inzet worden. Nou ja, misschien een beetje mij denken naar een oplossing, maar ja.
0: Dus, ik denk het eenvoudig, denk ik.
4: Ja, ja, gewoon maar zeggen van ja, het wetter stiert zo'n lippen, maar dat kan niet in dit geval niet.
0: Nee. Dat is wat drang.
4: Ja, precies. Dan moeten houwelijks festivals naar je been opsmieten in Rusland. Zijn in Rusland een groot probleem, want er worden minder bannen. Het bettercijfer leidt om de 1,4. En gemiddeld moet een gezin 2,1 bijen krijgen om de bevolking op peil te houden. En ja, de Rusland, als het zatrogeert, nu binnen nog 140 miljoen Russen. En als het zatrogeert, dan hebben ze aan het eind van de eeuw minder dan 100 miljoen inwoners.
0: Russische bevolking krimpt dus aardig.
4: Die krimpt behoorlijk. Aan de ene kant is er sprake van een soort drankenbroek. Er wordt een soort smoked. Het verkeer is daar vrij onveilig. En aan de andere kant doet Poetin er alles aan om het aantal Russen naar onderen te brengen. Door ze massaal in te zetten in Oekraïne, waar ze ik.
0: Aan het front.
4: Aan het front. En daar was ik gewoon massaal stieren ze daar. Dat is dus ik chef zag in Rusland, het aantal bette cijfers. Dus Poetin die had het belangrijk maken. Hij zei het die officiële demografische cijfers, die ben nou ik geheim. Ja, dat is goed in Rusland.
0: Ja, ja, ja.
4: Maar er is ook een demograaf die doet zijn werk daar. Maar die wordt nou dus al onmerkt als buitenlands agent. Dus als toen het probleem daar kenbaar maakt, dan ben je voortaan een vijand en dan ben je een buitenlands agent. Dus hij werd dus streng controleerd. Maar ja, het probleem bloot dus. Nou, dan hebben ze dus houwelijks festivals. Nou, dan binnen staan 150 peren die in één keer in de echt verboen worden. En dan wordt wel van ze verwachten dat ze onderslagen gingen vanzelfs.
0: Ja, want ze moeten de wettercijfers vanzelfs goed.
4: Er moet naar een enorme vlees komen.
0: Ja. Dat ze opkrikken.

0: Wieke Zwartlien zette hij nog de Amsterdam Arena op zijn kop. Bruno Mars met een serieconcert. Dit weer I Just Might.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moon.
0: Dat het droeg is, dat weten we. En dat is op de Waadeilanden net oost. Daar is het misschien nog wel een stukje slimmer. Want ze zitten daar midden tussen het zoute zeewetter. En er is dus geen zwiert wetter genoeg. De collega's van de NOS die gingen op paard met een opzichter van Wetterskip Friesland. En ze zagen een behoorlijke squor in de zeediek daar op Skielge.
3: 35 centimeter is deze scheur. Nou, dus ja, deze monitoren we. Die houden we in de gaten. En als het erg wordt, dan moeten we de klei in, moeten we het opvullen.
4: Zeg, en hoe is het hier met de zeedijk op de Schelling? Want we, u laat hem zien, maar is dit een van de vele inmiddels?
3: Niet heel veel. Er zijn hier een paar in de buurt. We hebben hier wat last van heksenkringen.
4: Wat zijn dat?
3: Door schimmels, paddenstoelen, worden de worteltjes van het gras wordt verteerd, als het ware. En daardoor gaat gras dood, heeft de zon vol invloed op de klei die eronder zit. Dus meer verdamping en dan gaat het scheuren.
4: Is dit, ja, 35 centimeter, dat is een fikse, lijkt mij.
3: Ja, dat is best wel diep, ja. Ja.
4: Hoe houden jullie dat nu in de gaten en wanneer moet die gedicht worden?
3: Nou, wekelijks, we gaan hier wekelijks bij langs. En dan houden we het in de gaten. Het kan ook als het straks gaat regenen, dat hij vanzelf weer dicht gaat. Doordat het neemt vocht op. Maar met mijn collega overleg ik dat wanneer we het in moeten grijpen.
4: Je houdt het allemaal goed in de gaten?
3: Ja, ja.
0: Lucette Kroon is de diekgraaf van het Wetterskip Friesland. Ik zei zocht dat de problemen met de dijk rutter worden.
5: Ja, scheuren zijn zorgelijk als ze toenemen, als ze groter worden. Dus wij monitoren scheuren. En op het moment dat ze kleiner worden, dan zijn wij weer tevreden. En kleiner worden kan doordat het vochtiger wordt, doordat er regen valt bijvoorbeeld.
4: Ja, we hebben opnieuw een hele warme, droge zomer. Ja, daar kijkt u zorgelijk naar, denk ik, als waterschap.
5: Ja, het is vrij vroeg in de zomer hebben we al een enorm droogteproces. We hebben hier een neerslagtekort op de eilanden boven het landelijk gemiddelde. We zitten bijna op 300 mm neerslagtekort.
4: Veel te weinig regen.
5: Veel te weinig regen houdt dat in. Dus dat betekent dat de verdroging op de eilanden gaat toenemen. En u moet zich voorstellen, op de eilanden hebben we niet een zoetwaterbuffer als het IJsselmeergebied. We hebben daar ook geen rivieren die water aanvoeren. Het komt echt alleen van boven hier, van regenwater.
4: Ja. En dat valt er nou net niet. Dus een droge dijk en een vrijwel droog achterland. Alles om het vast te houden, het water dat er wel is.
5: Ja, dat klopt. Er is afgelopen week overigens een 30 mm bui gevallen. Daardoor ziet u echt het gras al een beetje opschieten. Dus dat water, dat wordt meteen opgepakt. Maar er is nog steeds een enorm neerslagtekort. Dat betekent, dat vult niet met één bui, vult zich dat niet aan.
4: Is het eerder zo droog geweest met zo'n scheur? Weet u dat?
5: Nou, we kennen een aantal droge periodes. Maar zo droog als we het nu kennen, hebben we nog niet zoveel neerslagtekort. Hebben we nog niet eerder meegemaakt. Ook niet zo vroeg in het seizoen. Want augustus is nog maar net begonnen. Dat betekent wel iets. Want de zoetwatervoorraad op Terschelling, die zit in de bodem. Dat is een bel die zeg maar onder het oppervlakte zit. Die wordt met de dag kleiner. En dat betekent dus ook dat de droogte toeneemt. Voor onze dijken betekent dat inderdaad een stukje veiligheid wat in geding kan komen. Op die dijken zit een grasmat. De grasmat die moet stabiel blijven om zeker ook in het stormseizoen straks weer kracht te kunnen geven aan die dijk om de hoge golfoploop tegen te gaan. En als wij dat niet kunnen managen, zeg maar, als dat niet weer hersteld is voor begin oktober, dan hebben wij een probleem.
6: On head on.

0: Olivia Newton-John en Xanadu, juist. Het is haast Jal van Jorn. Feike die had het laatste Frieske ijs weer op een rietje zetten. Juist Azen.
1: Douwe Heringa neemt hij mij.
2: Een hele goede morgen.
1: Op een muzikale wereldreis.
2: Rihanna Giddens komt uit North Carolina.
1: Muziek uit alle streken.
2: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, weet ik net.
1: Snijn, bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
2: Prachtig natuurlijk.
1: Mai Douwe.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is 1 minuut voor Jal van Jorn. Een oersjocht nou van het Frieske ijs. Feike Wouda, goeiemorgen.
9: Een goeiemorgen. Een massale vluchtpartij op het starteiland bij Snits had juist jong voor een soort onrest zwaargen. Het geweld was zo slim dat het pont naar het eiland tijdelijk stilheen waard. Bij de vluchterij rekken één persoon sfeer verwoners in eerwaard aanbieden. Ik de beveiligers kregen klappen. Naar de grootschalige inzet van de politie waren het pas na middernacht rustig op het starteiland. Publiek kon die het net van het eiland al gewoon bezig rekken dertig onder kwallen. Kars Doevenans van de organisatie is bot teleursteld.
10: Het is hartstikke jammer natuurlijk. Hè? Uiteindelijk we hebben een prachtige zeilwieke en het voor ons hartstikke mooi. Ik zei vanmiddag, goh, wat hebben we een mooi publiekje vanmiddag. En dan gebeurt zoiets en dat kan je net voor. En dat is natuurlijk hartstikke jammer, want dat wilden we net met elkaar. We willen een mooie snitswieke hebben. En dan is dit natuurlijk wel een grote teleurstelling.
9: Het zo ging om groepen voetbalhooligans van SC Heerenveen en SC Cambuur die elkaar opzochten. Nevens de directeur van beveiligingsbedrijf Giet Broek de geweld alle perken te buiten. Fietsenfabrikant Axel van Heerenveen had uitstel van betaling ontvregen. Dat is in een soort geval het voorstadium van een faillissement. Fabrikant had het al langere tijd zwier. In 2022 nam de Amerikaanse investeerder KKR het vensterbedrijf oer. Doe waar het tas zijn dat de productie in Nederland blauwe zoeën. In augustus 2024 waar het was bekend dat Axel het besluit nam hier om het fietsfabriek op het Heerenveen te sluiten. Het haatkantoor bleef op het Heerenveen. Het productieproces werd verplaatst naar Hongarije en Frankrijk. Ja, dat het droog is, dat weten we. Maar op de Waadeilanden is het lykwels een nog volle grutter probleem om die midden in het zwarte zeewetter te lezen. Te kwarten erin vlug op, terug de meer rein en het gebrek aan genoeg zwiert wetter. Die graaf Lucette Kroon van Wetterschip Friesland zucht het probleem hield die grutter worden.
11: Voor onze dijken betekent dat inderdaad een stukje veiligheid wat in geding kan komen. Op die dijken zit een grasmat. Die moet stabiel blijven om zeker ook in het stormseizoen straks weer kracht te kunnen geven aan die dijk om de hoge golfoploop tegen te gaan. En als wij dat niet kunnen managen, zeg maar, als dat niet weer hersteld is voor begin oktober, dan hebben wij een probleem.
9: Cambuur had Sami Bouhoudane officieel binnen. De 18-jarige spits komt oer van Jong PSV en tekent een contract voor 3 jaar in Ljouwert. Cambuur betelt zijn 400.000 euro voor de Brabander. Bouhoudane speelde vrienden hier 21 wedstrijden voor de belofteploeg van PSV, scoorde daarin 100 keer. Het is nog de vraag of hij inzetbaar is voor de eerste wedstrijd van het seizoen, komende vrijdag tegen Excelsior.
12: Hoe heet die man?
9: Bouhoudane.
12: Oh ja, ja. Sami Bouhoudane.
9: Ja.
12: Ja, dankjewel, Fijke. Ik zit even te zien. Ik ben helemaal aan het rekken in. Wij gaan nog een liedje horen.
9: Ja.
12: Wij gaan nog wel wat plak van muziek. Nou, gaan wij zelf Doe Best Goed Genoeg draaien.
9: Ja.
12: En ik ga die plaat...
9: Die Poolse plaat. Ja, prachtige plaat.
12: Ja, ik heb wel vaker draaien. Ik heb een beetje een hit van een meisje hier in Friesland. Maar ja. Ik zit even te zien. We gaan nog wel plak van een...
13: Lekker lang.
12: Een lekker lange plaat.
9: Oeh, nou.
12: Dus, want ik zou zeggen Wilde Maasje, maar ja, het is Tongersje, dus dat ken hè?
9: Nee.
12: Maar een beetje een langere plaat.
9: Ja, heerlijk.
12: Maar zijn wij hem dan net uit ziekje?
9: Nee, dan, dat lid van de harken zo.
12: Dus als een suggestie haast van een wat langer noemer, 4-6 minuten. Ja, maar denk net voor mijn platen van 12 minuten komen, dan hebben we problemen nodig voor.
9: Ja.
12: De suggestie is altijd welkom. Die mij sturen via de Omroep app of op 0620 4-9-9, 1-9-9.
13: Lekker lang.
14: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
15: Bist u aan een uitdaging? Die Faber en Wijnberg op Ameland binnen we op zoek naar gemotiveerde collega's. Al veel generaties lang hebben we kwaliteit hoog in het vaandel. Kijk voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
16: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Maar elke reclameuitering. Kompas.frl.
15: Pak je koffie? Bekijk de vacatures op onze website faber-wijnberg.nl.
16: Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% Worsum. Voor de toekomst van Friesland.
17: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's, is de voor Elsen hier.
18: Friesland van de Moor.
19: Mijn Harm Wijstra.
20: Zimmer in Friesland. Omroep Friesland.
12: Lissie Loerke nog, Friesland van de Moor. Aasen, dan hebben we het nog over zaken die te spelen in Friesland. Zorg nog even waarom op de Vreulen van Juster en het Knienenparadies. In de Blessen zie ik het om naar je. Wij zie je om een lekker lange plaat. Nou, we gaan heel veel suggesties binnen. Piet Kloosterman die zet alles geprobeerd van het goede doel. Is mooi. Albert denkt door Neil Young. De live versie van Like a Hurricane. Willem die zet Nederwiet van Doe Maar is mooi. De CCR, I Heard It To The Grapevine. Vindt Louis wel een goede suggestie. Ik denk dan om Last Night, maar dan vol in de live versie. Zet Cor, Sietse die zet Rich Terrace bij MacArthur Park, is echt een mooi nieuw. En Last Night van Chris de Burg komt 2 keer binnen. Dat zal, ja, dat is Cor, hè. Die had 2 keer hetzelfde bericht gestuurd. 1 keer is voldoende. Aansen dus joh, welke lekkere lange plaat het wordt. Maar als ik nog een goede suggestie had, dan mij smalt het niet sturen via de app van Omroep Friesland of op 0620-4-9-9-1-9-9. Nou eerst het waar. Tjitske Wiebenga, goeiemorgen.
21: Een hele goeiemorgen.
12: Wat zijn de temperaturen deze morgen?
21: Nou, die zitten zo om erbij de 16, 17 graden heen. Op de Waterland zelfs alweer wat meer. Er is de 18 graden al aan het tikken. Maar in het eerste der is het echt nog wel fris. En ik zie correct even boeten. En ja, dat dokt Sint-Wurg even op leer te futten. Want dat ken Simmerdijs. Maar ik stier op het tegels. Toen was ik, nou, dit is inderdaad wel aardig fris. Het is behoorlijk alcoholen. Nou, dat litte de minimumtemperaturen dan ik zien. 12,6 is het worden in Bakkeveen en Siegerswaard. 14,2 dan in de Pijn. Grauw, hast 15 graden. Laaksem dan werden 18,9, hè, dankzij dat warme isomaarwetter daar. Dwaaiem 16,9 en Skielge hier 15,8 als minimumtemperatuur. Nou, intussen zeggen we die temperatuur alweer heel voorzichtig om wat op erin. Ja, waar de man die het verwacht, zie ik in terugsneed zo'n graad als jochentje. En dan als maximumtemperatuur verwacht ik van een beetje 20 rond 22 graden. Nou, en dat zal dan barre mij helpen van de zinnen. Die lid net om jou te geregeld te zeven Sjem. Maar er komt ook wel wat bewolking bij Sjem. Nou, zorgen we ook nog wel een hele grote stapelwolken in het midden van de provincie. Die ben vanuit het Veen heel mooi te zien. Maar die zak je de komende uren voorzichtig wat in. En ja, dan hebben we wat platte stapelwolken. Wat bewolking op hechten. En tussen toch aardig wat rond te voor de zinnen. Nou, daarbij komt wel weer een aardige wien uit het westen bij te steen. Justus die er ik een behoorlijke vlegerige wien. En ja, mij dat droege waar. Smiet dat dus ik wel een heel soort verdamping op. Want ik dan de verdampingssievers van het midstenstorm van Meteo Noordwestreven bijpak. Ja, dan eerder just er al 2,1 mm om verdamping west. En in totaal hoe de hele mannen augustus al 9,2 mm verdampt. En dat wilst er daar in die omjouwing zo'n 3 mm vallen. Dus ja, dan rint die droegte ik maar verder op en op. Nou, dat zul je het ik baren weer dankzij ik weer die vlegerige wien. Want hoe hudder het waait en hoe meer de zinnen schiet, hoe heger dat die verdamping uitpakt. Nou, je hoort dus een mix van wolken en zinnen. En ik nog die westenwind, matig ontkrachtig. Jong en vannacht, dan hebben we eigenlijk te krijgen met tannemende bewolking. Vanuit het noordwesten, waar je dat zullen als zei, waar je de midje al te zien wezen. En dan hebben we aan het begin van de jong, die het eerste part van de jong, die het even een zwakke steuring die het Oerhuis provincie hinnen loekt. Vanuit het noordwesten. En ja, dat smiet wel wat rijnwet erop, maar het zil die te kwatten echt net. Nou ja, wat minder burlitten. Nee, het smiet eigenlijk neert op. Misschien 1 of 2 millimeter. Nou, en verder, 13 graden heb ik dan als minimumtemperatuur. Omdat in de provincie in de Wienen weer heel behoorlijk deljout. En dan uit het noordwesten waar waait. En dat betekent dus de wat koelere hoeken.
12: En morgen is dan echt koeler?
21: Ja, nou ja, morgen hebben we eigenlijk wat dezelfde temperatuur. Ik werd mij een west- en noordwestelijke wind, maar die dacht het dan echt wel een stuk kalmer aan. Ja, die hudde wind die giet er wat meer uit. We hebben morgen een zwakke, soms nog een matige wind uit het noordwesten. Maar het eerste part van de dag dan oerheerske de bewolking nog wel aardig. Spotje rijn werd er zo mogelijk weer ze kennen, maar ik dat stelt eigenlijk niet voor. En als je in een beetje dat vanuit het westen waar je de zin er heel iets vaker en vaker bij komt, dan hebben we een heldere nacht in de nacht naar sneeuwen. Ja, en dat levert dan ik weer minimum temperaturen op dit onder de 10 graden doeken. Dus dan kolt het ik weer even heel behoorlijk aan.
12: En in het weekend komt de zomer weer vol, weer waarom?
21: Ja, eigenlijk wel, ja, ja. Dan profiteren we eigenlijk even van zo'n frisse nacht. Want op sneeuwen, Oedijs, dan hebben we de kern van het hege drukke biert. We hebben onderkomen de komende dagen. Eigenlijk alweer eerstelijk van uw lissen. Ja, en dat smiet een zuidelijke streming op. De wind komt dan uit het zuideesten wij. Dat smiet een 24 tot 26 graden op mijn soort rondte voor de zinnen. En op snijs zeg ik hetzelfde waarbeeld. Een soort rondte voor de zinnen. Oedijs, ik wil een beetje bewolking. En dan mijn zuid-zuidwestelijke wien, die het zwak ontmatig is, 24 tot 28 graden. Dus ja, we kunnen wel stellen dat het weekend West Simmersk verinnen zeel. Op Menje een westelijke wien, matig ontkrachtig, 22 tot 24 graden. En mogelijk dan weer een spotje rijm. Dus dan hebben we eigenlijk een beetje hetzelfde waarbeeld als Juurt. En dan, ja, kan ik eigenlijk vertellen dat letter in diezelfde week eigenlijk hetzelfde ritme weer oppakt wordt. Dat die temperaturen letter weer oprinnen zullen. Dus ja, het giet wat op en del qua temperatuur. Maar ja, voor de rest, het is eigenlijk heel mooi simmerwaar.
12: Ja, we gaan neer te klaaien, toch?
21: Zij is het.
12: Tjitske, dankjewel en een offelijke dag.
21: Hey, een hele mooie dag, Allegheer.

0: Van der Werf, die lakert om de blues. Klaas Dijkstra lakert ik zuiver wat, want die stuurde dus een foto, Feike. Die Wennetien ter Kappelen. Hij zegt, hoera, Rijn.
1: Ja, nou, we zitten met z'n allen op te wachten, heb ik het idee.
0: Ja, hij stuurt even het bewijs erbij. Een mooie foto.
1: Maar ja. Harm, wat heeft u hoe zijn oproepen?
2: Lekker lang.
1: Nou, maar niet oproepen.
0: Ik zei lekker lange plaat. Nou, daar binnen in Tusken haast 24 suggesties binnen. Bohemian Rhapsody wordt nog terug. Jelly neemt. School van Supertramp zet Freek. Jaap die zet Deep Purple. Fleetwood Mac zet Egbert. Paradise by the Dashboard Lies is Lau en Janke. Fabrizio die André zet Mariet mij Andrea. Ja, er komen zoveel suggesties. Led Zeppelin, Tineke.
1: Dan krijg je maar zijn volle harkens, hè?
0: Visserman van Drijfhout, dat is ook een lange plaats. Het Geert, One van Metallica, zet Otter. Boedels, Bengals en Beats, zet Bouke. Child in Time komt vaak binnen. Ik ga de conclusie lutsen. Wij doen na je weekend nog een rondje lekker.
1: Nou, dacht ik.
0: Maar er komen zoveel suggesties binnen.
1: Fantastisch. Maar ja, dan hebben we een keuze, maatje.
0: Dan mogen we er even hier en uitpakken. Ja. Dus, ik ga nou luk raken, gewoon ergens een pieltje smieten.
1: Ik heb al wat spelen.
0: Ja, hij is 8 minuten lang.
1: Zo.
0: Dit is de suggestie van Jelke de Jager. Die zei een lekker lang noemer, Harm en Feike. The Tunnel of Love van The Dire Straits.

0: Uit Sedona kwam de suggestie om dit te draaien. Ik hier maar al net jet. De Tunnel of Love van de Dire Straits. Het wiegeniertje en Jelke de Jager zei: dankjewel Arm voor draaien. Graag dien. Zullen we even weer om op Jufter? Want Dron Riep had nu van de achtste keer in de geschiedenis de Vreule won. In de finale had je in Frenchier weer het partour van Dennis Bida, Allard van der Meer en Jort de Kroon. Viersen te sterk voor het treietal uit Frenchier. Die in de finale stier.
1: En toch die bal, vliegt hij er doorheen. Ja, hij vliegt er doorheen. Een prachtige bopbeslag van Allard van der Meer. Ze winnen in de finale bij 4-1. En zuiverlijk van Frenchier, de verrassende nummer 12. Die ben er ook wel blij mee. Dan Jan Jere, het gejuich derde van de Riepsters.
2: Dan kom ik niet bij Jort de Kroon, dat hij uit de omhelzing los kom ik in.
3: Ja.
2: Nou zeg, gefeliciteerd.
3: Bedankt.
2: Wij gingen het wel verwachten, en dan?
3: Ja, nou, we wisten natuurlijk dat we een grote kans zien. We wisten natuurlijk net dat het zelfs zo snel soeverein is. En natuurlijk komt het best wel waarom, maar dit is eigenlijk best wel heel makkelijk voor finale.
4: Ja, eigenlijk appeltje eitje. Je vond het. Ja,
3: natuurlijk komen we zo op het laatst. Komen ze wel een beetje weer omzet, publiek.
2: Ja, hoe goed dat? Zou je twee keer zwaar geliefd?
3: Ja, ik weet het. Twee keer crackboeten van mij. Ja, jou had natuurlijk ook weer wat vertrouwen. Maar gelukkig kunnen we zelf ook gewoon weer het was doorheen slaan. Ja, dat was wel mooi om dan toch nog zo even door weer te pakken met een bobbeslag.
4: Ik het mij ook, ja. En dat is zo'n hele die. Dat is eigenlijk, je bent uiterst gefocust, hè?
3: Ja, en ik denk dat ik wel helpt. Dat we de partij in zijn kwad houden. Dat helpt natuurlijk ook om de hele die gewoon te gefocust te blowen. Vooral deze partij weer 4-4 in. En de rest van de partij ben ik alleen 4-4 in. Iets 4-2. En dan has gewoon kwartere partij en has gewoon meer energie.
0: Dron Riep maakt het de favoriete rol weer daar op de Vreule. En er is meer nijs van de knieën in de Blessen. Daar zit het konijnenparadijs. Die gaan nij onderkomen nedig. De eigenaar van het pawn die wil dat verkeerpje en had de hier op zijn. Had de stichting Konijnenparadijs nog vier man om wat oors te vinden.
5: Het was toen een hinder, maar dat jij het net bij de knieënopvang hier op, in de Blessen. Jesse Veldhuizen, jullie zijn u bent van de konijnenopvang.
6: Ja.
5: Waar staan we hier precies?
6: We staan hier bij de konijnenopvang. Bij de opvang zelf, bij de konijnen.
5: Ja, want hier heb je even kijken een deur. Waar gaat deze deur naartoe?
6: Deze deur gaat de konijnenopvang binnen, waar zelf de opvangkonijnen zitten. En ja.
5: Hoeveel zitten er binnen?
6: Een stuk of 80 ongeveer nu op dit moment.
5: Maar dit is het laatste jaar?
6: Dit is waarschijnlijk het laatste jaar. Ja. We moeten een nieuwe plek vinden. En eigenlijk binnen 4 maanden, want aan het eind van het jaar moeten we hier weg zijn.
5: De huur is opgezegd?
6: De huur is opgezegd, inderdaad, ja.
5: En nu dan?
6: Ja, goede vraag. We hebben een nieuwe locatie nodig. Een best wel grote locatie ook. Ongeveer 300 vierkante meter.
5: Dat is niet klein?
6: Nee, zeker niet. Maar ja, we hebben 80 konijnen gemiddeld hier zitten, dus dat is best wel wat. En het liefst ook in deze buurt waar we nu zitten, in de Blessen, voor de vrijwilligers. Anders zullen we waarschijnlijk nieuwe vrijwilligers moeten zoeken en daar zitten we ook niet op te wachten.
0: Zei Jasper Veldhuizen van het Konijnenparadijs in de Blessen. Het is verslagjaar Hajo Bootsma.
7: De media van de morgen.
0: De Friese Maaskranten, Feike.
8: Zeker. Zorgen om uitbreiding nachtvliegen van vliegbasis meldt het Fries Dijblad voorop. De wens van Defensie om het aantal nachtvlechten in de Simmerman op vliegbasis Ljouwert uit te wrijzen. Ja, dat liet was zorgen bij de omwenners. Defensie had het over 4 nachten per jaar van Ljouwert al. Maar ja, die wil dit aantal ik oeskrieren kennen, mocht het nedig wijzen. En de vliegbasis Ljouwert kent al de meeste hinder van alle vliegvelden in het land, zeggen de tjenstanders. Dan in de kranten ik nog het nijs van dat de verfilming van The Odyssey. Dat brengt heel wat teweeg in de boekhandels. Want de vraag naar het boek, het origineel. Dat neemt ik weer daar. Meek je die films en denk ik,
0: Maar het boek ik maar even lezen.
8: Nou, dus zo drukte bij de boekhandels mij The Odyssey. Dan had het Fries Dijblad ik nog voorop staan sproeien. Dan eerst even melden. En daar gaat het nevens de Ljouwerse kranten nou krijgt mis. Spanningen om water voor boerenland nemen toe. Hield ik meer boeren die denken van ik heb wel een bereidingsverbod, oerdijs, maar minge waaks, maat, wol wetter hè. Dus dan zwaren ze weer voor problemen bij de bolje, want de kent vee kan het drinken uit de sletten, maar nee. Het droegpompt. En dat had ik te krijgen binnen van die heegwettercircuits en die worden leeg slobberen. En die circuits die ben weer bedoeld om de funderings van huizen wiet te houden om peelrad van te komen. Dus het kan heel soort gevolgen kennen dit hè.
0: Ik kan net samen de sproeier met ons zetten.
8: Ik kan net samen de sproeier om ons zetten.
0: De man in de kwarte broek is binnen.
9: Ja, ik denk het is mooi waar. Simmerie Friesland, hè?
0: Ja.
9: Hij stond net hoor.
0: Ik heb Joerd even net hoor.
9: Nee.
0: Ah, morgen wordt het weer wat warmer, hè?
9: Ja, dat kinderen we hoor, ja. Ik weet niet of Pelle nu maar echt de kwarte broek aan had. Want die had mooi putsen. Die is in de haven van Jennewaard. Nou, daar is de vest echt mooi waar. En noffelijke muziek bij de koffie. Rod Stewart had de kwarte broek ook aan. Hij kunt betrouwbare bron.
0: Oh,
9: ja. Dus, ja, ja, zeker.
8: Trouwens, naast de kwarte broek heeft ik een prachtig mooie t-shirt aan, Arjen. Ja. Old school campervan. Prachtig.
9: Ja, mooi. Mooi reed busken.
8: Ja, schitterend.
9: Wel je noffelijke muziek hierin.
0: Aan zijn oldschool muziek in de noden voor. Arjen, een soort succes en Willen erbij. Het zit er weer op, deze Friesland van de Morgen van 6 augustus 2016.
8: Oh, weg. Wat zit dat, hut?
0: Zijn we morgen gewoon weg?
8: Hebben we dat morgen gewoon weg? Vooruit, huppakee.
0: Noffelijke dag nog.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
15: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
18: 9 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in hem op. Zuid-Korea gaat een oude spoorlijn die Noord- en Zuid-Korea met elkaar verbindt nieuw leven inblazen. De lijn is al ruim een eeuw oud en in 2015 werd een poging ondernomen om de spoorlijn te herbouwen. Maar dat project werd na een jaar stilgelegd omdat de relatie met Noord-Korea verslechterde. Zuid-Korea gaat nu het spoor tot aan de grens herbouwen om de samenwerking met Noord-Korea te verbeteren. Maar er is nog een reden, zegt correspondent Gabi Verberg.
19: Een andere reden is dat Zuid-Korea met de aanleg van deze spoorlijn de bereikbaarheid van het grensgebied wil verbeteren in de hoop de toerismesector en de lokale economie in die regio te stimuleren.
18: Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren twee Israëlische militairen omgekomen. Sinds juni geldt een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Maar Israël voert nog geregeld aanvallen uit in Zuid-Libanon. In Rome zijn vandaag weer gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over een uitbreiding van het bestand. De politie van Curaçao gaat extra controles houden om de criminaliteit op het eiland tegen te gaan. Op Curaçao zijn steeds meer inbraken en criminelen hebben het, volgens correspondent Dick Draaier, ook gemunt op huurauto's van toeristen op het eiland.
20: Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden. En toeristen zijn sowieso het haasje, omdat er ook heel veel wordt ingebroken in vakantiehuisjes, op vakantieresorts.
18: Politie op Curaçao noemt de actie Satis Est, oftewel het is genoeg. Het weer zonnig met wat wolkenvelden, in het noorden vanmiddag kans op een bui bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dank u wel. Het is nou de voor Omroep Friesland het mooiste harkest. In korte broekazen, Rod Stewart. Baby Jane. You know, in a one-stop cup.
1: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
21: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
22: Haste pensioen, er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen, in Ljouwet en Boetenpost. Mij alle sterke merken onder één dak.
23: Ja, mij kwartingen ontzantig procent op meubelen, bedden en accessoires.
22: Kom, litten we gauw geen, want op is op.
24: De jongens van Venema, die leveren heel de week. Brandstof en olie, ze zitten in sneeuw.
25: Venema Energy, vanzelfsprekend jobpartner van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Check op venemaenergy.nl.
26: Noder voor.
27: Mij Arjen Overmaat.

0: Rod Stewart en Sommier.
1: On tol voeren.
2: Node voor.
1: Arjen Overmaat.
2: Neemt hij mij in de dag.
0: Lijst die net heel vaak meer te vinden in Friesland, die Sommier. Of master leadstrip Knaai Greens verhoeha. 6 september, dan stier ze mij een hele soort orenartiesten in het Oosterpoort. Dat is in het Oosterpark, net in Oosterpoort, in het Oosterpark. Het is mooi simmer als een kind gewoon boeten. Mooi park trouwens, ik les voor het eerst, joh, dat doe ik er nooit best. Maar zo'n milieu daar is ik te vinden. Wat krijgt als de dochters van Brian Wilson en die van John en Michelle Phillips in één groep zegt? Beach Boys en mama's en papa's bloed. Dat is Wilson Phillips. Hold on, ik nog Sam Fenner en Olivia Dina's, maar rein me in. In Oude Voor.

Oh jongens, ik zit dus echt even te zien. Tak om baast hier. Krijg even een 8:10 achter om krijg te wezen. We staan hier in de Space Geek Agenda. Maar ik Rutte cirkelt omheen. Cirkelen de zinnenvertjustering. Dat is echt een van de meest bijzondere momenten die ik in mij maak. Dat wie in 1999. Heid, mem, mijn zusje en ik. Wij waren op vakantie in Normandië. Een van de landen waar het helemaal 100% te zien wie die zinnenvertjustering. En het zou toch wel goed komen, want wij doen een waarschijnlijk dien. Oei, de loft die de hele morgen al beroemd. Maar krijgt op het moment suprem, even na 12:30, dat de mannen voor de zinnenscode bruts de loft eten. En alles waard oors. Het licht, de temperatuur, de stilte, zelfs de vogeltjes houden op mijn jong. Het wie magisch. Dus na een week, zit maar kleren dan, maar die eclipsebriltje. Fingers crossed voor een heldere loft. Want hey, there's a starman waiting in the sky. Didn't

0: Healers en Koeltjes, David Bowie en Starman. Jedder draaide ik nog zo'n mieu toe, zei ik per verzin dat het in het Oosterpark is. Dat optreden op 6 september. Nee, helemaal fout. Het is in het Stadspark. Maar hé, we gaan de beste harkers van de wereld. Dus René Smits, die hebt... het is in het Stadspark, Arjen. Nee, dan gaan we bij deze weer goed zet. Corrigeerd. Friske Nijs in de razen, maar feike.
1: Daar is alles mooi om voor de vakantie.
2: Zinnebril?
1: Check.
2: Badkleren?
1: Check.
2: Slippers?
1: Check.
2: En Friesland?
1: Dat vind ik niet meer. Want met de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nieuws, ons 10 favoriete programma's.
2: Omroep Friesland.
1: Past dus altijd in de koffer.
3: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
0: Ja, of het zien is het. En het Nijs uit Friesland, Feike Wouda. Goedemorgen.
10: Een goedemorgen. Een massale vluchtpartij op het starteiland Bisnit had Justin Hoen voor een soort onrest zwaargen. Het geweld wie zo slim dat het pont naar het eiland tijdelijk stilijn waard. Bij de vluchtpartij rek in je persoon zwier verwoenen, zien eer wat oudbieten. En ik de beveiligers kregen klappen. Na de grutskalige inzet van de politie wordt het pas na middernacht rustig op het starteiland. Publiek gewoon die het net van het eiland ouwe. Gewoon meestal rekken dat terug onder kwallen. Kars Doevendans van de organisatie is bottelen besteld.
11: Het is hartstikke jammer natuurlijk. Hè? Uiteindelijk hebben we een prachtige zeilwieken en het voor ons hartstikke mooi. Ik zei vanmiddag, goh, wat hebben we een mooi publiekje vanmiddag. En dan gebeurt zoiets en dat ken je net voor. En dat is natuurlijk hartstikke jammer, want dat wilden we net met elkaar. We willen een mooie snitswieken hebben. En dan is dit natuurlijk wel een grote teleurstelling.
10: Het zou gaan om groepen voetbalhooligans van SC Heerenveen en SC Cambuur die elkaar opzochten. Dat is de directeur van het beveiligingsbedrijf, Geert Broek de Geweld. Alle perken te buiten. De KNRM had juster een skip met motorprobleem naar de haven van Lauwerszee gebracht. Door de Huddewien en de Roege Zee droeg het skip stuwel is richting het strand. De KNRM rukte uit met 2 reddingboten. Ieder daarvan had het skip naar de haven sleept. Een neetjob van stichting Konijnenparadijs van de Blessen. Ze ziet je druwend een ei opvangplak. De eigenaar wil het pand dat ze nou in zitten verkeepje en had de stichting Fjouwerman de tiertjoen om wat nice te vinden. Vastzetter Jesper Veldhuizen.
12: Dat is echt heel weinig, zeker voor ons. We zullen iets nieuws moeten vinden, eventueel moeten verbouwen en ook nog verhuizen. Zeker met 80 konijnen is dat een flinke klus, ja.
10: SC Cambuur had Sami Bouhoudane officieel binnen. De 18-jarige spits komt oer van Jong PSV en tekent een contract voor 3 jaar in Ljouwert. Cambuur betaalt zijn fjouwer €100.000 voor de Brabander. Bouhoudane speelde vrienden hier 21 wedstrijden voor de belofteploeg van PSV en scoorde daarin 100 keer. Het is naar de vraag dat hij in september is voor de eerste wedstrijd van het seizoen. Komende vrede tegen Excelsior. Ja, waar joe het eerst zinnen, letter wolkenveld. De westenwind is matig ontkrijftig. Het tussen de jantje en 21 graden. In de rin van een beetje meer wolken. Jongens, kans op lichte rijn. Binnen Volonta. Vannacht droeg en zo'n 14 graden.
0: Dank u wel, Fijke. Melea zijn beeld te lezen. En ik van Dikhout. Goed 12 minuten.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
14: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
13: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
15: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
16: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

Valley en Built to Last. In oude voorbode op Friesland en Defar. Opnaam. Mooi in een oud rockhok. Boppen, de pizzeria van hier van de Aden, van de bandleden. Stil in mei. Ja, daar hielden ze nog Blind Dog Fulton. Dat had ze letterlijk maar verhoren in Van Dikhout. En hier is die even zelfs. Even in het moment. Mijn groentas. Krijn Dijkstra, bij Omroep Friesland.

0: Duffy en Mercy.
1: MC, hè?
0: Ah, joh, een bak vol prijzen, joh, hè? In de langskuus bij de koffieaars aan het zien. Wij hebben sowieso het Simmering Friesland pakket. Dus dan krijg je de Fiskerspet, de zinnenbril en de plaktattoo van Omroep Friesland. En jonken dat hebben wij ook nog. De mok, de koekjes en de Omroep Friesland koffie of theelepel. En die kist verzin je toch mij te doen, mij jetter of letter. En nou wie juster de better die van de acteur Cor Witsche. En waar kennen we die van? Ja, dat is de vraag. Wat jest je? Dit in de tune van... Nou, het is eigenlijk is het wel... Is het wel te doen, toch? De tune van... Nou? Als je dat wist... Jouw loert via de app van Omroep Friesland of via de WhatsApp voor 0620 Fjouwer Njoggen Njoggen Ien Njoggen Njoggen. Dat is 0620 Fjouwer Njoggen Njoggen Ien Njoggen Njoggen. Kom eens op het Simmering Friesland pakket. De mok, de koekjes en de koffie of theelepel. Azen uit zien. Leukste quiz bij de koffie. Annie Williams nog op het lijstje. Music to watch girls go by. Night of Cars. And Drive.

Is het heerlijk, Oddhand? La la la. Simmery Frieslon. En Andy Williams, Music to Watch Girls Go By. Nou, lekker drok al in de beruchte box, maar goede antwoorden voor de leukste quiz bij de koffie. Litten we nog wel een keer, Jerre. Nee, Basje en Adriaan is net goed, maar het zit wel een beetje in de buurt van de clowns, ja. Ray Parker Jr. Radio is hier ontzien.

0: Twa en yoghurt.twa.fm.
1: Simmer in Friesland.
2: Hast het al sjoen? Er is opramming. Bij Kapen gaan wonen. In Ljouwet en Boeten Post. Mij alle sterke merken onder één dak.
3: Ja, mij kwartingen ontzantig procent op meubelen, bedden en accessoires.
2: Kom, litten we gauw geen. Want op is op.
4: Is jouw keusgebied stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied en Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snije en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied en Huis 06 83 242 1. Zwaargeles leidt je mijn Kunstgebied en Huis.
5: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
6: EasyZet.nl, dan zitten jou goed.
7: Voor een naaie show. Heima, service en auto's is er voor Else Nien.
6: Kom naar EasyZet in Burgen. Nou, ontzond om dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZet.nl, dan zitten jou goed.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Volgens het Israëlische leger werden ze geraakt door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars werden gisteren afgebroken. Die gaan vandaag weer verder. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen stopgezet. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. 2 speelsters van het Iraanse nationale voetbalteam hebben de Australische nationaliteit gekregen. De 2 ex-internationals vroegen 5 maanden geleden asiel aan in Australië, nadat ze tijdens de Aziatische kampioenschappen hadden geweigerd het Iraanse volkslied te zingen. Daardoor werden ze in hun thuisland bestempeld als verraders. Vanwege het risico dat ze in Iran vervolgd zouden worden, bood Australië hun een humanitair visum aan. 5 andere speelsters die hetzelfde deden zijn wel teruggekeerd omdat hun familie bedreigd werd. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan een gaatje warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: Nou, het is net het rechtste kwalificatiefragment, Joert, voor de leukste kus bij de koffie. Want we hebben bakken reacties, maar ik liet hem voor zelf van wel een keer jaren. Dit is de tune van... Vraagteken. Dus dit is de tune van, als dat wist, jou maar loert via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620 Fjouwer Njoggen Njoggen Ian Njoggen Njoggen. Dan spiel je vaas aan de leukste quiz bij de koffie.
12: Noder voor.
13: My Arjen Overmaat.
11: Maar ik nog muziek van de Golden Earring Choir Eyes. En dit is de King of Pop, Michael Jackson. Black or White.

0: Golden Earring, Njortje Size 80, dat is voor web van belang voor de quiz. Jetter of letter, Quiet Eyes, wie dit?
1: Jetter of letter.
0: En die quiz die speel ik bij Wiebe Cuperus van Bedaat. Wiebe, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Hoe is het daar in Bedaat?
2: Nou, het is mooi waar. Het waait een beetje, maar het is prima.
0: Ja, ja, vermeet je nog even die dokken maar hierin? Of,
2: Ja, dat is de gezellige. Ja. Zeker.
0: Ja. Ja, mooi. Fijn. Maar eerst de leer erop.
2: De leer erop en ik moet er een later wat doen. Dat ken ik. Ik moet even een dak afvallen. Maar dat moet een beetje beter worden. Dat ik morgen mis.
0: Ja,
2: dat,
0: ja nou, denk erom. Ja, wat mast er eigenlijk op dak?
2: Ja, wat mag er eigenlijk? Ik maak er aan doen. Dat zeker.
0: Ja. Ja. En wat mag er gebeuren?
2: Ik maak wat schilderen en ik maak even wat planken vervangen. Die ben een beetje verrat en dat. Al je hebt wat van die klusjes al.
0: Ja, nou ja, ik krijg wat minder warm en heat dan orendagen. Dus dat kimmel, de loft, de brintje rek een beetje nou maar. Dus de zinnen haast ik net vol op een kop. Dus dat scheelt.
2: En, dat scheelt.
0: En oors misschien, verzinnen staat wel de onder de Fries van Fiskerspet. Dan kist die erbij op, hè?
2: Nou, zij is
0: een van de prijzen. Maar ja, dan mogen we eerst nog wel even een echte uiteind zetten, maar die quiz. Want ja, het begon voor zelfs mij een vraag. Dit is de tune van...
2: Ja, Piet voor de Gloom.
0: Ja. En waar nog meer?
2: En Mameloen.
0: Ja, wist.

0: Waar kind net mais, jongen. Het is echt een hele soort reacties in de beruchte box. Het is eigenlijk een hele prutte jeugdsentiment, denk ik, voor Gwon Meissen.
1: Dat denk ik, ja.
0: Voor die hekken, of net?
1: Jawel, ik ben aan de Gretbroek, om het zo maar te zeggen. De dikke deur ging me naar vroeger in, maar even is er wat toestaan.
0: Ja, zeker.
1: Ja, ik werd het naar best, ja.
0: Het ziet er al hierin. Nou, helemaal goed. Nou, Wiebe, wij zetten het aan met de quiz. Pipo de Clown had ik jarenlang op televisie. West verzels me ont. Ja, wanneer eigenlijk? Jedder of letter was de Golden Earring uit 1986. Dus wanneer wie de laatste uitzuring van Pipo de Clown? Jedder of letter als Quiet Eyes? Dat is de vraag.
1: Jedder
0: dus.
1: Jedder
0: als de Golden Earring. Dus,
1: Jedder.
0: Nee, dat is goed, hè. 1980, wie de allerlaatste uitsturing van Pipo de Clown. En hoe kwamen we nou hierop? Nou, eigenlijk gingen we voor juster deze quiz betocht. Want we hadden oeral bette datums van mensen die juster dus naar Jidje West wien. En Cor Witske, de acteur van Pipo de Clown, hier juster ek Jidje West. En die zien bette die. Maar hij verstoor al een jochtje jinjochtig op Skielge. Doet er daar... Ontfilm je hem voor een nieuwe film. Dus goed.
1: Ja, klopt.
0: Maar het is goed. 1980 dus. Dus de koffiemok is bij deze voor die.
1: Hartstikke mooi. Ja.
0: Nou, speel je voor de koekjes bij vraag 2. En juster wie het echt de bette die van het is Nederlandse icoon.
2: Was aan de Costa del Sol, tingelingeling. Daar sloeg mijn hartje op hol, tingelingeling.
0: Nou, we weten nou de laatste uitsturing van Pipo de Clown. 1980. Maar dit liedje van de zangeres zonder naam. Jedder of letter?
1: Krijg letter, ja.
0: Letter is 1980.
1: Jedder.
0: Helemaal goed, ja. 1974, mooi zo.
1: Ja, klopt, ja.
0: Koekjes ook al in tasken, dit is mooi wat. Nou, wat hebben we de koffie of theelepel, wat best? Koffie of theedrinker?
1: Ik ben koffiedrinker.
0: Nou, door het koffielepeltje en het Omer Fries van Zimmer pakket. Maar de viskerspet en de zinnenbril en de plaktattoo. Maar ja, dan moet dit wel goed wezen.
3: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
0: Ja, Justin Wittek, de better die van Neil Armstrong, is de mens op de moine. Wanneer stapte hij daarom? Jedder of letter als het was aan de Costa del Sol.
1: Ik meen de eerste meeste man zo'n 68 in. Zo'n 68. Iets in die geest al mee.
0: Dus dan zei Stoot is Jedder als de zangeres zonder naam? De maanlanding.
1: Krijg letter.
0: Denk even goed naar. Wanneer wie de maanlanding? De eerste.
1: Ik meer die 68, meen ik. Iets 68 van die 68. Toen weer de maanlanding. Ongeveer 80. Ja.
0: Dus dan is het, dan zei je Jedder als Njotje 74.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ik denk al, het zit wel ergens, maar die krijgt de verkeerde kant op.
1: Komt er net
0: door. Njochtje Njochene Sekste vind je het.
1: Ja, zeker. Ik vind het net.
0: En daarmee alle prijzen naar bedaard, Joet.
1: Nou, hartstikke mooi.
0: En dat wordt een geweldige dag op Daxa, dacht ik. Wiebe, lokweenske. En als dan de letter op is, naar boven dan ga ik hier nog een leuk liedje van.

0: stupid song could ever say.
1: Olivia Rodrigo, haar nieuwe single heet Stupid Song. Ja, die Bella Newman is dus een Simmerie Friesland verslagjouw. Die had een mooi putje. Die stapt in de haven van Jerewan. Ja, daar is het goed toeven. Naast maar zijn we Jere wat er al iets te redden is, dat het droog is. Maar al je mensen die bij haar een bootje erin en eruit willen. En ik het Frieske Nijs, nice, nice hard chocolate.

0: alle werkdagen tussen tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
3: Wat gong de toen trolli henne?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer, niet een keer.
0: Omroep Friesland. Nou in Friesland.
8: Het is perfect. Super.
9: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdesom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
10: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
9: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
15: Ik doe het voor gezonde nieren.
16: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
17: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
18: Jelf Alven. En het Frieskrijs, mijn Fijke, goeiemorgen.
19: Goeiemorgen, ik begin met een neetjel van Stichting Konijnenparadijs in De Blessen. Ze ziek je droewend een nieuw opvangplak. De eigenaar wil het pand dat ze nou in zitten verkeerpje en had de stichting Fjouwerman de Tiertjoen om wat nijs te vinden. Voorzitter Jesper Veldhuizen.
20: Dat is echt heel weinig, zeker voor ons. We zullen iets nieuws moeten vinden, eventueel moeten verbouwen en ook nog verhuizen. Zeker met 80 konijnen is dat een flinke klus, ja.
19: Bij het fietsenhak van NL Stand door de Dokkumertrekweg in Ljouwert is gisteren een fiets in de brand stutsen. Een voorbijganger waskoog de brandwacht, die hield vuur met help van een omstander rap onder controle. De politie zult de zaak onderzoeken. Nick van Prooijen en zijn zoon Nick varen de Alversterrentocht en dat doen ze net zonder reden. Ze willen het broeken van wetterstof promotie en tegelijk vrezen ze aandacht voor de spierziekte MS. Het is nevens van Prooijen mogelijk om de tocht met één tank wetterstof te volbrengen.
21: Ja, we hebben één tankje waterstof. We hebben wel een reserve natuurlijk, hè, want we willen niet stil komen liggen, dat is gevaarlijk. Maar we kunnen met één tankje van 700 gram waterstof kunnen wij de hele tocht varen.
19: Tagelijk vrezen dus onlacht voor de strijd in de spierziekte MS. De motivatie daarvoor is heel persoonlijk, zei van Prooijen.
21: In onze familie komt helaas MS voor, bij mijn vriendin en bij mijn schoonmoeder. En dat weten we eerstehands hoe dat is en wat voor impact dat kan hebben. En we zien ook hoe belangrijk het is dat er goed onderzoek naar gedaan wordt. En daar willen we dan graag op deze manier ook een steentje aan bijdragen. En wij hopen dat iedereen daarvoor een donatie wil doen.
19: Onder Duurswaard in Wienerwaard had juist de brandweer bij Hoes een bankje, wie terug naar onbekende reden in de brandweerlijn. De helpt je eens een ruk nu, maar de bewender koerde brand zelfs uit meidje. De brandwacht had een nijcontrole die in verband met de droogte en het warme waar. En hoe dat waar sprutsen, je wordt eerst zinnen, letter wolkenvelden. De westenwind is matig en krachtig, het wordt tussen de 19 en 21 graden. In de rin van een beetje meer wolken en nieuws kans op lichte rein. Vannacht droeg en zo'n 14 graden.
18: Oh, dat is lekker cool, 14 graden, dat is prima.
19: En hoe is een beetje ook?
18: Nou, daarom, rutjes lekker even, horen ervoor, kon het helemaal goed. Hebben wij geen les van de neven. Fijk hoe renoeren, meer warenijs, terugdij. En in de tussentijd omroepfriesland.nl. Of in uw app, de radio's. Eddie Dijkstra, Siswan, de Mem van Doutsen en Robbie Williams. Hey, hey.
2: should she go? Either a little too high or a little too low. Got no self-esteem and vertigo. Cause she thinks she's made of candy.
10: Het ontroerende, waar gebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
22: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
23: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
22: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
23: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
24: Nodervoor.

0: Daatsen.
1: Eddie Dijkstra is Sans en de man van Daatsen.
2: Omroep Friesland.
3: Simmer in Friesland.
1: Appelle Newman had de bootschoentjes onlutsen. Stap toe de stijgers van de haven. En ja, neem ze eens even mee naar het havenleven. Daar varen de bootjes uit in. De Maasbrochtjes kleermaken. Hoe is het daar eigenlijk, Pelle, daar bij de Eider?
4: Nou, hoe deze tijd is misschien wel het hoogste tijd van de meeste boten die varen nou uit dit je waargeen. En ik ben nu midden in de haven, mijn havenmaster B.A. Westerdijk. B.A. Goeiemiddag.
5: Goeiemiddag.
4: Goeiemorgen is het nog. Ja. Het viel door midden, wat de zin er brengt, hoor. Dit is echt de droogste week, hè, van die.
5: Ja, dat klopt. Ja. De bouwvakweken ben echt volle weken. Ja.
4: En dat rond deze tijd, het is nu kwartier voor oven. Krijg ik op mijn blokje in de hoorn. Wat ben je dan krijgt onderaan?
5: Nou, en dan zien we wat er uitvaart, welke boxen het vrij binnen en waar de nieuwe gasten weer in kennen. Want ja, het bloot varen. Ja.
4: En hoe droog is het nou, San Simmer?
5: Droog. Droog, ja. Wij lezen vooral in de weekend, dan ben we vol. Dan kunnen we niks meer horen. Nou, om deze tijd schoot het dan wat heen, hè? Maar als er medjes om 3 of 4 uur aankomt, dan kent inderdaad wel wijzen dat het bordje vol hangt.
4: Ja, en kennen mensen dan ik reserveren? Want hier, nou, Faris is een plakje vrij. Kan die reserveerd worden of doe je hem daar net om?
5: Nee, bij ons is reserveren net mogelijk. Dat is, dan zit de hele medje maar niet op een plak. En dan is maar hoop je dat er net iemand in vat. Dus nee, wat eerst komt, had plak in de herberg.
4: Ja, nou, dat is echt hier dwingen om een plak? Of wisten dan jongens let om, nou, 6 uur, ik nog wel een plakje vrij?
5: Nee, de meesten die komen, die nou omkomen, die bloeien gewoon de hele nacht en die vertrekken om aan we. Of bloeien langer.
4: Ja, joh, als havenmaster in en nou een beetje op en neer. Wat doet nou zo'n havenmaster? Hij is de hele dag.
5: Ja, wat in de zinnen paraderen. Nee, meestal om helpen met onlezen, aanrekken je, scheenhoren van terrein, scheenhoren van sanitair. Eens best ik gastheer, gastvrouw van die haven, dwarp, omgeving. Dus vraagbaak.
4: Ja, en is dat nou een potte werk? Is het nou echt de hele dag druk mee?
5: Ja, dat wel. Wij werken hechttijdagen met drieën man. En sokken dagen als je hoort, dan steven we de hele middag met 2 man.
4: Ja, en meisje dan een gekke ding mee? Want ja, er ben heel zo bezig, varie rustig in en uit. Maar gebeurt er ook wel eens wat geks in San Haven? Want op het eerste gelijk is het vrij rustig.
5: Ja, nou ja, er gebeurt wel eens wat. We hebben juist bijvoorbeeld een hele hurde wienhoorn. Ja, en dan valt het net mij door juist de wien zit was op een boksen. Valt net mij om er altijd een beetje knap in te komen. Dus gelukkig hebben we stevig op jou.
4: En ben je zelf nou ook echt van het wetter? Geen graag het wetter op?
5: Dat ha ik eens net ontdekt. Maar ik ben hier wel grootgebracht, dus ik heb wel affiniteit met het wetter, dat wel. En jongens, het even een blokje om, is ik wel lekker. Maar nee, dus is mij dus net 14 dagen op een boordje, maar dat is meer tijdgebrek. Nee.
4: Nou, ik zou je net lang ophouden, want ik denk dat je weer om werk maakt. Tiegen, tank. Arjen, wij struinen hier nog even in de havenroom, want het is hier droog genoeg. Genoeg boordjes.
1: Nou, dat flikt mij een mooi putje daar in Jennewaard, in de haven der Wieder. Bellen nu man praten met Bea Westerveld, de havenmaster daar in Jennewaard. En nou, wat weet je nou? Het is wel tijd dat de boordjes weer uitvaren en dat het ja, weer een plakje vrijkomt voor de mensen die er dan weer in willen. Lieve of Mac in de chain naast hem. Dit is de

Fleetwood Mac en The Chain. Popmuziek bij de haatletter P van het album Rumours van een album Mirotek. En hoe is het echt mogelijk dat je dat dan toch nog voor elkaar krijgt? Dat elke keer hier lijn maar elkaar in de groep. Elke keer bij elkaar waai. De relaties vinden al je oren. En dan zei iets meidje. Waaronder The Chain van Fleetwood Mac. Ja, dat is geweldig. Aasen naar je oven. Dan wil ik graag weer even druk op de jukebox. Altijd. Ik noeg je daar uit om te drukken op de jukebox. We hebben vult maar prachtige muziek. En het is ondij om te bepalen wat er dan uiteindelijk op de radio te jern is. Dus als op de jukebox drukken worst. Maar de linker of rechter hoorn maakt al hier niet uit. Maak maar de voet. App jukebox terug via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9
Wallen. Been by now, we know the four.

0: www.waarinyoghurt.nl.
1: Simmer in Friesland. No bij Lippe. All in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
2: Voor een nieuwe Citroën. Haima, service en auto's. Is er voor Elsenien?
3: Hast het al sjoen? Er is opruiming. Bij Kapel gaan wonen in Ljouwert en Boetenpost. Mij alle sterke merken onder één dak.
4: Ja, mijn kwartingen ontzond 20% op meubelen, bedden en accessoires.
3: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
5: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
6: Bist u aan een uitdaging? Die Faber en Wijnberg op Ameland binnen we op zoek naar gemotiveerde collega's. Al veel generaties lang hebben we kwaliteit hoog in het vaandel. Kijk voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
7: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
6: Maak je koffie? Bekijk de vacatures op onze website faber-wijnberg.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venray mogen vandaag weer terug. De brand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. De afgelopen dagen lag het stil vanwege de brand. Die woedde aan beide kanten van het spoor. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Ze zouden geraakt zijn door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over de inhoud van het bestand werden gisteren afgebroken vanwege de gevechten. Vandaag staat er in Rome opnieuw een overleg gepland. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de landelijke waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen overleden. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en aantal besmettingen in Congo zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er is nog geen vaccin beschikbaar voor deze variant van het ebola-virus. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden en in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ja, waar hadden we even een stabiele hoorn? Waar wordt er haast op de jukebox drukken? En dus eigenlijk heb ik een beetje de baas wezen hoe de spiel is van nodig voor. Want er zit van al je mooie muziek in. En Thomas, ja of nee, zegt ze. Als het juist, dus ik drukken. Jukebox via de app van Omroep Friesland.
8: Nodig voor.
1: My Arjen Overmaat.

0: liveconcert. En had dit Mike gemaakt 10 minuten nodig. La la la la. Simple Minds. And don't you forget about me.
1: Lukt het om knap te kennen, dan is het volgende nummer.
2: Jukebox.
0: Waarom me even lekker voorgloeit. Hij is warm en Albert Wijnholt van jou, die worden we wel even opdrukken. Albert, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe is het er?
3: Ja, wel lekker.
0: Mooi. De hasten met de handen een beetje stabiel. Een beetje ja, los.
3: Ja, en wat moet ik doen dan?
0: Nou ja, doen we op de jukebox drukken voor zelfs. Maar het is wel een beetje stabiele, okay. Een stabiele hand van haar. Ja. Wat voor muziek hopen is dat er uitdrukt wordt, toch jij?
3: Nou, een beetje rockachtig iets, hè? Bluesrock, countryrock.
0: Het zit er al hierin. Maar ja, komt de trek uit? Dat is de vraag natuurlijk.
3: Ja, dat zei ik ook al zojuist. Het is misschien handig als je een andere jukebox koopt, denk je, waar je op kunt zien wat erin zit.
0: Ja, maar juist, dat is de verrassing natuurlijk, is het mooiste wat er is. Hè. Dat is altijd geweldig. En al die muziek die we eigenlijk net weten wat erin zit, dat komt er dan gewoon uit. En na nou, dat eerste kwartje, dat smiet ik er maar in. En maar stel ja of nee, is ze. Denk je?
3: Ja, oké. We gaan het meemaken.
0: Nee, Mout en McNeil, dat is hem net. Nee, nou, dan get How Do You Do aan de kant. Voor deze. Ja, Alpha Phil. Ah, ik heb een liedje twijfel.
3: Dat kan ik wel smaken, zo gezegd.
0: En wordt dit er maar ek, of was het nog even trosje in? Of denk nee, dit is hem echt. Dit doffen.
3: Je moet niet altijd nieuwsgierig wezen, want dadelijk zit ik met eten of zo. Dan heb ik
0: ja, die zit er ek in, yes, zeker. Ja, maar elven veel dan maar.
3: Ja, dat vind ik wel leuk.
0: Ah, hartstikke leuk. Nou, dank u wel. Dankzij jij hebben we dan Big in Japan weer eens op de radio. Dank u wel, Albert.

Agnes Sandbrink en Dobist, Rijl van Phil en Big in Japan. Uit de jukebox drukt terug Albert, die getankte voor morgen. Dan heb ik in jukebox, dan is het ja, eigenlijk in grote jukebox tussen over en tof. Dan is het weer tijd voor de apenkooi. En John die al iets vastkotje naam op de apenkooi. Zij is mooi voor verhaal van Pelle, krijgt uit de jachthaven in Jennewat. Windjammer en Harbor Lights. Nou, ik kan nog wat tijd door die doorwazen hier. Naar John Mayer, er is nieuw light in Node 4.

0: Cambuur had een fantastisch nieuw stadion. De overgang van oud naar nieuw is meer dan zomaar een verhuizing.
1: Er zijn heel veel oude vrijwilligers ook weggegaan. Dus, het is allemaal meer een bedrijf geworden dan een club.
0: Dit weekend in Friesland Dok, stil aan de overkant.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterren-slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Jan van Tol van Slag de Digitale Klok. En Feike Wouda, die had het Frieske Nijs. Mijn naam, goeiemorgen Feike.
10: Goeiemorgen. De stichting Konijnenparadijs in De Blesse ziet druwend een nieuw opvangplak voor haar knieën. De eigenaar wil het pand dat de opvang nou in zit verkeerpje en had de stichting Fjouwerman de tijd doen om wat nijs te vinden. Daarmee had de stichting een groot probleem, zei voorzitter Jesper Veldhuizen.
11: Dat is echt heel weinig, zeker voor ons. We zullen iets nieuws moeten vinden, eventueel moeten verbouwen en ook nog verhuizen. Zeker met 80 konijnen is dat een flinke klus, ja.
10: Nick van Prooijen en zijn zoon Jorik varen de Alversterentocht en dat doggen ze net zonder reden. Ze willen het broeken van wetterstofpromotie en tagelijk vrezen ze aandacht voor de spierziekte MS. Het is nevens van Prooijen mogelijk om de tocht met één tank wetterstof te volbrengen.
12: Ja, we hebben één tankje waterstof. We hebben wel een reserve natuurlijk, hè, want we willen niet stil komen liggen, dat is gevaarlijk. Maar we kunnen met één tankje van 700 gram waterstof kunnen wij de hele tocht varen.
10: Tagelijk vrezen dus ondacht voor de strijdende spierziekte MS. De motivatie daarvoor is heel persoonlijk, zei van Prooijen.
12: In onze familie komt helaas MS voor, bij mijn vriendin en bij mijn schoonmoeder. En dat weten we eerstehands hoe dat is en wat voor impact dat kan hebben. En we zien ook hoe belangrijk het is dat er goed onderzoek naar gedaan wordt. En daar willen we dan graag op deze manier ook een steentje aan bijdragen. En wij hopen dat iedereen daarvoor een donatie wil doen.
10: Bij het fietsenhok van NL Sten onder Dokkumer Trekwei in Ljouwert is justerjoen een fiets in de brand stutsen. Verbiegonger waarschuwde de brandwacht, die hield vuur, maar helft van een omstander rap onder controle. De politie zult de zaak onderzoeken. En op de vierde zaterdag van augustus is het alleer het Friesk kampioenschip Ielrikje onder Pastoriesingel in Tjalbert. Reden voor verslagjouwer Esther Bethlehem van streekomroep RTV NOF om fruit te zien bij een van de jedere winnaars, Doere Pasma.
13: De kleur moet perfect zijn, maar u nodig je om te keerpen. Wie horen van een mooie kastanjebruine kleur? Als nu een harder wiek in die kant nu komt, daar rik je ze met peppels, ze populieren hout. Dat is die je zag geel als dat doekje daar. Daar zit die kleur op. Maar ja, wie horen van een mooie kastanje-reedbruine kleur. En ja, en ik zeg altijd, hout en soort maken het verschil.
10: Ja, het komt dus heel correct, dat Ielrikje, begreep ik.
14: Ja, jongen.
10: Wist u daar wel eens west, bij dat FK Ielrikje?
14: Nee, nooit west, nee.
10: Met Schalbert.
14: Een goed idee, denk ik.
10: Het is echt, het is daar midden in de natuur. En ze zit al een keer in Berm langs een fietspaad. En achter, daarachter rint dan een veertje. Daar gaat een bootje. Mijn muzikanten gaat dan op en del. Wat accordeonmuziek en alles. Dus het is altijd heel, heel gezellig.
9: Ja, het is lekker. Maar het draait uiteindelijk om de Skier Eagle. Hè? Want dat ja, is, de bokaal.
10: Dat is, ja, nee, zeker. De ja, daar gaat het om. Ja, okay. Dus nou, Water Hinnewol, het Friese kampioenschap Ielrikien is op 22 augustus in Tjobetus. En er binnen meer dan 50 deelnemers. Roekst wel naar Reek trouwens, als we het thuis meest. Het waar. Joet eerst zinnen, letter Wolkenfjelden. De westenwind is matig en krachtig. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. In de rin van de midden meer wolken. Jong kans op lichte rein. Vannacht droeg en zo'n 14 graden.
9: Oké, dank u wel. Meer Warenijs, omroepfriesel.nl of in uw app. Dan zijn we hier wat de Friesen al hier biedt. Einhader is muziek van Stella Lefty. Die zit weer in de trein naar Boston. En Sarah Bareilles. Goed 12 minuten.
4: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we af alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
17: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: Ja, goeie, mij Arjen van Omroep Friesland.
1: Goeiedag.
0: Wat haai je biedt aan?
1: Ja. Nou, even een krantje, maar ik denk ik wat hoor. Ik wil een zilverpoetser.
0: Nou, dat liep het mij hoor. Bij zo'n putje, daar krijg je haast het zweet van op een rij dat je goed aan het poetsen
1: bent. Nee, hoe mooi rustig zitten.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja, dat valt wat mij. En, maar dat weer een hielskof net gebeurd. Ik denk ik je mooi rustig in het kaart zitten.
0: Ja.
1: En even wat lepeltjes en even wat orendinkjes. Nou. Ja, dus dat wie ik hier biedt aan.
0: Zilverpoetsen, ja, je jaren het ik net alle dagen.
1: Nee, de meesten toch het ik dat meer.
0: Nee, ik...
1: nee, dat snap ik ook wel wat.
0: Ja, maar ja, het maar, werd er wel mooi van vanzelfs.
1: Het werd er wel mooi van. En ja. Een paar fotoliesjes en, nou.
0: Ja,
1: ik denk, ik doe mooi rustig gewoon.
0: En had je er ook nog een speciaal goot ervoor? Of gewoon zilverpoets?
1: Gewoon wat zilverpoets.
0: Ja.
1: Achter ben ik volgens meesten dus deze master in zilverpapier doen en dan... dan in het wetter lezen of zo. Ga ik alles proberen.
0: En?
1: Maar, nou ja, ik denk, ik ga nou mooi boeten zitten.
0: Ja, maar werken dat ook of dat dineert?
1: Ja,
0: oh, wow.
1: Ja, wow, maar ik vond het echt net heel geweldig. En het hing er trek wel van, oh, misschien ga ik het ook net heel... Ja,

0: ik ben eigenlijk zo goed als klaar.
1: Nou ja, dan ga je de hele dag nog van je, eens.
0: Ja, nou, daarom.
1: Dus, nou, dan zou ik zeggen, succes met het laatste beetje poets. Dan nog.
0: Komt helemaal goed.
1: Een fijne dag dan, wees ik je.
0: Ja, geen werk.
1: Ja, doei.
0: Doei.

0: Zilverpoetsers van de Four Seasons en de Silver Star in de Node Four. Haast tolvoeren, Jantine Weidenaar, die zet nog even de microfoon rjocht. En is al helemaal kleerrazend voor No in Friesland.
1: Yes.
0: Wat haast die programma dan?
1: Nou, het is vakantie, dus een soort squalband die binnen op dit stuit ontgeniet zijn van vrije tijd. Treien, squalband, die hien dat ik graag dien. Maar die ben maar iets belangrijkers dwaande. Want zij zullen dadelijk naar China gaan. Waarom? Dat juist vanzelfs bij u zien uitsturing. Pelle Numan, we hebben hem eens krijg ik op de in de show. Die is onderwijs in Jennewald, voor klauw ik het hier te hollen. Dus we zorgen bij hem. En vanzelfs nog volle meer. Ik ben even een blanco.
0: En muziek. Lekkere muziek.
1: Tuurlijk.
0: Muziek. Waar komt voorbij.
1: Ja, het zit skitter.
0: Ja, je wordt daarom. En volle bak aasen naar je tolven. Dus dat komt helemaal goed. Mooi. Jantine, gauw die kant op. Dan zorg ik even naar de appbox. Want Willem Breusma had ze toch wel voelen die jitjes. Op 6 augustus. Een paar aardige jitjes tips. Zei het. Oh,

0: Oudsuis er dan altijd, Arjen, ja, dat klopt het nou. Dat is misschien wel Mietse Sabi Mike Elliott, de saxofonist van de Foundations. Sommige 90 jaar. Ah, zeker. Mooie leeftijd. En Carrie Tefsen. Van? Ja.
1: Maar dat is even dood voor de ploeg.
0: Zeg eens, 88 ik alweer. Fred Gaasbeek van Helen en Fred is 86. Ton Scherpenzeel, de kippen van onderoren. Earth and Fire, Mike van Kayak, is voor jou 60. Randy DeBarge van DeBarge is 68. Ginger Spice, Jerry Halliwell, is voor jou 50 hier. En Travie McCoy van Gym Class Heroes, 45. Billionaire, dat wie dat vestkeert. De keer met Bruno Mars. En Typhoon is ik, 42 hier. En wat zeg ik nog eens? Neem in hier te crack tour in de jukebox. Albert die zei, ja, ik je mag net verder drukken, want dan krijgen we aanstaan misschien Heepie en Heepie. Die ben ik net het meest fan van. Maar toevallig Heepie Hiemstra had Jutta Jidje van Heepie en Heepie, 64 hier. Nou, zit die dan wan ontoffen? Al iets beetje apenkooi al, dat is wel leuk. Morgen dus apenkooi tussen over en tolven, dan in de ek weer een nieuwe noot tevoor van Jochen. Hoera. En welke zulk MC en welke deze is ik leuk van Heepie en Heepie die doffe. Ik heb alleen nog maar die foto. Weet je nog?

0: Waanjoghurt op Waar.fm.
1: Simmer in Friesland.
2: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgaard. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontsjen in Sint-Nicolaasgaard.
3: Is jouw keunskebit stikken? Dan wollen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snije en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 252 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
4: Bjusterbaarlijke opbromming.
5: Bennerie de Boer, goed God en het Joer.
6: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsen.
7: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek, meldt L1 Nieuws. De noodverordening, die werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand, blijft van kracht omdat er nog altijd rookdampen hangen, er takken kunnen vallen en de bodem instabiel is. De noodverordening werd aanvankelijk ingesteld zodat de hulpdiensten veilig konden werken in het gebied. De brandweer is nog bezig met nablussen, maar campinggasten en mensen die in de buurt wonen mochten vandaag weer terug. Ook het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. Ondernemers hebben weer een stuk meer vertrouwen gekregen in de toekomst. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Eerder dit jaar daalde het vertrouwen juist sterk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Die zorgen zijn nu iets afgenomen. Daarmee is het ondernemersvertrouwen nog niet op het oude niveau. Behalve de geopolitieke spanningen zorgen ook personeelstekorten en regelgeving voor onzekerheid. Maar vooral binnen de ICT zijn ondernemers positiever. Ze zien bijvoorbeeld kansen in de opkomst van kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen gestopt. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. Twee Iraanse voetbalsters hebben de Australische nationaliteit gekregen. Tijdens de Aziatische kampioenschappen weigerden ze het Iraanse volkslied te zingen en ze dreigden daarvoor in eigen land te worden vervolgd, omdat Iran dat zag als verraad. Australië bood hen daarom toen een humanitair visum aan. Nu zijn ze dus staatsburger geworden. Het weer. Het is zonnig met hier en daar wat wolkenvelden. In het noorden nog kans op een bui. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 graden in het binnenland. Ook morgen schijnt de zon flink en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dadelijk in No in Friesland zullen we het hebben over de grote bioscoophit van deze zomer, The Odyssey. Want net al in de filmseal, wie profiteer je van het werk van regisseur Christopher Nolan?

0: kop ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en sjog op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen.
3: Hast het al sjoen? Er is opramming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boeten Post. Mijn alle sterke merken onder één dak.
4: Ja, mijn kwartingen ontzettend procent op meubelen, bedden en accessoires.
3: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
5: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, vrouwt wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
6: Wat een fabriek om een reuze rij te krijgen.
5: Het verschil is liezer als dat stinkst. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles geerwerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
6: Vanuit Friesland?
5: Ja, vanuit Jesterwolde. Van Doorn.
7: Noe in Friesland.
8: Jantine Weidenaar.

0: Diana Ross in Gear Working Moi. The Bee Gees op de achtergrond. Dit weer Chain Reaction.
1: Van Tolve woont in Oren.
2: Noe in Friesland.
0: Een hele goede middag en welkom bij Noe in Friesland van Thomas die 6 augustus. Mooi dadelijk in dit programma. Drie Friese schoolbeen die zoenen eens nog vakantie hebben moeten. Maar ze binnen in steden van nog druk dwaande maar haar een vakgebied om dadelijk naar China te gaan. Waarom? Daar komt dadelijk achter. En we zullen het houden in van de grootste bioscoophits van deze simmer. The Odyssey. Want net alleen nog de filmseel profiteren van het werk van Christopher Nolan. Maar we beginnen vanzelf, zoals als altijd, met het kwartenwaarbrug. Tjitske Wimmega, goeiemiddie.
3: Een goeiemiddje. Nou, vrolijke stapelwolken en zinnen lassen in waar A. En jibbi is het vrijwel oerel droeg. De westenwind is matig want vrij krachtig. Soms krachtig in het kustgebied. En jibbi is het even wat minder warm, maar 20 on 22 graden. Letter in de midden neemt de bewolking vanuit het noordwesten bij ta. En valt er in de joen wat licht terrein. Vannacht is het kalm warm, maar een soort wolken en een gratis fietje. Morgen eerst nog een lichte bui, maar in de rin van de dijk komt de zinnen er heel tijd vaker bij. Het wordt ook dan maximaal 22 graden bij de zwak ontmatige natte eerste wien.
4: Nijs, sport, ware muziek.
1: Dit is Omroep Friesland. Noe in Friesland.
0: De meeste studenten geniet je van haar vakantie. Dit voor drie Friese deelnemers van World Skills. De simmer in het teken van training. Monteur Amber van Gosliga, kapster Gerry Smedes en gastvrouw Rodé Smit verzinnen vorige eind september Nederland in het Chinese Shanghai bij het WK voor beroepen. Verslagjouwers Keke Leenstra en Doutze van Gosliga sprutsen de drie vrouwen over haar tariedings en verwachtings.
5: Kijk, zoals het meestal willen vertellen, waar je mee bezig bent.
6: Ik ben nu aan het opstekken. Dat is een van de onderdelen die ik straks in Shanghai onder andere zal hebben. Voor in mijn geval het hele kappersvak breed wil. Dus ik moet opstekken, maar ik kleuren en knippen en baarden doen. En het is wel echt heel breed.
7: Ik heb een lekkere alcoholvrije cocktail gemaakt voor de voorbereidingen voor Shanghai.
5: Ja, want hoe moet je je daarop voorbereiden?
7: Nou, heel veel trainen. We hebben de opdracht hebben we dus nog niet. Dus we trainen nu heel erg uitgebreid. En we kijken heel erg naar wat de vorige jaren is gebeurd. Nu focussen we vooral heel erg op cocktails. Maar we focussen ook heel erg op food carving of vetten vouwen, banketservice.
8: Amber, hoe een man is het alweer, Safië? In Shanghai, beste kleefer?
9: Ja, dat denk ik wel.
8: Hoe was die de Arune man tariet?
9: Ik ben Arun en Wieke ben ik in Polenwist voor een training van Lian Gong. Dat is een van de drie merken die in Shanghai staan. En ik ben een dooi bij Caterpillarwist in Almere, bij Zeppelin Cat. En ik heb een dooi of een hele dooi bij SMT, bij de Volvo dealer Maiwist. Dat zijn de drie merken die er staan. Dus zou ik een beetje meer ervaring in die merken krijgen. En via dus gewoon zoringenziekje en dwan en ontwerk en oefening.
6: En ik ben twee keer in het buitenlandse training had ik dan gehad. Ik ben in Finland geweest en in België. En daar komen dan ik andere landen die mij doggen aan de wereldkampioenschappen. Dus eigenlijk mijn tegenstanders. En dan trainen we met elkaar een soort oefenwedstrijd is dat. Dus dat is wel een hele goede training.
5: Hoe ziet zo'n training eruit?
6: Het verschilt een beetje per land die het dan voorbereidt. Maar ze nemen dan onderdelen van de wedstrijd. En dan het land maakt daar dan een beetje zijn eigen interpretatie van. Hoe ze dan denken dat de wedstrijd eruit gaat zien. En dan gaan ze bijvoorbeeld een onderdeel opstekken. En dan zie je ze zelf een plaatsje uit. En dan moeten wij dat al je nijmeis. En als ik echt de tier ervoor is, dan ik op de wedstrijd haast.
7: Deze week, 8 augustus, ga ik naar Beijing. Voor een oefenwedstrijd met 5 andere landen. Samen met mijn trainer. Dus dat wordt ook wel heel bijzonder, denk ik, als we daar 10 dagen zitten. Ja. Dat is ook al een hele ervaring. Ik denk dat ik daar ook heel veel ga leren.
8: En wist ik een beetje hoe het eruit zijn zal?
9: Ik heb geen idee. Ik weet alleen nog dat er vier opdrachten staan. Dus vier locaties. Maar dan ben er bijvoorbeeld van Caterpillars. Die, weet ik net dat er wat er staat. Of ziet misschien wel een kraan. En dan staan er dan drie kraan naast mijn koers. Is maar dezelfde opdracht.
8: En wat minder verwachtingen?
9: Ik hoop wel op een medaille natuurlijk, ja.
5: Ga je in Shanghai ook voor de winst?
7: Ja, we trainen wel voor goud. We zeggen altijd, als je leert voor een 10, krijg je een 8. En als je leert voor een 12, krijg je een 10. Dus we trainen eigenlijk voor boven op het podium. Maar we hopen dat een medal of excellence haalbaar is. Dus dat is dan niet de top 3. Maar dat is eigenlijk dat je zo'n excellence niveau hebt, dat je dus eigenlijk de 5e, 6e, 7e plek.
0: Realistische verwachtings dus van de drie studenten die het onderwijs zullen naar Shanghai for World Skills. De goede sfeer van de Hutsieldaai juster op de Snitse Mar in het rand van de Snitswieken die sloeg juster Joen het om. Op het smoordrokken starteiland brutst een grote vjochtpartij uit. Het gaat er samenhalend aan dat de pont die tussen het eiland en de Vijfste Wal op een del vat een skoft stil aanwaad. Net eerder als nooit tolven kwam de rest erom. Kars Doewenans is directeur van de stichting Skarswegen. Een gearworking van de gemeente Zuidwest-Friesland en de Koninklijke Watersportvereniging Sneek. De stichting had er alles om dingen om de veiligheid van elk te garanderen. Zo Doewenans, hij baalt van de vjochterij.
2: Soms ja, dan denk je wel, moeten wij nog meer beveiligers hebben of moeten wij nog meer politici op het eiland hebben? Ja, wij vinden dat eigenlijk net maat, want erin al een hele protte mensen beveiliging hier. Maar ja, bij elk evenement is dat natuurlijk dat een probleem. Maar ja, wij denken dat wij het goed regelen hebben. Wij hebben echt een soort beveiligers hier. Ik heb onze pont op betrokken dagen, hebben beveiligers mij varen. Dus wij hebben alle maatregelen getroffen. Maar ja, als er zo'n incident plaatsvindt, ja, dan is het lastig. Om, ja, dan maak je weer oren dingen van. En ik denk dat het team van beveiligers en ik de politie heel goed ingrepen heeft. En uiteindelijk is het nou Jelwien en het is hier weer rustig op het stadterland.
0: Zoi Karst Doevendans, hij is directeur van de stichting Skarswegen. Ja, graag gaan we vanzelfs ik de politie het in en oor vregen over wat er krijgt, wat is juster Joen. Maar op dit stuit bissen blikken we nog maar het onderzoek dwaande, want er kan nog net in wat vertellen over de vjochtpartij juster op de starteiland.
4: Noi Friesland.
1: Media Oesjoch.
0: Fijke Bouda, Media Oesjoch. Wat heeft al je voen?
10: Ja, door de onhoudende droogte ontstiet er een soort skeer aan wemboten. Door de leger wetterstand is die wemboten of skaterplakken al weken skeef op de baaien. En ja, daar ontstiet een skworn die morgen, daken en dwaren, zei deze wembootbewenner.
11: Ja, de hele woonboot die raakt ontzet omdat de bodemwaarde op die droogvalt natuurlijk niet egaal is. Op het dak, dakbedenking zie je rimpelen, deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen. En dat zijn allemaal van die uitdagingen waar je dan onvrijwillig mee te maken krijgt en die toch wel eens een hoop stress opleveren.
10: Ja, dat kan ik me wel iets bij voorstellen verzeld. Als het waren al niet meer passen, dan heeft het wel een probleem.
0: Ja, is dat permanent of komt het dadelijk weer goed dat er weer wetter is? Dat hij weer rucht
10: ja, ja, dan leidt die boot rug. Maar ja, dan ben je toch wel ontzettend. Je weet ja, niet door, maar dan werd een eigen doorheen, denk ik dan.
0: Nou
10: ja,
0: bloos bezig.
10: Er is een landelijke waterwoonorganisatie. En die zei, ja, de meldingen over de skeer, die komen dit hier jeder als gebroekelijk. En ben er ik volle meer. En daar ben ik het probleem met de riolering. Want ja, het afvalwetter, dat loosten we dat bloed op de Wyom lezen. Want ja, die riolering die is natuurlijk ik stikken rekken. En ja, dat stinkt behoorlijk.
0: Oh ja, ja dat kan ik ja, me voorstellen.
10: Ja, ja, het is gewoon wel zo mooi om op het wetter te wijnen op zo'n wijnboot. Maar nou even net.
0: Nou even net, nee.
10: En brengt ik orenprobleem bij mij de droogte. Onder oren vrijwilligers van een visvereniging in Giesbeek. Die hebben vis uit een plassen in de buurt redden. Het wetter stier dat door de droogte sa leeg. Dat ja, die visken die lijn ik te spartelen in de modder. En dat wil je vanzelfs net. Dus leden van hengelsportvereniging Ons Genoegen, die kwam in actie en die had die vis verpleegd naar een grotere plassen dichtbij in de buurt.
12: Ja, en dan trekken we het net in de rompe. En dan hoop ik dat de vissen daarin blijven zitten. Een zware klus, hè? Dat heb je wel gezien, hè?
0: Ja.
12: Je kan er heel moeilijk bij komen. Je zakt ontzettend in de modder.
0: En waar zijn jouw schoenen of laarzen gebleven?
12: Ja, die moeten ergens op in de modder zitten. Ik had al de oudste aangetrokken bewust.
13: Het is geen werk voor oudjes, hè?
12: Ja, we moeten wat voor over hebben, hè?
0: Ik geloof net dat ik alles verstaan heb wat ze zijn. Er zit nog een accent in.
10: Ja, maar dat is een beetje van Boeten Friesland, ik wil van u.
0: Klopt,
10: dus,
0: zeker. Ja, ja. Maar ze zijn goed bezig, Teddy, in ieder geval.
10: Ze zijn zeker goed bezig. Dus nou, de komende weken zullen er nog hartstikke geen rijn vallen. Dus ja, er wordt wel verwacht dat het wetter nog hield die 40 zakjes hield. Dus misschien maar aan wel weer aan de slag. Ik hoop wel dat ze dan de lezers weer omvoegen.
0: Ja. Ja, en dan is dat klassieke beeld hè, van een angel met een leersdroom.
10: Ja. Ja, inderdaad. Dat ken ik altijd nog.
0: Ja.
10: Nou, in noorden van Nieuw-Zeeland binnen autoriteiten er naar trei hier in slagen om een verwilderde kat te pakken. En ja, ik deer te zitten. Want het best het trei lang tientallen zeldzame eien opfretten. Oh. Die waren uitzet daar, door een natuurbeheervereniging. En maar ja, die kat die friet dus elke keer die einde weer op. En daar gingen ze waarschijnlijk hun nocht van.
0: Dat snap ik, ja.
10: Maar ja, het is een groot skiereiland. En die kat die dook ik oer al op. Dus ze konden hem net echt goed te pakken krijgen. Alleen nog, dat bisje wie even een skofje in dezelfde omjouwing wie die dwaande, toen kon ze gerjocht vallen zetten. En toen hebben ze dus uiteindelijk hem vong. En dan zie je een kat in de val. En die blikken het gie om. Ja, 9 levens. Want zij hinden die kat al neemt.
0: Oh.
10: Ja. Dus, er staat dan bij dat hij op humane wijze ausketten is. Ik weet niet hoe je dat doet.
0: Nee, er zijn wel discussies inderdaad hoor.
10: Ja, toch?
0: Ja.
10: Ja. Dus ja, ze kennen nog even verder. Want in Nieuw-Zeeland leven naar schatting zijn 2,5 miljoen verwilderde katten.
0: Oh jee.
10: Ja, en die is een aardige bedreiging voor de lokale flora en fauna.
0: Snap ik inderdaad. Want
10: dus ze mag nog even op humane wijze verder gaan, denk ik.
0: Nou, we wachten het al.
10: Ja.
0: En nog een laatste brugje?
10: Nou, zeggen we dat. Een leuk brugje uit Italië. Want daar wie een vrouw die hier een loterijticket. En dat wie een miljoen euro wie dat wurg.
0: Lekker?
10: Ja, maar ze kwam bij de winkel. Ze liet het lot controleren. En ze kreeg een melding. Nee, het kan het uitbetalen worden. Nou, en toen, dat lot had ze daar Lizzie bij de winkel. Die had futsmieten.
0: Toch dat er niks op voor weer dus.
10: Precies. En toen kwamen ze thuis. En toen zei een familielid, die zei van... Ja, maar dit ben die noemers. Dit is echt die lot. Nou, die vrouw dus waarom naar de winkel. Die hier dus intussen al futsmieten. Leidde ze al in een jiskatonne. Bij het regionale afvalverwerkingsbedrijf. En toen had ze de meesting van de jiske, de opheldsjeenst. Die had ze vregen... Ken je misschien even zietje? Ze bent dijdwaan de West.
0: Ja.
10: Ze headphone.
0: Oh.
10: Ja.
0: Dus en wat is de belening van de Jiske man?
10: Ja, ik zou wel zeggen... ze het in elk geval zijn van... Ik zal alle extra kosten, die zal ik betalen. Maar ik zou toch ik wel even... even een goed flesje wijn of zo.
0: Ja, minimaal nu eten of zo.
10: Ja. Nou,
0: ze zijn goede restaurants in Italië, dus dat moet goed komen.
10: Dat maakt zeker goed komen. Ze hebben wel goed van emotie.
0: Dat snap ik.
10: Maar dat zoek voor een miljoen zoek ik bompje trainen, lid te worden.
0: Ja, voor een miljoen doet dat wel?
10: Ik doe, ja, nou, absoluut.
0: Oké, okay, ja. Nou, we wachten het altijd ooit nog gebeuren. Het Fijke Wouda, dank u wel. Het is haast 20 uur tot. Het is een van de grootste filmhits van dit jaar, The Odyssey. En net al in de bioscopen profiteer je ervan.

0: Een lekkere simmerplaat van The Mavericks. Here comes my baby. Een eeuwenoud Grieks verhaal komt nover Taliban terug de film The Odyssey. In het verhaal geeft de Griekse dichter Homerus waarom naar zijn huis. Onderwijs komt er van alles tien wat zijn reis behindert. Net alleen als de film is populair, ik boekhandels vernemen in een tanneming in de verkeer van het boek waarop de film baseerd is. Zocht ik boekenverkeper Manon de Vries.
1: Ja, dat vernemen wij eigenlijk best wel vaak. Zij zijn voor de Odyssey werd wel vaak boeken verkocht, dus binnen verschillende vertalingen. En elke vertaling wordt normaliter eigenlijk elke maand wel één van verkocht. Maar we zeggen nou dat dat echt wel heel veel meer is. En dan vooral van Emily Wilson. Nolan haat haar, ik ben dan dat de film op haar vertaling is gebaseerd. En die is gewoon net met ons te slepen. Maar kunnen ze ik net bestellen eigenlijk omdat alles in herdruk is. Omdat het zo populair is.
2: Ja, hoe komt dat, denk je?
1: Ja, volle meisjes die zeggen zijn filmen. Die denken dan van, oh, misschien wil ik het toch maar een keer lezen. Of sommige meisjes naar het vroeger lezen. Sommige meisjes kennen het net niet eens dat ze de film gaan zien. En die willen dan toch ik even een keertje zijn van, oh ja, wat weet ik alweer. Even de originele tekst. Vaak is ik wel een verrijking van een film. Dus ik denk dat vooral volle meisjes daarop denken van, oh, kijk, ik wil even nog lezen. Maar even, het is dan een lang boek, maar toch.
2: Ja, het is een pittig boek. Wat vertelt zo'n boek dan oors dan zo'n film?
1: Elke vertaling is oors. Omdat het dus is maar in het Oud-Grieks is kreun. Binnen al die mensen die hun eigen interpretatie hebben in de vertaling. Dus, maar het brengt vaak volle meer diepte. En omdat ze volle meer tiert haast. Ik kom vaak vol meer informatie dan dat wat ze op een film kist litte zien. Oors is een film ik iets van 8 uur lang. En dat ken ik natuurlijk net. Dus mijn boek kist toch wel volle meer de diepte in. En volle meer informatie mij krijgen.
2: Ja, want heem dat vaker? Dat er dan een film uitkomt en dat oude boek, een oude verhaal. En dan weer heel dat Taliban komen?
1: Ja, we hier net mijn Wuthering Heights. Die weer helemaal weer tot leven kwam. Mijn nieuwe filmadaptatie. En voor de rest, ja, het gebeurt wel regelmatig eigenlijk. Vooral bepaalde klassiekers, als die één keer weer op die manier in de spotlight komen, dan wil het toch voor de meesten weer even het of oprakelen of gewoon zelf weer voor het eerst lezen. Het is toch een beetje een inspiratie voor de meesten.
0: Zo mijn boekverkeerper Manon de Vries. Bij Tresor is het verhaal echt bekend. Daar laat een van de oudste drukte versies van het boek. Die komt uit 1488. Daarover vertelt Hilbert Vinkenoog van Tresor.
3: Nou, dit is tegen bijzonder. Het is namens de oudste editie die we hebben, die het print is in de Griekse taal. En het is echt het oudste werk, een groot werk in het Grieks, dat verschijnt is, een printenwerk. Maar het is net in Griekenland gedrukt, maar in Italië, in 1488, in Florence. En zonder dit boek zouden we nou net de film hebben die we nou hadden, want daar is eigenlijk dat verhaal is mooi gegaan met die vlechtelingen naar het Westen. En toen was dat een part van ja, de Europese literatuur, zaten we dat kennen. En is er zelfs een Friese oorzetting van maken. Ja, ik denk dat de kern blijft wel hetzelfde. Hè? Het is een verhaal van een man die graag naar huis wil. En ja, daar kennen we allemaal wel wat in vinden. Binnen we op het werk, binnen we op vakantie. De een van de dag wil je graag naar huis. En dat is een beetje de kern. Maar ik geloof echt dat de Odyssee is heel speciaal. Omdat het zo makkelijk is om te vertellen. Het is gewoon een goed verhaal. En daarom is het You the Die nog zo populair.
2: Ja, denk je dat dat in de toekomst ook wel heel dit vaker gebeurt? En dat alle vrouwen die het misschien net zo populair zijn, in ieder geval opdoeken omdat ze ja, misschien nou ik wel even weer binnen?
3: Nou ja, ik denk het als wel. Ik denk dat we heel tijd waarom griepen in het verliezen om ons nou beter te begrijpen. En dat mijn geweldige werken die het we hebben, liek als de Odyssee, dat daar wat van alle tijden in zit, in die ek van Joert. En dat die epische verhalen, daar kunnen we nou nog wat uithellen. Van, wat docht je als je naar huis wil en het gaat net? Hoe vier ken je daar mooi? Wat haal je de faroer? Ik denk dat binnen vragen ik van alle tijden nou is.
0: Ja, mensen niet nieuwsgierig worden binnen nou het verhaal van The Odyssey. De film is vanzelfs nog heel tijd te zien in de Friese bioscopen en filmseon. En de boeken, ja, die ben al eeuwenlang dus te krijgen.

0: Wat al op vakantie?
1: Doch de groeten op de radio, in goeiemidje.
2: Hoi hoi, dit binnen Marije.
3: En Hielke.
2: Op Skielger. De groeten aan iedereen in Bakkeveen.
3: En Dom Jouwing.
1: App die vakantie op WhatsApp nou. 0620 4 en Jochen.
0: Dan komt hij voorbij in goeiemidje.
1: De groeten op de radio.
0: Dat is wel eens wat doors als een kaart.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
4: Kampioenen!
2: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM. Het is hastie alweer, heegt iets. Voor een oersje van het Orenfriskenijs, Jacob Stalwagen, een goeie middie.
9: Een goeie middie. De KNRM had juster een schip met motorprobleem naar de haven van Lauwerzeer gebracht. Door de Hurwien en de Roegerzee. De rutschip stuur is richting het strand. De KNRM rukt uit met 2 reddingsboten. Eén daarvan had het schip naar de haven sleept. Nick van Prooien en zijn zoon Jorik varen de Alvesterentocht. En dat doen ze net zonder reden. Zowel het broeken van wetterstofpromootje. En tegelijk vregen ze omtikking voor de spierziekte MS. Het is net als van Prooien mogelijk om de tocht met één tank wetterstof te volbrengen.
10: Ja, we hebben één tankje waterstof. We hebben wel een reserve natuurlijk, hè, want we willen niet stil komen liggen. Dat is gevaarlijk. Maar we kunnen met één tankje van 700 gram waterstof kunnen we de hele tocht varen.
9: Tegelijk vregen ze dus ontwikkeling voor de streets en de spierziekte MS. En de motivatie daarvoor is heel persoonlijk, zegt Van Prooien.
10: In onze familie komt helaas MS voor. Bij mijn vriendin en bij mijn schoonmoeder. En dat weten we eerstehands hoe dat is en wat voor impact dat kan hebben. En we zien ook hoe belangrijk het is dat er goed onderzoek naar gedaan wordt. En daar willen we dan graag op deze manier ook een steentje aan bijdragen. En wij hopen dat iedereen daarvoor een donatie wil doen.
9: Onder duurzaamheid in wie wat had juist de brandwest bij een hoes. Een bankje wie toch een nog onbekende reden in de brandvlijn. De helptje is druk nu, maar de bewender koer de brand zelfs uit meidje. De brandwacht had nijcontrole die in verband met het droogte en het warme waar. Op de vierde sneeuw van augustus is alweer het Friesk kampioenschip Ielrikje onder pastoriesingel bij Tjolbert. Reden voor verslaghouder Esther Bethlehem van Streekomer op RTV NOF om vroeg te zijn met een van de jedere winnaars, dat is door de Postma.
11: De kleur moet perfect wijzen, maar u nodig je om te kijken. Wie horen van een mooie kastanjebruine kleur? Als nu een harder wit in die kant nu komt, daar rik je ze met peppels en ze populier houdt. Dat is die je zag geel als dat doekje daar. Daar zit die kleur op. Maar ja, wie horen van een mooie kastanje-reedbruine kleur. En ja, en ik zeg altijd, hout en soort maken het verschil.
9: En het Friesk kampioenschip Ielrikje is op 22 augustus in Tjolbert. En er binnen meer dan 50 deelnemers.
8: Nou, ben je nou nieuwsgierig geworden naar het verdere verhaal van Doer de Postma? Dadelijk in Noord-Friesland een wiedwaardige reportage.
12: Bist u aan een nieuwe uitdaging? Bij Faber en Wijnberg op Ameland binnen we op zoek naar gemotiveerde collega's. Al veel generaties lang hebben we kwaliteit hoog in het vaandel. Kijk voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
13: No bij Lippe. All in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
12: Pak je koffie? Bekijk de vacatures op onze website faber-wijnberg.nl.
14: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
3: Vriezen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
4: Easyset.nl, dan zit hij al goed.
5: Bierster baarlijke opbromming. Bellery de Boer, goed God en het Joer.
4: Kom naar Easyset in Burgen. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easyset.nl, dan zit hij al goed.
14: No in Friesland.
15: Jantine Weidenaar.
16: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
8: Het comedialoeren een soort simmelske bijdragen. Uw simmerverslagjouwer is in Janne Woerts. En wij zorgen voor u top dat FK Ilrikje. Maar eerst het waarbericht van Tjitske Wibbinga. Goeiemiddie.
17: Een goeiemiddie.
8: Ja, het is weer even wat koeler als begin van de week.
17: Ja.
8: Wat zijn de temperaturen op dit stuit in de provincie?
17: Nou, eigenlijk voor een groot part wel al boven de 20 graden. Het is verder ik wel ongenaam. Doet ik je krijg hinderen. Het een heel vrolijk waarbeeld, wolken en zinnen. Nou, op Vlieland 18,9 graden. Kwaaijum heb ik al hard 20 graden. Typisch Friesk waar, zei de waarnemster daar. Maar zinnen en wolkenvelden. Nou, dan wordt het op haast 22 graden. Isbrecht hem 21,6. Samar 21,3. En Bakkeveen en Frieske Pijl die zit ik krek boven de 20 graden. En dat komt omdat, nou ja, daar krekt even een buik hoor in de scoot is. Wat chokkere bewolking. Want de loeken toch hele enkelde lichte buiken zoer. En dat wie just jong eigenlijk ik al het geval. Daar wien meesten in het noorden van de provincie die werden ik al wat verrast. Ik kreeg vanmorgen fototrastuurt van een collega die hier 5 mm aardtapen in Haas. En ja, er is een verklaring voor. En dat is omdat het zeewetter gewoon al zo warm is. Er wie geen enkele waar model van Joert eigenlijk die het onjoeg dat er vanmorgen echt nog wel wat buikers mogelijk wien. En nou ja, ik op oren wie is en wie het eigenlijk net echt zichtbaar. Nou ja, je model die hier het eigenlijk wel goed. Maar de verklaring hiervoor wie dus dat het wetter is al zo opwarmen dat, nou ja, je kan nou eigenlijk elk signaal wel oppakken als dat er dus dan nog wel wat rijnwetter valt. Nou ja, dat is wel handig om te weten. En nou ja, van de midden kan ik wel stellen, dan is het eigenlijk oeren wol droeg en hebben we dus dat vreunlijke Frieske waarbeeld met stapelwolkingen en zinnen. Nou, dan ik verwacht je dan ik temperaturen om de beide 21, 22 graden op de meeste plakken. Maar dan jong, dan komt dus die steuring opzetten vanuit het noordwesten wij. Nou, ik verwacht je het meeste deels lag nog in het noordelijke part van de provincie. Zij geende wij de provincie in als zil het wat minder worden. Maar ik kom de nacht, is een licht buiken nog mogelijk? Verder is er dan een soort bewolking en mij een afzakje in de wind die dan al hielendal verslijn uit het noordwesten waar je komt, hebben we dan minimum temperaturen van zo'n 13 rond zo'n graden.
8: Ja, dan vind ik altijd een goede advies om dan voor de nacht even dat kersen van de tuinmeubels al te halen.
17: Ja, want dat is wel, en nou ja, zeker ik, morgen hier, dan ken het ik hier en daar nog wel eens even een licht buiken oerloeken. Eigenlijk met dezelfde omstandigheden als werd we nou ik oer hebben. Even een licht buiken die het ontsteen kan. Ja, ik nam een leuke opmerking. Die de wien zit natuurlijk meestal in een tent of in een vaartent voor de caravan. En dan klinkt het toch wel wat heerlijk heftiger als dat het uiteindelijk is. En sukke buikers binnen het ik. Hè. Het klinkt als dat het echt nog wel even stevig trorijnt. Maar dan kom je buiten en dan valt het eigenlijk wel taar. Nou, sukke buikers hebben dan monier ik nog. Morgen midden, dan is het eigenlijk oeren wel droeg. En dan zullen we vanuit het westen wij de zinnen op heel tijd meer plakken erbij komen. We komen dan stadig gewoon ik weer onder invloed van hege druk. Nou, morgen nog temperaturen van 21 of 22 graden. En de wind die dacht dat ik er een stik kalmer aan. Dus morgen echt een nou, kalme, vreunlijke Frieske simmerdij.
8: Twee Frieske simmerdagen achter elkaar.
17: Ja,
8: met Mahler.
17: Nee.
8: Dan geven we nou het weekend. En ja, ik al wel loeren over de volgende hitteweg.
17: Ja, die hitteweg. Ja, dat is benamen vooral in het zuidelijke en het middenpart van Nederland. Ik moet zeggen dat wij hier in het noorden, nevens mij, nog heel dan net een officiële hitteweg gaan hebben. Dus ja, ik verwacht je dan ik sneun en snijn hele ongename simmerske temperaturen, 24 tot 22 graden. En dat komt, nou ja, dat hege drukke biert, dat scoot hoe dus hinnen, smiet dan weer een zuidelijke streming op. We zetten sneun uiteindelijk nog een enkele mistbank. Daarna mij het een zinnen volslijnde haatrol en dat liep het op snijden. Ik zou u te pakken, dan wordt er nog een skepke boppen op die temperatuur. Smieten 26 en 22 en dan sluit ik eigenlijk heel lokaal in die 28 de 30 graden ik net uit. En op meen je dan nog wel een maximum temperatuur van zo'n 22 en 24 graden en van meen je oh, dan waait de wind tijdelijk ik weer even uit het noordwesten wij. En dat is typisch voor deze simmer, voor u zo'n jouwing, zodra dat die wind uit het westen of noordwesten wij waait, dan zak je die temperatuur zeker bij u krijgt onder die 24. En voor een hitteweg is het gewoon simpel. Je hebben 5 dagen op riegen simmerske temperaturen nodig, waarvan er dus 3 24 plus en dan nog 2, als ik het goed heb, 30 plus. Het kan ik wel eens 3 dagen 30 plus wezen. Dus ja, en daar komen we heel tijd krek net onta. Dus een officiële hitteweg hebben wij in uw provincie nog net aan.
14: Nou, ik vind het eigenlijk wel noffelijk. Dan hebben we elke keer weer een moment van koelte. Ik heb al het warme raam waar even in je zetten.
17: Absoluut.
14: Trowaaien.
17: Absoluut.
14: Maar dat heerlijke brieske van Oude Zee. Ja. Dank u wel, Tjitske Wimminga.
17: Graag dien.
15: Van Tolve ont Inroeren
18: bij Omroep Friesland.
19: Noe in Friesland.

0: Raptiel en Klaske Smit, mooi noemer, allinnig, mooi dij.
1: Twaanjoghurt op een 2 FM.
2: Omroep Friesland.
0: Uw simmerverslagsjouwer, die is joet de hele dag in en bij Jennewoord. Jedder jetten wij al van de havenmaster in het dorp. En we blijven wat in die wettersport hingen. Maar dan wil krekt wat oors, want bellen, dan bist nou bij een bedrijf dat eens meer werk in de winter als de simmer had, toch? Waar bist?
3: Ja, nou, hij zegt het hele hier wordt ook. Ik ben bij wettenbedrijf Het Kompas. Die toch een soort onderhoud ontboorten. Ik steer nu in mijn eigenaar Christian van der Laan. Goeie met je, Christian.
4: Goeie met je.
3: Ja, hey, hier in de simmer, heem zo aardig trok.
4: Ja, in de simmer is hier altijd wat het waan. Van storingen tot skillwerkzaamheden. Ja, er is altijd wel wat het waan.
3: En jullie lezen nou ook een onderboordje, een paar sloepjes. Wat is hiermee aan de hand?
4: Nou, we zijn met deze sloep druk dwanen om het schilderwerk weer netjes te maken. Daar weer een protte rust.
0: Ik geloof dat we pellen nu maar kwijt binnen. Dat is zoals het zeggen. Ja, wat, het is net al te vier voet voor onze verbindings. Maar we zullen even zien of we hem nog te pakken krijgen. En misschien in de krek in een gebouw, misschien in een loods of iets mooi beton. Dan wil het nog wel eens dreig wezen om die verbinding daar stond te brengen of te horen.
3: Ja, Jantine?
0: Ja, daar is er weer. Wie is krijgt een gebouw hier rond?
3: Nou, we staan niet deuntje in de loods. Dus ik ben nu in een stukje de boete gegaan. Maar
0: ja, dat wil ik
3: hoop
0: dan,
3: dat,
0: ja,
3: dat de verbinding nou het hoort.
0: Zeker, ik zou vooral boeten willen.
3: Ja, nou, doen we dat. Wie neemt blum bij het stikje van Simmers? Wat maakt ze hier al in mij?
4: Ja, Simmers is er van alles hier te beleven. Er zijn een soort mensen die bij de boot te wetter gaan. Maar ik, mensen die hier voor een dij komen in de haven. En daarnaast hebben we een grote klantenkring die hier de botenbeurs in de opslag gaat. Dus we zijn altijd wel druk dwanen.
3: Ja. En in die orenloods, je noemt daar zit een oren, een preem. Wat is daarmee aan de hand?
4: Ja, die preem die had een klant van ons krekling kocht. Die wil hem graag ombouwen tot rondvaartboot in Amsterdam. En hij had daar zelf een rederij en hij besteedt zijn werk uit aan ons.
3: En is dat dan echt een groot project?
4: Ja, dat is voor ons wel een groot project. Daar zitten we meerdere weken in. En ja, daar hebben we het wel druk mee op het moment.
3: En Jim, hier ik, nou, Lies Havertje, maar ik een vrij plak waar elke in zijn boot, een helling waar elke in zijn boot in het wetter dwang kent. En dus zij kijk voor het parteren al even, dat is vermakelijk.
4: Ja, dat is zeker vermakelijk. We zitten hier ongrenzend onder de Iepenbieren trailerhelling. Er gaan honderden bootjes per simmer erin. En er is altijd wat te kniezen. Die ene keer het achteruit rijden, de oren had spul met elkaar. En ja, er is altijd wat te beleven.
3: En wat is nou het meest voorkomende probleem waar mij het meest in komen?
4: Nou, het meest voorkomende probleem wat we in heel soort zin komen is dat de boordmotor net staat te wol. Dat mensen verkeerde benzine broekt ha, of ja, dat de accu leeg is. Dat zijn wel de meest voorkomende storingen die we het zien komen.
3: En nou lissen er wel wat boordjes. Hoe ziet het hier winterdijs uit? Want het parkeerplak, ja, er zijn auto's, maar winterdijs ziet het er wel wat oors uit.
4: Ja, winterdijs hebben we haast geen plak voor auto's, want er zit alles vol boeten met boten die we in een stalling hebben. Binnen staan we nu in de loods. Dat zit winterdijs helemaal vol tot ons dak daar heeg. Stapelen we de sloepen op en in het varen hier halen we alles er weer uit.
3: De komende weken nog drokte, verwacht je hier?
4: Ja, in de komende weken gaan we nog steeds een soort drokte. We zijn het project voor Amsterdam rond de Aron. Nou, dan hebben we nog wat schilderputjes die we te doen hebben. En vervolgens beginnen we al haast weer met de winterstalling.
3: Nou, genoeg te doen. Tier dank, Christian. Jan-Jantine, drokte hier bij de loods en ik nog in de haven. Ja, de laatste weken van de bouwvak van het noorden. Dus nou, volop drokte nog.
0: Ja, zo staat dadelijk dan ik nog de hand uit de mouwen steken om ze te helpen?
3: Zeker.
0: Ja, dat zie ik wel verwachten. Pella Numan daar dus in Jennewoud, uw simmerverslagjouwer.
2: Nijs, sport, ware muziek.
1: Dit is Omroep Friesland. Simmer in Friesland. No in Friesland. Omroep.

0: Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan. Ja, we hinten eerst krijg al even hoor. Wat van Rikke Ielgoud, die mat de eren goed hier op horen. Want op de vierde sneun van augustus, door het dus nog wel even, is alle jaren het FK Ielrikken. Verslagjouwer Esther Bethlehem van streekomroep RTV NOF. Die keer daarom deel bij een van de jedere winnaars.
1: Ik ben door de pasma. En ik ben mijn vroegpensioen en mijn hobby. Ja, dat is Ielrikken. En dat ook al van al mijn tolde.
2: Doe de zij het hobby, maar doe deze al vier keer Fries kampioen, Jan.
1: Ja.
2: Dus dat is wat meer als een hobby voor mijn gevoel.
1: Ja. Het is wat een uit de horen hobby. Let me het zo zeggen. Het is vertieren het Fries kampioenschap vertieren is gewoon echt heel leuk. Want het is als toen drie keer achter naar kampioen wist, dan meest is Chris een replica van de skier Hiel. Maar als een vijf keer in totaal wist, dan krijg je ook de skier Hiel. En ik ga hem vier keer won. En mijn conculega, ik zeg nooit concurrent, en conculega Sybrand Roos. Sybrand is ook jouw keer kampioen. Dus het is van die voor twee personen is het gewoon heel leuk. En dan gaat hij naar nou Eddie de Roos. Eddie is van mijn drie keer kampioen. En Lietse Eddie is ik drie keer kampioen. En die komen alle uit van horen. Dus ja, daar zit wel kwaliteit.
2: En wat maakt het nou een perfect Rikke Iel?
1: De kleur moet perfect wijzen, maar u nodig je om te kiepen. Wie horen van een mooie kastanjebruine kleur? Als nu een harder wiek in die kant nu komt, daar rik je ze met peppels, ze een populiere hout. Dat is die je zo geel als dat doekje daar. Daar zit die kleur op. Maar ja, wie horen van een mooie kastanje-reedbruine kleur. En, ja, en ik zeg altijd, hout en soort maken het verschil. Wat voor soort broekst, hoe soort is het en wat voor hout broekst. En dat is echt heel belangrijk.
2: Ja. En doe dat nou al jouw keer won. Verhoort er dan ik nou iets van de tarieding naar het Fries kampioenschap? Wat doet er dit keer anders? Of misschien wat hetzelfde?
1: Ik ga wel eens aan het experimenteren geweest. Ja? Mijn extra kroeden toevoegen. Hey. Maar dat doet niks. Nee, het is puur het soort. Dat is de. Dat horen dat voelt niks daar. Oh, Willem, doe haast allemaal net.
3: Ik ga ze.
1: Best. Ja. Toppie, jongen.
3: Succes, maar de opdracht.
1: Ja, kom goed. Maar ik rist je ook niet weg. Hoi. Yo.
2: Ja, we zeggen hier, je om ons heen al gebeuren, jouw harde, verste klanten, die komen je deel.
1: Ja, gelukkig al. Maar ik zie eigenlijk al 22 hier.
2: En waarom hier altijd in Jennewaard op de braderie?
1: Ja, dit is een van de mooiste braderieën. Dit is echt gewoon bekend en toeristen. En met die een praatje. Het is gewoon leuk dat ze altijd wegkomen. Want dan wisten ze dat ze goed doen. En dat vind ik het mooiste.
2: En wat ik eigenlijk alleen maar gewoon doe, had voor jou een keer het Fries kampioenschap won. Dit was jouw keer voor de vijfde keer, maar dit waad ik automatisch de laatste keer zijn doen. Krijg wij om de laatste keer?
1: Nou, dat je. Ik vind zij iets voor leuker om te doen. Dat je het samen op de tijd in zit. Want ik zei, als je echt serieus om de kampioenschap mee doen was, doe zie ik toch voorhand al die nielen uit die van de jury broeken was. Dat moet zien wijzen. Nou, dat je dan op de tijd in zitten van welke lees ik komt. Nou, en dan moet de tabbereiding, de poetsen, het moet goed skiën, de graad moet zoeken skiën werden van binnen en al dat soort dingen. Dat gaat gewoon, ik ben eigenlijk, ze zijn hele vreedwinkel bezig met de tarieding. En dan had de dag van het Fries kampioen zelf nog. Ja, er gaat echt een hele protein in zitten. En daar ga ik zo'n beetje denk ik, nou nee, de show gaat er dan op wat al. Ik denk dat dit mijn laatste keer is. Maar ja, als ik hem win, nou, dan maak ik nog een keer, maar dan maak ik een verdediging. Dan dat het wel was.
0: Sinds nooit dus. Door de pas van wie dat. Hij praatte met verslagjouwer Esther Bethlehem van streekomroep RTV NOF. En ben je nou nieuwsgierig worden of krijg je zin in zo'n Rikke Ieltje? Dat FK Ielrikje is dus op sneeuwen 22 augustus in Tjalbert. En er binnen dus meer dan 50 deelnemers. Voor elke smaak wel wat te vinden, denk ik.

0: Oudoende weekend. Wie is er nog in Nederland van een speciaal optreden in Amsterdam? Dit weer Madonna en Beautiful Stranger.
1: Azen bij Omroep Friesland.
2: En ze hellen als verrassing gewoon ik Kylie Minogue nog even op het podium.
0: Oh, dat heb ik net eens mooi gekregen.
2: Ja, die hellen ze er ook nog even bij.
0: Oh jee.
2: Dus de stiende twa grand dame even op het podium daar in...
0: Is daarbij bij ze wel? Ze zijn wel wat vergane glorie, hè?
2: Ja, ik weet iets. Doe ik een lied van weer heel erg fan van Madonna. Maar ja, de laatste album zie ik net zo volle meer aan. Dus...
0: Nee, en ik weet net, zond dat optreden bij het Eurovisie Songfestival. En ze behoorlijk nice te noorden, zie je het.
2: Nee, en ik heb een keer live bij een concert van haar West. Dus ik heb er al een keer live gezien. Dus
0: ja, hoeven het meer te gaan.
2: Nee, precies. Dus. Maar West, wel hinnekist in Kwatten, dat is nou bluf in Wergeer. Want Wergeer heeft een nieuw festival, live in Wergeer, 2 dagen lang, in september. En bluf is daar de hoofddekt. En ik moet wakaten voor Jan van der Middie. Dus die kist winnen.
0: Daar weten we van, die King goed, jongen.
2: Ja, zeker. Pascal, dat is echt een topzanger. Dus dat is altijd goed. En Pelle, die is nou misschien wel in het mooiste gebied van Friesland. Ik vind het echt geweldig. De Oude Veen en Jennewaard, die omkrieten. En daar zie ik een linkplaat bij. Dus ik word een beetje algemeen horen. Iets met wetter of zo. Of schoonheid of beauty. Ik weet het net. Bedenk iets leuks.
0: Ik sluit hem nooit
2: in. Ja, dan denk ik ook maar even maar. Ja, en als een suggestie hebt, dan moest hem appen. Komt via de Omroep app of 0620.
0: Doen we dat. Dadelijk alle keer dus. Goeiemiddag, mooi Diana de Groot. Ontzaf je deze editie van No in Friesland. Meer nieuws vanzelfs op onze site en in de app. Van Alves en hele noffelijke middag.

0: Stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt bij het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur uit kazernes. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanslag met een auto in München. De man reed vorig jaar februari in op een vakbondsdemonstratie. Een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter kwamen om en tientallen anderen raakten gewond. Volgens de Duitse justitie had de 25-jarige Farhad N. een religieus motief, maar was hij niet aangesloten bij een groepering. Hij kwam als tiener naar Duitsland en was daar legaal. Hij werkte als beveiliger. De aanslag was een van de incidenten in aanloop naar de Duitse parlementsverkiezingen, waarbij de uiterst rechtse partij AfD een grote overwinning boekte. Het natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek. Na de grote natuurbrand hangen er nog altijd rookdampen, er kunnen takken vallen en de bodem is instabiel. Campinggasten en omwonenden uit de buurt mogen wel weer terug. In Spanje en Frankrijk zijn de afgelopen dagen stranden gesloten nadat veel mensen waren gestoken door kwallen. Het gaat om het Portugees oorlogsschip, een kwalachtige die tentakels kan hebben tot 40 meter lang. Een steek van het dier veroorzaakt hevige pijn. In San Sebastian in Spanje werden op één dag zeker 120 mensen gestoken. Het is niet duidelijk hoe het komt dat er zo'n grote toename is van de kwallensoort. Het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
6: Een goeie middie. Op en om het wetten, dat is een beetje de reerde trieën van de simmerverslagjouwer. En Friesland als wetterieke provincie, die had een heel mooi soort van die mooie plakjes die binnen dit thema pasje. En waar het ik prachtig is, dat is Jenne Wort en daar is de verslagjouwer op dit stuit. En ik zie hier een mooie plaatje hoe het mooi als thema ambitie misschien wel die typeert hoe mooi die omjouwing daar is. Of misschien gewoon iets maar wetter. Tink en link even mooi, de meester trog Jan dat kind via de Omroep app. Of via de WhatsApp 0620 Fjouw en Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen. Elfelbeat, die trapen het is een midi muzikaal hoor.
7: De Wijnloods en de Eco-keuken aan de Pompmakkerfief op het Jerrenveen. Dat is juist de mooiste meubels en keukensteen.

0: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
1: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Waar elke reclameuitering. Kompas.frl.
2: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
1: Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% worsum. Wat de takkomst van Friesland.
3: Biesterbaarlijke opbromming.
4: Bellerie de Boer, goed God en het Joer.
5: Goeiemiddag.
6: Maar Diana de Groot.
7: Het is

0: Ja, de man in het algemeen komt er net heel positief van, hou je dit noemen. Typical Mail van Tina Turner.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Diana de Groot.
0: Het is 13 minuten oer in stapelwolken van de middag, maar het bleut zo goed als droeg. De wind die komt uit het westen waaien en is vlagerig, matig en vrij krachtig. Een hele goede middag en fijn dat Stodrik erbij bist. De kist slingers ophing je als dat worst. Stuur daarvoor even de reden van het ophingen in een brugje naar de studio. De kist stuurt de kaarten winnen voor live in Wergeer, mooi onder oren bluff op het podium. En een simmerverslag jouwe, die is weer op of om het wetten te vinden.
2: Wink en link.
0: Want wetter, dat is een beetje het centrale thema deze simmer. En daar heb ik een af van in de provincie. En daar ben ik een heel soort mooie platen om te linken. Daar kom ik wel achter om al je reacties die binnenkomen. Even een selectie eruit. Het Veske van de Chameleon wint in mijn haren. Dat past wel bij een uitsturing, zat Joukje. Fokke, die tinkt dan een heel oormooi plak als de oude vin. Die zei dat wat Marcel Smit ook zongt. Dat vind ik mooi.
3: Neem niet mij bij de woorden die we tikken leefs.
0: Ja, daar is hij het liefst. Homme, die zei de Rocky Mountain High van John Denver. H2O, maar Just Add Water, zei Andries. Annie Wetter van Jan Tekstra. Zieleswaar, zei Jan Jaap.
4: Zieleswaar, het is zieleswaar.
0: Oh, dat is het zeker, Homme, dit wintje erbij. Ik en het toepasselijke Annie, tegen dank. Jan Jaap kwam dat mooi trouwens. Mariet, die zei Rowan Hezen en Water. Gary Greideroos is ik wel geskikt. Want des jong Pieter Wilkens hoe de prachtige Friese Gruiden. One die wil dissen van Queen wil jaren.
5: It's a beautiful

Kai Hofvoort, zo'n visioen van dat ze dan op het wetter zit en dat die zinnen zo mooi hoe dat wetter komt en de ambitie die ze daardoor hebben. Ja, ik vind dit ook wel een hele mooie suggestie. Maar ja, ik ben net de enige die dat bepaalt, want daar heb ik een hele slimme computer voor. En die denkt van ja, maar ja, dat veske van Jan Tekstra, die vind ik ook wel heel mooi. En dat klopt uiteindelijk ook wel, want dat is ik zo'n mooie plaat. Daar kist ik helemaal in wooi dromen hoe dat wetter hinnen van de oude vin. Jan Tekstra en het wetter.

0: Belgische versie is toch volle mooier als die Nederlandstalige van Marco Borsato. Ik vind van wel. Jan Tekstra en het Wetter en Tiegetank al hier voor het insturen van de Linkplaat.
1: Omroep Friesland. Simmer in Friesland.
0: Christian van der Laan is een echte wettensporter. Hij had een eigen boot, mooi graag varren. Maar hij komt er eigenlijk helemaal net om ta. Omdat hij eigenaar is van wettensportbedrijf in Jennewaard. Ja, die is toen correct al, in Friesland. Pelle Numan, die is nog heel tijd bij hem. Pelle, goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag Diana.
0: Dat liep het me eigenlijk best wel lastig. Dat je dan zelf heel graag op het wetten bist, maar dat het ik niet werk is. En dat is het oren eigenlijk het wetten op litten mast. Is dat wel eens een dilemma van Christian?
2: Nou ja, als we hier uitzoeken, dan show echt oer het wetter. Dus zoals de hielen die het wetter. Maar eens, Christian, als er wel eens die het om het wetter op te gaan?
3: Nou, we zijn zelf net een soort op het wetter te vinden. Ja, jongens naar het werk nog eens het even een blokje te varen. Maar ja, hoe daar ben je altijd in de werkplaats.
2: Ja, en dan zit je echt bij een haventje. Dus zoals alleen maar meester op het wetter is de hele dag. Het is dan net van, goh, daar moet ik even zitten.
3: Ja, dat is natuurlijk wel verleidelijk, maar ja, dat is net altijd mogelijk. En ja, zodra het kind, dan ben we wel zelf even op het wetter.
2: Ja, want toen Fardasto dit bedrog hier is, wist toen wel een soort op het wetter te vinden en in die jeugd?
3: Ja, nou ja, zij is Jenne Wout, dan zij is het wetter. In de winter een soort reetrieden en in de zimmer zielen en varren en zwemmen. Dus ja, dat we dat vanuit thuis ik een soort mij kregen, we altijd op het wetter. En ja, dat is gewoon prachtig.
2: Maar dat is haast net zo volteerd, trok die in bedrouw. Zij zagen binnen hier ontwerp. Hoe is dit ooit zo begonnen? Hoe ben je hier zijn rollen?
3: Ja, nou ja, vanuit band, de techniek vond ik altijd al interessant. Zelf altijd op het wetter wezen. Nou ja, dat van die hobby eigenlijk die werkmeidje. Ja, en dat is wat we doen haar.
2: Ja, nou is een eigen bedrouw, heel goed, rint heel goed. Wat vind je dan het leukste om hier om te doen?
3: Ja, het allerleukste vind ik het klantencontact. Alle boten zijn weer oors. Bij ons is nooit een dag hetzelfde en dat maakt het voor ons heel mooi.
2: Elke dag is hetzelfde. Wat ben dan krijg je de verschillen per dag?
3: Nou, de ene dag ben ik een boordje aan het verven. De andere dag ben ik een boordje aan het skiermeidje. Weer een andere dag ben we op haven het gas ontmeren. Ja, die variatie dat maakt het voor ons het werk zo mooi.
2: Zouden ze dan net graag wat vaker het wetter opwollen?
3: Ja, nou ja, als die mogelijkheid er is, dan pakken we die. Maar ja, van Ruus viel het altijd als... het viel voor Ruus altijd als, nou ja, als hobby, werk, ja.
2: En je game dan soms ik wil het wetter om wat werk te doen? Of is het vooral hier in de werkplaats ontwerp?
3: Ja, wie doggen de werkzaamheden het leerste buurt in de werkplaats. Op het wetter sleutelen is natuurlijk gevaarlijk als het gereedschap in het wetter valt. Dus bij voorkeur in de werkplaats. Dan halen we de boordjes op, slepen we die en dan doen we de werkzaamheden mooi in de werkplaats.
2: Ja. En is dit nou echt een beroep dat ze nog de rest van hun leven dwaan was of heeft hij nog hoge ambities?
3: Nee, dit is wel wat ik de rest van mijn leven dwaan wil. Wat ik niet eens al zei van ja, ik ga eigenlijk van mijn hobby mijn werk maken. Nou ja, ik denk net dat heel veel mensen dat ze kennen en maaien. Het viel ik net in die zin altijd als werk. Ik maai altijd en ik mat net.
2: Ik wil bijzonder, dat doet het mij die heid te geren.
3: Ja, mijn heid is hier een heel soort. En we zijn een heel soort te geren altijd ondergang.
2: En gaat die taakverdeling en dat werk altijd lekker goed? Want in bloot dat familie.
3: Ja, dat gaat. We hebben wel eens even een meningsverschil, maar dat komt overal voor. En daar gaan we het dan even over en daarna is dat ik weer kleer.
2: Nou, Christian, ik zal die net langer ophouden, want ik denk dat het toch een nog is. Dus...
3: Ja, we gaan nu zo meteen weer even verder met dit boordje al rond en dan kan die meesten ik wel lekker varen.
2: Nou, tegentank, Christian. Ja, Diana, trok er hier bij de boordje een soort verfje, maar ik motors elke in, komt je del.
0: Ja, gezellig. Nou, dan het er in elk geval de hele dag wat onspraak en dan kom Pelle ik nog voorbij, gezellig. Dadelijk dan zist ik nog het wetter op, hè, naar de Orvin.
2: Ja, ik zul het wetter op. Stap de boot in.
0: Nou, dat is helemaal fantastisch. Dat jaren we verder op hier in Goeiemiddag.

0: Bisto op vakantie?
1: Doch de groeten op de radio, in Goeiemidje.
2: Pieter en Ankie hier.
3: De groeten uit Dubrovnik.
2: Ex speciaal voor Beppetine.
1: App die vakantie op WhatsApp nou. 0620-4-Joggen-Joggen-Ian-Joggen-Joggen.
0: Dan komt hij voorbij in Goeiemidje.
1: De groeten op de radio.
0: Dat is wel eens wat hoors als een kaart.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM. Het is Jelve Twaan. Het Nijs-Zuid-Friesland, maar Jantine Weidenaar.
12: Een goeie middag. Een eeuwenoud Grieks verhaal komt er Taliban terug de film The Odyssey. Net al de film is populair. Ik boekhandel zoeken een tanneming in de verkeer van het boek waarop de film basier is. Daarover boekverkeper Manon de Vries.
13: Elke vertaling wordt normaliter eigenlijk elke maand wel in van verkocht. Maar we zeggen nou dat dat echt wel heel veel meer is. En dan vooral van Emily Wilson. Die is gewoon net met ons te slepen. Maar kunnen ze ik net bestellen eigenlijk omdat alles in herdruk is. Omdat het zo populair is.
12: Farmonteur Amber van Gosliga, kapster Geri Smedes en gastvrouw Rodé Smit stiert de simmer in het teken van trainen, trainen en nog meer trainen. Zij verdient vorig jaar 1 september Nederland in het Chinese Shanghai bij de World Skills. Het wereldkampioenschap voor beroepen.
14: Ik ben nu aan het opstekken. Dat is een van de onderdelen die ik straks in Shanghai onder andere zal gaan.
15: Ik heb een lekkere alcoholvrije cocktail gemaakt voor de voorbereidingen voor Shanghai.
16: Hier is gewoon zoringenziekje en dwan en ontwerk en hoeft niet.
12: De KNRM had juster een schip met motorproblemen naar de haven van Lauwerszee gebracht. Door de hurde wind en de roege zee dreut het schip stuurlees richting het strand. De KNRM rukte uit met 2 reddingsboten. Eén daarvan had het schip naar de haven gesleept. Op de 4e sneeuw van augustus is alle jaren het Friese kampioenschip Ielrikje onder pastoriesingel in Tjalbut. Reden van verslagjouwer Esther Bethlehem van Streekomroep RTV NOF om daarop vooruit te zien, maar een van de eerdere winnaars door de Posma.
17: De kleur moet perfect wijzen, maar u nodig je om te kiepen. Wie horen van een mooie kastanjebruine kleur? Als nu een harde wiek in die kant nu komt, daar rik je ze met peppels, ze populier hout. Dan is die heel die zo geel als dat doekje daar. Daar zit die kleur op. Maar ja, wie horen van een mooie ja, kastanje-reerbruine kleur? En ja, en ik zeg altijd, hout en soort maken het verschil.
12: Dat is toch prachtig, zo'n vakman.
18: Ja, oh, heerlijk. Dus ik ken ik wel mooi aan die World Skills.
12: Ja, ik gok, ik weet net hoe oud dat er is, maar ik gok dat hij krijgt wat te oud is.
18: Ah, spietig. Ja. Het is wel een kunstje, hè, dat Ielrik.
12: Bist je een leefgabber van een Rikke Iel?
18: Zeker.
12: Oh.
18: Ja, ik vind dat heerlijk. Daarnet. Zeg ik, op je gezicht.
12: Nee. Ik leg dat graag aan oren hoor.
18: Oké, nou, dat mooi hè.
12: Het waar dan nog. Een soort rondte van de zin in Jort en een peer wolkenveld. Letter komen direct nog wat platte stepelwolken bij. Het lijkt tot daar is hoe al droeg te blijven. Dan hebben we het 19 graden op eiland. En 21 graden in het binnenland. En wat oors dus als de hitte. Morgen verint zijn kortes droeg. Het is wisselend beroen. Maar het is toch ook wat zinnen. De westenwind meestmatig. En dan wordt het 21 of 22 graden.
18: Die film, die Odyssey, die is dat toch ik als jongen?
12: Vanzelfs.
18: Ja, vanzelfs. En wat voelst je ervan? De moeite werd?
12: Ja, fantastisch.
18: precies wist wat het is. Om net te vallen. Want als
3: spiders.
18: Dat wist als mijn Ikeron de Gong Hestel-films. Dan bleek ik nog wel even dwaande. Maar wat mooi maakt om deze film is dat heel veel zaken net uit de computer komen. Maar dat ze gewoon echt telset binnen. Dus een pop van 100 meter heeg. Of jetskis die het Marlcore een zo'n draaikolk maatje in de zee. Dat kan computers maar gewoon echt werken. Dat ik ambacht dus. Ja. Dat vind ik prachtig. En dat kist wel waarom zijn in die film.
3: Oké, nou, dan hoorde je er dus om daarheen te gaan. En misschien toch ik nog om zo'n boek op de kop te tikken. Dat wist ik wel een musical liefhebber.
18: Hing het van de musical aan, maar hoe het algemeen wel?
3: Ja, dit is een van de meest iconische musical feskes eer. Van de Wiz zelfs. Komt er dadelijk om.
9: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
19: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
20: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
21: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
22: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
23: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Goeiemiddag. Mardiana de Groot.

En Rekkers Koffeling zelfs volop in het nijs, omdat de treien vooral die tagelijk zwanger maken hier. Alleen dan is hier vorige week een heel mooi filmpje van hem op Instagram, dat er maar één van zijn zwansjes heerlijk onder het muziek maakt in weer. Douwe Bob en Slow Down. Hey, misschien is toen ik ook krek de jaren kriegen dat ze een bandje in de buik heeft. Of misschien is krek Heart of Memwerden of Paken of Beppe. Of misschien is er een jiddy bij die in de familie of op een buurt. Let het me dan even weten. Stuur een beruchtje via de Omroep app of via 0620 4 en Jochen. En dan ken ik dadelijk de slingersje van die opingie. En van een van de appers luid ik nog een setje mooie slingerskleer. Wow!

0: Alex Warren, Jirin Goyemiri en Passenger.
1: Wij gingen de swingers op.
0: Nou, er komt bijvoorbeeld een lokweesje binnen. Dus even Shen, ik pak ze erbij. Liewe, die appt de laatste dagen van mijn vakantie binnen dit. Maar dit waren nog even in de tunnel het werk. We gaan mooi voortwesten en zelfs alweer nog de man die onder slag te gaan. En daar wil ik wel graag de slingers voor ophingen. Teken die site, mijn mem is Joert Jiddy. Ze wordt 56 jaar, lokweesje mem en ont van de middie. En Silke, die stuurt ik nog een leefberuchtje. Mijn beppe is Joert Jiddy en die lust het altijd naar Omroep Friesland. Ik wil verhard de slingers ophingen. Nou, Silke, waar hij eruit pikt, dan krijg van u de slingers Stas Stuart. En we kregen een toch wel bijzonder appje van Tim en Jan. Een goeie middie.
2: Middie.
0: Ja, dat was net de slingers ophingen, maar de vregen stijlijk om naar je slippers.
2: Ja, dat ja. Is zo.
0: Wat is het verhaal?
2: Nou, ik ga in 2015 haak roen, dat we rond scootjes zien. Dan hier je altijd zijn quiz. En dan kon je prijzen winnen.
0: Mm-hmm.
2: En toen haak die slippers had ik toen wonen. Maar dat zijn de beste slippers om aan boord te gaan. Als je dan naar de douche gebouwd dan maar het had, dan kun je daar mooi op rennen.
0: Ja.
2: Maar ze zijn nou stikken.
0: Oké. En maar hoe zagen die eruit dan?
2: Nou, dat waren van die badslippertjes. En daar zie je op Simmer in Friesland. Dat waren heel plat.
0: Ja.
2: En dat zie je in ja, een soort rubber. We hebben die badslippers van maken. Weet ik eigenlijk net. Ja, rubber.
0: Ja. En gewoon donkerblauw, denk ik dan?
2: Nee. Dat zie je, ze weer een green. Krijgt als het hele logo van Simmer in Friesland. Dat zie je erop printen.
0: Dat zie je erop printen. Ja, het doet bij mij helemaal geen beltje rinkelen. Ik heb me ze net heugen.
2: Ik maak er een foto van en ik app ze je ook nog een keer.
0: Ja, doe ze dat even. Want wij ben hier intussen het magazine indoekt. En Chris die het werkelijk alle dozen van de rekken afsleurt. Hij had ze nog net voelen.
2: Nee, dat wil.
0: Nee, ja,
2: maar
0: dus
2: het is al een heel tip. Het is echt
0: Olivier Lien. Nou, ik heb wel zin. Het ben wel flinke slippers dan.
2: Ja, ik ben beste slippers.
0: Ze hebben hem goed houden.
2: Ja, absoluut.
0: Wij willen daar heel graag naar je slippers, Jan. Alleen nog, ja, als ze er net mee binnen, dan ben ze er niet meer.
2: Nee, dan ben ze er net meer, nee.
0: Waar kunnen we die oors nog blijven, Maartje, Tim en Jan?
2: Nou, dan wil ik graag, dat weet ik net. Ik hoor net wat oors te haaien, dat vind ik wel best. Maar ik wil wel graag het liefste Famke heel protten willen wensen en dat ze winnen.
0: Oh, van Scootje Sillen bedoel
2: je? Ja, absoluut.
0: Ja. Oh, ja, want de vogel staat heel grut.
2: Ja, ik vind het mooi.
0: Oh.

Het is eigenlijk wel hilarisch wat er op dit stuk gebeurt in ons Omroep-app. Want we krijgen al je berichtjes binnen over slippers. En mensen die dus in de armen jaren bij de Omroep slippers woen, hè. Klaasien de Boer, die zei: ik heb deze slippers

Friends gewonnen. Fantastische slippers. Er staan zelfs scootjes op. En ik had ze doen. Ik woon soort Gary. Die het dus ik slippers woon. En Annemarie die zei: welke maat slippers zie ik hier? Want ik heb ik een slippers jong. En mevrouw Zevichen, dat ben exact dezelfde slippers als die Tim en Jan hier. En het is maatje 40 Tim en Jan. Ze komen die kant op. Hello.

0: beste allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nijsbrief.
4: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
5: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie zit klaar.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is weer opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond gaat. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. De brandweer stuurt nu extra mensen naar het gebied om verdere uitbreiding te voorkomen. Vanwege het oplaaien van de brand rijden er minder treinen rond Venray. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw van 42 verdronken. De vrouw wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen kwam, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun 3 minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. Toen de hulpdiensten arriveerden, was ze al overleden. Meisjes die in Engeland een militaire opleiding volgen in de plaats Harrogate zijn slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en misbruik. Dat meldt de BBC. De afgelopen 8 jaar zijn er bijna 280 klachten ingediend over seksueel wangedrag door junior recruten en personeel. Een meisje van 17 deed aangifte van een urenlange verkrachting, maar de politie deed er niets mee. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt voor het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, zegt de brandweer. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
11: Werk je in een van de mooiste gebieden van Friesland, de Oude Veen? Bert Landman, die is de gelukkige. En dadelijk zie hem hier in Goeiemiddie.
12: Bjesterbaarlijke opbromming. Ben een riedeboer, goed kwot en het joer.

0: Bietenkop ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en sjog op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: Een onverwachte klus, verhuizing of een auto die niet meer start? Huur een bus of auto bij Friesland Huur. Voor een dag, weekend of een hele week. Flexibel vervoer voor als het nodig is. Dus van weekendje weg tot verhuizen en pech. Huur jouw voertuig bij Friesland Huur.
3: Stinstra Casino, zieke Dij als casinomonteur. Kom Del voor een kop koffie en wut u naar je collega.
4: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
5: Zag ik op stinstra.nl.
6: HWO Hinde van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2.
4: Zwargeles leidtje, mijn kunstgebit aan huis.
6: Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
7: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ontwol 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijzantje op een Jouwer.
8: Goeiemiddag.
9: Maar Diana de Groot.

0: Jonas Brothers en Only Human, de Fayette Stephanie. I think we're alone now.
1: Omroep Friesland.
2: Simmer in Friesland.
0: Een van de mooiste natuurgebieden met wetter in Friesland is denk ik wel het Nationaal Park de Oude Veen. Bert Landman die is tassichthouder en boa van het Friese Geer. En de Oude Veen, dat is zijn werkgebied. Ja, Pelle, dan gist toch eigenlijk elke dag fluitje naar het werk als ter wezen mais, denk ik.
3: Nou, Diana, dat liek het mij ik. Maar ja, dan kennen we het beste vanzelf in om Bert zelfs regen. Bert, goeiemiddag.
4: Goeiemiddag.
3: Diana vreeg het, als het op het wetter is, dan is er elke dag fluitje naar die werk daar. Is dat ik zeg?
4: Nou, meestal iets voor ja. Maar om nog te zeggen, ik denk dat we dat onderal vinden. Ik ken in elke werk dat je. Ik wil eens dagen heen denken, poepoe, wat zit je al eten waar zit. Maar ja, in principe ken ik fluitje naar het werk, ja.
3: We zijn nu op het wetter, bij de Oude Veen, het grote natuurgebied. Als boa, wat doch je dat zo'n hele dag?
4: Nou, wat doe je een hele dag? Eigenlijk zeg ik altijd, ik ben tafelsje gehouden boskwachter op het wetter. Dus wetterwachter, hoe het maar nemen worst. En ik hou me bezig met natuurrelateerde zaken. Dus alles wat je speelt. En ik tjink om en misschien wol of net door de boegel ken. Daar vind ik wat van en dan meld ik me even bij de mensen. Dus als ze te hut varen of ze rennen ergens, werd ze net rennen maaien. Of ze hadden hoe net onthouden, werd het wolmat. Dan kom ik in actie en dan hebben we even een praatje.
3: Ja, maar even voor de duidelijkheid, je bent geen politieagent, je tikken ze net voor en dadelijk op de vingers.
4: Nee, ik ben geen politieagent. Een politieagent is een algeheel opsporingsambtenaar en die bemoeit er mee alles. Ik bemoei me met, wat ik al zei, natuurrelateerde zaken. Dus alles wat met de natuur te krijgen heeft, daar bemoei ik me mee.
3: En wat kom je dan vooral te zien, met name in de simmer, want er zijn er heel soort toeristen. Mensen die wel ondervoen binnen op het wetter, maar ik mensen die misschien voor de eerste of tweede keer hier binnen. Hoe gaat het dan in chauffeur?
4: Nou ja, wat ik al zei, ik vaar roen en ik kom dingen tjen en daar acteer ik op. En inderdaad, het is zo dat als je auto rijden, maar je een rijbewijs hadden, maar je theorie van leren, je moet praktiek leren. Maar met een boot, want 15 meter, kun je het water op. En als je een ondervinding hebt als net, je gaat het water op. Nou, dan zorg ik van alles, het gaat wat te...
0: Ja, dan zit je op het wetter daar in de Oude Veen. Misschien biedt hij bij eromheen. En dan valt gewoon de verbinding fut. Ja, dat is toch wel schande. Nou, dadelijk dan hopen we weer even contact te vinden met Pelle. Of is Pelle er alweer?
3: Ja. Ja, Diana, jij is me nog?
0: Ja, dat voelt even fut, maar ja, de bist er in tussen.
3: Ja, we zitten zelfs midden in het natuurgebied. Dus dat kennen ze ook dan, de verbinding heen. Het trof al. We zien hoe lang de verbinding nog staan.
0: Staan.
3: Maar Bert, dan gaan we weer even verder. We zijn nu midden in dit natuurgebied. Is het dat achter u zit een boordje? Is het ik vooral dat mensen hier te hut varen?
4: Nou, net al jaar. Gelukkig net. Ja. Maar hetzelfde werd op autodieken. Daar riet men ik gemiddeld al jaar goed. Maar ja, daar riet ik wel eens in te hut. En dat hebben ze net altijd goed in de gaten. Hek wel eens terug. En dan kom ik even naast haar en varen, dan wies ik ze er even op van, giet even te hut. Ik ken namelijk zelfs zien hoe hut dat we gaan. We varen hier nou in de Sietse Maaikersleert. Dan maaien we tussen de 6 en de 9 kilometer. Nou, giet dat wat de mal, dan wies ik ze daar even op. En dan zeg ik even van, je moet helemaal eens even achter jou zien. Want je moet je nog op het galven dat het te hut gaat. En dat willen we net. Dus ja, elke keer maar west, joh, de dressen die het nou weer zien helpt. Nou, ik een boordje, dat is hier. Geert altijd met de hutje, we slingeren die nou alle kanten nu. Dus ik maak eigenlijk, maar ik ben mee geïmporteerd, maar eigenlijk maak ik ze nou even waarschuwen dat dit vierste hut geert. Ik zal even stingen, een moment.
3: Ja, best. Nou, Diana, wij dan horen we iedereen op. Bert die shit en die zei het dat ze wat stadiger rol farm had.
0: Ik wou dat wel even jaren, hè? Even
3: het wet op. Nou, hij doet alleen maar zijn hoorn op en del. En dan zie ik dat ze inderdaad wat statige
0: ja, ze reageerde
3: dus,
0: er wel op.
3: Heb ik je net te razen?
0: Nee.
3: Ja, ze reageerde voor dadelijk op.
0: Oké, nou, mooi. Nou, dat blijft nog even op het boord zien, denk ik. Want ik is er net zomaar oud.
3: Nee, wij maken nou een mooi rondje. En dan letten van de middenjarige Bert nog een keer.
0: Hartstikke mooi. Dank u wel, Pelle Nieuwman daar vanuit de Oude Veen.

0: De Bounty Hunters en Hey Leven en Replay. Die kwam ik eens even voorbij hier in Goeiemiddie. Drijven net zo vaak, maar dat is eigenlijk best wel leuk, toch? Replay.
1: Ja, zeker. Ja,
0: vind ik wel leuk, Chris. Ja, goeiemiddie. Leuk, dat bist er weer bij. En hij is het red of Arie Noorsteen.
1: Ja, zeker.
0: En we hebben prachtig mooie prijzen op Vette Jan.
1: Ja, het gong krijgt heel die toe slippers, maar we hebben ook een hele leuke prijzen.
0: Ja, geen slippers. Nee. Wollen we een watchie, zo'n viskespetsie.
1: Zeker.
0: En een hamamdoek.
1: Ik.
0: En een tattoo.
1: En natuurlijk.
0: En een zinnebril.
1: Ja.
0: En als klap op de fuelpilk.
1: Oh, dat is nou voor mij. Ja, ja. Live in werk in mei onder horen. Bluff.
0: Nou, te gek. Ja, de kist is twakaten en dan ben je weekendkaten. Dus de kist beide jongen kist erin.
1: Ja, het ongelooflijk eigenlijk.
0: Helemaal leuk. Ja, had ik net leren. Nee. Maar het is Wossa en dat doffe mooi een bepaald spultje wat op het red stiet.
1: Ja. En dat je nog een draait, denk ik.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Waar zit het net?
1: Ik heil draait. En het is Win mij het begin.
0: Win mij het begin. Nou, dan lid ik straks het begin van een plaatje, hè. En dan moest je horen om welke plaat het gaat. Wat is dit voor plaat?
1: Oh, dit is voor mij al. All About the Money.
0: Ik zet die Wollenbout beatje van het blok, hè.
1: Oh, nee,
0: Simply Red.
1: Ah, het liek het op een koor.
0: Ja, liek het wel een beetje op een koor. Zelfde intro. Dadelijk ik het Frieske Nijs. Nice.

0: Nou is alles mooi om voor de vakantie.
1: Zinnebril?
0: Check.
1: Badkleren?
0: Check.
1: Slippers?
0: Check.
1: En Friesland?
0: Dat vind ik neer meer. Want maar de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Van het laatste nieuws, ons zien favoriete programma's.
1: Omroep Friesland.
0: Past dus altijd in de koffer.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
0: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM. Het is Jelwe Traijen. Het Nijs uit Friesland, maar Jantine Weidenaar. Een goeie middie.
8: Voordat we het wisten, ja, en we van ons achteren, ik schreeuw en toen begon iedereen te draven. En voordat we het wisten, begon ze op een Corine te houden.
7: Zo had een van de tjogen van de massale vjochtpartij van Justerion op het Starteiland bij Snits. Bij de vjochtpartij binnen 2 mensen verwoenen rekken. Een van de verwoenen is den jonken oorhouden van mishandeling. Kit om een 36-jarige man uit Emmen. De politie docht op dit tijd verder onderzoek naar de vjochtpartij en wil nog niets is over de eftegroen van de blutsen persoon of de oorleiding. Je wilt nog naar Sjoen. In Alphenweer had de brandwacht onder een van de moorn een Shetlandpony uit de sleet hellen. De pony, wie in het wetten bedarre en koe er net meer zelfs uitkomen. De brandwacht hing er wel even werk van, maar slagen erin om de pony weer op het droge te krijgen. Er had een helpverleningswaaim een kraan uit de jouwer oproepen, maar die wie uiteindelijk net meer nodig. Nou, de reddingsactie koe de pony weer even bekomen, die kamer dus krikvrij en rekken verder net verwoenen. Een eeuwenoud Grieks verhaal komt Werta Libben terug de film The Odyssey. Net alleen dat de film is populair, ik boekhandel zoggen een taneming in de verkeer van het boek waarop het de film basher is. Derhoer boekverkeerper Manon de Vries.
9: Elke vertaling wordt normaliter eigenlijk elke maand wel één van verkocht. Maar we zeggen nou dat het echt wel heel veel meer is. En dan vooral van Emily Wilson. Die is gewoon net met ons te slepen. Maar ik kan ze ik net bij bestellen eigenlijk omdat alles in herdruk is. Omdat het zo populair is.
7: Er komt een nieuwe dichtbondel van dichter Epi Dam uit. Viva la Vis is de titel van het werk dat postuum uitbracht wordt. De bondel is ontwikkeld in nauwe gearwerking tussen Epi Dam, illustrator Ike Reder en farmjouwer Monique Vogelsang. Dam verstoor jedde disse simmer na een lange ziekte. Het waarde nog zo rond van de zinnen, Peer Wolkenvelden Joet. Het wordt 19 graden op de eiland, 21 graden via de provincie. Morgen voor in Zakoort is droog, het is wisselend beroen, maar tussen toch ook wat zinnen. De westenwien is meest matig en het wordt 21 of 22 graden.
10: Dank u wel, Jantine. Meer nijs en waar om te vinden in de Omroep-app en ik op omroepfriesland.nl. Als ik zis, Martin McFly, giet er dan een luchtje bij die bron?
7: Dat is toch Back to the Future?
10: Back to the Future, ja, dat klopt het in die. En dit noemen misschien ik wel... Ja, dat is de titelsong van die film, hè? Komt er dadelijk om, Fadi.
11: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen... digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
13: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
12: Gun jezelf een Holland-America-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
13: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
15: Ik doe het voor gezonde nieren.
16: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
17: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
18: Goedemiddag.
19: Maar Diana de Groot.

0: Een vrouwelijke groep die toen stien is na een grote ziektocht, de Dream Academy, koerst ik helemaal volg je op Netflix. 20.000 vrouwen uit de hele vrouw die hier naar ommelden. Uiteindelijk binnen 6 oerbleun en die farmie dus Cat's Eye. En er komt oren wieken, komt er een documentaire special over hun uit, Cat's Eye Wild Hearts. En die is dan speciaal in de bioscoop te zien. Dit wie hun nijste hit, Skruntel uit Sharon, Animal.
1: Win!
2: Mai het begin!
0: En ook is dus dat gigantische prijzenpakket je wilt winnen. Mai die kaarten voor live in Wergeer. Mai bluff op het podium daar. Het enige wat ik van die hoog te weten is. Welk festje jij stoe hier? Titel en artiest wil ik graag van u weten. 0620 4 Jochen of via de Omroep app. Klinkt in elk geval hartstikke simmers. En dat weet ik, want dat wie een dikke simmer is. Maar ja, van waar? Titel en artiest wil ik graag van die witte. Zet dat even op de app en misschien wil die prijzen dadelijk wel voorbij. 0620 4 Jochen of via de Omroep app. Te vernuf komt er aan. Dit is Take

0: mij het begin.
1: Wat voor feske jere stoer? Nou, er komen eigenlijk alleen nog maar goede antwoorden binnen. Dus dat betekent dat er net al te dreig wie. Even Sint Joeken, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
1: Wat voor platen jere stoer?
2: Coco Jumbo.
1: Van?
2: Mr. President.
1: Ja, ja. Helemaal goed, 100 punten, dan verdienst alle prijzen. En dan mag je naar live in werken.
2: Ja, super.
1: Ja, vies leuk?
2: Hartstikke mooi. Ja, nou, heel leuk. Ja.
1: Hartstikke mooi. Ik heb 2 weekendkaarten voor je, dus de kist er gewoon lekker 2 dagen in als het als zin hebt.
2: Oh, super. Ja, heel leuk.
1: Nou, mooi. Ja. Lokwenske den mooi.
2: En
1: ik begreep dat best ontwerken op het stuit.
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: Oké, wat dost ook correct?
2: Op de research van de cardiologie bij het Antonius Ziekenhuis.
1: En wat doet dan als researcher?
2: Dan heeft mij patiënten te krijgen die studiemedicaties is me krijgen. En die krijgen dan het echte middel of het placebo, het neppe middel is maar. Hmm. En die volgen wij dan. Dan doen wij alle controles en die vervolgen we dan maanden of soms jaren.
1: Oh jemig. Dus de hek wel eens lezen. Dat is dan failliet is maar. Die medicijn dan touch in de krijgt en dan, nou ja, dan horen ze dus in de gaten dat het al hier goed gaat.
2: Ja, klopt.
1: Ja. Wauw. Ja. Binnen ons hele ernstige zaken nu, Ka?
2: Nee. Oh. Het is al gewond in een veilige omgeving en het is net helemaal nice, is maar.
1: Nee, gelukkig nee. Maar. Nou,
2: ja.
1: Leuk, maar die patiënt.

0: Radio aan, dus we kijken mooi.
1: Kijk even mijn helemaal mooi. Nou, het smiet hier hartstikke leuk prijzenpakket op. Dat sturen we zo gauw als mogelijk naar Rita. En ik wens je die nog een goede dag. En een heel soort willen bij Live in Werkje.
0: Super, dankjewel. En werk ze nog.
1: Ja, dankjewel. En je redt die nog even, hè, Mr. President.

0: 1280.12 FM.
1: Simmer in Friesland.
2: Bjuster baarlijke opbromming.
3: Bennerie de boer, goed kwot en het joer.
4: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
5: Bist toe aan een uitdaging? Bij Faber en Wijnberg op Ameland ben ik op zoek naar gemotiveerde collega's. Al veel generaties lang hebben we kwaliteit hoog in het vaandel. Kijk voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
6: No bij Lippe. All in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regel je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
5: Pak je koffie? Bekijk de vacatures op onze website faber-wijnberg.nl.
7: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
8: De Wijnloods en de Eco-keuken aan de Pompmakkerfief op het Jerenveen. De sjochtste mooiste meubels en keukensysteem. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Ik voor een keuken van idee en resultaat.
9: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarbij deze week een drone met explosieven werd gevonden, was beladen met munitie, meldde Duitse media. De drone werd gevonden in de nacht van dinsdag op woensdag. Die had een ontstekingsmechanisme en was geladen met zeer explosieve stoffen voor militair gebruik. De drone ging niet af, maar als dat wel was gebeurd bij het munitievliegtuig, had de schade enorm kunnen zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt sprak gisteravond van een nieuw niveau van dreiging. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw verdronken. De vrouw van 42 wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen was gekomen, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun drie minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. De hulpdiensten konden haar niet meer redden. De natuurbrand bij Venray is weer even opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond ging. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. Na het oplaaien vandaag rukte de brandweer direct met meerdere wagens uit en was de brand al snel onder controle. Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten voor publiek. Een man die vorig jaar met een auto inreed op een demonstratie heeft levenslang gekregen. Volgens de Duitse justitie was het een aanslag met een religieus motief, al hoorde de man niet bij een groepering. Bij de aanslag kwam een vrouw van 37 en haar tweejarige dochter om. Tientallen mensen raakten gewond. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolkenvelden. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
11: Wat van verhaal zit er achter het soilteken van het scootje De Broek Ophouder, het tweede scootje van Jester Mar? Denk ons dadelijk achter. Hier in goeiemiddie.
12: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijzantje op een Jouwer.
13: Toe aan een nieuwe auto, maar schrikt de prijsje af? Schakel dan naar Privélease met Frieslandlease. Eén vast bedrag per maand en je rijdt in een gloednieuwe auto. Privélease van Frieslandlease. Even schakelen, zorgeloos rijden.

0: komt ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en shop op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: Stinstra Casino zie ik jij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en wut u naar je collega.
3: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
4: Zag ik op stinstra.nl.
5: De jongens van Venema, die leveren heel de week. Brandstof en olie, ze zitten in sneef.
6: Venema Energy. Van Celzec, jouw partner van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Zoek op venemaenergy.nl.
7: Gisterbaarlijke opbromming.
8: Bellery de Boer, goed kwot en het joer.
9: De garage in jouw omkrieten? Heima, service en auto's. Is er voor Els.
10: Goedemiddag.
11: Maar Diana de Groot.
12: Het is

0: Mike and the Mechanics en Over My Shoulder. Simmer in Friesland.
1: Wij willen erbij.
0: Dus de hele week heb ik middags even contact met collega's Gerard Ketz en Laura Oosterlo. Want die had deze week litten ze haar helemaal onderdompelje in de IFKS. Het Iepen een Fries kampioenskip Scootjesiel. En Joort Siel de Vloot op de Tjoekema bij Ichtenbrege. Gerard en Laura. Gerard had Laura uitdaagd om aan de eind van de week de soiltekens van al die scootjes te kennen. En dan binnen er nogal wat. En op sommige van die tekens zit ik een heel mooi verhaal. Zei ik het scootje De Broek Ophouder. Dat is het twaalf. De scootje van Jestemar.
2: Wie als dwarf gaat in ons dwarf een standbeeld steken. Een standbeeld dat steert liek als dit popje samen met de broek omhoog. Maar vroeger, ik weet niet, voor mij, wie had, vroeger waren we net riek, dus we moesten ons eigen broek omhoog halen. En daar komt het eigenlijk een beetje bij. En er zit ik een broek ophouder op het scootje. Die haalt de broek omhoog.
3: Ja.
2: Dus het had dat eigenlijk een dubbele betekenis.
3: Maar wat doet van hier op een scootje?
2: Nee, dat is een handeling die is dus.
3: Ja, dat is de handeling ophouden. Bedoel ik. Ja, maar dan moet je die handeling even uitlezen, want dat weet ik net.
2: Hoe is dat denk ik al?
3: Hoe gaat dat?
4: Ja, nee, vroeger dat kon ze net alles nooit zien. En dan zei de skipper, hebben we hier voor de bemanning, ik was de broek heen omhoog hoor, en kon ze er al een trosje in.
2: Dat is onder het ziel trosje. Ja.
3: Oh. Ja,
4: ik dat voor de andere kant al kwam.
3: Dus dat is ook een term van vroeger uit...
2: Ja. Ja.
3: Cool! Oh, goed verhaal. En nou komt het. Nou heeft een doekje pak.
5: Ik had zo mijn vermoedens.
2: Dit zijn de tatoeages.
3: Nou, ik zal wisselen van Jerm, want hij moet op die oren, denk ik dan.
2: Dan pak ik meer aan Jerm dan een plakje.
3: Ja, zeker. Knal maar op.
2: Nou, ben je klaar voor?
3: Ik denk het. Nee, ik ben wat wend. Maar toch leeft als ze... Oh, wauw, zo mooi!
2: Zo mooi!
3: Jij er helemaal bij nou.
2: Kijk echt.
3: Ja. Wil stik hier?
5: Ik wil drinken van je.
3: Ja. Er staan wel tatoeages, Gerard.
5: Hey,
3: dat zie je, hè?
5: Mijn eerste. Ja.
3: Mijn maas ook.
2: Ja,
5: ja, dat specifiek klopt. Van deze zeker.
3: Ja, ja. Ja.
2: Nou is het al zo. We zijn de eerste dag dat we op het podium komen. En we zijn het scootjeavontuur begonnen. Met een weddenschap. Dat is als we op het podium komen zoen. Dat zou Wieschat een echte tattoo krijgen van de broek ophouden.
5: Nou, en hier liggen te waarde, gewoon hij toch daar.
2: Dus dat zit nog op agenda. Die krijgt nergens.
5: Oh, maar ik zie een soort follow-up.
3: Ja, bel u eens even als het zover is. Dan ben je er weer bij.
5: Super,
3: we
5: kunnen
3: sticker plakken.
0: Ja, sticker plakken, maar eerst een tattoo plakken. Hoe ziet die tattoo eruit, Laura?
6: Ja, hij staat als het logo van de broek ophouden. Dus op dit moment is hij er bij mij aan staan, maar Gerard heeft hem nog aardig op de arm staan.
0: Oké, maar hoe zit dat eruit dan?
6: Die broek ophouden, ja, dat is dus een popke dat zijn eigen broek beet hoort. Huh? En dat is een silhouet. Dus het zielteken en die tatoeage is gewoon helemaal donker. Dus, nou ja, wel heel leuk.
0: Ja, de wist wel heel enthousiast, dus erop hier is het.
6: Ja, ik ben sowieso gek op tatoeages, dus de koel kan altijd allemaal in bij.
0: Ja, fantastisch. Maar eerst dus een van die bemanningsleden die Sillem dus ik echt zetten litten.
6: Ja, die Shart, de man hemzelf, die ik denk inderdaad dat hij nog wel even zetten lit. Ja. We kregen een volledige uitlezen hoe zien oren tatoeages, dus ik denk dat deze er ik nog wel bij komt.
0: Schitterend verhaal weer. Dit het te maatje maar een challenge, die zo Hester wil ik dadelijk even op romkomen, want ik wil even naar de dui van Joert, dat Sillem op de Tjoekema bij Ichtenbrege. Die wie het waait wel knoepert hut, neffens mij, hè?
6: Ja, klopt. Het waait inderdaad echt heel hut. En vlak voordat wij de wieën, die hadden we al dat er in de C-klasse een scootje omging wieën. En we hebben even sprutsen met de meeste van de Nije Dij. De wieën er al in een oude van, omdat hij even helpen moest op het vaardek. En toen, toen voelde hij op boord. Maar gelukkig is echt iedereen veilig.
0: Zo.
6: Maar het is echt een hele hutte wien, jongen.
0: Ja, maar alle wedstrijden ben wel terug, Gien.
6: Ja, de A-klasse waar het krek uitstelt, heb net echt informatie hoe wij rollen, maar ik denk dat dat inderdaad met die wintermeidje net.
0: Ja, oké. Nou ja, altijd als ze niet maar veilig is. Die challenge die Sto kreeg in Hes, dan moest dus van Gerard al die soiltekens uit in Hollen kennen. Hoeveel soilen bin dat?
6: Ja, volgens mij 64 ongeveer.
0: slag het dat?
6: Nou, dat is best dreig, want sommigen die hebben natuurlijk een heel mooi verhaal en een best wel herkenbaar teken, maar oren hebben gewoon letters. En sommige letters ben ik hetzelfde. Dus nou ja, het is wel dreig, maar ik denk dat het gaat wel goed.
0: Ja, hè? En maar hoe best dan onder studie? Wat dochsto?
6: Nou, we winnen op het wedstrijd, dus dan hebben we het roer. En dan zien we de wedstrijd. En dan in hier zei Gerard, oké, die daar in de zitten. Die wij dat en dat tekentje. No sissen. Dus nou, zou we het in hier out of the blue wil ik even testen. En nou, ik wil net zeggen dat ik een jongens mijn boekje op bed geef. Maar dan lees ik ze nog wel even goed terug.
0: Ja, precies. Nou ja, ik kan me nog intinken dat is de teken en hoe dat dan jit of zo, of dat het scootsie dan nog wel bekend is. Maar moest dan ik weten wat het scootsie waar komt?
6: Nou, bij sommigen zit dat in de namen, dus dat scheelt. Maar ja? Het is net onderdeel van de opdracht. Dus
0: oké,
6: okay. Dat
0: moet dan weer. Dat scheelt weer. Oké. Okay. Nee. Nou, al je verhalen die binnen zelfs weer te volgen in online. Waar kunnen ze dat vinden?
6: Ja, ze komen op de YouTube van de Omroep Friesland en daar wil ik social items van maken. En ik heb ondertussen mijn test dus dien bij de veeltekens. Gerard heb je u daar getuurd. Dus dan kan je hem daarin zien of ik het helder heb.
0: Nou, ik ben heel benijd. Dank je wel, Laura, en succes nog even.
6: Ja, dankjewel. Tot morgen.
0: Yo, hoi, hoi. Ja, morgen dan bissen de verzels ik weer. En ik op het wetten te vinden. Dus Gerard en Laura. The Loving Spoonful, yes, you know. Summer in the City.

Teddy Swims en Break Up in Reserve. Het is haast Jelve Fjouweren alweer. Jantine Weidenaar, die zit klaar, maar het leest en hij is uit Friesland. Die is daar dadelijk. Is muziek van Donna Summer. This time, I know it's for real.

0: online in Bureau de Vries.
1: De eerste zeven is Heitag hier. Toen haak ik hem zijn Heit. Wij willen een politieke partij oprichten. En nu is Heitag hier zoiets van een politieke partij. Dat is net samen wat.
2: Femke Wiersma, hoe haar lippen en de kontelingen daarin.
1: Ik ga echt verstoren van dat beleid. Dat werk te zezen. Dan kan iedereen zezen wat de wol. Maar dat zil wel.
0: Snijn in Bureau de Vries.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
6: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
5: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Het is Hast Jan Verfjouweren, de heerste tiet voor het Nijsuit Friesland. Jantine Weidenaar, een goede middie.
11: Voordat we het wisten, ja, en we van ons achteren ik schreeuw en toen begon iedereen te draven. En voordat we het wisten, begon ze op elkaar in te houden.
10: Zo had een van de tjoren van de massale vjochtpartij van Juster Joen op het Starteiland bij Snits. Bij de vjochtpartij binnen 12 mensen een verwoenen rekken. Een van de verwoenen is den jonken Oornhouden van mishandeling. Het gaat om een 36-jarige man uit Emmen. De politie docht op dit site verder onderzoek naar de vjochtpartij en wil nog niet zeggen over de achtergrond van de belutse persoon of de aanleiding. Je wilt nog naar tjoen. Voor monteur Amber van Gosliga, kapster Gerry Smedes en gastvrouw Rodé Smit stiet de simmer in het teken van trainen, trainen en nog meer trainen. Zij vertegenwoordigde 1 september Nederland in het Chinese Shanghai bij World Skills. Dat is het wereldkampioenschap voor beroepen.
12: Ik ben nu aan het opstekken. Dat is een van de onderdelen die ik straks in Shanghai onder andere zal gaan.
13: Ik heb een lekkere alcoholvrije cocktail gemaakt voor de voorbereidingen voor Shanghai.
14: Hier is gewoon zoringenziekje en dwan en ontwerk en hoeft niet.
10: In Alphenwier had de brandwacht aan het eind van de maand een Shetland pony uit de sleet hellen. De pony wie in het wetten bedarren, kon er zelfs net meer uitkomen. Brandwacht, hier had er nog wel even werk van. Maar ze slagen er uiteindelijk in om de pony op het droge te krijgen. Er was een helpverleningswijn met kraan uit de jouwer oproppen, maar die viel uiteindelijk net nedig. Nou, de reddingsactie kon het best even bekomen. Het kwam maar de schrik vrij en rekken verder net verwoenen. Er komt een nieuwe dichtbondel van dichter Epi Dam uit. Viva la Vis is de titel van het werk dat postuum uitbracht wordt. De bondel is ontwikkeld in nauwe gearwerking tussen Epi Dam, illustrator Ike Reder en vormjouwer Monique Vogelsang. Dan verstoor jij de december na een lange ziekte. Waren nog zinnen en een paar wolken viel nieuw het. Letter komt er ook wat platte stapelwolken bij. Het lijkt toen al zo al droog te blijven. Het wordt 19 graden op de eiland, 21 graden in het binnenland. Morgen zo goed als droog, wisselend beroen, maar tussen toch ook wat zinnen. Het is dan 21 of 22 graden.
15: Dank u wel, Jantine. Ja, ik stroffel wel eens hoe we het doen, misschien ik wel. En dan kunnen samar een zelfs betocht spontaan wut uitkomen. Nou, en die komen ik wel van in songteksten van Veskes. De titel van een van de noemers van Phil Collins is ik zelfs betocht. Ja, sorry, het betjut niks, maar het was wel een hit.
7: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
16: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
17: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: Diana de Groot.

0: Sabrina Carpenter, ja, dat is een man-child. En de vader is dat, ja, wat dat eigenlijk ambitie. Bij tafel ontstier doet er bezig wie machine, drumcomputer, Phil Collins en Sue Studio. Simmer in Friesland. Collega Pelle Numan, die is jeugdonderwijs in de provincie en hij komt op de allermooiste plakjes. Hij is nu op paad in de Oude Veen, met het boa van het Frieske Geer. En dat is Bert Landman.
1: Ja, Diana, ik ben nog altijd op het wetter en het is hier prima te vertoeven. Sinds je brekt zijn oont aan trog. Het is net zo heel warm als alle dagen, maar dat is eigenlijk ook wel perfect hier. In de Oude Veen, een mooi natuurgebied. Want dat, die Oude Veen, Bert, dat is echt wel een groot gebied, hè?
2: Ja, dat is een heel groot gebied. Het hele gebied van ons in de midden is een 4000 bunder. Hier mooi alles wetter eromheen, wat willen zijn. Dat is om en bij Natura 2000 bunder.
1: En wat is nou echt kenmerkend voor de Oude Veen?
2: Nou, kenmerkend voor de Oude Veen is natuurlijk al het wetter en de petgarten en dergelijke die hier binnen. Natuurlijk ook de protte eilandjes die we hier hebben, waar de huisjes op staan voor de mensen die het in eigendom binnen van de meesten. We hebben wat verheerlezen hier en daar. Het wetterrijke gebied met hun petgarten, met de skieren, als je dat interessant vindt. Jou het altijd een heel mooi vakantiegevoel hier.
1: Ja, en dat vakantiegevoel, dat witte een soort meesten ik te vinden, want het is aardig droog op het wetter. Nu valt het wel wat daar, maar de hele simmer, dan minder wel aardig van meesten.
2: Ja, dat gaat altijd trouw natuurlijk. In het voorjaar hier, dan ben ik wel meisje en dan is het mooi rustig. Maar zodra het naar de zomertag gaat, ja, dan begint alles erin. De verhierbedrogen, die hele bootjes verhierd. En ja, dan is het een komen en gaan van vakantiegangers in dit gebied. En ja, dan mag ik proberen om dat een beetje in goede baan te leiden. Want uiteindelijk varen we hier wel in het natuurgebied. En de natuur is heel wichtig. Dus we moeten misschien al daar wel wat rekening mee houden.
1: Ja, kan je vaststellen dat die recreatie, soort boten, toeristen, meesten die misschien net zo vaak op het wetter west binnen, dat ik wel een bedreiging was ken van het natuurgebied.
2: Ja, dat ken, hè? Want het is natuurlijk dat elke niet doet wat er dwaan maakt en hem gedraagt, dan is er niks aan de hand. Maar dat wordt inderdaad druk, hè? Ja, meesten wil graag wat vertier, het wetter op, je kent hier alle kanten nu uiteindelijk. En ja, het druk, ik heb wel eens het gevoel, ja, het wordt wel heel druk, maar ja. Het is hier op een bier, je kan hier oorlog komen. Dus ja, de meesten wil ik een heertje, dat begrijp ik wel. Maar ja, dat het wel eens wat druk wordt, maar ik maar verhier en bootjes en ja, waar houdt het op? Dat weten we net. Maar ja, het is een beetje geven en nemen, zeg ik wel eens. En,
1: Is het dan voor jou als boa nog wel te oceaan? Met zoveel boten soms hier?
2: Nou ja, de oceaan, jawel, maar ja, je kent net alle seconden van de dag op wetter weer. Je werk je en je ziet je dat wat in te delen. Een keer op een morgen, een keer op een middag, een keer op een jannig. En ja, er zijn meer mensen actief op het wetter die ik tafels joh hoor. We hadden FUMO, die heb ik, de jongens in Tjenst, Griene jongens nemen we ze dan maar even, die hoor ik tafels joh op een natuur. De provincie kan onderwijs werden, de politie natuurlijk. Dus er wordt wel tafelschoten, hè? Maar ja, dat is natuurlijk even een paar maanden is druk. Elsen hier wel in die maanden even op vakantie. Ja, en dat het waar dan ik naar Samai werk, het zat op de laatste tijden docht. Ja, wat word je dan nog meer op het wetter?
1: Ja, dat is wel, soms hier ik wel lastig, lijkt het mij. Omdat aan de ene kant libben hier een heel soort bisten en vogels. Wat voor vogels libben hier benammen?
2: Nou ja, we hebben van alles zitten. Dat is heel saffolle soorten. Ja, de kenmerkende wettervogels, ja, de vogels die naar rijden zitten, ja, de vogels die in het moerasachtige gedeelte leven, vogels die in de BM en bij de BM en in de bosjes zitten. Dat is zo volle verskaat wat we hier hebben. Dat is te vol om op te nemen. En dat is ook wel mooi, want de natuur kan zich ik wil wat onpassen onder drukte. Ja? Dat is net zo dat die denken van het is mijn eerste druk, ik vertrek. Nee, het rijden wil had je al wat gedragen en je vader zou net naar uit krijgen of een bosje in je boord. En je ook in lezen werd plakken van bedoeld binnen, dus de onlisplakken van de marekrieten. Dan kan je ook nog een kuierkemaatje op sommige plakken. Wel volgens de regels die daar gelden, maar dan is er van alles mogelijk. Maar ja, nogmaals, hou hem wat onder regels die je gelden. En ja, denk een beetje machinaal naar mijn natuur. We zijn machinaal naar mijn vrouw en we willen oorlog van een heertje. Maar ja, denk een beetje om elkaar en ik om het wild en om de vogels.
1: De vogels blowen je dus nog wel.
2: Jawel. Ja, die redden hebben wel, die hebben hun eigen plakjes. We gaan natuurlijk een protte afsletten gebieden waar net in komen mee. He, daar stiet ik duidelijk op verbeerde tagon. Nou ja, kleren, daar is op zich rest. En daar ben ik voor omdat ik wat in de gaten had. En dat de mensen daar nog naar krijgen, net heen gaan. We herom te zat je de machine al. Nou ja, dan ben ik gedeeld waar we net komen willen. En dat sluiten we dan in keurig al. En dat zit ik wel om, joh.
1: Prachtig. Hartelijk dank voor jouw verhaal, Bert. Ja, wij blowen hier nog even op het wetter. En ik moet sissen de mindere putjes om te dwaaien.
0: Ja, dat snap ik wel. Ik zou er ik lekker blowen. Heerlijk, maar dit waren er even te varen in de oude vin. Pelle Numan, Jerrestier in Goeiemiddie. Friske muziek van Arjen Boijem, Jas Hartenveld. Een ritme van mijn hert.

0: Portugal, The Man en Feel It Still. Het is hastfjouwer roeren. En dat betreft onderwijs dadelijk. Maar Jacob Stelwagen, goeiemiddag.
1: Een goeiemiddag.
0: Wat zist het door hebben?
1: Ja, de police had just toen op het starteiland in Snitsemonnet Emmen onhouden vanwege blutsenhit bij de vjochtpartij daar. Maar wat hem nou kreeg aanspelen had, dat het maar natuurlijk. En brandwachtmeesters kunnen Friesland helpen bij de bestrijding van de bosbrand in Limburg. Het vuur hier verspreid door een gebied van op zijn meest 100 bunter. En dat is dus een kante kilometer.
0: Ja.
1: En verder twaalf met Jitske en de eerste muziek is aan van Robert Palmer.
0: Oh, lekker. Hartstikke mooi. Dat en meer dadelijk dus tussen Fjouwer en Sijs in onderwijs. Dit week goeiemiddag. En derde is dat wettersporter Christian van der Laan van zijn hobby zijn werk maken het.
2: Ik denk net dat heel veel mensen dat zeker kennen en maaien. Het viel ik net in die zin altijd als werk. Ik maai altijd en ik mat net.
0: Boa Bert Landman van het Friese Gea mat onder het peteer, maar simmer verslag jouw Pelle Numan, een peer hutvaders onderspreken.
3: De rest die het nou eens inhelt. Nou, ik een moordje, dat is hier het. Geert altijd met de hutje, we slingen die naar alle kanten uit. Dus ik maak eigenlijk, maar ik ben met jou importeerd, maar eigenlijk maak ik ze nou even waarschuwen dat dit vierste hut geert.
0: En dat dieren, ja, maar gebaren en ze gingen toen wat stadiger. En Gerard en Laura, die binnen nog altijd bij de IFKS en hadden er zelfs een tattoo zetten litten. Waarvan?
4: Ja, zelfs het logo van de broekophouders. Op dit moment is hij er bij mij aan staan, maar Gerard zit hem nog aardig op de arm staan.
0: Goeiemiddag, en er moet een weer om in horen. Tips, die moest altijd mailen naar goeiemiddag@omroepfriesland.nl. De laatste plaat die is van G-Race. En op de squarkalender staat een spreuk van Sjoertje. Uit de groen van dien hert groeit altijd wat moois.

0: Zwaar en Yoghurt op de VaarFM.
1: Simmer in Friesland.
2: Niet achteruit, maar vooruit met Jaloba. Werk jij in de transport en logistiek? Op de vrachtwagen, heftruck of op kantoor? Kijk op werftalent.nl en vind het werk dat bij jou past. Werftalent. Tijd voor de volgende stap.
3: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie Vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regel je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
4: Wil je de vitaliteit van jouw personeel een boost geven? Of wil je met het gezin meer fietsen? Laat de auto staan en ga voor een leasefiets. Want mobiliteit kan schoner, leuker en vitaler. Dat is gewoon goed geregeld bij Leasefiets. Zorgloos rijden. Fietsen.
5: Bijsterbaarlijke opbromming. Bellerie de Boer. Goed kwot en het joer.
6: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
7: De Wijnlords en de Eco-keuken onder Pompbakker 5 op het Jerenveen. De sjochtste mooiste meubels en keukensteen. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Ik voor een keuken van idee en resultaat.
8: Dus in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
9: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: 4 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Er is geen sprake van een acute natuurramp. En volgens minister Karmans van Infrastructuur en Waterstaat valt het watertekort daarom onder het ondernemersrisico. Karmans bracht vandaag een bezoek aan de regio Nijmegen, waar hij met ondernemers en schippers sprak. Een man van 55 uit Stadskanaal moet 4 jaar de cel in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ook zou hij 2 kinderen hebben aangerand. Verder had hij naaktfoto's van de slachtoffers en tienduizenden beelden van kindermisbruik in bezit. De man noemt zichzelf de buurtopa. Het misbruik gebeurde als hij op kinderen paste in zijn eigen buurt. De man uit Stadskanaal heeft altijd ontkend. Het OM eiste eerder 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen hem, maar daar ging de rechter niet in mee. De man moet zich wel laten behandelen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. Het toestel kwam uit Frankrijk, meldde Duitse media, en was mogelijk op weg naar Oekraïne. De Duitse regering sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid achter de drone zit. Het gebied van de natuurbrand bij Venray blijft gedeeltelijk gesloten voor publiek. Vandaag laaide het vuur even op. De bodem smeult nog en bomen en takken kunnen door het vuur verzwakt zijn. Er zijn nog geregeld bluswerken en controles nodig, zegt de veiligheidsregio. Dan het weer nog. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden kans op een enkel buitje. Het is 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog, ook dan maximaal 25 graden. En daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
11: Dadelijk ging nog een fusel aan. De politie had just doen op het starteiland in Snits een man uit Emmenhoorn houden vanwege blutsniet bij de vuurpartij daar. Maar wat hem correct afspelen had, is net duidelijk. Verder het waarde met Jitske en de eerste muziek is haast van Robert Palmer.
12: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto, is de Van Elsenie.
13: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Maar elke reclameuitering. Kompas.frl.
14: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijzantje op een Jouwer.
13: Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% worsum voor de toekomst van Friesland.
0: De jongens van Venema die leveren heel de week. Brandstof en olie, ze zitten in sneek.
15: Venema Energie. Vanzelfs ook jouw partner van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Check op venemaenergie.nl.
16: Stinstra Casino zie ik jij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en word uw snije collega.
17: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
18: Zag ik op stinstra.nl.
19: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, vrouwt wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
20: Wat aan een fabriek, dan moet je een reuze rij te krijgen.
19: Het verschil is liezer als dat stinkst. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles geerwerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
20: Vanuit Friesland?
19: Ja, vanuit Jesterhoren. Van Doorn.
21: Een onverwachte klus, verhuizing of een auto die niet meer start? Huur een bus of auto bij Friesland Huur. Voor een dag, weekend of een hele week. Flexibel vervoer voor als het nodig is. Dus van weekendje weg tot verhuizen en pech. Huur jouw voertuig bij Friesland Huur.
22: Onderwijs.
23: Maar Jacob Stelwagen.

0: I'll be her baby tonight. Wie dat is van Robert Palmer.
1: Van Fjouwer ons Wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jacob Stelwagen.
0: Het is 8 minuten over Fjouwer. Een beetje een welkom bij Onderwijs van Toosie Sijns Augustus. Dat leidt tot de droogte op de waterdam een heel dit grutter probleem wordt. En het komt door een gebrek aan welslag en een tekort aan zwiertwetter.
3: Voor onze dijken betekent dat inderdaad een stukje veiligheid wat in geding kan komen.
0: En min ijs voor de knieën in het konijnenparadijs bij de Blessen. De eigenaar wil het gebouw verkeerpje en had de heer van het konijnenparadijs op zijn.
4: We zullen iets nieuws moeten vinden, eventueel moeten verbouwen en nou ja, ook nog verhuizen. Zeker met 80 konijnen is dat een flinke klus, ja.
0: En de Guttabioscoop heet The Odyssey. Zorgt het voor topverkeer bij boekenwinkels.
5: En vooral van Emily Wilson. Die is gewoon net met ons te slepen. Maar ik kan het zeker net bij bestellen eigenlijk, omdat alles in herdruk is. Omdat het zo populair is.
0: En op deze tijd weer verder mijn onderwijs van Fjouwer ons Zijns Oren. Mijn muziek, Nijs en Eftegroen, met dadelijk onder oren. De politie gaat just doen op het starteiland in Snits. Een man uit Emmen onhouden. Vanwege belutsen niet bij de vuurpartij daar. Maar wat hem correct aanspelen had, is natuurlijk. En brandwachtmeesten uit Friesland helpen bij de bestrijding van een grote bosbrand in Limburg. Het vuur hier verspreid over een gebied van misschien meest 100 bunder. Maar hoe is het waarbeurt in het kwad? Tjitske Wiepenga, een goeie middje.
6: Een goeie middje. Nou, er is een mooie afwisseling van wolken en zinnen. En is het nou nog oerel droeg? De westenwind is matig, want vrij krachtig. En is in een trogsneed nou een gratis joggentje. De bewolking zal de komende oeren vanuit het noordwesten wij taanemen. En valt er in de juni wat lichte rijnwetter uit. Vannacht is het dan kalm waar, een gratis viertje en meer droeg. Morgen is nog een lokale spot rijn. Maar in de rin van de dijk komt de zinnen er heel iets vaker bij. Terug de zwak ontmatige noordwestenwind wordt het echt dan maximaal 22 graden.
0: De police heeft just gezien op het starteiland is niets een man uit Emmen onhouden vanwege belutsen niet bij de vluchtpartij der. Wat hem correct aanspelen had, is natuurlijk. Kas Doevedans is directeur van de stichting Skarswegen. Dat is een gearwerking van de gemeente Zuidwest-Friesland en de Koninklijke Watersportvereniging Sneek. En hij vertelde jullie goed wat hij doe wist.
7: Ja, wij hier in vanmiddag bij de pont een vechtpartij van een groep. En dat rond wat uit de hand. En ja, daar hebben we op ingriepen bij de beveiliging. En is ik opgeschaald met politie en orendiensten om dat in te dammen. Want ja, het was wel een schijnbaar een groep waar ze wel wat, die wel wat vaker vechtpartijen veroorzaken. En dus die wilden we eigenlijk zo snel mogelijk van het eiland hebben.
0: Zogen hebben toen 10 mensen dit mij akkoord op voorzien. Wat de oorlog West had, is nog net bekend. Verslaggever Geke Leenstra weer, die hoort op het starteiland en praat met een famke dat er juist erbij wie.
8: Amrens, we staan hier op het starteiland. Om je zinnen is al een ja, kapotte zinnenbrillen, lege blikjes. En daar wierde je juist een groepje vreun op het eiland. Toen je met een huis zoen, wat gebeurde er toen?
9: Ja, nou, wij zoenen een uur of jij van Jochen en de pont nemen naar huis. Want we hier net je wel weer wat aan. En ja, we stonden in een rij te wachten. En op een jaren wij alle gergens jong. En het liep wel een beetje op van die vestjes van het voetballen. En toen, voordat we het wisten, ja, en we van ons achteren ik geschreeuw. En toen begon iedereen te draven. En voordat we het wisten, begon ze op elkaar in te houden.
8: Ja, wat zegt ze toen?
9: Ja, in principe een heel soort gedruk en menigte dat graag fut woeren. En een soort mensen die gewoon echt Marco bezig waren en ontvechten waren. En op een gegeven moment begon de hekken, ik kon een kant gescoot worden. En hekken gingen de lucht in, gingen we allemaal.
8: Hoe lang had het worden voordat de mensen, voordat de hulpdienst kwam?
9: Ja, in principe dus toen een stuk of drie beveiligers toen het begon. En ja, het viel er langer, denk ik, dan dat het uiteindelijk wie. Maar ik denk een kwartier of zo voordat de politie echt bij u stond en onder gang ging.
8: En hoe lang heeft het worden voordat het uiteindelijk het eiland aankoerdust?
9: Nou ja, wij stonden voor in de rij uiteindelijk. Alleen wij werden gewoon echt platdrukt. Iedereen wie onderdrukken en ze wonen alle keer heel graag op die pont. Dus toen hebben we besloten om toch maar achteraan in de rij om te sluiten. Daar werd het net bepaald beter van, want daar werd het lieke erg. Alleen ik denk dat het in totaal 2 uren had duren voordat wij eindelijk op een pont stonden. En toen stonden we nog wel echt een heel soort meesken.
0: Ja, collega Tieter Seijns die had bezocht de achterhelling in wat er nou gebeurd is. Tieter, wat kan je vertellen?
10: Nou, met z'n volle nog. Wij hadden in de rit van de dag contact zocht met alle onbelangende partijen. Ja, politie had een rol spelen vanzelfs. Dat beveiligingsbedrijf dat er wie op het starteiland dat er rond werk wie. De gemeente Zuidwest-Friesland, de organisatie van de Snitswieken. Maar ze wiezen alle je nou al koor. Had het gaat om een reactie.
0: Ja, wat zegt dan Biegelix de gemeente Zuidwest-Friesland?
10: Nou, die liet het bij een hele kwatte schriftelijke reactie. Die squat ook hem gewoon voorlezen in. Gisteren is er een vechtpartij op het starteiland geweest. Daarbij hebben beveiligers en hulpverleners snel gehandeld en samengewerkt. De verdere woordvoering hierover gaat via de politie. Wij hopen op een fijne laatste dag van de Sneekweek. Nou, ik ga ze nog bellen. Maar meer als dit woonden ze net zezen.
0: Aha, de gemeente verwies dus naar de politie. Dus wordt de vraag, wat zei die?
10: Nou, die komt echt mooi. Een kwante schriftelijke reactie. Ze zezen onder oren. Gisteren kregen we melding van een vechtpartij op het starteiland in Sneek. Hier zijn twee personen gewond geraakt die behandeld moesten worden in het ziekenhuis. Eén van hen is tevens aangehouden voor mishandeling. Het gaat om een 36-jarige man uit Emmen. De politie doet onderzoek naar het incident en de geweldplegers. We gaan niet in op de verdere achtergrond van de betrokken personen. Maar uiteraard onderzoeken we wat de aanleiding is. Bij de vechtpartij werd ook een beveiliger mishandeld. Veel mensen wilden na het incident gelijktijdig het starteiland verlaten. En dat zorgde voor drukte bij het pontje. Nou, ik ga nooit deze reactie. Ik nog bellen maar de politie. Maar ik daar was het litten bij deze schriftelijke reactie.
0: Maar Kars Doeverdans, zijn we kijkt van de stichting die het starteiland beheert, die hier droeg dat het nauwelijks gedachten. Het om een groep die het wel vaker veel partijen veroorzaakt. De Gienerk-verhaal onder de supporters van Fysica Patella Voetbalclub zien. Besteed meer door de Witte Kamer?
10: Nou, net het meeste. Ik had de politie vregen, maar die wou het net bevestigen. En in de schriftelijke reactie werd ik expliciet zijn dat ze net ingaan op de vierde achtergrond van de belutse persoon. De gemeente wilde er al heel dol niet hoe kwiet. Daar wien ze echt heel alhardend. Ze balen er verschrikkelijk van dat de ontnota zo goed voor hun snitswieken van smet op rint zijn, wordt vierde van Zuidwest-Friesland. Ja, en vierde verwiezen ze naar de politie. Maar ja, daar zeiden ze, dit maast al je sjen in tramt van de snitswieken, dus maast bij de gemeente wezen. Ja, zo draaien wij in een kringje rond en krijgen we van officiële kanalen net te jaren wat er gebeurd is en wat de onleiding best had van de vjochterij. En kunnen we dus ook net bevestigen krijgen wat Sjoegers zezen dat het voetbalsupporters wienen dit maalkoor op een voet gingen.
0: Oké, okay, dit is eens. Dank u wel.

0: En Chores, wie dat van de Talking Heads. Brandweermeester in Friesland helpen bij de bestrijding van een grote bosbrand in Limburg. Het sodium verspreidt over een gebied van op zijn meest 100 bunder, mag ik zeggen. Toen kwam wel op een korte kilometer een grote brand, dus waarbij het de helft van korps in Friesland verlegen waard. Willem Brink is bevelvierder van de brandwacht in Amsterdam. Hij wie een van de meesten van de weekend mijn collega's oorreiziger naar Limburg. En ik ga hem nou onder telefoon. Willem Brink, een goeie met je. Ja, hoe vind je het eigenlijk? Wat kan je dus een beetje... Ja, want je kan dus een beetje in de skimmering aanheffen, volgens mij.
1: Ja, wij kwamen jongens om een uur van Jochen naar aan om de eerste ploeg van beter zwaar auto lossen, zeg maar. En toen wij inzetten waren, toen werd het al donker. Dus ja, wij moesten alles in het lampenloft beschermen. En we konden wel zien waar het nog brandde en waar het nog speelde. Maar ja, verder het was al aardig donker.
0: Ja, aardig donker. Maar je hebt een speciaal voertuig dat inzetten wil ik in mijn natuurbrand. Wat is dat voor voertuig?
1: Ja, dat klopt. Dat is een CCFM, zou dat ze dat noemen. Dat is een bosbrandbestrijdingsvoertuig. En ja, daar zit 4000 liter water op. En we hebben een bumpermonitor, een waterkanon, zeg maar, voorop. En die kan vanuit de auto kunnen we die besturen. En dan kunnen we alle kanten uit spuitje om de brand te bestrijden.
0: Ja, en wie dat voertuig weg een van de redenen dat je maar proppen waren?
1: Nou, dat denk ik wel. Het was een peloton uit het noorden. Wij. Twee CCFM's, één uit Beterswijk en één uit Oertrup. En nog twee 4x4 TS'en uit de provincie Drenthe. Wij. En met die vier ben wij naar Limburg gegaan.
0: Ja, en hoe verliep de communicatie dan? Want je bent zelfs in volslijn onbekend gebied.
1: Ja. Nou, we hebben een OVD, zeg maar, van ik vanuit het noorden, die weer mij is mij. En die doet meer de communicatie en die stuurt dus dan weer om in welke hoeken van het van de bos dat wij blussen moeten, zeg maar.
0: Ja, en het voertuig, hoeveel van hebben we er eigenlijk in Friesland?
1: Er staan 8 in Friesland. 4 op eiland, elk eiland heeft 1. En dan minder op het verste land, minder dan 4 in Beterswijk, 1 in Oertrup, Jobbegeer heeft 1 en Oosterwolde heeft 1.
0: Ja, we hebben zelfs de brand in het zuiden van Europa, John. Nou, ook in het zuiden van Nederland. Het liek er net al dat we bakken en verwachten kennen. Dus de risico's, ik hier, worden mij de dijk gutter, liek het mij.
1: Ja, het wordt steeds groter. Maar ja, zoals in Spanje zouden, hebben wij natuurlijk de bergen en daar is de vegetatie ook heel los. Zo zouden we het hier net krijgen, maar het risico wordt hier ook steeds groter. En dan kunnen we steeds eerder branden in de bosken wel krijgen. Ja,
0: ja, want waar moeten wij als bezoekers van de bos nou op letten? Hadden we de natuur ingeren? Want ik heb begrepen, een stukje glas of een stukje plastic, dat kan al heel wat veroorzaken.
1: Ja, dat kan wel. Dat is, het is gauw kleer met deze droogte. En vooral net roken natuurlijk in de bos. Maar en nog een wat joggen voor dadelijk de alarmcentrale bellen.
0: Ja, ja, ja. Verwacht je dat je nog weer inzet waar ze in Limburg? Of rijden ze nou verder wel?
1: Nee, in Limburg is het denk ik eerst. Ja, er moet wat los gebeuren. Maar daar hoeven we eerst net bij hinnen. Maar ja, zolang dat de droogte onhoudt, dan weet je het maar nooit. Dat is altijd niet zo bij de brandweer. We weten nooit wanneer dat de pieper geert.
0: Ja, wat ik zeg bij de collega's van Limburg inderdaad. Het is nog net helemaal uit.
1: Nee, het is zeker nog net uit. Maar ja, dat is een hele grote nightblussen. En voordat ze dat echt helemaal goed uit hebben, dan kunnen ze nog wel even om de gang, denk ik. En vooral ik in de gaten horen wat er nou gebeurt. Maar ik denk dat ze daar nog wel een paar dagen onder het wiert horen binnen.
0: Oké. Okay. Willem Brink van de Brouwer, dank je wel voor je tijdlachting.
1: Ja, nou, niks te danken.

0: Arthur Benton en UB40 en Baby Come Back. Het is haast Jelve 4 en dadelijk het regionale ijs in het kwad met Jantine Weideraar.
1: Cambuur had een fantastisch nieuw stadion. De overgang van oud naar nieuw is meer dan zomaar een verhuizing.
2: Er zijn heel veel oude vrijwilligers ook weggegaan. Of dus ja, het is allemaal meer een bedrijf geworden dan een club.
1: Dit weekend in Friesland Dok. Stil aan de overkant.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
0: Het is haast Jelve Vieven. Het regionale nieuws in het kwad. Mij, Jantine Weideraar, een goeie middag.
10: Een goeie middag. De scootjes van de Grutte A-klasse, die zielen je het net in de IFKS. Het waait de hut. De oorklassen hebben wel een wedstrijd zield. De B-klasse is een scootje omslaan. En in de C-klasse en de Lietse A binnen drie bemanningsleden te wetten rekken. Bij de incidenten binnen geen mensen verwoenen rekken. In Offenwier had de brandwacht onder eind van de maandtijd een Shetland pony uit de sleet hellen. De pony wie in het wetter bedarren en koerde net meer zelfs uitkomen. Brandwacht leurde hier er wel even werk van. Maar ze slagen erin om de pony weer op het droeger te krijgen. Er was een helpverleningswijn met kraan uit de jouwer oproepen. Maar die wie uiteindelijk net meer nedig. Nou, de reddingsactie koerde de pony bijkomen. Die kwamen dus krikvrij en rekken verder net verwoenen. Er komt een nieuwe dichtbundel van dichter Epi Dam uit. Viva la Vis is de titel van het werk dat postuum uitbracht wordt. De bundel is ontwikkelen in nauwe gewerking tussen Epi Dam, illustrator Iker Reder en farmjouwer Monique Vogelsang. Dam verstoor jij er deze simmer na een lange ziekte. En Sportclub Cambuur speelt morgen de openingswedstrijd van het nieuwe eredivisie-seizoen tussen Excelsior. De Leuters binnen voor het eerst zo'n trein hier op het hoogste niveau in het betellen voetbal. Ek voor trainer Johan Plat is het een bijzondere wedstrijd. Hij maakt het zien officiële debuut van Cambuur.
0: Jantine, dank u wel. Meer nieuws op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app. Zit er dadelijk het waard met Jitske hier in onderwijs.
11: Gister baarlijke opbromming. Bellerie de Boer, goed kwot en het joer.
12: Stinstra Casino zie ik jij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en word uw snije collega.
13: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
14: Zag ik op stinstra.nl.
15: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.
16: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe, ons gauw.
17: De jongens van Venema die leveren heel de week. Brandstof en olie, ze zitten in sneeuw.
18: Venema Energie. Vanzelfs ook jobpartner van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Check op venemaenergie.nl.
19: De Wijnloods en de Ikenkeuken aan de Pompmakker 5 op het Jerenveen. Dit is juist de mooiste meubels en keukensysteem.

0: maar Jacob Stelwagen.
1: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
2: Zeg maar, verslag je over Pelle Numan. Dus Joert de hele dag al in Jellewoord en omkrieten. En dan zal het vaak over wettersport gaat, of het uit aanstekker gaat, dat hebben we dadelijk. Maar hoe is het waarbejocht, meidjitske? Een goeie middje.
3: Een hele goeie middje, Jacob.
2: Hoe zou je deze dag typeren?
3: Nou, ik zou deze dag typeren als een dag met, nou, eens wel aangename temperaturen. Wel wat een vlegerige wind, die als je op rond te steen toch wel aardig onwijzig weer. Maar verder, ja, benamen om het einde van de maand hier en het eerste pad van een beetje vreunlijke stapelwolken. En dat is nou eens, ik wist zo. Ik wil wat driegende wolken hier en daar. Ik wil een spotje rijnwetten van, maar ja, dat mij eigenlijk net een naam hebben. Ik wil wat foto's binnenkrijgen, maar echt letterlijk een paar drippen op een groen. En dat wie het. Nou, ik kan wel vertellen, er komt voor wat meer aan dan alleen nog maar die peerdrippen op een groen. Maar volle meer, dat zal het net wijzen. Nou, even naar de maximum temperatuur van Joerdskielge, 20,7, 20 graden. Ik in Kwaai, maar daar zinnen en wolkenvelden. Boerum, die hier 23,1 te pakken in de achtertuin daar. Ik riep 21 graden. Laaksem ik 21,2 en 22 plus is het worden in Frieske Pjellen en Bakkeveen. En als ik nou naar de satelliet zeg, dan zeg ik dat de bewolking stadig onvernuttigd naar het westen bij Tanimers zil. En dat er, ja, dagswol ja, wij de Joentiet een heel zwak frontje van het Noordwesten, waar je richting het Zuid-Eersen taal loopt. En ja, hoe verder die de provincie inloopt, hoe, ja, meer dat het Rijnwetter eens ik oplost. Dus ja, je kent eigenlijk je zoenhaast, ze kennen de buien Rijnen echt leeg. Bob is provincie. Dus de Waterland dek en het nog wel even echt even wie het onslaan. Wielst de provincie in het echt weer om een peer drippen giert. Ja, en verder de wind zakken het al, wordt wel echt wat westelijker. Dus we krijgen nog weer wat koelere lucht boppen us. En nou, dat merken we vannacht dan meer op het Vesteland, maar daar werd temperaturen van zo'n 12 à 13 graden.
2: Ja, en die buien, die oorlokken, die bewolking, vinden we daar manier bijvoorbeeld nog wat van?
3: Ja, zeker. Het eerste part van de dag heerst ik echt de bewolking nog, al litte zin hem dan ik uit nog wel zien. Heel lokaal kennen we er even zo'n buiken voorbij komen, liek als Joert eigenlijk, hè, dat het even kwart rijnt, peer drippen op een groen, en dat is het dan. De wien, die dacht het wel een stuk kalmer om, dus qua belibbing mijn wien, dan is het alweer een stukje vreunlijker. Wol komt eruit het Noordwesten bij, en dat is dus de koelere hoeken. Nou, dat merken we dan ik onder temperatuur, 21 of 22 graden als maximum temperatuur. Maar wat we wel merken zeer is dat vanuit het Zuidwesten wij weer een nijhege drukke bier dus kant op komt. En dat zullen we in de rin van de dij vernemen aan de hand van de zinnen die te, ja, vanuit het westen waar eigenlijk hield iets meer schijnlitten zil. En in de joentiet en in de nacht, ja, dan is het eigenlijk zo goed als helder. En dan nog wel met die wat koudere luchtsoort boppen us, zorgen dat weer eigenlijk voor een hele frisse nacht naar sneuren. En ja, zakken de temperatuur op een soort plakken onder de 10 graden.
2: Ja, ja. En ja, dan sneun een klapper bovenop, denk ik.
3: Ja, sneun dan een klapper bovenop. Maar we zetten de dij eens heel mooi uiteind. Omdat het zo fris is. En het wetter oerel af. En in elk geval het wetter in de sletten en zo. Dat is al aardig opwarmen. Ik kreeg van de morgen een hele mooie foto binnen. Mij wat mist boppen die sletten. Dus dat wordt, ja, ik verwacht ze sneunt de morgen echt een hele mooie start van de dij. Ja, en dan komt die zinnen erbij. Die baant dat wel heel vlug weer fut. En ja, nou ja, die gooit gliek alles erop, zeg maar. En dan hebben we temperaturen 24 tot 27 graden. Een heel soort ruimte voor de zinnen. Dus de wien stelt net een heel soort voor. Komt door het laan heen. Dus we hebben te krijgen maar wat een droegere, warmere luchtsoort.
2: En de dagen erna?
3: Ja, nou, op snijden dan loopt het heeg drukgebied wel weer wat verder. Maar ik dan nog volop zinnen misschien waar. 28 rond mogelijk 30 graden als maximum temperatuur. De wind giet dan wol om naar het westen, niet naar in van de dij. Nou, en dat zullen we op mijn vrouw merken. Ik dan een westelijke rond noordwestelijke wind. En dat is dus weer de wat koudere hoeken. Dus dat zullen we dan niet onder temperatuur. Meen je nog een maximum temperatuur van zo'n 22 rond 24 graden. Wel wat meer bewolking. Maar ja, maar de kennis van nou, liek het ek dan nog droeg te bloeien. En ja, dan ken ik eigenlijk al wel stellen dat in de rin van Meije er alweer een nijhege drukke biertjes kant op komt. En dat is ik eigenlijk omdat we tussen twee hege drukke bierden in zitten, dat we op Meije even een dipje hebben. Tientje nog een liets dipje. En dan op Wensje dan zitten die temperaturen weer een heel eind omheeg.
2: Maar ja, We wisten wel dat het droeg wie, maar het moet toch bijzonder dat mensen een peer hebben. Wetters, dat ze vandaag dingen ook maar een foto nemen.
3: Ja, nou ja, maar dat is dus mooi. Mensen zuggen het. Ja, dat is ja, een eeg voor details. Zeg.
2: Ja, nee, absoluut. Ja. Maar ik moet zeggen, enthousiast ben van wat er hebben wetter.
3: Ja, nou ja, dat wie het kleine niet eert.
2: Zei ze, ik maar. Noffelijke mening nog?
3: Hey, hetzelfde.

0: populairste nijs uit Friesland. Yes, hier.
1: 92.5.
2: De actuele sport.
0: Het waar in Friesland.
2: En de allerbeste muziek.
0: Omroep Friesland.
2: Ier radiostation.
0: Voor alles.
2: Alles.
0: Wat er speelt.

0: Muziek van Christopher Cross, dat zie je. All right.
1: Ek in de Simmer.
2: Alles wat er speelt.
1: Omroep Friesland.
2: Simmer in Friesland.
1: Omroep Friesland.
0: Uw Simmer verslagjouwer Pelle Nieuwman is juist de hele dag al in een wettersportgebied bij Utstek. Jenne Wout en omkrieten. En als je wettersporter binnen is, wel aardig, wat ze daar winkels hebben, dat ze van alles verkeerpje dat je flat van hebben. Of net Pelle. Goedemiddag trouwens.
3: Ja, Jacob, goeiemiddag. Ik ben in de wetsportwinkel binnenrond, wetsportwinkel Wester. Ik steek mij Fokke van der Maat hier rond werk. Ik heb je vaststellen, mij dit mooi waar en deze simmer ga je met aardig drok.
4: Ja, dat is hoe stinken, maar onder de verhuur gaat het wel goed. Maar mij het tanken en wetten valt er nog tjin.
3: En hoe ken dat zat eerst?
4: Ik had geen idee. Mijn theorie is dat er een protomethylboden binnen. En dat ze dan geen dieselolie nodig hebben. Maar ik ga. Eigenlijk geen idee. Misschien over een week vanwege de sneekweek, maar vind ik geen idee.
3: Wat zoals wel meer zielboorden als van hinnen?
4: Eigenlijk net. Het is gewoon een gedachtegang van mij. Maar überhaupt, er binnen wat min boorden op het wetten. Dus we hopen je hoort dat het wat meer komt.
3: Ja, maar in je verhieren ik boorden. Hier liggen wat sloepjes. Hoe rent het daarmee?
4: Daar rent het wel goed, maar we binnen elke dag volledig uitverhierd. Dus daar leidt het net om. Nee.
3: En dat mooie waar, dat helpt er wel bij dat je met ik drokken gaat? Of maakt het eigenlijk vol uit?
4: Er komen wel een protte minder mee, omdat het rijdt natuurlijk. Maar hoe het algemeen als het mooi waar is, dan komen ze wel, ja.
3: En binnen dan bepaalde dagen, weken, momenten dat je met drokken gaat?
4: Nee, nou ja, zodra het bouwvak begint, dan is het bij heegseizoen. En normaal is het altijd met het scootersiel in Jenne Woord, dat is uw piekmoment. Dan komt het meeste verkeer hier langs, dan binnen alle boten verhuurd, dan gaat het los.
3: En in ons winkeltje maak je hem dan ik extra maatregelen nemen met meer personeel?
4: We zien hier altijd met een stuk of vier jouwe man. En daar redt het wel mij. En uiteindelijk, ik is net meer dwang als dwang is, we kunnen maar stik als drie boren tegelijk tanken, dus dan kunnen we meer man opzetten. Maar ja, als we met z'n vrouwen zien en binnen met drie boren, of we kunnen met drie boren helpen, dan mat het zo.
3: Ja, dat is wat denk je, dat soms dat zit je naast. Hoe gaat dat? Mat het meestal zelf dan, of help je hem erbij?
4: Nee, dat doen we als personeel doen we dat. Want het gaat te vaak, je hebt het wel mis, dan komt de dieselolie in het wetter en dan krijgen we gedoe met de boswachter. Dus dat doen we zelfs. Praten we een beetje met de meesten. Sticky service. En shushje van alle soorten meesten. Vanuit het hele land. Vanuit Duitsland en kapotten. Dus ja, dat doen we. Ja.
3: En wat vind je nou het mooiste ontwerpje?
4: De meesten die langskomen. Dus ik ga. Grappig genoeg, op squallen heb ik Duits hoorn, maar ik ga hier Duits leren. Ja.
3: Dus, een soort Duitsers dus?
4: Precies, een soort Duitsers. Merk meestal uit Amsterdam, Limburg, Brabant, alle hier. En die komen hier dan vertellen hoe mooi het hier vinden.
3: En doet het werk al lang, Heijs?
4: Ik doe het nu 4-4, ja.
3: Nou, wel heel wat eer, Heijs. Vroeger dan ik wat per jaar. Ja, meer toeristen, minder oren.
4: Nou, het type toeristen, dat is eigenlijk zo hetzelfde bleun. Het is per jaar is het ene jaar is wat drokker als het oren hier. Zoals dit hier, het waar is op zich wel noffelijk. Dan komen er wat meesten, maar ouder dan twee hier toen weer een protte rein. En toen werd het hartstikke rustig. Ja, en dat is niks ontwannen natuurlijk. Ja.
3: En dan is vanzelfs ik wil die corona hier mij maken. Wie het toen dikker was?
4: Ja, ik kwam correct nee dat het heftigste diem weer. Maar ik kan me vaststellen dat er toen misschien juist wel wat meer boorden op het wetten weer. Omdat iedereen toen natuurlijk een boord kocht. En er wien ik nog wat regels met de verhuur. Maar dat weet ik eerlijk gezegd net zo goed. Want dat wie krijgt van mijn tijd. Ja.
3: En ben je dan hier al echt de sim rondweg? Of rint het hele hier wat hoor?
4: Nee, het rint van nou. Ik meen van nou het Peerske weekend. Onder mij. Wat moet het zijn? Oktober of zo. Maar ik ben zelf alleen nog maar in de simmer. Ja.
3: En dan is het voor die kleren in september?
4: Ja dan zit ik weer naar Amsterdam, dus ik daar weer studeren.
3: Dat is mooi, dank u wel.
4: Ja.
0: Een bijdrage weer dat van Simmer verslaghouwer Pelle Nieuwman. Het is Ronan Keating en life is a rollercoaster.

Het is nou Samen voor Vivian. Dit is Onderwijs nog ontcijzoren bij jou op de radio hier bij Omroep Friesland. Dadelijk het nijs van de NOS. Maar eerst nog muziek van Melanie C. Dit is On the Horizon.

0: Friesland.
1: Simmer in Friesland.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Bij Eurojet.

0: loterij.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk hoe groot die is, maar de brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Een van de brandweermensen is gewond geraakt tijdens het blussen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft moeite om het vuur te blussen doordat er in de omgeving geen bluswater is. Ondernemers die schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Minister Karreman spreekt van ondernemersrisico. Hij was op werkbezoek in Nijmegen en maakte een vaartocht op de Waal. Volgens Karreman is er geen sprake van een acute natuurramp en ook niet van een crisis. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Bij Kreta is een Nederlandse toerist verdronken. Ze wilde haar reisgenoten helpen die bij het zwemmen in problemen was gekomen. De reisgenoten wist zich in veiligheid te brengen, maar de vrouw van 42 niet. Ze overleed uiteindelijk in het ziekenhuis van Heraklion. De NPO, de organisatie van de publieke omroep, heeft een leidinggevende op non-actief gezet vanwege grensoverschrijdend gedrag. De man, zendermanager van 3FM, had een dikpik geplaatst in de groepsapp van zijn collega's. De NPO heeft een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Dan het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het is 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wikkels zit voor de tweede keer deze week voor op zijn meest een part zonder wetter. Just de water al een lange reparatie uitviert, maar goed, is het warm is. Verder het warme jitske en muziek als eerst van Shanna Spyro.
6: Gisterbaarlijke opbromming. Bellerie de Boer, Good God en het Joer.
7: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
8: Stinstra Casino zie ik dij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en word uw snije collega.
9: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
10: Zag ik op stinstra.nl.
11: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
10: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
12: Niet achteruit, maar vooruit met je loopbaan.
13: Werk jij in de transport en logistiek? Op de vrachtwagen, heftruck of op kantoor? Kijk op werftalent.nl en vind het werk dat bij jou past. Werftalent. Tijd voor de volgende stap.
10: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij al goed.
14: Maar Jacob Stelwa.

0: Shanna Spyro en Material Lover.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jacob Stelwagen.
0: Het is 6 minuten nog 4 van welkom bij de tweede orde van onderwijs van torsdag 6 augustus. De Dijnijngutte Vlogpartij op het starteiland. Amarens, wie erbij?
3: Voordat we het wisten, ja, en we van ons achteren, ik schreeuw en toen begon iedereen te draven. En voordat we het wisten, begon ze op elkaar in te houden.
0: En dan zeg ik de dij dat ik Friske Brandwacht mensen helpen bij het onder controle krijgen van de natuurbrand in Limburg. We maken die Friesland echt om tinken.
4: Het risico wordt hier echt steeds groter en dan kunnen we steeds verder brand in de bosken wel krijgen. Ja.
0: En het is ook weer een dij met dokter bij Sloepverhierders in Jellewaard.
5: Daar rinden we goed mee, we zijn elke dij volledig uitverhierd.
0: En op deze tijd bieden we er nog een uur lang met muziek. Nijs en Efter Groen met dadelijk onder oren. Wikkel zit voor de derde keer deze week. Op zijn meest een pad zonder wetters. Just waard er al een lange reparatie. Je ziet het, maar goed, is het wem is. En we zullen erom op de laatste dag van de Snitsvika. Nu is het waarbericht in het kwad met Tjitske Wieberga. Een goeie meetje.
6: Een goeie meetje. Nou, er is een mooie afwisseling van wolken en zinnen en is het nou nog oereldroeg. De westenwind is matig, want vrij krachtig en is in de trogsneed nou een gratis jochentje. De bewolking zal de komende oeren vanuit het noordwesten bij taannemen en valt er in de jongen wat lichte rijnwetter uit. Vannacht is het dan kalm waar, een gratis viertje en meest droeg. Morgen is nog een lokale spot rijn, maar in de rin van de dijk komt de zinnen er heel iets vaker bij. Terug de zwak ontmatige noordwestenwind wordt het echt dan maximaal 22 graden.
0: Wikkel zit voor de derde keer deze week voor op zijn meest een pad zonder wetter. Just waar er al een lange reparatie uit viert, maar het wem is. Een bedrijfers herberg Boswijk had er bot last van. Want hoe hoor je een B&B draaiende als je geen wetter haven? Henny Hoekstra is van herberg Boswijk. Henny, een goeie middag.
7: Goedemiddag.
0: Ja, neem eens dus mij de week terug, want dit is dus net de eerste keer.
7: Nee, het begon tien te morgen om jou wachten. En toen gingen we al zelfs snel in de gaten dat we in wetter gingen. En we zijn er al een beetje onwend, want het is krijgt de gatenkaas hier de wetterleiding. Dus het is net de eerste keer dat dit gebeurt. Dus we hadden direct de tapact en de meesten opvangen die de gasten die naar beneden komen en direct zeiden we hadden er is geen wetter. Nou ja, de flessen wetter mij naar boven dat ze snoeten poetsen kunnen, tanden poetsen. En maar hopen en hopen, maar we hier nog beneden een beetje druk, dus uw koffiezetapparaat die het nog. En aaien, sieren in rijnwetter en flessenwetter hebben we altijd nog klaarstaan voor, nou ja, voor dit soort calamiteiten. En zo kom je dan het ontbijt erop en hopen op de begrip van de gasten. En dat ging gelukkig heel goed.
0: Ja, maar goed, iedereen denk je, nou dat kan. Toen eigenlijk denk je, nou dat is wel heel toevallig. En nou zit het wel op tijd rijden.
7: Ja, want het weer de eerste tijd tot kwartier of vieren. En uw was ook lijf vol met mijn wask. En dan was je te morgen om 6 uur dat ik hier werd. En we hadden een dame bij de receptie, een Belgische dame, met de heer in de handdoek dat shampoo nog in ziet. Dat ik maar weer een fles water mij, dat ze het eruit spelen kon. En nou ja, godzijdank wie het. Toen maar tot kwartier uur in. Dus de wasmachine weer aan. En alles vullen wat we maar vullen konden. Dat we weer wetter gingen. En bleed van, nou, we kunnen weer douchen. En we hebben ook een paar gasten voor langere dagen. Van meerdere dagen. Dus we zijn ook jongens, als je hem thuis komt en er is wetter douchen. Dan hebben we dat maar weer aan. Dus, nou ja, en heel begripvol de mensen. Maar ja, toen van de midden om kwartier tot over nog een keer, toen skeert het me goed verkeerd, zeg maar.
0: Dat kan ik me voorstellen. Wat bad er in je bedoel als je geen wetter hebben? Want je wilt je dus ik, nou ja, we het al over het maan zitten. Ja, dat heb ik me hygiëne te mijn zien natuurlijk.
7: Ja, wij hebben gelukkig alles kind meidje kind. Gelukkig hebben we genoeg wetter in de Rijntonnen, flessen, waterkokers vol. Dus het kind meidje, dat is al niet een probleem. Ja, bij gasten hebben mijn man, mijn ames Rijnwetter erin. Of tenminste, wij vangen dan uw droegwetter op van de droeger. En de wc-stroos speelt. En tot er weer wetter is. En dan kun je alles weer doen. Het kind al je krijgt, maar het hing het erom. Het hing het recht om.
0: Ja, want ik bedoel, aan je serie Rijnwetter, ik vind het creatief. Maar het is natuurlijk net hoe je het wollen.
7: Nee, tuurlijk is dat net wat je wil, maar ja, wij moeten nou een zilver tjenen. We kunnen net een hutje tegengooien. En we kunnen mensen net voortsturen.
0: Nee, en dit is nou de 3e keer deze week, maar net de eerste keer dat ik zo zwaar, toch?
7: Nee, wij zitten hier nog straks. Dit is uw zonderseizoen en het is minstens 3 of 4 keer per seizoen. En het is hier een gatenkaas. We krijgen er even de mail op naar je slijn. We hadden vorig jaar al een vergoeding kregen voordat ze hem vervangen zouden. Nou, dat hier dus, dat stier dus al in 2023 op het programma om de waterleiding hier te vervangen. Want het is nog een asbestleiding 50, 60 hier had. En het wordt maar uitsteld. En ik weet net dat dat een fietsensluiter van de gemeente maakt het meer niks uit. Dat ding moet vervangen worden. Want we hadden even contact met die jachtloest, hoe we hier verderop, dat is een camping. Die zit met 60, 70 man op een camping die ik naar de wc maat, die ik doe ze wel. Die zitten met hetzelfde probleem. Het is een drama.
0: Ja, heb je contact gewoon met fietsens?
7: Nee, want mij de jongens die er ook aan het werk zijn om het te fixen. We gaan Fiet en Saf vaak bellen. Ze zijn boos of ze zeggen van ja, het komt er dan weer op. Dat had helemaal geen zin. Fiet en Saf had geen verantwoordelijkheid. Bij Leander dat je nog 4 uur niet in stroom had, dan kreeg ze een vergoeding. Nou, Fiet en Saf doet net een vergoeding. Die doet niks en ze investeren net. Dus het is hun eigen schuld. Dan kunnen we hem die hem hier net al mooi meldt op een app. En dan stier je dan op van de droogte, ja, dan gaat de groenbeweging. Dat ze net investeren in leidingen, hebben wij dit probleem weer. Dat had niks met deze droogte te steken, want dit rent al jaren.
0: Ja, ik had het net zo droog is als nou.
7: Precies.
0: Ja. Nou, skeervergoeding krijgen dus net. Skeervergoeding krijgen we dus net. Er is al wel zijn orden yes, zoen ze het oplossen. Maite iets zoen ze het oplossen. Het is nou leuk komende yes, toch? Dat ze boel dat zullen.
7: Safië, wij weten nou in na hier. Maar ja, dat is nou een jou keer uitsteld. En het stier dus in 2023 op een planning. Dat ik weet het net, maar hier moet wat om gebeuren. Want zakken wij net een bedrijf runnen natuurlijk.
0: Nee, dat kunnen hier zak hier, maar dat hou je net zo niet eens vol. Ja, je hoort wel
7: nee,
0: op nood
7: nee,
0: aan, maar...
7: Nee, dit is erg vervelend. En je doet je stjonkende best en om het je gasten naar de zin te meiden. En we krijgen wel bij de btw-verhoging, we lossen het olie wel op. Maar dit kist op een game net oplossen. En naar de gasten daar ook net. En ze zijn hartstikke begripvol. Maar ja, we hier net 3 kermis vermidden. Ja, die gaan toch wel echt naar de Elfstedentocht fietsen, een etappe. Even lekker doen ze wel. En ja. Dan had je zeggen ze dat kennen het.
0: Nee, dat is net leuk.
7: Nou, dat is net leuk.
0: Ik wens je soort sterkte en ik hoop dat Vitens mij luistert het of water ik mij logeert en dat het gauw oplost wordt.
7: Dat hoop ik ook. En hartstikke bedankt dat je hem er even belangstelling voor hier.
0: Ja, dank. En een hoffelijke joen, ondanks alles.
7: Hetzelfde.
0: Hoi.
7: Doei.

0: Tell Her About It, wie dat. En het weer muziek van Billy Joel hier in het programma Onderwijs hier bij Omroep Friesland op de radio. Dadelijk zullen we het hebben over... Nee, dat kennen we nou dan. We kennen het nou hebben over de snitchik, hè?
1: Omroep Friesland.
2: Simmer in Friesland.
0: Want in de snitchik is ik Jutta volop zield vanzelfs. En nu ze correspondent ter plaatse is Gerlof van der Werf. En hoe je met je?
3: Goedemiddag.
0: Ja, om te beginnen, hoe wie het waar doet voor de sielerij?
3: Ja, Hurwien, ik kan wel stellen. Je zegt de zelen, je zegt van, nou, het waaide hartst nog wat hudder als juster. En dan heb ik het met name over de vlagen. Het is steeds zo'n windkracht 5-6. En dan zitten er echt hudde drukkers in. Dus wat dat betreft dan is het wel het werkje wederom deze dag. Dus ja, we hebben eigenlijk de hele week... Als dus even terugsjust, en eigenlijk de hele week hebben we gewoon van allerhande windkrachten hand. En dat is wel heel bijzonder, tot helemaal niks, tot eigenlijk hele Hurwien.
0: Ja, is het er wel uitveen, Jut, of zijn er sommigen die toch net zitten?
3: Nee, het is wel uitveen. Dus alle klassen mee starten. Op twee klassen na die dit eigenlijk helemaal net trekken. En zijn flits C, wat hele beginnende zielers binnen. Ja, dat is dan gewoon qua veiligheid net verstandig. En de larken heb ik net varen, omdat de boot zich daar net verliend om onderin die maar die grote golven te krijgen. Dat is net wat dat betreft loopt hij dan op alle kanten vol. Dus dat is net handig. Dan wist dat van tevoren dat het een hoop werk krijgt.
0: Ja, Jutta Zek, de dij dat de haardprijs nu deelt worden, volgens mij.
3: Ja, zeker. En er binnen natuurlijk ook wel hele verrassende dingen dan ik wel gebeurd. Ik neem even een Pieter Bleker, of een Erik van der Meer, die de hele week boven ons dient het. Riant, van de midden te vroeg starten. En Pieter Bleker uit Grains, ja, die maakt het er handig gebruik van. En dan wordt het een hele grote rekensom. Hetzelfde aantal punten, dezelfde plakken allemaal gelijk. Maar ja, dan de laatste wedstrijd toch een eentje. En dan, ja, dan giert de hoofdprijs toch naar Grains. Dus wat dat betreft, Erik van der Meer uit Grauw, ja, wel erg sneu, moet ik zeggen. Ja, en dan een Thijs Kort, ja, eigenlijk ongenaakbaar. Drachten. Eigenlijk maar alleen nog maar eerste plakken vinden. Dus wat dat betreft, maar dat ben ik de naam die dan ik altijd weer terugkrijg. Ik weet net hoeveelste hoofdvries, maar ik denk dat het een heel rietje is wat hij al woont heeft in al deze snitsweeken.
0: Ja, het is meesterwerk. Het is eigenlijk heel goed doen. In feite makkelijk, dat is later ik zelf, maar toch is het verrekte sneu, liep het mij.
3: Ja, het is heel sneu, maar ja goed, wist sommige voetbalwedstrijden eindig ik met pengel, penalties, dus wat dat betreft, dan is dat wel wat vergelijkbaar, denk ik dan. En het verdient soms ik beter, maar ja, daar is deformatie regels in het wedstrijdziel, hè.
0: Ja, zo is het, ik ben. Het is de laatste dag van deze snitsweek. Hoe ga je de week belibben?
3: Ja, een fantastische week. Ik zei net al van alle windkrachten. En man, je hast een die voor met het idee dat we hier op de Middellandse Zee zitten. Fantastische wien, mooie zinnen. En wist, de windkracht is wel het, maar het wetter is net koud. Het is fantastisch om boeten te wijzen. Dus ja, we mogen absoluut net klagen. Ik denk dat wij een 89ste snitsweek afsluiten. Maar een heel goed gevoel.
0: Ja, 89, dus daar kom je een extra feestje of net?
3: Ja, hoor, hier gaan we weer een liedje jubileum tegemoet. De 90ste Sneekweek, 209e Hatzeldag. Dus ja, ik denk dat we er hier wel weer wat moois van Brahma brouwen. En misschien dat we die 600 deelnemers die we nu hebben, dat we die vast houden en dat we dat weer uitbouwen kunnen naar, nou ja, zoals ik ooit een keer begon ben, maar 800.000 deelnemers. Maar ja, dat is iets waar we samen met z'n allen heel hard aan werken. En ik denk dat ik goed is om dat op die manier continu te enthousiasmeren bij alle zielers om dan toch maar naar snits te komen om te zielen.
0: Ja, en dan op naar de 100.
3: Ja, dat zou het mooiste wijzen. Hè? Nou, nog 10 hier, dat is nog wel een heel eind, hoor.
0: Nou, wat van bestie daar toch?
3: Ja, nee, dat is ik zo. Het is ik zo maar weer om. Zo gaat het dan ik weer. Als je dan weer terugzust, dan denk je dan werd je die tijd blunt. En ja, eerst hoor hier weer. Beginnen we weer op nij. Alles, de markt, zie je nou. Ik zit uit te zien op de Snitsemar. Hij is helemaal leeg. En hoor hier augustus hoop ik dat hij weer net zo vol is als de afgelopen weken.
0: Ik help het je hoop. Maar dan dank je wel voor je bijdrage deze Snitsweken.
3: Graag gedaan.
0: Oké, uw correspondent op die Snitsweken, Gerlof van der Werf.

0: De Police, mijn liedjonger Sting en Message in a Bottle. Dadelijk knoesten van het regionale ijs van deze Tongersdi 6 augustus met Jan Tienewijderaar.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept u omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
0: Het is nou hartstikke Hilversheizen. En in dit tijd is het exact Hilversheizen. Het regionale nijs van deze Tongersdi, de 6e augustus, komt van Jantine Weideraar. Een goeie middag.
11: Een goeie middag.
12: Voordat we het wisten, ja, en we van ons achteren, ik schreeuw en toen begon iedereen te draven. En voordat we het wisten, begon ze op een korin te houden.
11: Zo had een van de tjogen van de massale vjochtpartij van Juster Joen op het starteiland bij Snits. Bij die vjochtpartij binnen 2 mensen verwoenen rekken. Een van de voenen is Den Jonk een oorhouden van mishandeling. Het gaat om een 36-jarige man uit Emmen. De politie docht op dit tijd verder onderzoek naar de vjochtpartij. Want nog niet zes worden eftergrond van de blutsen persoon of de oorleiding. Je werd nog naar Sjoen. Dat het droeg is, dat weten we. Dat is op de Waadeiland ligt nog volle grutter probleem, omdat die midden in het Zoute Zeewetter liggen. Te kwatten erin een vlug op, terug te Merijn en gebrek aan genoeg zwier wetter. Die graaf Luzette Kroon van Wetterschip Friesland zocht het probleem hield hij het grutter worden.
13: Voor onze dijken betekent dat inderdaad een stukje veiligheid wat in geding kan komen. Op die dijken zit een grasmat. De grasmat die moet stabiel blijven om het zeker ook in het stormseizoen straks weer kracht te kunnen geven aan die dijk om de hoge golfoploop tegen te gaan. En als wij dat niet kunnen managen, zeg maar, als dat niet weer hersteld is voor begin oktober, dan hebben wij een probleem.
11: De Stichting Konijnenparadijs in de Blessen ziet het drillend een nieuw opvangplak voor haar knieën. De eigenaar wil het pand dat de opvang nooit in zit verkeerpje en had de stichting vier maanden de tijd om wat nijs te vinden. Daarmee had de stichting een groot probleem, zou het voorzitter Jesper Veldhuizen.
14: Dat is echt heel weinig, zeker voor ons. We zullen iets nieuws moeten vinden, eventueel moeten verbouwen en ook nog verhuizen. Zeker met 80 konijnen is dat een flinke klus. Ja.
11: Op de 4e sneeuwen van augustus is het alle jaren het Fries kampioenschap Iel Rikjen onder pastorie single bij Chalbert. Weer nog een van de jaddere winnaars door de Posma.
15: De kleur moet perfect wijzen, maar u nodig je om te keerpen. Wie horen van een mooie kastanjebruine kleur? Als nu een harder wiek in die kant nu komt, daar rik je ze met peppels, ze populier hout. Dat is die je zo geel als dat doekje daar, daar zit die kleur op. Maar ja, wie horen van een mooie kastanje-reedbruine kleur? En ja, en ik zeg altijd, hout en soort maken het verschil.
11: Het Fries kampioenschap Iel Rikjen is op 22 augustus in Chalbert. En er binnen meer dan 50 deelnemers, dus er zit voor elk wel een smaakje tussen, denk ik.
0: Griff. Jantine Weideraar, dank u wel. Meer nijzen op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app.
16: Is jouw keuskebit stikken? dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit en Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snije en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit en Huis 06 83 24 12. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit en Huis.
17: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
18: Bjesterbaarlijke opbromming. Bellerie de Boer, goed God en het Joer.
19: Onderwijs.
20: Maar Jacob Stelwagen.

0: De IFK's verloor die Sylde Joert bij Ichten Brege. Na Sylde stond hij een ek net. Het waarbejocht, hier is Tjitske Wiebinga.
1: Als ik nou naar de satelliet zucht, dan zucht ik dat de bewolking stadig onvernuttigd naar het westen bij Tanimmer zil. En dat er, ja, dagswol, wij de Joentiet, een heel zwak frontje van het maatwesten bij richting het zuideerste taal loopt. En ja, hoe verder die de provincie inloopt, hoe ja, meer dat het Rijnwetter eens ik oplost. Dus ja, je kent eigenlijk je zoenhaarsen, ze kennen de buien Rijnen echt leeg. Bob is provincie, dus de Waterland dek en het nog wel even echt even wie het onslaan. Wilst de provincie het echt weer om een peer drippen geert. Ja, en verder de wind zakt al, wordt wel echt wat westelijker. Dus we krijgen nog weer wat koelere lucht boppen us. En nou, dat merken we vannacht dan meer Bob. Het Vesteland, maar daar werd temperaturen van zijn tol wel 13 graden.
0: Ja, en die buien, die oorlokken, die bewolking, vinden we er manier op, bijvoorbeeld nog wat van?
1: Ja, zeker. Het eerste part van de dag heerst ik echt de bewolking nog, al litte zin hem dan ik Utrecht nog wel zien. Heel lokaal kenden we er even zijn buiken voorwijs komen, liek als Joert eigenlijk, hè, dat het even, even kwart rijnt, peer drippen op de groen en dat is het dan. De wind, die dacht dat wel een stuk kalmer om, dus qua belibbing mijn wien, dan is het alweer een stukje vriendelijker. Wol komt er uit het noordwesten bij en dat is dus de koelere hoeken. Nou, dat merken we dan ik onder temperatuur, 21 of 22 graden als maximum temperatuur. Maar wat we wel merken, Sir, is dat vanuit het zuidwesten wij weer een nij hege drukke bier dus kant op komt. En dat zullen we in de rin van de dij vernemen aan de hand van de zinnen die hem, ja, vanuit het westen wij eigenlijk hield iets meer schijnlitten zil. En in de joentiet en in de nacht, ja, dan is het eigenlijk zo goed als helder. En dan nog wel maar die wat koudere luchtsoort boppen is, zorgen dat weer eigenlijk voor een hele frisse nacht naar sneeuwen. En ja, zakken de temperatuur op een soort plakken onder de 10 graden.
0: Ja, ja. En ja, dan sneeuwen een klapper bovenop, denk ik.
1: Ja, sneeuwen dan een klapper bovenop, maar we zetten de dij eens heel mooi uiteind, omdat het zo fris is. En het wetter oerel af, en in elk geval het wetter in de sletten en zo, dat is al aardig opwarmen. Ik kreeg van de morgen een hele mooie foto binnen mij wat mist boppen die sletten. Dus dat wordt, ja, ik verwacht ze sneeuwen te morgen echt een hele mooie start van de dij. Ja, en dan komt die zinnen erbij. Die baant dat wel heel vlug weer fut. En ja, nou ja, die gooit gliek alles erop, zeg maar. En dan hebben we temperaturen 24 rond 22 graden. Een heel soort rondte voor de zinnen. Dus de wien stelt net een heel soort voor. Komt door het laan heen. Dus we hebben te krijgen maar wat een droegere, warmere luchtsoort.
0: En de dagen daarna?
1: Ja, nou op snijden dan loopt het heeg drukgebied wel weer wat verder. Maar ik dan nog volop zin misschien waar 28 rond mogelijk 30 graden als maximum temperatuur. De wind giet dan wol om naar het westen die naar in van de dij. Nou, en dat zullen we op mijn vrouw merken. Ik dan een westelijke rond noordwestelijke wind. En dat is dus weer de wat koudere hoeken. Dus dat zullen we dan ik onder temperatuur. Meen je nog een maximum temperatuur van zo'n 22 rond 24 graden. Wol wat meer bewolking. Maar ja, mij de kennis van nou liek het ik dan nog droeg te bloeien. En ja, dan ken ik eigenlijk al wel stellen dat in de rin van mij er alweer een nij hege drukke biert uw kant op komt. En dat is ik eigenlijk omdat we tussen twee hege drukke bierden in zitten, dat we op meen je even een dipje hebben, tientje nog een liets dipje, en dan op wens je dan zitten die temperaturen weer een heel eind omheeg.
2: Het slotstuk van onderwijs.
0: Ja, we waren dus zelfs al oerbellen, doet wel bezet in, werd we mij het slotstuk op Tawien. Dank u wel voor de tips trouwens, de meesten die het bellen. Jongenes Jenny Kaagman, de onderling, is net een leuk nieuw. Die is op zijn jongen en santus eerder leeftijd verstoord. Dat had de familie Joert bekendmaken. Kaagman verstoord op 20 juli na een lang ziekbed. Van de jongenes Wiel bekend was, heel lang de ziekte van Parkinson hier. De uitvaart had op haar fysiek vermidje in besletten rond de plak voelen. En de jongenes is vooral bekend van de band Earth and Fire, maar weer waar ze Gutte Hits scoorde, liek als Memories.

Maar ik kan, noem maar eens, Weekend hadden bijvoorbeeld heel goed dingetje. Jochen en Sonnet, een doekje, een treintag, doedelkoor. Daarin bracht ze ook nog wat soloplaten nu. En tussen 2002 en 2008 was ik nog bekend als jurylid van de talentenjacht Idols. Dus hokkerplaat van Big Leaks, Earth and Fire, Wolle Mimière. Als eerbetoon om de verstorende jongeres Journey Kaagman. Dit is Twitter 40620. Vrouwen Jochen, Jochen, Ian Jochen, Jochen. Of stuur een suggestie met de app van Omroep Friesland.

0: Grimtosk, mij Dream Amerikaans.
1: De hele dag de radio on.
2: Simmer in Friesland.
3: Omroep Friesland.
0: De scootjes van de Grutte A-klasse. Hij joert bij Ichtenbergen net zield, want het waaide te het Gitse de Vries. Een goeie midje. Waar ben je
4: nou? Ja, hallo. Ik ben er wel. Ja,
0: dat is... Dit is het woord.
5: Ja.
0: Ja.
5: Ik pak even de microfoon. Dat goeie midje, Jacob.
0: Ja, dat was maar zo loed razen. Dat wil ik goed doen. Oké.
5: Nou ja, was misschien echt wel een beetje bij de heurde van Joert.
0: Ja, want kwam het net terug?
5: Ja, het koe net, de scootjes van de Grutte A-klasse, wie in het wetter al wol op. De startprocedure wie ik al begon. Maar ja, jouw wijs die procedure had de wedstrijdleiding zijn. Het ken net, het wol net meer. Had ze de strijd alsnog afschetten. Eerst als uitstel. Er zitten wat winddraaiingen in. Had ze het een orenletter op mij bezocht. Tenminste, dat zeiden ze. We bezieken het een orenletter nog. Nog een keer, maar het oeren had ze net eens volmaken. Toen weer het besluit al nam. Het koe net, het weer te gevaarlijk. Dat zeg je bij de klassen daarvoor al, hè, want dit is dan de grote A-klasse, dat zijn de Mercedes'en van het koetsenschild, zeg maar steeds, of de ja, wat zullen we er eens van meiden, waar riet het hutst in de Formule 1 op dit stuit, nou ja, die binnen het.
0: Mercedes.
5: Maar ja, daarvoor gaan we natuurlijk die twee orenklassen gaan, en daar is het echt misgang. In een van die klassen is zelfs een scootje omslijn, dat wie het scootje dat twadde leidt, de grote Geert, in de C-klasse. Dat zeg ik verkeerd, in de B-klasse. In de C-klasse hebben we ook een probleem, John, bij de nummer 2. Daar binnen namelijk 2 meesken op boord vallen. Dat weer dan bij de 3 haringen, om het even ingewikkeld te meiden. En bij de nummer 2 van de Lietse A-klasse weer ook een probleem. Dat weer het scootje een nije dij. Daar is ook een bemanningslid op boordslijn. Nou ja, ik zei het al, het weer heel iets bij de nummer 2. Want die nummers 2 in de C-klasse en in de Lietse A-klasse, die binnen wol gewoon oer de finish kwam, nadat die bemanningsleden dus op boord sloegen. Die binnen ek weer on boord kwam. En de skipper van dat skip uit de Lietse A, de Nije Dij, dat is Harm van der Weijden. Ja, die baalt er eigenlijk net van dat er een op boord sloeg. Die is juist hartstikke grutsk dat ze twadden worden binnen, zei er.
6: Ik had nooit gedacht dat wij hier zouden staan als tweede gefinished. We lagen aan kop, we lagen er hartstikke mooi bij. Maar we hebben bij de ondertonnen mannen overboord gehad. We hebben hem opgehaald, mannen zijn aan boord gekomen. Ja. Waait knetterhard, zoals jullie merken.
7: Ja.
6: We hebben er vandaag voor gekozen om 1 rif te zetten. Ze hadden wel lekker veel power aan boord, we konden het allemaal net houden.
7: Ja.
6: Zijn we terug omhoog gezeld. Dus dan als tweede finish is voor ons extra bijzonder vandaag.
8: Ja. Ja. Waar is uw boordvol?
9: Waar is de roep op boord?
8: Ja,
9: Een klein plonsje.
10: Klein plonsje. Ik ben Michel, ik ben de tacticus van de Nijdij.
8: Ja, maar doe, nou ja, zoals Laura al zei, doe je van boordvol?
10: Je legt er natuurlijk zo'n zandloper in om eigenlijk ruim wind te varen, zodat het gewoon wat veiliger gaat. Maar de wind was toch net een beetje gedraaid, waardoor het toch eigenlijk nodig was om die loot erin te krijgen.
8: Ja.
10: Dus dat gingen we ook doen, want ja, we gaan wel vol voor die winst. En we moeten hem eruit halen en er komt net een zucht wind binnen. En ik ben aan het helpen met de mensen op het voordek, omdat het al gewoon best wel zwaar was. En we gaan gewoon net krijgen een zetje van de boord.
8: Maar hoe is het dan? Dan schrik ik vol, Ting.
10: Ja, ik schrok wel, maar ik dacht de bovenkant wel van oké, voelen met mijn benen waren oké, mijn armen waren oké. Dus dan kom ik meteen een boot van jullie aanvaren en ik kon meteen even een duimpje doen dat alles oké was. Dus,
8: Dan klimt weer aan boord en je schiet er, of hoe zit dat?
10: Ja, dan gaan we gewoon aan boord. Even iedereen laten weten dat ik oké ben. En weer vol in de wedstrijdmodus.
8: Maar hoe komt dat zo snel mogelijk op boord dan?
10: Ja, gewoon klimmen.
8: Ja?
10: Ja, hard zwemmen, hard klimmen.
8: Ja.
10: Maar nee, dus zo werkt het gewoon.
8: Ja, want het was net eerst deze wedstrijd.
9: Hey, van de morgen in de C-klasse inderdaad. Ik had wel overboord.
8: Sorry, in de verorde klasse. Maar had het dan alles met het wind te maken, of hoe zit dat?
10: Ja, het waait ontzettend hard en de wind is ontzettend vlagig en de shift heel veel. Ze komt steeds net van een ander hoekje. Dus op zo'n fok is zo'n loot, die gaat alle kanten op. En dat gaat ook met veel kracht. Dus vandaar dat ik ook aan het helpen was. En soms komt die kracht even onverwachts op. En sta je bij de rand en krijg je zet. En ik ben bijna nog met een van mijn teamgenoten overboord gegaan.
7: Ja.
10: Die konden ze gelukkig nog wel net aan boord houden. Maar het was net iets te veel gevraagd.
8: Of is het dan een ziekje, waar heb ik het meest nodig?
10: Ja, inderdaad. Ja. Misschien wel.
0: Ja. Dat zijn de adviseurs van de Nije Dij, uit de Lietse A-klasse, Michel Touwhieter. En bij de Grutte A-Gin-Sielerij dus. Jitsen, wat budget is dit voor het klassement? Wat er nog in, hele Bigelix?
5: Nou ja, of er nog in helft wordt, dat hing het van de wien al. Dat koer de IFKS Joert nog net zeggen of dat slagje zo. Het mooiste zou wijzen als het dan gebeurt dat dat dan morgen kan. Hè, want vreed is de finale. Ja, had je dan na de finale nog een inhelwedstrijd zullen maten, dan stelt zo'n finale misschien ook het al de meeste net meer voor. Dan word je toch wel heel graag direct naar de prijsuitreiking. Maar ja, dat hing het bot van de wien al of dat slag het.
0: Ja, maar is het van net zo dat als je in de finale inhelpt, dat die inhelpt...
5: Dat dan de finale is, ja. Zou je dat dan nemen kennen. Maar ja, dan is de prijsuitreiking wel wel lekker. En ja, doe wist misschien wel dat scootjesielers... Ja, dat ben wel scootjesielers, maar dat ben ik een beetje feestvierders. Dus die wil ik wel graag jongens op tijd in de feesttent te wijzen.
0: Ja, dat snap ik wel weer. Dat is even de vraag over inhelpen. De kopper en vrijwel Jantje, die we juister weer.
5: Ja, de vorige wedstrijd had hij disqualificeerd, West. Dat wie maar heel tijdelijk van zijn bent. Het zijn in protestgang. Dat protest staan ze won. En dus is de vrouwen Jantje Eck op dit stuit nog de koprenner in het klassement. Er ben vier wedstrijden sealed. Onder mij jij juster dus. En vier wedstrijden is Eck genoeg voor een kampioenschap. Dus stel het waait morgen net te hut, maar dan net hut genoeg om te sealen. En stel dat Soefreed Eck nog een keer zou wijzen, dat er helemaal net meer sealed worden kan. Ja, dan is die vrouwen Jantje dus kampioen. Maar ja, zodra er nog in je wedstrijd sealed wordt, dan kan direct nog een oor winnen.
0: Ja, maar er komt hoe dan ook een kampioen. Dat is wis.
5: Daar kerst niet aan horen.
0: Oké, daar hoor ik die aan. Jitse, dank u wel voor dit moment.

0: Ja, cold bleven dat ze zelfs. Maar klok zie je niet, maar zonder twijfel al herkend.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Ja, de onderdeling voor het slotstuk is net een fleurige nieuw, dat maar weer op wijze. Waar Molle bellen van, hé, dit wil schoen. Want dat is zo eigenlijk het slotstuk van onderwijs wijzen, maar en bij wie het er eigenlijk wel niet is. Maar goed, wat ik zei is, de onderdeling is net het meest fleurige. Jongeren, Johnny Kaagman is op 29 jaar geleefd iets te storen. Had dat familie Joort bekendmaken. Kaagman verstoorde op 21 juli mijn langziekbed van de jongeren is wiel bekend dat ze jarenlang al de ziekte van Parkinson hier. Nu het veert dat op haar fysiek van een midje in besletting rond de plakvoel. En de jongeren is wie vooral bekend van de band Earth and Fire. Met was een goede hit score als Memories. Juntje 12 zondag wie dat, een weekend. Juntje 9 zondag. De groep hier in Juntje 30 doet de koers. Het ene nog wat soloplaat nu bracht. En Kaagman kreeg tussen 2002 en 2008 bekend hit als jurylid van de talentenjacht Idols. Nou, wat aardig op reageert hier, ben ik aardig in Riedig. De keuzegang wordt eindelijk ook op basis van democratie. Algie en Soer, die er maar 2 kwamers hebben. Dus de weekend en Memories. En een van de beiden zullen ik worden erg met het weekend. Alleen was het maar om het pakje wat ze droeg. Ik ga het even googelen. Ik snap die, maar ik ben denk ik van die hoes. Anna Visser zei het, dank u wel, Memories. Memories zet ik Herman Peters van der Pol. Hallo, noem maar Matt. Memories weer, hè? Groetnis van Jelle Sen. Nog een keer Memories van Jacoba. Seasons, wat ik nog neem. Toch Teun Woudwijk onder horen. Maar die vind ik nog voorbij, commissie. Ja, daar, bij Getty. Storm and Thunder. Ruby is the one. Weekend nog een keer. Maar als je alles optellen, dan is Memories uiteindelijk wel de winnaar worden. Als je hem favoriet van de band Earth and Fire. Mij dient iets dus verstoren Journey Kaagman. Dit is weer onderwijs met de editie van Thomas die 6 augustus van het jaar 2026. Dit programma is werd morgen om 4 uur. Graag het dan van Owen Nofgion verder. Een editie van Journey Kaagman, mij Memories.
1: Het slotstuk van onderwijs.

0: in Friesland.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Journey Kaagman is overleden, meldt haar familie. Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze grote hits scoorde in de jaren 70, zoals Memories en Weekend. Van 2002 tot 2008 was ze jurylid van de tv-talentenjacht Idols. Ze was ook voorzitter van vakbond BV Pop en directeur van Konamus, later Buma Cultuur. Journey Kaagman leed al jaren aan de ziekte van Parkinson, ze was 79 jaar. In de duinen bij Oudorp op Goeree-Overflakkee woedt brand. Een brandweerman is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept het publiek op om het gebied te verlaten. Defensie stuurt een blushelikopter. Blussen met zeewater kan niet, omdat in de duinen bij Oudorp drinkwater wordt gewonnen. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. De huisarts uit Roon, die gisteren per direct haar werk moest neerleggen, kampt al jaren met een alcoholverslaving. Ook op haar werk was ze meerdere keren onder invloed. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. In 2024 meldde collega-huisartsen dat zij op haar praktijk was terwijl ze naar alcohol rook. Er werd toen een promillage gemeten van 3,3 en het komt neer op meer dan 10 glazen alcohol. En de UEFA blijft bij zijn aangekondigde boycott van FIFA-toernooien. Dat FIFA-voorzitter Infantino zijn omstreden investeringsplan heeft ingetrokken, vindt de UEFA niet genoeg. Dan het weer. Veel zon en af en toe bewolking. Het is 22 tot 25 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
12: Noordwien.
13: Non-stop. De beste muziek van Friesland.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
8: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz.

0: Met een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Haste das jongen, er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen, in Ljouwet en Boeten Post. Mij alle sterke merken onder één dak.
3: Ja, mijn kwartingen ontzond 20% op meubelen, bedden en accessoires.
2: Kom, lichten we gauw geen, want op is op.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van £5,7 miljard, omgerekend €6,7 miljard. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het werd opgericht in 1994. Journey Kaagman is overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. Ze was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 flinke hits scoorde, met nummers als Storm and Thunder, Memories en Weekend. Later werd ze ook jurylid bij Idols. En daar stond ze bekend om haar snoeiharde kritiek, zoals bij deze auditie.
7: Hoe mijn almachtige God mijn lot ligt in uw hand, ondanks het vallen en opstaan, koos ik voor uw kant.
8: Ik denk perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken. Maar ik denk dat je daar naadloos in past.
6: Journey Kaagman had de ziekte van Parkinson en ze was 79 jaar. De drone met explosieven die eergisteren werd onderschept op de luchthaven van Leipzig hing dichtbij een Oekraïns vliegtuig dat was volgeladen met munitie. Volgens een Duitse minister was die drone niet het werk van amateurs.
9: Dat alles deutet niet op amateurhaftes voorgehen hin. We reden hier van einer professionellen hybriden bedrohungslage met der we ons weiter auseinandersetzen müssen.
6: De drone werd op tijd onderschept door een medewerker van de luchthaven. De zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. En dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Jong van Friesland.
5: Non-stop muziek.

slokje en blauw lever. Maar wat sletten, ik ga niet, sure. Ik ga niet, yet. En ik ga het vergeten. Wordt ouder als je wordt, wordt dichter bij de deur. En je lever je maar in, mooi zicht, gehoor en leer. Soms heb ik wat net zien, soms heb ik wat net yet. Soms heb ik wat vergeten.

yet, of ik had vergeten. Ouderdom is rijkdom, al wordt het minder mooi het leven. Geniet je meer van lietse dingen, en dat is een groot gerief. Alles is nou bonus,

En dan moet je kwatten met, ik ga niet, tjoe, ik ga niet, yet, of ik ga het vergeten. Jette die mijn mening, er net zo volle taart. En overleek net meer zo'n soort op een jarien ha. Ik ga net in discussie, ik vind het vaak wel goed. Ik

yet, of ik had vergeten. De allergrootste bekken, die hadden hele vrouw. Maar zonder al die razers, word ik ook wel oud. En de allergrootste gekken, word ik jong als jong talent. Nog ik jong mijn type lukt, hoort het er in. Als ik als jonkie wat vergeet, waard me van alles aan. Dan moest ik scherper wezen, zo waard me dan uit lang. Maar nog als oude man, vindt men het niet meer zo slim. Een soort begrip en onrecht, is wat ik vaak verneem.

0: Daar is alles mooi om voor de vakantie.
1: Zinnebril?
0: Check.
1: Badkleren?
0: Check.
1: Slippers?
0: Check.
1: En Friesland?
0: Dat vind ik niet meer. Want met de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nieuws, ons favoriete programma's.
1: Omroep Friesland.
0: Past dus altijd in de koffer.

0: allemaal in de mail.
1: Hij is vergees en hij is super actueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Krodi Noi. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brand in de duinen bij Ouddorp breidt zich niet verder uit. De stoplijnen houden het vuur tegen, zegt de veiligheidsregio. De brandweer kan geen zeewater gebruiken voor de bestrijding, zegt verslaggever Simone Tukker.
3: Dat komt weer omdat dit ook een drinkwatergebied is. En het drinkwaterbedrijf heeft echt gezegd tegen de brandweer, daar hebben we hele slechte ervaringen mee. Als dat zoute water weer hier in de grond gemengd gaat, dan kan je weer jaren last hebben om dat weer uit het systeem te halen.
2: Net als bij de brand in Venray komt Defensie helpen blussen met twee Chinook-helikopters. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaan-oever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, artiestennaam van Peter van den Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. In 2016 gaf hij een afscheidsconcert waarvan de opbrengsten naar MS-onderzoek gingen. Tony Scott was 54 jaar. En de zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Commentator Gabriel Melging.
4: Dat is extra zuur voor Puk Pietersen, want die reed een hele goede sprint en werd uiteindelijk derde. Maar het leek heel lang een tweestrijd te zijn tussen Pietersen en Lecour. En ja, als Lecour niet was teruggekomen bij deze groep, was het misschien wel een ritzegen geweest voor Puk Pietersen.
2: Toch leidt Pietersen het puntenklassement. Marleen Reusser blijft in het geel. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden regen, het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een Chinook-helikopter van Defensie is bezig bij het bestrijden van de duinbrand in Ouddorp. Net als in Venray stort de Chinook grote hoeveelheden water over de brand uit. Dat water komt uit het Haringvliet. De duinbrand lijkt zich niet uit te breiden. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog uren gaat duren. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het bedrijf biedt goedkope vluchten aan en werd opgericht in 1994. De huisarts in Roon, die gisteren per direct werd geschorst, werd behandeld voor een alcoholverslaving. Ze kwam een aantal keren onder invloed in haar praktijk, blijkt uit stukken van de rechtbank. Eén keer ging een afspraak voor euthanasie bij een patiënt niet door, omdat de arts had gedronken. Inmiddels is er vervanging geregeld voor de huisarts uit Roon. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt haar tegen RTL Boulevard een van de leukste vrouwen die hij heeft gekend.
3: En iedereen dacht wel, doordat ze het op een strakke manier deed, zullen we zeggen. Iedereen dacht een beetje, haar zijn een soort ijskonijn. Maar dat was tegenovergesteld. Het was een hele leuke, warme, ja, gewoon geweldig leuke vrouw.
2: Journey Kaagman had jarenlang Parkinson. Ze was 79 jaar. Het weer vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Cambuur had een fantastisch nieuw stadion. De overgang van oud naar nieuw is meer dan zomaar een verhuizing.
1: Er zijn heel veel oude vrijwilligers ook weggegaan. Dus, het is allemaal meer een bedrijf geworden dan een club.
0: Dit weekend in Friesland-Dok, stil aan de overkant.

Soms heb ik wel eens last van die opzinnigheden. Ja, ziekje, ziekje, wat is weer, wat is de reden? Dan denk ik heel vaak aan het piekje. En waarom zoek dan veel de ziekje? Veel meer riek, want die piek die had gelijk.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Tien uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De grote duinbrand bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee breidt zich niet verder uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en zet speciale sproeiers in om de grond nat te houden. Ook is er een defensiehelikopter ingezet om het vuur te blussen. In Zuid-Holland zijn de laatste tijd al meerdere natuurbranden geweest, zegt de brandweer.
3: Afgelopen week ook nog in Goeree, dus het gebied hierachter. Ook wel een behoorlijk gebied met duinbranden. We hebben het in Hellevoetsluis gehad. Allemaal het, eigenlijk het natuurgebied wat grenzen aan de Noordzee. Ja, het is kurkdroog. En met die harde wind, klein beetje vuur erbij voor wat voor oorzaak dan ook. En je hebt een natuurbrand te pakken.
2: Bij het begin van het blussen raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joe.

0: massale vjochtpartij op het Stadeiland bij Snits had juster aan het eind van de middag en aan het begin van de jong voor een soort onrecht zorgen. Het geweld was zo slim dat het pont naar het eiland tijdelijk stillein was. Bij de vjochtpartij voelen rake klappen, zo ik één persoon zwier verwonden rekken. Zijn eer waard afbieden, zegt het jongen. Ik beveiligers kregen hudde klappen. Directeur Kas Doevendans van de stichting Skar Zwijgen, ja, de voorzitter van het Koninklijk Wettersportboen Snits, vertelt wat er zeg.
1: Ja, wij hier in vanmiddag bij de pont een vechtpartij van een groep. En dat rong het uit de hoorn. En ja, daar hebben we op ingriepen bij de beveiliging. En is ik opschaald met politie en orendiensten om dat in te dammen. Want het was wel een groep waar ze wel wat vaker vechtpartijen voor. En dus die willen we eigenlijk zo snel mogelijk van het eiland hebben.
2: Bent u boos of teleurgesteld?
1: Nou, ik vind het al. Ja, het is hartstikke jammer natuurlijk. Hè? Uiteindelijk, we hebben een prachtige zeilwieken en het voor ons hartstikke mooi. Ik zei vanmiddag dan, goh, wat hebben we een mooi publiekje vanmiddag. En en dan gebeurt zoiets en dat ken je net voor. En dat is natuurlijk hartstikke jammer, want dat wilden we net met elkaar. We willen een mooie snitswieken hebben. En dan is dit natuurlijk wel een grote teleurstelling.
2: Want hoe kun je dit soort incident, ja, het is uiteindelijk vanuit de mens, maar hoe kun je dat voorkomen?
1: Ja, soms dan denk je wel, moeten wij nog meer beveiligers hebben of moeten wij nog meer politieën op het eiland hebben? Ja, wij vinden dat eigenlijk net maat, want erin al een hele grote mensen beveiliging hier. Maar bij elk evenement is dat natuurlijk is dat een probleem. Maar ja, wij denken dat wij het goed regelen hebben. Wij hebben echt een soort beveiligers hier. Ik heb onze pont op betrokken dagen, hebben beveiligers mij varen. Dus wij hebben alle maatregelen getroffen. Maar ja, als er zo'n incident plaatsvindt, ja, dan is het lastig. Om, ja, dan maak je weer oren dingen van. En ik denk dat het team van beveiligers en ik de politie heel goed ingrepen heeft. En uiteindelijk is het nou Halloween en het is hier weer rustig op het stadion.
2: Sommige mensen hebben echt wel heel lang gewacht, hè, voordat ze de oversteek konden maken.
1: Ja, dat is hartstikke jammer. Dat vinden wij, dus ik teleurstel. Maar ja, daar kennen we net voor. Het belangrijkste is dat de mensen veilig oorkomen. En die kunnen we net op een abortie zetten dat net aan de eisen voldoet. Wij als pontveer moeten aan de eisen voldoen. En we kennen het maat veilig. En we zitten hier op het PM-kanaal. Dus wij moeten die mensen veilig oorzetten. Ja, en dan moet je even geduld hebben. Dat is even net oors.
2: Nog even terugkomend op die vechtpartij vanavond. Waren er gewonden bij?
1: Sakjet is bij wie en Rick gewonnen bij. Ik weet net al volle, maar er ben wel wie en wel gewonnen bij.
2: Onderkoelingsverschijnen?
1: Ja, en wat mensen die in de reis die wat onderkoeling, want het is al led, wie al led natuurlijk. En die mensen, die familie weer natuurlijk warm waar. En die hier net zo volle kleren aan. Ja, en dan het is nou wel een beetje kouder. Dus ja, dan is dat wat lastig natuurlijk.
3: Alles wat je Oedijn is hebben, jongens, tussen zin en oven.
4: Dit is de dag voorbij.
5: De politie heeft just op het starteiland in Snits een man uit Emmenoon houden vanwege belutsenheid bij de vuchtpartij daar. Wat hem correct aanspelen had, is natuurlijk. Kas Doevendans is directeur van de stichting Skar Zwijgen. Dat is een gearwerking van de gemeente Zuidwest-Friesland en de Koninklijke Watersportvereniging Sneek. En hij vertelde jullie Joert wat hij doewist.
1: Ja, wij hier in vanmiddag bij de pont een vechtpartij van een groep. En dat rong wat uit de hoorn. En daar hebben we op ingriepen bij de beveiliging. En is ik opschaald met politie en orendiensten om dat in te dammen. Want het was wel een groep waar ze wel wat vaker vechtpartijen veroorzaken. En dus die willen we eigenlijk zo snel mogelijk van het eiland hebben.
5: Tjoegen hebben toen tientallen mensen die het mij ook worden bevoegd. Wat de oorlog west had, is nog net bekend. Verslaggever Geke Leenstra weer, die hoort op het starteiland en praat met een famke dat er juist erbij weer.
6: Amrens, we staan hier op het starteiland. Om je zin al is alle keer kapotte zinnenbrillen, lege blikjes. En daar wierde je juist een groepje vreun op het eiland. Toen je met een huis zoen, wat gebeurde er toen?
7: Ja, nou, wij zoenen mijn oor of jij van Jochen en de pont nemen naar huis. Want we hier net je wel weer wat aan. En we stonden in een rij te wachten. En op een jaren wij alle gergens jong. En het liep wel een beetje op van die vestjes van het voetballen. En toen, voordat we het wisten, ja, en we van ons achteren ik geschreeuw. En toen begon iedereen te draven. En voordat we het wisten, begon ze op elkaar in te houden.
6: Ja, wat zeiden ze toen?
7: ja, in principe een heel soort gedruk en menigte dat graag fut woeren. En een soort mensen die gewoon echt Marco bezig wien en ontvechtsen wien. En op een gegeven moment begon de hekken, ik kon een kant gescoot worden en hekken gingen de lucht in, gingen we allemaal.
6: Hoe lang had het worden voordat de meesten, voordat de hulpdienst kwam?
7: Nou, in principe dus toen een stuk of drie beveiligers toen het begon. En het viel de langer, denk ik, dan dat het uiteindelijk wie. Maar ik denk een kwartier of zo voordat de politie echt bij u stond en onder gang ging.
6: En hoe lang had het worden voordat het uiteindelijk het eiland aankoerdust?
7: Nou ja, wij stonden voor in de rij uiteindelijk. Alleen wij werden gewoon echt platdrukt. Iedereen wil onderdrukken en ze wonen alle keer heel graag op die pont. Dus toen hebben we besloten om toch maar achteraan in de rij om te sluiten. Daar werd het net bepaald beter van, want daar werd het lieke erg. Alleen ik denk dat het in totaal 2 uren had duren voordat wij eindelijk op een pont stonden. En toen stonden we nog wel echt een heel soort meesken.
5: Ja, collega Tieten Seijns, die had bezocht de achterhelling. Wat er nou gebeurd is, Tieten, wat kun je eens vertellen?
4: Nou, met z'n volle nog. Wij hadden in de rit van de dag contact zocht met alle onbelangende partijen. Police had een rol spelen voor zelfs. Dat beveiligingsbedrijf dat er wie op het starteiland, dat er rond werk wie. De gemeente Zuidwest-Friesland, de organisatie van de Snitswieken. Maar ze wiezen alle je nou al koor. Had het gaat om een reactie.
5: Ja, wat zegt dan Biegeliks de gemeente Zuidwest-Friesland?
4: Nou, die liet het bij een hele kwatte schriftelijke reactie. Die squat ook hem gewoon voorlezen in. Gisteren is er een vechtpartij op het starteiland geweest. Daarbij hebben beveiligers en hulpverleners snel gehandeld en samengewerkt. De verdere woordvoering hierover gaat via de politie. Wij hopen op een fijne laatste dag van de Sneekweek. Nou, ik ga ze nog bellen. Maar meer als dit woonden ze net zezen.
5: Aha, de gemeente verwies dus naar de politie. Dus wordt de vraag, wat zei die?
4: Nou, die komt echt mooi. Een kwatte schriftelijke reactie. Ze zezen onder oren. Gisteren kregen we melding van een vechtpartij op het starteiland in Sneek. Hier zijn 2 personen gewond geraakt die behandeld moesten worden in het ziekenhuis. Een van hen is tevens aangehouden voor mishandeling. Het gaat om een 36-jarige man uit Emmen. De politie doet onderzoek naar het incident en de geweldplegers. We gaan niet in op de verdere achtergrond van de betrokken personen. Maar uiteraard onderzoeken we wat de aanleiding is. Bij de vechtpartij werd ook een beveiliger mishandeld. Veel mensen wilden na het incident gelijktijdig het starteiland verlaten. En dat zorgde voor drukte bij het pontje. Nou, ik ga naar deze reactie. Ik nog bellen maar de politie. Maar ik daar was het litte bij deze schriftelijke reactie.
5: Maar Kars Doeverdans en de kerk van de stichting die het starteiland beheert, die heet droeg dat het nauwelijks gedachten. Het om een groep die het wel vaker veel partijen veroorzaakt. De Gienerk verhaal dat de supporters van de Fysica Patella voetbalclub zien. Besteed meer door de Wittenkamer?
4: Nou, net het meeste. Ik had de plissje vregen, maar die wordt net bevestigd. Ja. En in de schriftelijke reactie werd ik expliciet zijn dat ze net ingaan op de verdere achtergrond van de belutse persoon. De gemeente wilde er al heel dol in het oekwiet. Daar wien ze echt heel alhardend. Ze balen er verschrikkelijk van dat de ontnota zo goed voor hun snitswieken zijn smet op rent, zijn wetvierde van Zuidwest-Friesland. Ja, en via de verwiezen ze naar de plissje. Maar ja, daar zeiden ze, dit maast al je sjen in tramt van de snitswieken, dus maast bij de gemeente wezen. Ja, zo draaien wij in een kringje rond en krijgen we van officiële kanalen net te jaren wat er gebeurd is en wat de onleiding best had van de vjochterij. En kunnen we dus ook net bevestigen krijgen wat Sjoel zei, dat het voetbalsupporters wienen die het maalkoor op een voet gingen.
5: Oké, okay, tot ziens. Dank u wel.
3: Alles wat je thuis mist hebben, jongens, tussen 10 en 11. De dij voorbij. De

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Wikkel zit voor de derde keer deze week voor op zijn meest een pad zonder wetter. Just was er al een lange reparatie uitviert, maar goed, het zwem is. Een bedrijf als Herberg Boswijk had er bot last van. Want hoe hoor je een B&B draaiende als je geen wetter haven? Henny Hoekstra is van Herberg Boswijk. Henny, een goeie middag.
4: Goedemiddag.
3: Ja, neem eens dus mee de wieken terug, want dit is dus net de eerste keer.
4: Nee, het begon tiersittemorgen om jou wachten. En toen gingen we zelfs snel in de gaten dat we in wetter gingen. En we zijn er al een beetje onwend, want het is krijgt de gatenkaas hier, de wetterleiding. Dus het is net de eerste keer dat dit gebeurt. Dus we hadden direct de tap hakt. En de meesten opvong de gasten die naar beneden komen en direct zeiden we, er is geen wetter. Nou ja, de flessen wetter mij naar boven, dat ze snoeten poetsen kunnen, tanden poetsen. En maar hopen en hopen, maar we hier nog beneden een beetje druk, dus ons koffiezetapparaat die het nog. En aaien, sieren in rijnwetter en flessenwetter hebben we altijd nog klaarstaan voor, nou ja, voor dit soort calamiteiten. En zo kom je dan het ontbijt erop en hopen op de begrip van de gasten. En dat ging gelukkig heel goed.
3: Ja, maar goed, iedere tijd denk je, nou dat kan. Toen denk je, nou dat is wel heel toevallig. En nou zit wel op tijd rijden.
4: Ja, want het weer de eerste tijd tot kwartier of vieren. En uw washok lijkt vol met mijn wask. En dan was je te morgen om 6 uur dat je het werd. Want we hadden een dame bij de receptie, een Belgische dame, maar de heer in de handdoek dat shampoo nog in ziet. Dat ik maar weer een fles water mij, dat ze het eruit spelen kon. En nou ja, godzijdank wie het toen maar tot kwartier uur in. Dus de wasmachine weer aan en alles vullen wat we maar vullen konden, dat we weer water hadden. En bleed van, nou, we kunnen weer douchen en we hebben ook een paar gasten voor langere dagen, van meerdere dagen. Dus we zijn net jongens, als je thuis komt en er is water douchen, dan hebben we dat maar weer aan. En heel begripvol de meesten. Maar ja, toen van de midden om kwartier tot over nog een keer, toen skeert het me goed verkeerd, zeg maar.
3: Dat kan ik me voorstellen. Wat bad er in je bedrijf als je geen wetter hebben? Want je wil je dus ik, nou ja, we het al over het maan zitten. Ja, dat heb ik me hygiëne te mijn zien natuurlijk.
4: Ja, wij hebben gelukkig alles kin meidje kin. Gelukkig hebben we genoeg wetter in de Rijntonnen, flessen, waterkokers vol. Dus het kin meidje, dat is al hier een probleem. Ja, bij gasten hebben mijn man, mijn ames Rijnwetter erin. Of tenminste, wij vangen dan uw droegwetter op van de droeger. En de wc-stroom speelt. En tot er weer wetter is. En dan kun je alles weer dwaan. Het kan al je krijgt, maar het hing het erom. Het hing het recht om.
3: Ja, want ik bedoel, A.S. hier die Rijnwetter, ik vind het creatief. Maar het is natuurlijk net hoe je het wollen.
4: Nee, tuurlijk is het net wat je wollen. Maar ja, wij maken nou uw ziel verchangen. We kunnen net een hut tegengooien. En we kunnen de mensen net voortsturen.
3: Nee. En dit is nou de derde keer deze week, maar net de eerste keer, dat denk ik zoals Bart, toch?
4: Nee, wij zitten hier nog straks, dit is uw zondeseizoen en het is minstens 3 of 4 keer per seizoen. En het is hier een gatenkaas. We krijgen er even de mail op naar je slijn. We hadden vorig jaar al een vergoeding kregen voordat ze een vervanger zoen. Nou, dat stier dus al in 2023 op het programma om de wetterleiding hier te vervangen. Want het is nog een asbestleiding 50, 60 hier hard. En het wordt maar uitgesteld. En ik weet net dat op een fietsensluiter van de gemeente maakt het meer niks uit. Dat ding maar vervangen worden. Want we hadden even contact met die jachtloest, hoe we hier verderop, dat is een camping. Die zit met 60, 70 man op een camping die ik naar de wc maak, die ik doe ze wel. Die zitten met hetzelfde probleem. Het is een drama.
3: Ja, heb je contact gewoon met fietsens?
4: Nee, want mij de jongens die er ook aan het werk zijn om het te fixen. We gaan Vieten zo vaak bellen. Ze zijn boos of ze zeggen van ja, het komt er dan weer op. Dat had helemaal geen zin. Vieten had geen verantwoordelijkheid. Bij Leander had je nog 4 uur niet in stroom had, dan kreeg je een vergoeding. Nou, Vieten doet net een vergoeding. Die, die doet niks en ze investeren net. Dus het is hun eigen schuld. Dan kun je hem die hem hier net al mooi meldt op een app. En dan stier je dan op van de trode droegte, ja, dan gaat de groenbeweging. Dat ze net investeren in leidingen, hebben wij dit probleem hier. Dat had niks met deze droegte te steken, want dit rent al jaren.
3: Ja, ik had het net zo droeg is als nou.
4: Precies.
3: Ja, ja, ja. Nou, skeervergoeding krijgen we dus net. Skeervergoeding krijgen we dus net. Er is al wel zijn ordonnees zoen ze het oplossen. Maaitiet zoen ze het oplossen. Het is nou leuk komende jaar, toch? Dat ze boel daar zullen.
4: Safir, wij weten nou in Nij hier. Maar ja, dat is nou een fjouwke die het stelt. En het stier dus in 2023 op een planning. Dat ik weet het net, maar hier moet wat om gebeuren. Want zakken wij net een bedrijf run natuurlijk.
3: Nee, dat kunnen hier zak hier, maar dat hoor je net zo hier staat vol. Ja, je wel
4: nee,
3: opnoot,
4: nee, nee, dit is erg vervelend. En hè, je doet je stjonkende best en om het je gasten naar de zin te meiden. En we kriegen wel bij de btw-verhoging, we lossen het al je wel op. Maar dit kist op een game net oplossen. En naar de gasten daar ik net. En ze zijn hartstikke begripvol. Maar ja, we hier een elektrijkemers vermidden. Ja, die gaan toch wel echt naar de Elfstedentocht fietsen, een etappe. Even lekker doen ze gewoon. En ja. Dan maak je ze dat kennen.
3: Nee, dat is net leuk.
4: Nou, dat is net leuk.
3: Ik wens je soort sterkte en ik hoop dat Vitens mij luistert het, of water ik mij nog eert en dat het gauw oplost wordt.
4: Dat hoop ik ook. En hartstikke bedankt dat je hem er even belangstelling voor in.
3: Ja, dank. En een noffelijke joen, ondanks alles.
4: Hetzelfde.
3: Hoi, hoi.
4: Doei.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: De dijk voorbij.
1: Omroep Friesland.
5: Waard van Rikke Ielgoots, die mat de eren goed hier op een horen. Want op de vierde sneun van augustus, door het dus nog wel even, is alle jaren het FK Ielrikken. Verslaghouwer Esther Bethlehem van streekomroep RTV NOF. Die keer daarom deel bij een van de jedere winners.
6: Ik ben door de pasma. En ik ben mijn vroeg pensioen en mijn hobby. Ja, dat is Ielrikken. En dat ook al van om te holden.
7: Doerde zei het hobby, maar Doerde is al vier keer Fries kampioen, Jan.
6: Ja.
7: Dus dat is wat meer als een hobby, voor mijn gevoel.
6: Ja. Het is wat een uit de horen hobby, lid met Sas. Het is, het Fries kampioenschap van Tieren is gewoon echt heel leuk. Want het is als toen drie keer achter nog een kampioen wist, dan meest is Chris een replica van de skier Riel. Maar als een vijf keer in totaal wist, dan krijg ik de skier Riel. En ik ga hem vier keer wonen. En mijn collega, ik zeg nooit concurrent, een collega Sybrand Roos. Sybrand is ook vier keer kampioen. Dus het is van die voor twee personen is het gewoon heel leuk. En dan gaat hij heet naar Eddie de Roos. Eddie is van mijn drie keer kampioen. En Lietse Eddie is ik drie keer kampioen. En die komen al hier uit van horen. Dus ja, daar zit wel kwaliteit.
7: En ja. Wat maakt het nou een perfect Rikke Iel?
6: De kleur moet perfect wijzen, maar u nodig je om te kepen. Wie horen van een mooie kastanjebruine kleur? Als nu een harder wiek in die kant nu komt, daar rik je ze met peppels, ze een populiere hout. Dan is die je zo geel als dat doekje daar. Daar zit die kleur op. Maar ja, wie horen van een mooie kastanje-reedbruine kleur. En, ja, en ik zeg altijd, hout en soort maken het verschil. Wat voor soort broekst, hoe soort is het en wat voor hout broekst. En dat is echt heel belangrijk.
7: Ja. En doe dat nou al jou een keer won. Verhoort er dan ik nou iets van de tariering naar het Fries kampioenschap? Wat doe je dit keer ooit? Of misschien wat hetzelfde?
6: Nee, ik ga wel eens aan het experimenteren geweest. Ja? Mijn extra kroeden toevoegen. Hey. Maar dat doet niks. Nee, het is puur het soort. Dat is de. Dat horen dat voelt niks daar. Oh, Willem, doe haast allemaal net.
8: Ik ga ze.
6: Best. Ja. Toppie, jongen.
8: Succes, maar de opdracht.
6: Ja, kom goed. Maar ik rist je ook niet weg. Hoi. Yo.
7: Ja, we zeggen hier, je om ons heen al gebeuren, jouw harde, verste klanten, die komen hier deel.
6: Ja, gelukkig al. Maar ik zie hier al 22 hier.
7: En waarom hier altijd in Jennewaard op de braderie?
6: Ja, dit is een van de mooiste braderieën. Dit is echt gewoon bekend en toeristen. En met die een praatje. Het is gewoon leuk dat ze altijd wegkomen. Want dan wisten ze dat ze het goed doen. En dat vind ik het mooiste.
7: En wat ik eigenlijk alleen maar gewoon doe, had voor jou een keer het Fries kampioenschap won. Dit was jouw keer voor de vijfde keer, maar ja. Dit waad ik automatisch de laatste keer zijn doen. Krijg wij om de laatste keer?
6: Nou, dat je. Ik vind zij iets voor leuker om te doen. Dat je het samen op de tijd inzet. Wat ik zei, als je echt serieus om de kampioenschap mee doen was, Dus ik is toch voorhand al die nielen uit die tekst van de jury broeken worst. Dat moet zien wijzen. Nou, dat gaat dan een partij zitten van welke lezen komt. Nou, en dan moet de tabbereiding, de poetsen, want het moet goed skien, de graad moet zoeken skien wijzen van binnen en al dat soort dingen. Dat gaat gewoon, ik ben eigenlijk, er is een hele vreedwinkel bezig met de tarieding. En dan has de dag van het Fries kampioen zelf nog. Ja, er gaat echt een hele partij in zitten. En daar ga ik zo'n beetje denk ik, nou nee, de show gaat er dan nog wat al. Ik denk dat dit mijn laatste keer is. Maar ja, als ik hem win, dan maak ik nog een keer, maar dan maak ik een verdediging. Maar, dan hoort het wel hoor.
2: Alles wat je dag is mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
0: Dit is de dag voorbij.

0: could ever say. Dit is de dag voorbij.
1: Brandweermeester in Friesland helpen bij de bestrijding van een grote bosbrand in Limburg. Het vuurheim verspreid over een gebied van op zijn meest 100 bunder, mag ik zeggen. Ze komt wel op een korte kilometer, een grote brand dus, waarbij het de helft van korps in Friesland verlegen waard. Willem Brink is bevelvierder van de brandwacht in Amsterdam. Hij wie een van de meesten van de week hebben mijn collega's oorreiziger naar Limburg. En ik ga hem nou onder telefoon. Willem Brink, een goeie met je.
2: Goeiemiddag.
1: Ja, hoe vind je het eigenlijk? Wat kan je dus een beetje... Ja, want je kan dus een beetje in de skimmering aan, volgens mij.
2: Ja, wij kwamen jongens om een uur van Jochen naar aan om de eerste ploeg van beter zwaar auto te lasten, zeg maar. En toen wij inzetten waren, toen werd het al donker. Dus ja, wij moesten alles in het lampenlocht bezien. En we konden wel zien waar het nog brandde en waar het nog speelde. Maar ja, verder, het werd al aardig donker.
1: Ja, aardig donker. Maar je hebt een speciaal voertuig dat inzetten wil ik in mijn natuurbrand. Wat is dat voor voertuig?
2: Ja, dat klopt. Dat is een CCFM, zou dat ze dat noemen. Dat is een bosbrandbestrijdingsvoertuig. En ja, daar zit 4000 liter water op. En we hebben een bumpermonitor, een waterkanon, zeg maar, voorop. En die kunnen vanuit de auto besturen. En dan kunnen we alle kanten uit spuitje om de brand te bestrijden.
1: Ja, en wie dat voertuig ook een van de redenen dat je hem op proppen waarde?
2: Nou, dat denk ik wel. Het weer een peloton uit het noorden wij. Twee CCFM's, één uit Beterswijk en één uit Oortrup. En nog twee 4x4 TS uit de provincie Drenthe wij. En met die vier ben wij naar Limburg gegaan.
1: Ja, en hoe verliep de communicatie dan? Want je bent zelfs in volslijn onbekend gebied.
2: Ja. Nou, we hebben een OVD, zeg maar, ik vanuit het noorden, die weer met ons mee. En die doet meer de communicatie en die stuurt dus dan weer om in welke hoeken van van de bos dat wij blussen moeten, zeg maar.
1: Ja, en het voertuig, hoeveel van hebben we er eigenlijk in Friesland?
2: Er staan 8 in Friesland. 4 op eiland, elk eiland heeft 1. En dan minder op het verste land, minder dan 4 in Beterswijk, 1 in Oortrup, Jobbegeer heeft 1 en Oosterwolde heeft 1.
1: Ja, we hebben zelfs de brand in het zuiden van Europa, Sjoen. Nou ook in het zuiden van Nederland. Het liep er net al dat we bakken en verwacht te kennen. Dus de risico's, ik hier, worden mij de dijk gutter, liep het mij.
2: Ja, het wordt steeds grutter. Maar ja, zoals in Spanje hebben wij natuurlijk de bergen en daar is de vegetatie ook heel los. Zo zouden we het hier net krijgen, maar het risico wordt hier ook steeds grutter. En dan kunnen we steeds eerder branden in de bosken wel krijgen. Ja,
1: ja, want waar moeten wij als bezoekers van de bosken al op letten? Hadden we de natuur ingaan? Want ik heb begrepen, een stukje glas of een stukje plastic, dat kan al heel wat veroorzaken.
2: Ja, dat kan wel. Dat is, het is gauw kleren met deze droogte. En vooral net roken natuurlijk in de bos. Maar en nog een wat zorgen voor dadelijk de alarmcentrale bellen.
1: Ja. Verwacht je dat je nog weer inzet voor de zin in Limburg? Of redden ze nog verder wel?
2: Nee, in Limburg is het denk ik eerst. Ja, er moet wat los gebeuren. Maar daar hoeven we eerst net bij in. Maar ja, zolang dat de droogte onhoudt, dan weet je het maar nooit. Dat is altijd niet zo bij de brandweer. We weten nooit wanneer dat de pieper geert.
1: Ja, wat ik zeg bij de collega's van Limburg inderdaad. Het is er net helemaal uit.
2: Nee, het is zeker nog net uit. Maar ja, dat is een hele grote nightblussen. En voordat ze dat echt helemaal goed uit hebben, dan kunnen ze nog wel even om de gang, denk ik. En vooral ik in de gaten horen wat er nou gebeurt. Maar ik denk dat ze daar nog wel een paar dagen onder het wiert horen binnen.
1: Oké. Okay. Willem Brink van de Brouwer, dank je wel voor je toelichting.
2: Ja, nou, niks te danken.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
3: Ont onvoeren.
0: De dag voorbij.
3: Collega Pelle Numan die is Joert onderwijs in de provincie en hij komt op de allermooiste plakjes. Hij is nu op paad in de Oude Veen, met Boa van het Frieske Geer. En dat is Bert Landman.

0: Kenmerkend voor de harde vinden natuurlijk al het water en de petgaten en dergelijke die je binnen. Natuurlijk ook de protte eilandjes die we hier hebben, waar de huisjes op staan voor de mensen die het in eigendom binnen van de meesten. We gaan wat verhier lezen hier en daar. Het wetrijke gebied met hun petgaten. Maar de skiën is, als je dat interessant vindt, jou het altijd een heel mooi vakantiegevoel hier.
1: Ja, dat vakantiegevoel, dat witte een soort meesting te vinden. Want het is aardig druk op het wet. En ook valt het wel wat daar. Maar de hele simmer, dan ben je wel aardig van meesting, hè?
0: Ja, dat gaat al die troon natuurlijk. In het voor hier, dan ben ik wel meesting. En dan is het mooi rustig. Maar zodra het naar de simmertak gaat, ja, dan begint alles erin. De verhierbedroon, die hele bootjes verhiert. En ja, dan is het een komen en gaan van vakantiegangers in dit gebied. En dan mag ik proberen om dat een beetje in goede baan te leiden. Want uiteindelijk varen we hier wel in het natuurgebied. En de natuur is heel wichtig. Dus we moeten misschien al wel wat rekening mee houden.
1: Ja, kan je vaststellen dat die recreatie, soort boten, toeristen, mensen die misschien net zo vaak op het water west binnen, dat ik wel een bedreiging was kan van het natuurgebied?
0: Ja, dat... Dat kan, hè? Want het is natuurlijk dat elke niet doet wat er dwaan maakt en hem gedraagt, dan is er niks aan de hand. Maar dat wordt inderdaad druk. Hè? Ja, mensen gaan wel graag wat vertier, het water op, je kan hier alle kanten nu uiteindelijk. En ja, het druk, ik heb wel eens het gevoel, ja, het wordt wel heel druk. Maar ja, het is hier op een bier, je kan hier oorlog komen. Dus ja, de mensen wil ik een eertje, dat begrijp ik wel. Maar ja, dat het wel eens wat druk wordt, maar ik maar verhier en bootjes en ja, waar houdt het op? Dat weten we net. Maar ja, het is een beetje geven en nemen, zeg ik wel eens. En,
1: Is het dan voor jou als boa nog wel te oceaan met zoveel boten soms hier?
0: Nou ja, de oceaan, jawel, maar ja, je kent net alle seconden van de dag op water. Je werk je en je ziet je dat wat in te delen. Een keer op een morgen, een keer op een middag, een keer op een jannig. En ja, er zijn meer mensen actief op het water die ik tafels gehoord. We hadden FUMO, die heb ik, de jongens in Tjens, Griene jongens nemen we ze dan maar even, die had ik tafels op het natuur. De provincie kan onderwijs werden, de politie natuurlijk. Dus er wordt wel tafelschoten, ja. Maar ja, dat is natuurlijk even een paar maanden is druk. Elsen hier wil in die maanden even op vakantie. Ja, en dat het waar dan ik naar zou meewerken, het zat het de laatste tijden docht. Wat word je dan nog meer op het water?
1: Ja, dat is wel, soms hier niet wel lastig, lijkt het mij. Omdat aan de ene kant libben hier een heel soort bissen en vogels. Wat voor vogels libben hier benammen?
0: Nou ja, we hebben van alles zitten. Dat is heel saffolle soorten. Ja, de kenmerkende watervogels, ja, de vogels die in de ruiten zitten, ja, de vogels die in het moerasachtige gedeelte leven, vogels die in de BM en bij de BM en in de bosjes zitten. Dat is zo volle verskaat wat we hier hebben. Dat is te vol om op te nemen. En dat is ook wel mooi, want de natuur kan zich ik wil wat onpassen onder drukte. Ja. Dat is net zo dat die denken van het is mijn eerste druk, ik vertrek. Nee, het rijden wil uit je al je wat gedragen en je vader zou net naar uit krijgen of een bosje in je boot. En je ook geen lezend wetten plakken van bedoeld binnen, dus de onlisplakken van de markrieten. Dan kan je ook nog een kuierkemaatje op sommige plakken. Wel volgens de regels die daar gelden, maar dan is het van alles mogelijk. Maar ja, nogmaals, hou hem wat onder regels die je gelden. En ja, denk een beetje machinaal naar mijn natuur. We zijn machinaal naar mijn vrouw en we willen van een eertje. Maar ja, denk een beetje om elkaar en ik om het wild en om de vogels.
1: De vogels blowen je dus nog wel.
0: Jawel, ja. Die redden hebben hun eigen plakjes. We hebben natuurlijk een grote afsluitend gebied waar net in komen mij. Daar stiet ik duidelijk op verbeerde tagong. Nou ja, klaar, daar is op zich rest. En daar ben ik voor omdat ik wat in de gaten had. Dat de mensen daar nog naar krijgen, net heen gaan. We herom te zat hier de machine al. Nou ja, dan ben er ik gedeeld waar we net komen willen. En dat sluiten we dan een keurig al. En dat zit ik wel om, joh.
1: Prachtig. Natuurlijk dank voor jouw verhaal, Bert. Ja, wij blowen hier nog even op het water en ik moet zissen de mindere putjes om te dwaaien.
2: Ja, dat snap ik wel. Ik zou er ik lekker blowen. Heerlijk, maar dit waren er even te varen in de Oude Vin. Pelle Numan, Jerrestier, in goeiemiddie.

0: Alles wat er spielet.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielet.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Een eeuwenoud Grieks verhaal komt nover ta libben troch de film The Odyssey. In het verhaal giet de Griekse dichter Homerus waarom naar zijn huis. Onderwijs komt er van alles tjen wat zijn reis behindert. Net alleen als de film is populair, ik boekhandels vernemen in een tanneming in de verkeer van het boek waarop de film basier is. Zocht ik boekenverkeper Manon de Vries.
4: Ja, dat vernemen wij eigenlijk best wel vaak. Zij zijn voor The Odyssey werd wel vaak boeken verkocht, dus binnen verschillende vertalingen. En elke vertaling wordt normaliter eigenlijk elke maand wel één van verkocht. Maar we zeggen nou dat dat echt wel heel veel meer is. En dan vooral van Emily Wilson. Nolan had haar, ik ben dan dat de film op haar vertaling is gebaseerd. En die is gewoon net met rond te slepen. Maar kunnen ze ik net bij bestellen eigenlijk omdat alles in herdruk is, omdat het zo populair is.
5: Ja, hoe komt dat, denk je?
4: Ja, volle meesken die zeggen zijn filmen. Die denken dan van, oh, misschien wil ik het toch maar een keer lezen. Of sommige meesken het vroeger lezen. Sommige meesken kennen het net niet eens dat ze de film gaan zien. En die willen dan toch ik even een keertje zijn van, oh ja, wat weet ik alweer. Even de originele tekst. Vaak is ik wel een verrijking van een film. Dus ik denk dat vooral volle meesken daarop denken van, oh, denk ik wel even nog lezen. Maar even, het is dan een lang boek, maar toch.
5: Ja, het is een pittig boek. Wat vertelt zo'n boek dan oors dan zo'n film?
4: Zij zei haast, elke vertaling is oors. Omdat het dus is maar in het Oud-Grieks is kreun. Binnen al die mensen die hun eigen interpretatie hebben in de vertaling. Dus, maar het brengt vaak volle meer diepte. En omdat zij volle meer tiert haast. Ik kom vaak vol meer informatie dan dat wat ze op een film kist litte zien. Oors is een film ik iets van 8 uur lang. En dat ken ik natuurlijk net. Dus mijn boek kist toch wel volle meer de diepte in. En volle meer informatie mij krijgen.
5: Ja, want heen dat vaker? Dat er dan een film uitkomt en dat oude boek, een oude verhaal, dan weer helemaal ter leven komen?
4: Ja, we hier net mijn Wuthering Heights. Die weer helemaal weer tot leven kwam. Mijn nieuwe filmadaptatie. En voor de rest, ja, het gebeurt wel regelmatig eigenlijk. Vooral bepaalde klassiekers, als die één keer weer op die manier in de spotlight komen, dan wil dat toch voor de meesten weer even het of oprakelen of gewoon zelf weer voor het eerst lezen. Het is toch een beetje een inspiratie voor de meesten.
3: Zo'n boekverkeper Manon de Vries. Bij Tresor is het verhaal ook bekend. Daar luidt een van de oudste drukte versies van het boek. Die komt uit 1488. Daarover vertelt Hilbert Vinkenoog van Tresor.
6: Nou, deze is tegen bijzonder. Het is namens de oudste editie die het we hebben, die het print is in de Griekse taal. En het is echt het oudste werk, dat een groot werk in het Grieks, dat verschijnt is, een printenwerk. Maar het is net in Griekenland gedrukt, maar in Italië, in 1488, in Florence. En zonder dit boek zouden we nou net de film hebben die het we nou hadden, want daar is echt dat verhaal is mooi gaan met die vlechtelingen naar het Westen. En toen was het een part van ja, de Europese literatuur, zaten we dat kennen. En is er zelfs een Friese oorzetting van maken. Ja, ik denk dat de kern bleef wel hetzelfde. Hè? Het is een verhaal van een man die graag naar huis wil. En ja, daar kennen we allemaal wel wat in vinden. Binnen we op het werk, binnen we op vakantie. De eind van de dag wil je graag naar huis. En dat is een beetje de kern. Maar ik geloof echt dat de Odyssee is heel speciaal, omdat het zo makkelijk is om te vertellen. Het is gewoon een goed verhaal. En daarom is het Joer de Dij nog zo populair.
5: Ja, denk je dat in de toekomst ook wel heel dit vaker gebeurt? En dat alle vrouwen die het misschien net zo populair zijn, in ieder geval opdoeken, omdat ze ja, misschien nou ik wel even van weer binnen?
6: Nou ja, ik denk het als wel. Ik denk dat we heel tijd waarom griepen in het verlenen om ons nou beter te begrijpen. En dat mijn geweldige werken die het we hebben, liek als de Odyssee, dat daar wat van alle tijden in zit, in die ik van jouwt. En dat die epische verhalen, daar kunnen we nou nog wat uithellen. Van, wat docht je als je naar huis wollen en het gaat net? Hoe ver ken je daar mooi? Wat haal je de faroer? Ik denk dat binnen vragen echt voor alle tijd nou is.
1: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
0: Wordt overvoeren.
1: De dag voorbij.
7: De knien van het konijnenparadijs, dat zit bij de Blessen. Die gaan nij onderkomen nedig. De eigenaar daar, die wil het pan verkeerpje en had er hier op zijn. En dus met de stichting Konijnenparadijs op zoek naar wat oors. En daar had ze vier man voor om wat oors te vinden. Dus verslag jouw Huijer Botsma, die weer bij de stichting. En jij de hoed ze dat haar willen.
8: Het was natuurlijk een hinder, maar dat jij het net bij de knieënopvang hier op, in de Blessen. Jesse Veldhuizen, jullie zijn van de, u bent van de konijnenopvang.
9: Ja.
8: Waar staan we hier precies?
9: We staan hier bij de konijnenopvang, bij de opvang zelf, bij de konijnen.
8: Ja, want hier heb je even kijken een deur. Waar gaat deze deur naartoe?
9: Deze deur gaat de konijnenopvang binnen, waar zelf de opvangkonijnen zitten. En ja.
8: Hoeveel zitten er binnen?
9: Een stuk of 80 ongeveer nu op dit moment.
8: Zo rond de 80. En dat zijn de konijnen die ziek zijn, die weg moeten, die gedumpt zijn. Hoe zit dat?
9: Nee, hier binnen zitten echt de nou ja, zal ik maar even zo zeggen, de gezonde konijnen die ook geadopteerd kunnen worden. En als we dan een paar deuren verder gaan, dan komen we bij de quarantaine uit. Daar komen de konijnen binnen. Die blijven daar even om te kijken of ze ziektes hebben. En daarnaast hebben we ook nog een ziekenboeg voor de echte zieke konijnen.
8: Ja, dus dat is echt wel nodig, hè? Quarantaine voor als ze binnenkomen. Je ja, weet het niet, hè?
9: Ja, ja, klopt.
8: Je wilt het niet besmetten?
9: Nee, absoluut. Dus ja.
8: En dan kijken we hier naar buiten, want ik zie hier buiten ook allemaal hokken staan. Ik zie daar tussen die hokken onder de appelbomen nog een paar konijnen zitten. Wat is dit?
9: Ja, dit wordt nu tijdelijk even gebruikt voor het pensioen, omdat we in de vakantieperiode zitten. Maar normaal zitten hier ook opvangkonijnen die wat langer bij ons zitten, die wat extra ruimte nodig hebben. En eventueel koppelvakanties doen we hier ook buiten.
8: Maar dit is het laatste jaar?
9: Dit is waarschijnlijk het laatste jaar. Ja, ja. We moeten een nieuwe plek vinden. En eigenlijk binnen 4 maanden, want aan het eind van het jaar moeten we hier weg zijn.
8: De huur is opgezegd.
9: De huur is opgezegd, inderdaad, ja.
8: En nu dan?
9: Ja, goede vraag. We hebben een nieuwe locatie nodig. Best wel grote locatie ook. Ongeveer 300 vierkante meter.
8: Dat is niet klein.
9: Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar ja, we hebben 80 konijnen gemiddeld hier zitten, dus dat is best wel wat. En het liefst ook in deze buurt waar we nu zitten, in de Blessen, voor de vrijwilligers. Anders zullen we waarschijnlijk nieuwe vrijwilligers moeten zoeken. En daar zitten we ook niet op te wachten.
8: Nee, want omschrijf de organisatie is. Het is een organisatie, jullie zitten hier als stichting met allemaal hokken. Maar goed, het wordt wel gerund door heel veel mensen eigenlijk die hier dagelijks gewoon naartoe komen.
9: Ja, klopt. We hebben ongeveer 30 vrijwilligers hier zo actief. Die helpen met schoonmaken en met voeren. En we hebben 2 medewerkers in vaste dienst die hier de opvang coördineren en ook helpen met het voeren en schoonmaken en de adopties.
8: Ja, het kwam niet geheel uit de lucht vallen dat de boel in de verkoop ging, maar komt het toch hard aan?
9: Ja, klopt. Het komt heel hard aan. Zeker omdat we maar 4 maanden nu hebben. En het gaat van
8: weinig, hè?
9: Dat is echt heel weinig, zeker voor ons. We zullen iets nieuws moeten vinden, eventueel moeten verbouwen en nou ja, ook nog verhuizen. Zeker met 80 konijnen is dat een flinke klus, ja.
8: Ja, want wat u al zei, jullie zoeken wel echt ruimte. Er moet echt ruimte zijn voor echt wel veel hokken ergens binnen. Ook nog een beetje koel als het kan.
9: Ja, het hoeft niet verwarmd te zijn. Konijnen die maken gewoon hun vacht. Die gaan mee met het seizoen, dus die maken hun vacht zelf aan. Dus verwarmd hoeft niet. Maar wel inderdaad heel veel ruimte voor heel veel hokken. En ja, dat is wel nodig.
8: Tips zijn welkom, denk ik, hè?
9: Tips zijn welkom. Als iemand iets weet, dan horen we dat graag. Ja.
8: 4 maanden.
9: 4 maanden. Kort, ja.
8: Succes, sterkte.
9: Dankjewel.
7: Jesper Veldhuizen van het Konijnenparadijs in de Blessen. En Hajo zei het al. Tips binnen, welkom bij de stichting.
1: Alles wat je Dijs mist hebben, Joost dus kunt zien en halen.
0: Dit is De Dijk Voorbij.

0: alles wat je thuis mist hebben, jongens dus kunt zien en halven.
1: De dij voorbij. De tenminste studenten geniet je van haar vakanties. Dit voor drie Friese deelnemers van World Skills. De simmer in het teken van training. Monteur Amber van Gosliga, kapster Gerry Smedes en gastvrouw Rodé Smit. Vertienden we in 1 september Nederland in het Chinese Shanghai bij het WK voor beroepen. Verslagjouwers Keke Leenstra en Doutzen van Gosliga sprutsen de drie vooral over haar tariedings en verwachtings.
2: Gerry, zoals je me wilde vertellen waar je mee bezig bent.
3: Ik ben nu aan het opstekken. Dat is een van de onderdelen die ik straks in Shanghai onder andere zal hebben. Voor in mijn geval het hele kapjesvak breed wil. Dus ik moet opstekken, maar ik kleuren en knippen en baarden doen. En het is wel echt heel breed.
4: Ik heb een lekkere alcoholvrije cocktail gemaakt voor de voorbereidingen voor Shanghai.
2: Ja, want hoe moet je je daarop voorbereiden?
4: Nou, heel veel trainen. We hebben de opdracht hebben we dus nog niet. Dus we trainen nu heel erg uitgebreid. En we kijken heel erg naar wat de vorige jaren is gebeurd. Nu focussen we vooral heel erg op cocktails. Maar we focussen ook heel erg op food carving of servetten vouwen, banket service.
5: Amber, hoe een man is het alweer Safir in Shanghai? Beste kleervaar?
6: Ja, dat denk ik wel.
5: Hoe has die de Arune man tarieerd?
6: Ik ben Arune Wieke ben ik in Polen geweest voor een training van Lian Gong. Dat is een van de drie merken die in Shanghai staan. En ik ben een dag bij Caterpillar geweest in Almere bij Zeppelin Cat. En ik heb een hele dag bij SMT, bij de Volvo dealer geweest. Dat zijn de drie merken die daar staan. Dus zou ik een beetje meer ervaring in die merken krijgen. En via dus gewoon zoringen ziekje en dwan en ontwerk en hoeft niet.
3: En ik ben twee keer in het buitenlandse training had ik dan gewoon. Ik ben in Finland geweest en in België. En daar komen dan ik orenlanden die mij doggen aan de wereldkampioenschap. En dus eigenlijk mijn tegenstanders. En dan trainen we met elkaar een soort oefenwedstrijd is dat. Dus dat is wel een hele goede training.
2: Hoe ziet zo'n training eruit?
3: Het verschilt een beetje per land die het dan voorbereidt. Maar ze nemen dan onderdelen van de wedstrijd. En dan het land maakt daar dan een beetje zijn eigen interpretatie van. Hoe ze dan denken dat de wedstrijd eruit gaat zien. En dan houden ze bijvoorbeeld een onderdeel opstekken. En dan zie je ze zelf een plaatsje uit. En dan moeten wij dat al jaar Nijmeijs. En als ik echt de tiert ervoor is, dan ik op de wedstrijd haal.
4: Deze week, 8 augustus, ga ik naar Beijing. Voor een oefenwedstrijd met 5 andere landen. Samen met mijn trainer. Dus dat wordt ook wel heel bijzonder, denk ik, als we daar 10 dagen zitten. Ja. Dus ook al een hele ervaring. Ik denk dat ik daar ook heel veel ga leren.
5: En wist ik een beetje hoe het eruit ziet, Sil?
6: Ik heb geen idee. Ik weet alleen dat er 4 opdrachten staan. Dus 4 locaties. Maar dan ben er bijvoorbeeld van Caterpillar, weet ik net dat er wat er staat. Er staat misschien wel een kraan. En dan staan er dan 3 kraan naast mijn koers, maar dezelfde opdracht.
5: En wat zijn de verwachtingen?
6: Ik hoop wel op een medaille natuurlijk, ja.
2: Ga je in Shanghai ook voor de winst?
4: We trainen wel voor goud. We zeggen altijd, als je leert voor een 10, krijg je een 8. En als je leert voor een 12, krijg je een 10. Dus we trainen eigenlijk voor boven op het podium. Maar we hopen dat een medal of excellence haalbaar is. Dus dat is dan niet de top 3. Maar dat is eigenlijk dat je zo'n excellence niveau hebt, dat je dus eigenlijk de 5e, 6e, 7e plek.
1: De dij voorbij.
0: Dit is de dij voorbij.

0: Morgen is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat de
3: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moorn.
4: Goedemorgen.
0: Erit, Harm en Feike praten erbij.
4: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moorn.
3: Hoe het neus van de dag.
5: Jazeker.
0: En maar de muziek was fleurig wekker.
4: Hij is heel samen komen.
6: Van Saison, Jochen Oren.
4: Dat is Nathalie Owen.
5: Nee, dat is Nathalie Owen.
3: Friesland van de Moorn. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uren dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De duinbrand bij Ouddorp lijkt onder controle. Het vuur brak vanmiddag uit. De brandweer kreeg assistentie van een Chinook-helikopter van Defensie. Die stortte grote hoeveelheden water uit het Haringvliet over de brand uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en houdt zich bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk in Ouddorp raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zo lang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakeren op straat. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed jarenlang aan Parkinson. De uitvaart was in besloten kring. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan een pand in de stad een spandoek met de bedreiging erop. Burgemeester De Pla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij het spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in handen van een Amerikaanse investeerder, Apollo Global Management, betaald voor de prijsvechter omgerekend ruim 6,6 miljard euro. EasyJet is in omvang de vijfde maatschappij van Europa en is aantrekkelijk vanwege de waardevolle start- en landingsrechten. Vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne met 3-1 en FC Twente versloeg Dutch met 6-0. Het weer vanavond en vannacht in het noorden wat regen. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
13: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van.
5: Bestel op Neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
14: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
15: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Het blijkt nu ook uit onderzoek. De grenscontroles bij Duitsland hebben voor een flinke toename in het aantal verkeersongelukken bij de grens gezorgd. De Duitsers houden vol dat de controles werken, omdat ze een afschrikkende werking hebben op mensensmokkel. Ja, van 30 ongelukken naar 124 ongelukken in een jaar, daar zou ik als mensensmokkelaar inderdaad wel van schrikken. Goedenavond, welkom bij het Oog. Over de situatie in Iran praten we straks met Mateen Abbasi uit Haarlem. Via zijn familie in Iran volgt hij de situatie daar op de voet. Muzikant Ton Scherpenzeel en producent Erik van Tijn herdenken Journey Kaagman. Ton Scherpenzeel speelde met haar in Earth and Fire en Erik van Tijn zat naast haar in de jury van Idols. Bij het KNMI zijn ze blij met de nieuwe beelden van de zon. U gaat straks horen waarom. En bij de World Pride wordt morgen een t-shirt gepresenteerd dat ervoor kan zorgen dat beveiligingscamera's je niet kunnen zien. Maar nu eerst het nieuws van vandaag.
3: Donderdag 6 augustus.
4: Jeez. En hoeveel zitten we dan nu?
5: 41.
6: Nou, je kan je staan, Martin.
1: Hij ging zelf maar eens polshoogte nemen, minister Karremans. En hij schrok hoe laag het water staat en snapt dat veel ondernemers schade lijden. Maar compensatie? Nee, die komt er niet.
7: Het is heel vervelend natuurlijk voor de mensen die dit treft. Maar uiteindelijk is dit ook deels onderdeel van ondernemersrisico.
1: Door de lage waterstand komen woonboten ook droog te liggen en die zijn daar niet voor gebouwd.
8: We hebben kieren en scheuren in de woning zitten. We hebben ramen en deuren die niet goed meer kunnen sluiten omdat ze niet meer in de kozijnen passen.
1: En riviercruises kunnen hun normale route niet varen. Dus doen ze hele andere steden aan. Maar welke dan?
9: Do you know where you are?
10: Absolutely not.
1: Ze zouden naar Keulen en Aken varen, maar kwamen nu in Dordrecht uit. Ook heel mooi, vindt deze man.
11: Wat is groen en droog. Het knispert inmiddels ook. Het valt er ook makkelijk af. Dus hier is de herfst eigenlijk al begonnen.
1: Ook de natuur lijdt behoorlijk onder de droogte. De helft van onze bomen is er slecht aan toe.
11: Wat is groen en droog. Het knispert inmiddels ook. Het valt er ook makkelijk af. Dus hier is de herfst eigenlijk al begonnen.
1: Ja, dat was dus de man die dat net over Dordrecht zei. Maar we nemen gewoon aan dat hij Dordrecht hartstikke mooi vond. Dan die bomen. De vallende bladeren is het nog daaraan toe. Maar bomen laten nu ook takken los om water te besparen.
12: Ja, dat kan een klein takje zijn, maar overwegend ook een grote tak. En die valt op een fietser, op een auto of misschien op een woning. En dan heb je stormschade in de zomer zonder storm.
1: Ook vandaag waren er weer nieuwe natuurbranden, nu in de duinen van Ouddorp. Daar raakte een brandweerman gewond bij een aanrijding met een tankwagen.
13: Beautiful. Yeah, very beautiful. I like it. Be anxious to walk around a bit.
1: Nee, dat was dus Dordrecht. Dus nu gaan we even helemaal in de kluts. We gaan even kijken. Met die droogte en warmte is er ook een zonnige kant voor ondernemers en voor mensen. Want we eten namelijk meer ijs.
14: In de zomer zeker één keer in de week.
1: Maar als het wat langer warm is...
14: Soms 2, ja.
1: En wat denkt u, blijft het bij 2?
14: Soms 3.
1: En dan als laatste in dit overzicht... het aandacht voor het overlijden van Journey Kaagman. Nou, dit was samen met haar band Earth and Fire haar grootste hit. Mede door het iconische blauwe broekpak dat ze toen droeg. Bij een uitzending van Idols trok ze het nog een keer aan.
15: Het hangt of in de kast of je gooit het weg. Nou, bij mij hing het dus nog steeds in de kast.
1: Kaagman was jurylid bij het talentenjachtprogramma. En daarbij nam ze geen blad voor de mond als een optreden haar niet beviel.
15: Nou, Cookie, dit is niet het juiste loketje waar je bent aangeland.
3: Dit was Nieuws Vandaag.
15: Ik ben er helemaal klaar mee. Mag ik gewoon vertrekken.
3: In de media.
1: En dan de krant van morgen, Ismaël de Bruin.
16: Israël houdt op de Westoever steeds meer Palestijnse belastinginkomsten achter... en dat heeft grote gevolgen voor de gezondheidszorg daar, schrijft Trouw. Medicijnen raken op en patiënten kunnen geen behandeling betalen. Een man van 70 tikt op zijn borst en zegt... ik weet niet hoe lang mijn hart dit nog aan kan. Ik heb al 6 maanden lang geen medicijnen meer gekregen. Bij de apotheek zeggen ze telkens, we hebben de medicijnen niet. Het is een wonder dat ik nog leef.
2: Van de 1200 belangrijke medicijnen die er normaal op voorraad zijn, zijn er 160 helemaal op, zegt een Israëlische mensenrechtenorganisatie. Vooral duizenden kanker- en nierpatiënten en mensen met diabetes of andere chronische aandoeningen worden getroffen hierdoor. Zonder hulp wordt de patiënt steeds zieker, zegt een arts, tot God hem redt of hij sterft.
16: Is het voor het klimaat beter om een benzineauto eerst op te rijden? Meestal niet, dat ontdekt een wetenschapper, zo meldt de Volkskrant. De onderzoekers publiceerden hun resultaten in Science. Ze berekenden hoeveel CO2 er vrijkomt bij het produceren van en rijden met diverse modellen benzine- en elektrische auto's. En wat er verandert als iemand overstapt op elektrisch als de benzineauto nog functioneel is.
2: En wat blijkt, zelfs met een gloednieuwe benzineauto kan de overstap naar elektrisch 58% CO2-uitstoot besparen. En daarmee zetten de auteurs een streep door het idee dat je voor het klimaat een benzineauto het beste kunt oprijden. Meteen overstappen op een elektrische auto is absoluut het beste voor het milieu, zegt een hoogleraar.
16: We hebben het geprobeerd, maar het is ons niet gegeven, schreef rabbijn Lodi van de Kamp afgelopen weekend in het Nederlands Dagblad. Hij doelde op het openbaar herdenken van de Holocaust. Een paar dagen eerder werd in Rotterdam een herdenking van de deportatie van Joden in de oorlog onderbroken door demonstranten. Die riepen Free Palestine en stop de genocide. En dus stelt Van de Kamp voor om het herdenken niet langer in het openbaar te doen.
2: De directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël is het niet met hem eens. De Joodse gemeenschap heeft geen probleem. Moeten wij ons dan aanpassen, zegt hij tegen het ND. Als we dat wel doen, zouden we anderen pleasen. Bestuurders en politici moeten ruggengraat tonen door te zeggen tot hier en niet verder. Dat we niet wegkijken van de kleine groep roeptoeters.
16: Een geel gazon in verdorde planten en struiken. De hete en droge zomer eist zijn tol in de tuinen. Repareren heeft weinig zin, dat vertelt tuingoeroe Ben van Ooyen aan de Telegraaf. Hij vindt dat we de tuin heel anders moeten inrichten. De bodem is bijvoorbeeld een belangrijke factor.
2: Hij zegt, water op puur zand zakt onmiddellijk weg, terwijl het op klei juist blijft liggen. Zorg dus voor een gemengde en levendige bodem waarin compost en GFT-afval is verwerkt. Zo'n structuur houdt water vast. En er moet ook lucht in zitten, dus houdt de worm in leven.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Joyride, gezongen door Mr. en Mrs. 5 maanden geleden begon de oorlog in Iran en de VN meldt nu dat sinds maart al 56 Iraniërs zijn geëxecuteerd. Demonstreren durft de burgerbevolking niet meer. En de vraag is sowieso, hoe is het leven voor de Iraniërs nu? Martin Abbasi is Nederlands Iraniër en gemeenteraadslid voor de PvdA in Haarlem in het dagelijks leven. Van harte welkom.
1: Goedenavond.
0: En u volgt de situatie daar via uw familieleden in Teheran, hè, wonen die in de hoofdstad?
1: In Teheran, ja, in de grote steden wonen zij. In Teheran. En je hebt een paar grote steden om Teheran heen en daar wonen zij ook. Ja.
0: En het internet in Iran was lange periode geblokkeerd. Hè, in hoeverre kan je nu wel weer contact hebben met je familie?
1: Nou, gelukkig is internet weer terug, zo goed als terug. Want het is altijd wel goed om te bedenken. Iraans internet is natuurlijk anders dan wat wij hier kennen. Het is niet vrij, dus mensen kunnen niet zoals bij ons gewoon inloggen in hun internetomgeving en gewoon doen wat ze willen. Dus het internetverbinding is terug, maar mijn familie en eigenlijk iedereen in Iran die fatsoenlijk verbinding wil leggen met buitenlandse websites, die moet een VPN-verbinding kopen. Dat zijn gewoon of abonnementen of eenmalige kosten, wel vaak hele hoge kosten die ze moeten betalen, om ook gewoon de apps die wij hier kennen, zoals WhatsApp of Instagram, die we vaak gebruiken om met elkaar in contact te komen, te gebruiken. Dus het is gelukkig wel de afgelopen weken gelukt om met ze in contact te komen, maar dus wel vanuit hun met best wel dure VPN-verbindingen.
0: Ja, want wat betalen ze daarvoor, weet je dat?
1: Ja, ze betalen vaak toch wel zo'n 5% van hun maandinkomen eraan. En als het een abonnement is, wat je voor iets wil betalen, wat eigenlijk gewoon grondrecht is, vind ik, maar gewoon vrij en open internet is iets wat iedereen over de hele wereld zou moeten hebben. Ja, is dat best wel veel. En vooral als je kijkt naar de economische situatie in Iran, waar het al heel moeilijk is. Als je daar ook nog moet gaan betalen voor zoiets waar je eigenlijk niet zou voor moeten betalen. Dan is er niet zoveel geld. Ja, dat is wel heel lastig. Ja.
0: En durven ze dan vervolgens ook open met jou te spreken over de situatie? Ik bedoel, is dat veilig via WhatsApp jouw dingen laten weten?
1: In principe niet. Ja, kijk, het moet wel weten, zo'n VPN-verbinding is wel veiliger dan een normale verbinding. Maar ik merk wel dat als wij met familieleden spreken, als ik of mijn ouders met familieleden in Iran spreken, dat iedereen best wel terughoudend is. En dat snap ik ook wel, want we zien ook dat mensen die of op straat tijdens demonstraties, maar ook online heel kritisch zijn geweest de afgelopen jaren tegenover het regime. Ja, die worden opgepakt. En je hoorde het net, meer dan 50 mensen zijn de afgelopen weken geëxecuteerd. En ik las vandaag ook weer dat er uit mijn hoofd 13 mensen zijn opgepakt. Met vaak toch wel valse beschuldiging dat ze agenten zijn van de Mossad. En je weet, als je in Iran wordt opgepakt en je wordt beschuldigd van spionage voor een buitenlandse inlichtingendienst, ja, dat is, dan weet je wel wat er met je gaat gebeuren. Dan zit je of heel lang vast of je wordt geëxecuteerd.
0: En jouw familieleden, wat zie je wel vertellen? Wat is het beeld? Hoe is hun dagelijks leven beïnvloed door deze oorlog?
1: Ja, niet op een positieve manier. Eigenlijk zelfs op een hele slechte manier. Je moet je voorstellen, deze oorlog is helaas niet alleen slecht geweest voor het regime, want aan het begin zagen we dat vooral overheidsgebouwen werden geraakt, maar ook de topmensen die werden geliquideerd. Zelfs de hoogste leider die is natuurlijk op de allereerste dag omgekomen. En daar is niemand rouwig om, ook niet binnen mijn familie. Alleen op een gegeven moment werden ook civiele infrastructuur werd geraakt, zoals energiecentrales en allerlei dingen die nodig zijn voor mensen hun dagelijks leven. En dat merken ze dus wel. En toen ik een paar dagen geleden met een familielid in Teheran sprak, die zei, ja, bijna iedere dag valt de elektriciteit een paar uur uit. En dat is een combinatie van dus die aanvallen van de afgelopen weken, maar ook wel door mismanagement van het regime zelf. De afgelopen jaren hebben ze heel weinig aandacht gegeven aan het moderniseren van het elektriciteitsnetwerk. Iran is een land met heel veel zonlicht, maar er wordt heel weinig gebruik gemaakt van hernieuwbare energie. Dus die combinatie van mismanagement, maar ook heel veel corruptie en de aanvallen van de afgelopen maanden hebben ervoor gezorgd dat mensen regelmatig, eigenlijk bijna dagelijks nu, ik wil zeggen internet blackouts, maar dat hadden we natuurlijk al, maar elektriciteits blackouts hebben gehad. En dat heeft echt wel effect op hun dagelijks leven. Vooral nu, het is heel heet. Het is zomer in Iran, het is heel heet. Dus als er een paar uur per dag de airco in je huis uitvalt, ja, daar heb je heel veel last van. Vooral als je ziek, oud of een andere kwetsbare positie hebt.
0: En hoe is het met boodschappen? De vraag is natuurlijk, heb je voldoende geld om boodschappen te doen? Maar zijn er ook wel nog voldoende spullen?
1: Ja, er zijn nog wel voldoende spullen, vooral op de zwarte markt, wat dan veel duurder is dan de normale prijs. Maar inderdaad, zelfs dagelijkse boodschappen bekostigen wordt steeds moeilijker, want de kosten in Iran die stijgen echt per dag. Ik las vandaag nog dat de inflatie afgelopen jaar ongeveer richting de 90% gaat. En een inflatie als term is vaak een beetje abstract. Dus ik leg vaak aan mensen uit, ja, 90% betekent dus dat de prijs bijna verdubbeld is van eenzelfde product. Dus als je een kilo tomaten bij wijze van vorig jaar kocht voor €1, kost het nu dan €2. Nou, dus dat is niet voor te stellen, omdat de lonen niet zo hard stijgen. Dus dagelijkse boodschappen zijn al heel duur geworden. Dus mensen moeten keuzes maken. Koop ik een stukje vlees of koop ik wat rijst? En ook mijn familie die toch wel tot de middenklasse hoort, dus financieel nooit heel lastig heeft gehad, die begint ook steeds meer te voelen dat het echt heel, heel slecht gaat met de economie in Iran.
0: En vrezen ze ook de bomaanslagen vanuit de Amerikanen? Of, het zijn vooral militaire doelen, infrastructurele doelen, maar vrezen ze ook dat het dicht bij hun in de buurt komt?
1: Ja, want Teheran is natuurlijk best wel een dichtbevolkte stad. En als een politiebureau wordt geraakt in de stad, wat is al regelmatig is gebeurd, en dan kan je een discussie met elkaar hebben over of dat dan rechtmatig is of niet om een politiebureau te raken. Nou, het hoort natuurlijk wel bij het regime, dus je zou ja kunnen zeggen. Maar ja, je zou daar maar in de buurt wonen. En ik heb ook een paar keer van familieleden gehoord dat ze explosies hebben gehoord. Of als er een impact is een paar kilometer verderop, ja, dan voel je de trillingen nog steeds. En dat is wel heel angstig. En ik hoor van ze over slaaploze nachten, of constante angst hebben dat er iets met ze gebeurt. Want je moet je ook voorstellen, de Iraniërs hebben geen schuilkelders. Ze hebben geen safe rooms waar ze naartoe kunnen gaan. Dus als er wat gebeurt, dan moet je maar gewoon hopen dat je niet geraakt wordt. Want het regime in Iran heeft nooit ervoor gezorgd dat mensen ook veilige plekken zouden hebben bij dit soort situaties.
0: En aan het begin van de oorlog, 5 maanden geleden, was er ook bij veel mensen wel een soort juichstemming. Van nou, fijn dat de Amerikanen dit doen, er is perspectief. Ja. Hebben ze nu het gevoel dat er perspectief is?
1: Nee, helemaal niet. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb mij altijd heel fel uitgesproken tegen militair ingrijpen. Maar zelfs ik was aan het begin soort van hoopvol van, nou, misschien gaat dit iets veranderen. Maar ja, we hebben ook gezien dat dit helaas ook in Iran niet anders is dan andere delen van de wereld. Dat militair ingrijpen niet gaat helpen. Maar ook als je kijkt naar de mensen in Iran, inderdaad, toekomstperspectief, het is niet anders geworden dan voor de oorlog. Sterker nog, er is zoveel schade aan het land, zoveel schade aan de infrastructuur, dat waarschijnlijk nog heel veel jaren en heel veel geld gaat kosten om dat te herstellen. En de mensen in Iran hadden het al zo moeilijk en er was al zo weinig toekomstperspectief voor hunzelf en voor hun familie. Ja, het is eigenlijk alleen maar slechter geworden. En ik weet eigenlijk ook niet, ik vind het ook heel cynisch om over na te denken, want wat kunnen we dan doen om het dan te verbeteren voor ze? Er zijn bijna geen opties meer over. En dat is wel heel verdrietig, want mijn familie, neven en nichten die mijn leeftijd zijn, 20ers, 30ers, ja, die willen gewoon een normaal leven. Gewoon een normaal leven, kinderen krijgen en die kinderen ook gewoon in een normale, veilige omgeving laten opgroeien. En dat kunnen ze gewoon niet.
0: En als je nou kijkt naar wat er politiek gebeurt, zou Iran een overeenkomst hebben met Oman, een land dat ook grenst aan de Straat van Hormuz?
1: Ja.
0: Wat kan zo'n afspraak betekenen? En wat kan het dan ook voor de mensen in Iran betekenen?
1: Ja, ik hoop dus dat als er een deal komt, dat de economische situatie in Iran dan misschien wat beter wordt. Dus
0: ja, want wat spreken ze af dan?
1: Ja, ze zijn nu aan het afspreken met elkaar dat ze de schepen dan langs de Iraanse en de Omaanse wateren gaan varen. En dat dan zou mogen zonder dat dat dan veiliger zou kunnen zijn dan nu. Nou, wellicht dat er ook een soort tol wordt geheven, dus dat ze daar dan geld aan kunnen gaan verdienen. Als dat misschien zorgt dat de blokkade op wordt geheven, dat de economie daar weer een beetje op gang komt, zou het dan misschien beter kunnen zijn voor de mensen in Iran. Maar als er alleen een deal wordt gesloten met Oman en de Amerikanen zijn hier betrokken, ja, dan zijn die sancties die de economie van Iran raken, die door de Amerikanen en eigenlijk de rest van de westerse wereld is opgelegd, ja, die worden niet opgeheven. En zolang die sancties er zijn, ja, zal de economie niet kunnen groeien, zullen de mensen niet iets van kunnen profiteren. Dus ja, ik heb nou niet echt veel hoop dat een deal met Oman het leven van de mensen in Iran verbetert. Ik hoop wel dat er op een gegeven moment een vredesdeal komt met een duurzaam wapenstilstand. Dat er echt een deal komt en dat die deal wel ervoor gaat zorgen dat in ieder geval economisch iets beter wordt voor de mensen in Iran. En dat we daarna hopelijk ook kunnen nadenken dat het politiek ook beter wordt. Dus dat
0: want dat politieke, dat is ook wel interessant. Als je vandaag hoorde, de Iraanse president, die heeft gezegd dat de communicatie met de hoogste leider, de Ayatollah, eigenlijk de zoon van de vorige Ayatollah, dat nu moeilijk is.
1: Ja.
0: Wat zegt jou dat over wat er gaande is in dat regime?
1: Ja, dat bevestigt denk ik wat we bijna allemaal weten. Dat hij misschien niet overleden is, maar hij is wel of zwaar verwond of zwaar verminkt. Dus dat hij heel moeilijk in het openbaar kan verschijnen. Nou, daarom is hij waarschijnlijk ook de afgelopen maanden niet in het openbaar verschenen. Maar dat zegt wel dat die andere hele belangrijke groep in Iran, dus die revolutionaire garde, dat die eigenlijk nog veel machtiger is dan we misschien al wel denken. En die revolutionaire garde bestaat uit een stel hardliners, mannen aan de top die eigenlijk vooral willen dat dit systeem blijft. Het is heel corrupt. Dus zij zijn niet alleen militaire macht, maar ook een economisch grootmacht binnen Iran. En zolang zij alle touwtjes stevig in handen hebben, ja, dan ben ik niet heel hoopvol dat het beter wordt voor de mensen. En als we dus horen dat zelfs de allerhoogste leider eigenlijk bijna niet kan communiceren, want dat zegt eigenlijk die president, ja, dan ligt het lot van de mensen in Iran in de handen van de revolutionaire garde. En dat is niet veel beter dan wat het een paar jaar geleden was.
0: Nee. Martine Abbasi, dank voor jouw verhaal over de situatie in Iran. Dank.

0: We hoorden Journey Kaagman met Earth and Fire met het nummer Seasons. Vandaag werd bekend dat Journey Kaagman op 79-jarige leeftijd is overleden. Ze had met Earth and Fire in de jaren 70 en 80 een aantal grote hits. Later leerde een nieuwe generatie haar kennen als jury in het televisieprogramma Idols. Daar hoorden we al wat fragmenten van in het nieuwsoverzicht. En ik sta bij haar rijke carrière stil met Ton Scherpenzeel, muzikant en ook een tijdje toetsenist geweest in Earth and Fire. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En Erik van Tijn, muziekproducent en oud-Idols collega. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, Ton Scherpenzeel, om met u te beginnen. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
1: Dat was in de midden jaren 80 ongeveer. Ik werkte al een aantal jaren samen met Bert Ruiter als hij produceerde. Onder andere Joep van het Hek en een soloplaat van mij. En voor Joep van het Hek schreef ik de muziek en hij produceerde dat. En op een gegeven moment zei hij tegen mij van ja, er wordt zoveel gevraagd vanuit het zalencircuit. En de evenementen en zo voor Earth and Fire. En ja, we zouden graag de band opnieuw willen oprichten om live te gaan spelen. En ja, de broertjes Koerts, dus de originele leden, die wilden niet meer meedoen. Zou jij keyboards willen spelen? Nou ja, ik was altijd al fan geweest van ze. Dus dat was niet zo heel moeilijk voor me. Ik zei ja.
0: En wat herinner je van de samenwerking met Journey Kaagman in die tijd?
1: Ja, dat ging altijd heel soepel, vlekkeloos eigenlijk. Ze was altijd enthousiast. En ja, heb ik eigenlijk een van de bands waar ik bijna nooit problemen mee heb gehad. En dat zegt al wat.
0: En hoe kwam dat?
1: Hoe kwam dat? Nou ja, ze was heel toegewijd en ze had een soort van dualistische benadering. Ze was heel toegewijd en enthousiast over wat ze deed. Maar tegelijkertijd begreep ze de betrekkelijkheid van dat vak. Dus je kan de ene dag kan je succes hebben en beroemd zijn. En een week later kan je bijna vergeten zijn. En dat, die combinatie was heel wonderlijk. En dat heeft ze ontzettend gebracht eigenlijk. Ja.
0: En klopt het dat jullie samen uiteindelijk nog min of meer een golden retriever zijn gaan delen?
1: Nou, dat is niet helemaal juist, maar de grond is wel waar. Irene en ik, mijn vrouw dus, die hadden een golden retriever, Milan. En wij hadden een huis in Griekenland en daar gingen wij jaarlijks maanden heen. En Bert en Journey die waren echt hondenliefhebbers en die wilden graag op onze hond passen. Dus ja, wij stalden haar met vol vertrouwen altijd bij hun, want ze werd altijd heel goed verzorgd.
0: Ja, mooi. En Erik van Tijn, Journey Kaagman, die heeft u leren kennen achter de jurytafel. Misschien ook wel eerder, maar in ieder geval achter de jurytafel van Idols. Of kennen jullie daar voor elkaar ook al?
3: Ja, daarvoor heb ik Journey ontmoet in het bestuur van Conaris. Daar ging ik in zitten. Dat vond ik ook wel eens goed om iets te doen. En toen leerde ik Journey kennen. Zij was daar directeur. En ze was meteen, het werd meteen duidelijk hoe goed zij was bij de allereerste meeting.
0: Want dat is nu even voor de luisteraars. Dat is nu wat Buma cultuur is, hè?
3: Ja, klopt. Klopt. Dat is de voorloper ervan. En ja, Journey die was op haar eigen manier ongelooflijk direct, maar ook heel makkelijk en open en heel grappig. En ik vond dat ze die vergaderingen ontzettend goed leidde. En ja, daar had ik al meteen een goed gevoel bij haar. En ik heb ze natuurlijk pas echt goed leren kennen als je dan een aantal dagen achter zo'n jurytafel zit en er komen talenten voor je staan en je moet commentaar geven. En zoals zij dat ook deed, dat was natuurlijk ook meteen, ja, eigenlijk op dezelfde manier. En omdat je dan, ja, verblijft in een hotel, je zit een aantal dagen samen te werken, dan leer je elkaar gewoon echt goed kennen. En dan zijn we ook wel wat closer geworden daarna natuurlijk, tot het nog meer closer werd. En vooral met Henk-Jan Smits ook erbij. We waren wel een soort goed trio.
0: En ze was dus direct als bestuursvoorzitter, maar ze was ook wel vrij direct in haar jurering. Daar was ze min of meer ook hetzelfde, zeg je. Dacht je af en toe ook wel eens, oeh, dit is misschien te direct? Hadden jullie het daar wel eens over?
3: Nee, daar hadden we het niet echt over. Kijk, in het begin moesten wij commentaar geven bij een auditie, maar wat helemaal niet gewoon was. Normaal, als

0: En dat zei ze op zo'n, ja, toch aardige manier, dat het voor mijn gevoel nooit hard was wat zij zei.
1: Ja, Ton Scherpschil, herken jij die stijl van haar?
2: Ja. Ja, ze was altijd heel duidelijk, maar zonder kwetsend te zijn. Tenminste, en ze had ontzettend veel humor. Een soort van onderkoelde humor had ze. En wat mij nog steeds bijstaat, is haar lach. Dat was zo'n hele aparte achteruitlach. Zo van. En dat, ja,
0: Ja,
2: dat vond
0: klopt.
2: ik fantastisch. Ja.
0: Klopt, inderdaad.
1: En hoe ging ze, Erik van Tijn, om met de bazen van Idols bijvoorbeeld?
0: Ja, zij had natuurlijk al een hele carrière gehad. En ze was een ster geweest. Hè? Echt internationaal veel opgetreden. En zij was gewend aan dingen op televisie en ook live doen. En wij en ik vooral ook nog niet. En toen bij de allereerste live show, vlak daarvoor hadden we op die jurytafel allemaal papieren en pennen en zo dingen liggen van die we moesten opschrijven, die we moesten onthouden. En vlak voordat we live gingen, kwam er een productiemedewerker naar ons toe en die zei: jongens, even die jurytafel even opruimen. Oh ja, nou, dus wij doen het allemaal braaf, maar Journey niet. Dus de drie mannen wel, maar Journey die liet het gewoon allemaal liggen. En die had twee tassen met twee brillen en twee en een telefoon en allemaal pennen. Een beetje een zootje eigenlijk. Maar goed, zij deed het gewoon niet. En toen was er nog 20 seconden voor live. Toen kwam de producent aanlopen en die zei echt wel boos, maar hij durfde ook haar naam niet te noemen. Hij durfde niet te zeggen: hey, Journey, ruim eens even op. Hij zei: ja, als ik opruimen bedoel, dan moet er ook opgeruimd worden. En Journey die keek hem stoïcijns aan en die zei: daar heeft Journey dus volkomen lak aan. En deed niks.
1: En liet
0: En
1: het
0: deed
1: gewoon
0: gewoon niks.
1: liggen. Ja.
0: Liet het gewoon liggen. En ik begreep eigenlijk meteen dat ze volkomen gelijk had. Want zij had het gewoon nodig. En ze had alles nodig wat daar lag. En ik had spijt, want ik had die papieren in mijn binnenzak gedaan. En die pen en zo. Terwijl ik wilde eigenlijk ook af en toe even kijken. Maar ja. Ik had het al weggestopt en we gingen al live. Dus, maar dat was een goede les. En zo ging zij ook gewoon heel op haar eigen manier, maar ook door iedereen geaccepteerd, haar eigen gang. En op een ontzettend charmante manier. Ja, dat was echt typisch Journey.
1: En hoe zou jij omschrijven wat zij uiteindelijk voor de Nederlandse muziek heeft betekend?
0: Nou, veel meer dan de meeste mensen weten, denk ik. Kijk, zij heeft ongelooflijk veel betekend, omdat ze in eerste instantie was natuurlijk een ontzettend goede artiest, een hele goede zangeres en haar band. En wat Ton ook zei, ik was ook fan van die band. Ik heb er helaas nooit bij gespeeld. Maar dat waren fantastische liedjes en dat was al ongelooflijk goed. En later heeft zij met een aantal andere zeer bevlogen muzikanten de BV Pop opgericht, om te zorgen dat popmuzikanten ook konden leven van hun werk eigenlijk. En in die tijd was dat zeer vooruitstrevend en hard nodig. En ja, ik denk dat heel veel muzikanten van nu eigenlijk zo verschrikkelijk veel aan haar te danken hebben. Onder andere aan Journey. Want Journey was een echte voorvechter, echt een ambassadeur van de popmuziek. Tot in de allerhoogste kringen streed zij door. En dat was echt fantastisch.
1: Ton Scherpenzeel, hoe zou jij het omschrijven?
2: Ja, ik kan me alleen maar aansluiten bij de woorden van Erik. En ik vond het bewonderenswaardig hoe zij die switch heeft kunnen maken van popartiesten, zeg maar, naar besturen en dingen regelen en zakelijke zaken met Noordzee en Buma Cultuur. Ja, ik vond het bewonderenswaardig.
1: Ja, nou dank dat we met jullie over haar konden praten. Erik van Tijn en Ton Scherpenzeel, veel dank.
0: Heel graag gedaan.
2: Graag gedaan.
1: En dan gaan we naar de zon, want er zijn nieuwe beelden gemaakt van de zon en die zijn ontzettend scherp. Het lijkt alsof je naar draaikolken van gas zit te kijken als je het ziet. En het is niet alleen mooi, het kan de wetenschap ook helpen bij het voorspellen van het ruimteweer. En daar hebben we in Nederland ook mee te maken op dagelijkse basis. Ivana van Leeuwen is ruimteweerspecialist bij het KNMI. Goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Ja, wat ziet u op die beelden van de zon?
3: Ik zie een extreem mooie detail die we nog niet eerder hebben gezien. Wat we eigenlijk zien zijn inderdaad die soort van draaikolken. En dit zijn kleine instabiliteiten die ontstaan in het plasma van de zon. En het is eigenlijk een beetje hetzelfde mechanisme wat er gebeurt als de wind over het water waait. En er dan golven ontstaan. Dus een soort van, kun je het daarmee vergelijken. En deze wervelingen die zijn heel erg interessant, want die kunnen het magneetveld van de zon een beetje in elkaar draaien en vervlechten, waardoor er heel veel energie opgebouwd worden die uiteindelijk ook weer tot een soort van uitbarsting kan komen.
1: En wat is dan het belang van deze informatie die je door die beelden krijgt?
3: Ja, ten eerste is het een

0: mogelijke verklaring voor een al best wel oud raadsel. En dat raadsel is: waarom is de buitenslaag van de atmosfeer van de zon, dat noemen we de corona, waarom is die miljoenen graden warmer dan het oppervlakte van de zon? En op deze manier, met deze bevindingen, zou het kunnen zijn dat inderdaad deze instabiliteiten, dus dat magneetveld zo opwinden, dat het uiteindelijk weer, zoals we dat, tot uitbarsting komt, en dat daar die energie en die hitte vandaan komt.
1: Ja, en dat heeft dan ook invloed op wat wij noemen het ruimteweer.
0: Ja, misschien niet zo direct om dat zo te zeggen, maar het ruimteweer is ook heel erg gelinkt aan alle magnetische processen die op de zon gebeuren. Het zijn wat grotere schalen als we het over de ruimteweer hebben. Dus deze foto's zitten we naar hele kleine schalen te kijken. En ruimteweer, dan hebben we het over uitbarstingen die op veel grotere schalen zijn. Dat zijn zonnevlammen. We noemen het ook, het zijn er ook coronale massa-uitstoten. En die komen ook doordat magnetische energie een lange tijd opgebouwd zit en dan tot een soort van explosieve uitbarsting komt.
1: Ja, dus zoals wij weerverschijnselen hebben, zoals regen, sneeuw of hitte, is ruimteweer, zijn de dingen die u nu noemt, zoals de zonnevlammen, dat is wat, ja, je ruimteweer noemt met elkaar.
0: Ja, ruimteweer, de definitie is eigenlijk van het effect dat de zon heeft op de directe ruimte van de aarde. Dus dan moet je denken aan de magneetveld van de aarde. De aarde heeft ook een magneetveld. Maar ook de bovenste lagen van de atmosfeer worden beïnvloed door de zon. En dat heeft dan ook weer invloed op bepaalde technologie hier op aarde. En natuurlijk effect op de maatschappij.
1: Ja, want heel even, op welke technologie heeft dat dan invloed? Ik bedoel, gaat dat om satellieten die worden beïnvloed door dat ruimteweer?
0: Ja, zeker. Satellieten zijn veel kwetsbaarder hiervoor. Zij staan veel dichter bij de zon en ze worden niet beschermd door het magneetveld van de aarde, waarvoor wij een fijne bescherming hebben voor de zon. Maar bijvoorbeeld waar het invloed op heeft, is inderdaad de satellieten. Die satellieten die zorgen ervoor dat wij goed kunnen navigeren op aarde. Maar het heeft ook invloed op hoe lange afstandscommunicatie werkt.
1: En zijn er dan ook seizoenen die goed en slecht zijn, bij wijze van spreken, voor dit soort dingen?
0: Ja, je zou kunnen zeggen dat er een soort van twee seizoenen zijn. De zon heeft namelijk een cyclus van 11 jaar. Dus dat zijn lange seizoenen. Dan is het ene seizoen het meer actieve seizoen, waar de zon heel veel uitbarstingen heeft en waar je ook meer gevolgen zou hebben op de technologieën. En een rustiger seizoen, waar dat minder vaak gebeurt. Wij zijn net eind 2024 zijn we door het maximum heen gegaan. Dus het gaat iets rustiger worden. Maar dat betekent niet dat er niet nog steeds grote uitbarstingen kunnen plaatsvinden.
1: Nee, het maximum van die ene cyclus van 11 jaar bedoelt u dan?
0: Precies, ja.
1: Ja, want terwijl, ja, ik heb verder als consument van allerlei technologieën eigenlijk nooit last dat ik denk, oh, nu is het slecht weer in de ruimte of zo. Maar had ik dat wel moeten opmerken?
0: Als het heel heftig ruimteweer is, dan zouden we dat inderdaad kunnen merken. Bijvoorbeeld dat de navigatie niet goed werkt. In hele extreme gevallen zou het elektriciteitsnetwerk niet kunnen werken, doordat er heel veel spanningen in de atmosfeer gaan lopen, die dan ook in ons elektriciteitsnetwerk gaan lopen. Dus dan zou je zonder stroom kunnen zitten.
1: Ja, dat maar dat is nog niet gebeurd, of wel?
0: Dat is wel eens gebeurd in de geschiedenis in Canada. Dan hebben we het over meer dan 100 jaar geleden. Maar je kan je voorstellen dat nu met de technologieën die we nu hebben, waar we veel afhankelijker zijn van allemaal apparatuur, dat dit een veel grotere impact zou hebben.
1: En dat wordt gemeten met telescopen en satellieten en zo. En bestaat er dan ook zoiets als code geel of oranje in de ruimte? Dat elektriciteitsbedrijven worden gewaarschuwd of beheerders van satellieten worden gewaarschuwd?
0: Ze worden zeker gewaarschuwd. We noemen het niet een code geel of een code rood zoals met het weer. Maar er zijn wel een soort van verschillende schalen met hoe erg of hoe heftig het weer is, het ruimteweer. En het KNMI, wij hebben daar als taak voor dat wij de vitale sectoren hiervoor bewust maken dat deze gevaren er zijn. Maar ook dat er gewaarschuwd wordt in het geval van heftig weer.
1: En nu we deze beelden hebben, nog scherpere beelden hebben van de zon. Dat is natuurlijk vast ook een techniek die zich verder ontwikkelt. Zouden jullie in de toekomst nog gedetailleerder naar de zon willen kijken om meer grip op dat ruimteweer te krijgen?
0: Altijd. Het antwoord is heel makkelijk daarop. Altijd. Want er zijn altijd processen die we nog niet helemaal begrijpen. De natuurkundige processen die gebeuren op de zon. En op dit moment, we moeten doen met de details die we hebben.
1: Ja, want wat zou u nog het liefst... U had het net over die enorme temperatuurverschillen. Maar wat zou u nog meer willen begrijpen? Met uw collega's natuurlijk.
0: Wat super interessant zou zijn, is als we een soort van voorlopers van die uitbarstingen, van die hele heftige uitbarstingen die de ruimteweer veroorzaken, als we dat al een soort van kunnen zien. Want ruimteweer is heel moeilijk te voorspellen. Het gebeurt vaak al en dan moet je er tegelijkertijd al voor waarschuwen. Of je hebt iets van een uur om ervoor te waarschuwen. Dus als we een soort van voorloper zouden kunnen zien, zou dat heel nuttig zijn.
1: Ja. Nou, mooi. Ja, interessant beroep ook om de hele tijd die ruimte in te staren. Ook wel lekker, denk ik, zo af en toe, of niet?
0: Soms wel, ja.
1: Goed, Ivana van Leeuwen van het KNMI, ruimteweerspecialist. Hartelijk dank voor uw uitleg.
0: Graag gedaan.
1: Goedenavond.

0: De tranen drogen vanzelf, aldus Amy Winehouse. Een t-shirt met een speciaal patroon als opdruk dat ervoor zorgt dat beveiligingscamera's je niet herkennen. Dat t-shirt wordt morgen op de World Pride gepresenteerd om activisten uit de queer community die mogelijk vervolgd worden te kunnen beschermen. Hoe werkt dit? Dat ga ik vragen aan Martine Roel. Zij is van creatief bureau The Family. En dat bureau heeft dit bijzondere t-shirt samen met de World Pride en de Universiteit van Leuven ontwikkeld. Goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Ja, een t-shirt dat je voor beveiligingscamera's onzichtbaar maakt. Hoe is dat idee ontstaan?
1: Ja, dat idee is eigenlijk ontstaan vanuit het inzicht dat in veel landen het demonstratierecht steeds meer onder druk komt te staan. Denk aan landen als China en Rusland en Turkije. En in deze landen worden pride-marsen verboden of met geweld uiteengeslagen. En autoriteiten die zetten hier slimme cameranetwerken in om deze activisten te identificeren en op te volgen. Dus demonstreren in deze landen is helemaal niet veilig. En de World Pride organisatie zocht eigenlijk naar een antwoord, een symbolisch antwoord meer op deze onderdrukking. En kwam zo terecht bij de onderzoekers van de KU Leuven. En toen hebben wij samen met hen en een universiteit de Rainbow Camouflage t-shirt ontwikkeld.
0: Want wat was het, is het vakgebied van die wetenschappers uit Leuven?
1: Ja, zij zitten in de onderzoeksgroep eVice. En dat is de onderzoeksgroep die zich bezighoudt met de artificiële intelligentie van de faculteit Industriële Ingenieurswetenschap van de KU Leuven.
0: En jullie kwamen vast niet zomaar bij hen uit. Want wat waren zij hier al mee bezig met bepaalde technieken die hierbij konden helpen?
1: Ja, de techniek achter de Rainbow Camouflage is eigenlijk gebaseerd op een artikel van eVice uit 2019. En daar waren ze al bezig met het misleiden van persoonsdetecties in bewakingscamera's. En dat deden ze door een kleurrijke AI-gegenereerde afbeelding te gebruiken. En de Rainbow Camouflage, het t-shirt, dat bouwt eigenlijk dus voort op dit onderzoek, maar past een nieuwere techniek toe uit 2025.
0: Want hoe werkt die techniek dan?
1: De techniek maakt gebruik van twee AI-modellen. Het eerste AI-model zorgt ervoor dat het basisontwerp in zo'n 200 stappen geoptimaliseerd wordt. En dit eerste model past dus steeds het patroon aan. Terwijl het tweede model continu test of de drager nog als persoon wordt herkend. Dus dat eerste model gaat net zo lang door tot het tweede model in de war geraakt is en dus de persoon niet meer herkend wordt door de camera. En dat resultaat is dan dus een shirt wat die persoonsdetectie ontregelt.
0: En kan je omschrijven wat je dan op dat shirt ziet? Ik bedoel, hoe ziet die opdruk eruit?
1: Die nieuwe techniek van 2025 maakt het dus mogelijk dat we zelf een ontwerp konden kiezen. En dat het model dat dusdanig kon optimaliseren zonder dat het oorspronkelijke ontwerp ingrijpend veranderde. En wij hebben dus zelf met een ontwerper gekeken naar een ontwerp wat goed zou passen bij dit onderwerp. En het ontwerp is geïnspireerd op de contouren van de landen waarin die onderdrukking nu het grootst is. Dus het ontwerp is eigenlijk een soort wereldkaart van de landen waar dit shirt eigenlijk het hardst nodig is.
0: En dan heeft iemand dat dus aan en dan een beveiligingscamera ziet dat, registreert dat t-shirt en dan wordt het beeld blur. Hoe gaat dat dan?
1: Nee, ja, die slimme camera's die detecteren dus personen en objecten en kunnen dan dus zo zien, oh, dit is een paal, dit is een fiets, dit is een mens. Maar door dus die techniek achter dat patroon scant de camera de mens, maar kan dan dus niet zien dat het een mens is. Dus eigenlijk slaat hij de persoon over, want hij ziet niet dat het een persoon is. En daar zit ze eigenlijk die beveiliging in dan.
0: Ja, en dat alle camera's worden dan door dit t-shirt misleid? Of zijn dat dan specifieke bepaalde camera's?
1: Ja, het is getest inderdaad op specifieke camera's die veel gebruikt worden in die landen. Maar het varieert natuurlijk sterk per cameramodel. En die gegevens zijn niet altijd openbaar, welke precies gebruikt worden in die landen. Dus 100% garantie kan de bescherming daardoor niet geven.
0: Nee, en ik kan me ook zo voorstellen dat de makers van beveiligingscamera's ook weten wat daar in Leuven gebeurt. Dus zijn die hier dan ook mee bezig om hier weer wat op te vinden?
1: Zeker, ja. Ja, kijk, dit onderzoek toont eigenlijk de kwetsbaarheden in die AI-systemen aan. En doordat we laten zien wat er mogelijk is, kunnen die beveiligingssystemen daardoor uiteindelijk ook beter worden. Dus enerzijds inderdaad worden die camera's steeds slimmer, maar kan de beveiliging daardoor ook steeds slimmer worden.
0: Ja, dus dat is weer een nadeel dan eigenlijk. Ja.
1: Ja, dat gaat denk ik gelijk op.
0: Want wat ik me ook nog afvroeg, hè, als iemand nou een plofkraak of een overval wil plegen, kan die dan ook zo'n t-shirt aantrekken van jullie om niet op camera's herkend te worden?
1: In essentie zou dat kunnen.
0: Hebben jullie daarover gesproken met elkaar?
1: Kijk, in essentie inderdaad zou dat kunnen gebeuren. Maar aan de andere kant ontwikkelen dus de beveiligingssystemen ook steeds mee. Dus, dus daar waar die surveillance steeds beter wordt, wordt ook de beveiliging steeds beter. En het mooie is aan dit ontwerp, je kan het op 100.000 ontwerpen toepassen. Dus het is niet één ontwerp wat beschermend werkt. We kunnen die AI-modellen zo dusdanig vaak tegen elkaar laten battelen dat er honderden, duizenden ontwerpen ontstaan die bescherming kunnen bieden.
0: Ja, en tegelijkertijd hoor ik tussen de regels door dat dit ook wel ergens symbolisch is, hè?
1: Klopt. Het is dus het is bovenal ook een sterk symbolisch statement, ook om de discussie over digitale privacy levendig te houden en ook om de activisten die demonstreren om zichzelf te zijn een hart onder de riem te steken dat we met ze meedoen.
0: En tot slot begrijp ik dat in Engeland ook wetenschappers hiermee bezig zijn. Wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Klopt. Twee weken geleden bracht The Guardian hier ook inderdaad een interessant artikel over uit dat zij ook bezig zijn met deze technologie. Dus het is een ontzettend actueel onderwerp en het wordt steeds vaker toegepast. Ik weet niet zeker of deze onderzoekers van KU Leuven nu ook nog doorgaan ontwikkelen. Maar de technologie waar we nu mee hebben gewerkt stamt uit 2025, dus is al heel recent. Dus ik weet wel zeker dat zij daar ongetwijfeld ook mee verder zullen gaan. Maar ik weet zeker dat we hier nog mooie dingen van kunnen verwachten.
0: En morgen verkopen jullie dan t-shirts of delen jullie ze uit? Hoe gaan jullie daarmee om?
1: Morgen zijn wij onderdeel van de sessie Pride Under Surveillance in de Human Rights Conference van de World Pride. En dan gaan er drie activisten uit China, Israël en Hongarije hun verhaal vertellen en hoe zij demonstreren ervaren in die landen en wat de gevaren zijn. En dan na afloop overhandigen we hen een shirt. En daarna is er een beperkte oplage nog beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is. En alle opbrengsten gaan naar de World Pride organisatie.
0: Martine Roel van Bureau The Family, dankjewel voor jouw uitleg. En daarmee is een einde gekomen aan dit oog van deze donderdag 6 augustus. Morgen zit Koen Verbraak hier en straks kunt u luisteren naar Nooit Meer Slapen. Ik wens u een heel goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: In haar nieuwe bundel Vragen naar het Begin zoekt dichter Rosalie Heers naar de verhouding tussen taal en werkelijkheid. Zij is te gast.
2: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
1: Het is 50 jaar geleden dat dit nummer een hit was. Geschreven door Gerrit den Braber. Zijn liedteksten zijn onze taalschat. Op 20 augustus wordt schrijver Alfred Burney 75. Daarom kreeg zijn nieuwe boek de titel Augustus. Wij vieren zijn verjaardag alvast. En René Appel bespreekt de thema van presentator Sam Hagens.
3: NPO Radio 1.
1: Zaterdag vanaf 11 uur.
0: Wie luistert, weet meer.
4: Ster.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met Welvarend Wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Clemens Peters met het NOS-journaal. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland lijkt zich niet uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Jenny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Jenny Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld in de derde ronde. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente won thuis met 6-0 van Dutch uit Slowakije. De returns zijn volgende week en de winnaars plaatsen zich voor de play-offs. Het weer. Vannacht is in het noorden nog kans op wat regen. Meer naar het zuiden zijn er veel opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Friesland non-stop.
16: De best.

0: 9 in Bureau de Vries.
1: De eerste zeven is Heid hier. Toen haak ik hem zijn Heid. Wij willen een politieke partij oprichten. En is Heid hier zoiets van een politieke partij? Dat is net samen wat.
2: Femke Wiersma, hoe haar lippen en de kantelingen daarin.
1: Ik ga echt verstommen van dat beleid. Dat werkt te zezen. Dan kan iedereen zezen wat de wol. Maar dat zil wel.
0: Snijn in Bureau de Vries. Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig Antonov had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels wel van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogelijkheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet verder uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. En de verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, de artiestennaam van Peter van der Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. Tony Scott was 54 jaar. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch uit Slowakije met 6-0. De returns in de derde ronde zijn volgende week. Het weer. Vannacht in het noorden nog wat regen, maar meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen is het droog met geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Friesland non-stop.

0: In Frankrijk is het mooi.
1: In Griekenland is de zee prachtig.
0: Maar bij u is het zee.
1: Onder op Friesland.
0: Simmer in Friesland.

0: mi piace così.
1: Do is alles mooi non voor de vakantie.
2: Zinnebril?
3: Check.
2: Badkleren?
3: Check.
2: Slippers?
3: Check.
2: En Friesland?
1: Dat vind ik niet meer. Want maar de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nieuws, ons 10 favoriete programma's.
2: Omroep Friesland.
1: Past dus altijd in de koffer.

0: geluidskoetsjes, jong.
1: Het keertsen.
2: Het vierleppen.
1: En al die oren simmer-evenementen.
2: Alles wat er speelt, yes, hier.
3: Omroep Friesland.
2: Simmer in Friesland.

0: Douwe Heringa neemt die mij.
1: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale wrootreis.
1: Louanna Giddens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
1: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitspreek, weet ik net.
0: Snijn, bij Omroep Friesland van Jochen en Alvoer.
1: Prachtig natuurlijk.
0: Mai Douwe.

Ik wil in ieder geval iedereen in Friesland heel hartelijk bedanken voor wat jullie allemaal vandaag gedaan hebben. Jullie hebben de meest onvergetelijke Koningsdag gegeven, Kenningsdij, die mogelijk was. Tiergetank, Friesland bommen!

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in de Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag van 6,7 miljard euro neer. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet bestaat sinds 1994 en is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gemeten naar het aantal passagiers. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen. Meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen overdag droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland, non-stop.
1: De beste.